geschreven. Om het risico op ongelijkheid en onmenselijkheid, die eigenlijk iedere generatie weer de kop opsteekt, ja, om die bij de horens te pakken, zou je haast kunnen zeggen. Nou, het is al ook al bij de aankondiging dat deze encycliek eraan kwam meerdere keren gezegd, maar toch mooi om te memoreren dat de tekst van deze encycliek heeft de paus ondertekend op 15 mei. Afgelopen 15 mei. En dat is niet zonder reden, want precies 135 jaar daarvoor was de publicatie van de encycliek Rerum Novarum over nieuwe dingen van paus Leo XIII. En die ging over de sociale leer van de kerk. En in die encycliek is dus gekeken naar wat toen dan de moderne kijk op mens en maatschappij was. Hoe hoort een sociaal-economisch christelijke samenleving er eigenlijk uit te zien en te functioneren? En toen was dat in combinatie met de industriële revolutie, maar nu hebben we dus een digitale revolutie, zoals ook vaak de paus eigenlijk al heeft gezegd. Dus ook nu weer wordt ons eigenlijk de vraag gesteld: hoe moeten wij als christenen vanuit het evangelie omgaan met de werkelijkheid van ons leven en onze samenleving, die dus steeds verandert? Nou, in de loop van de tijd hebben de diverse pausen ook nieuwe thema's toegevoegd aan die sociale leer. Paus Pius de 11e, Paus Pius de 12e, Johannes de 23e, Johannes Paulus de 2e en ook Paus Franciscus. Allemaal zo met hun eigen, wat natuurlijk in de tijd paste en ook wat hun hart had. Nou, nu is het dus Paus Leo die aan de huidige, aan de sociale leer van de kerk nog weer iets nieuws toevoegt. En dat doet hij dus met deze encycliek over AI en de menselijke, de prachtige mensheid en de menselijke waardigheid ook. Deze AI-revolutie die geeft grote menselijke en maatschappelijke, heeft grote menselijke en maatschappelijke gevolgen. En de kerk wil aan dus de maatschappelijke discussie bijdragen en een antwoord formuleren op deze ontwikkelingen. Magnifica Humanitas is opgedeeld in 5 hoofdstukken, telt ruim 100 pagina's en is dus dat antwoord op die digitale revolutie en AI. Ik denk dat het ontzettend mooi is om te beseffen dat het een toevoeging is aan de sociale leer van de kerk, die al heel rijk is, maar dus eigenlijk iedere keer verder wordt verrijkt met dus de kijk op iets wat nieuw in de samenleving, in de wereld, in de gezinnen ook plaatsvindt. En wat ik al zei, op diverse sites zijn een aantal korte beschouwingen te lezen, citaten die voorkomen die dus uit de encycliek komen. En wat ik wel mooi vond in het kader van dit programma is dat op de site van EWTN uitdrukkelijk wordt gezegd dat de paus ook kijkt naar de impact van de digitale revolutie op onderwijs en het gezinsleven. Hij geeft natuurlijk geen kant-en-klare oplossingen. Zo van, je kunt, als je dit doet, dan gaat het goed of zo. Of een makkelijke lijst met tips, dat is het niet. Maar hij doet wel een brede oproep eigenlijk om opnieuw na te denken over wat het betekent om mensen te onderwijzen in het gebruik van kunstmatige intelligentie en ook de implicaties daarvan. Want, het is al eerder genoemd, ook het onderwijzen van mensen, daar moeten we bij stilstaan wanneer en voor welk doel het niet gebruikt hoort te worden. De paus waarschuwt ook voor negatieve gevolgen voor slaap, aandacht en emotionele regulatie, veroorzaakt door vroege en onbewaakte blootstelling aan digitale apparaten en sociale media. Dus hij gaat heel concreet in op het gebruik van dus deze digitale middelen, sociale media.
En het wordt, zo vervolgt hij, verergerd door de gemakkelijke toegang tot gewelddadige of denigrerende inhoud die de gevoeligheid aantast. Tot pornografisch en hypergeërotiseerd materiaal. Tot boodschappen die het lichaam en emoties trivialiseren. En tot voorstellen die risicogedrag normaliseren. Nou, een persoonlijk mobiel apparaat op te jonge leeftijd hebben, ja, en dat gebruiken zonder toezicht van volwassenen, kan de kwetsbaarheden van jongeren versterken, verslavingen bevorderen en

volwassenen kan de kwetsbaarheden van jongeren versterken, verslavingen bevorderen en hen blootstellen aan isolatie, pesten en cyberpesten, als ook aan druk om intieme beelden of gevoelige informatie te delen. Nou, dus het is dan niet een lijst met kant-en-klare oplossingen, maar de paus gaat echt diep in op al die verschillende aspecten. Nou, en dit gaat dus heel specifiek over onderwijs en jongeren en gebruik in het gezin. En de paus erkent ook en zegt ook, ja, het is moeilijk voor ouders om alleen weerstand te bieden aan de invloed van al die bedrijfsmodellen, die al die algoritmes die aandacht en tijd eigenlijk stelen, zou je kunnen zeggen. Dat zijn niet de woorden van de paus, dat maak ik ervan. Maar goed, hij roept dus wel op tot een alliantie tussen beleidsmakers, onderwijsinstellingen en gezinnen die in staat is om volwassenen concreet te ondersteunen in deze taak. En hij zegt dan ook, ja, er moeten ook vooruitziende publieke beleidsmaatregelen worden genomen om juist de onmiddellijke belangen van platforms geconcentreerd in enkele handen tegen te gaan. Hè? Dus dat het niet alleen maar van een enkeling afhangt en die dan precies ermee kan doen wat hij wil. Het is echt een strijd om het welzijn van minderjarigen. En daar moeten we allemaal op beleidsniveau, maar de gezinnen zelf en in het onderwijs eigenlijk klaarstaan, mee aan de gang gaan. En hij spreekt dan ook over positief over bepaalde wetgevende initiatieven in, er zijn diverse landen waar dat het geval is, die het bevorderen om dus bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen in te stellen en verantwoordelijkheid van dienstverleners vraagt in plaats van het hele toezicht af te schuiven op de gezinnen, op de ouders alleen. En er zijn dus diverse specifieke vormen van bescherming, ook juist om online seksuele uitbuiting en geweld tegen te gaan. En zo kunnen kinderen en adolescenten die aan onze zorg zijn toevertrouwd daadwerkelijk worden beschermd als een kostbare schat. Nou, dus juist dat onderwijs en ook het gezin, dat krijgt dus veel aandacht in deze encycliek. Dus de principes die eigenlijk sowieso in de opvoedkunde gelden, of die bij de opvoeding gelden, die moeten dus ook over dat digitale stukje worden uitgerold. En de paus noemt dan bijvoorbeeld opvoeden in soberheid en een gevoel voor grenzen. Het erkennen van het recht van anderen en toekomstige generaties om te genieten van de goederen die door menselijke vindingrijkheid zijn ontvangen of gecreëerd. En in vrijheid en verantwoordelijkheid. En in een gevoel van transcendentie en het algemeen welzijn. Dus het is niet dat het alleen maar slecht is, maar dat het met zorg en met geweten natuurlijk moet worden opgepakt. En dan nog een citaat ook in dit kader over onderwijs en opvoeding. Scholen zijn niet geroepen het tempo van de digitale wereld te volgen, maar te bieden wat de digitale sfeer op zichzelf niet kan bieden. Namelijk een gedeelde tijd voor leren en het ontwikkelen van betrouwbare relaties. Ja, dat is een aspect wat dan dus heel specifiek inderdaad zich op dat onderwijs en ook opvoeding richtte. Nou, het bestaat dus uit 5 hoofdstukken. En in al die hoofdstukken wordt steeds weer een ander onderwerp speciaal naar voren gebracht. Het 4e hoofdstuk bijvoorbeeld. Dan gaat het over de universele zorgen, over AI. En hij noemt er eigenlijk 3 op. Ten eerste, hoe gaan we eigenlijk om met de waarheid? Wat is nog waar tussen alle deepfake en fake news berichten online? En wat betekent de waarheid voor een samenleving, voor een democratie, voor de communicatie en de sociale media? En ook wijst de paus als 2e, dus als universele zorg, op de zorgen voor werk en arbeid. Want wat is de waarde van arbeid en welke gevolgen heeft AI voor werknemers? Ook omdat er echt al een aantal jaar, maar zeker ook in de toekomst, echt massa ontslagen zullen vallen om

dat het allemaal wordt overgenomen door AI. En ten derde vraagt de pauzegraf, is de mens nog vrij? Of is er al sprake van een zodanige sociale controle dat we digitaal massaal in de gaten worden gehouden door de nationale staten, bedrijven en elkaar? Ja, allemaal punten die de paus inderdaad opnoemt. En dit is nog maar een klein gedeelte natuurlijk van die uitgebreide encycliek die al die aspecten over de digitale revolutie laat zien, onder woorden brengt, daar de bedenkingen ook bij noemt en blijft benadrukken waar de mens wel toe geroepen is. Ja, het is, ik zou zeggen, bekijk ook de bronnen die ik net zo heb opgenoemd, want daar staat al het een en ander. Erke Documenten dus, die komt binnenkort met een, dat is natuurlijk altijd een zou je kunnen zeggen, een werkvertaling. Maar goed, dan kunt u de tekst, of kun je de tekst zelf ook al bekijken. En er zijn dus ook al een heleboel citaten waar, ja, ik heb eigenlijk niet iets kunnen, ik heb nog niet echt gekozen uit de 15 citaten. Allemaal opnoemen is te veel. Deze bijvoorbeeld vind ik ook mooi. De menselijke waardigheid hangt niet af van iemands capaciteiten, rijkdom of positie in het leven, noch van de goede of foute keuzes die men maakt. Ze is een gave die voorafgaat aan en elke persoon overstijgt. Die dus voorafgaat aan elke persoon en elke persoon overstijgt. Geschonken door God als een uitdrukking van zijn onfeilbare liefde. En nou, nog eentje dan. Gaat het bijvoorbeeld over de algoritmes die natuurlijk volop gebruikt worden in AI. Voor een algoritme is een fout een gebrek dat moet worden gecorrigeerd. Voor een mens daarentegen kan een fout een katalysator zijn voor een diepgaande verandering. De toekomst van een persoon is niet berekenbaar, maar hangt af van zijn vrijheid. Verheven door de onuitputtelijke genade van God en van de relaties die hij cultiveert. Nou, zomaar twee van dus 15 citaten die her en der staan. Ja, zover even over dus de encycliek van Paus Leo, de eerste encycliek die hij heeft geschreven en dus die gisteren op 25 mei is gepubliceerd, openbaar gemaakt. We gaan even luisteren hier in het gezinsuur naar muziek. Ja, en ik zei het van tevoren al, we gaan dus na de muziek over naar de kampen die er zijn in de zomer voor de kinderen. En ik dacht, nou, dan is wel een leuk lied Hartje Zomer. En ik moet zeggen, de temperaturen vandaag buiten, die doen dat ook denken. Het zit zo, geloof ik, boven de 30 graden inmiddels. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht dat dat het ongeveer was. Dus een lied wat toch wel degelijk heel goed past hier. Hartje Zomer, gezongen door het kinderkoor Hoevelaken.

hartje zomer was dat, ja. Nou, dat is zeker wat we op het moment ook voelen. En wat ook doet uitnodigen om eens te kijken naar de zomervakantie. En dan met name de kampen die worden georganiseerd. En dat zijn er heel wat. Er zijn natuurlijk kampen van de bisdommen. En misschien zijn jullie daar al mee bekend. Misschien ook niet dat de kinderen net de leeftijd beginnen te krijgen om mee te doen. Maar er zijn er echt heel veel. Bijvoorbeeld in bisdom, het aartsbisdom, laat ik die eens pakken als eerste. De zomerkampen van het aartsbisdom, die worden georganiseerd. Ja, in de zomervakantie, daar hebben we het natuurlijk over. Pak ik heel even de juiste erbij, want ik had ze allemaal netjes hier op een rijtje gezet. Moet ik wel even de juiste erbij pakken. Denk dat ik per ongeluk iets had weggeklikt. Ja, het tiener- en kinderkamp of kinder- en tienerkamp van aartsbisdom Utrecht, die houden kinder- en tienerkampen. Ze zijn van 1 tot en met 6 augustus en vinden plaats in de of op de kampeerboerderij De Heidebloem in Haarlem. Nou, de aanmelding is geopend, dus ben jij parochiaan in het aartsbisdom Utrecht, dan is dit natuurlijk de plek om naartoe te gaan. Nou, het thema deze keer is beloofd is beloofd. Ja, maar wat is nou eigenlijk een belofte? En wat als je die niet nakomt? Welke beloftes en afspraken zijn er te vinden in de Bijbel? Nou, tijdens het kinderkamp worden er allerlei activiteiten en spannende spellen georganiseerd om dus erachter te komen wat een belofte waard is. Nou, durf jij, zeggen ze, een sprong in het diepe zwembad te maken? Of ga je liever rennen in het bos? Nou, alles is mogelijk. Met natuurlijk een heleboel gezelligheid er ook bij. 1 tot en met 6 augustus dus. Kampeerboerderij De Heidebloem. Nou, dit kinderkamp is bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. En er is een maximum aantal deelnemers, namelijk 30. Het kost €125 per kind. En als er meerdere kinderen uit één gezin komen, dan is er ook een speciaal tarief. Je kunt je aanmelden tot 30 juni. Dus dat is eigenlijk nog bijna een hele maand. Maar ja, als natuurlijk het maximum aantal 30 is, dan moet je wel eventjes op tijd erbij zijn. Nou, deze informatie die is te vinden op de site van het aartsbisdom en dan specifiek jongaartsbisdom.nl bij kinderkamp en tienerkamp, want er is namelijk ook een tienerkamp. Dat vindt ook plaats van 1 tot en met 6 augustus, ook op de kampeerboerderij De Heidebloem. Dus dat valt allemaal samen. Ja, en op het tienerkamp dan ga je samen vieren. Dus catechese. Je gaat praten ook over wat houd je eigenlijk bezig deze dagen. Er zijn leuke uitstapjes in de omgeving. En iedere dag is er ook gewoon weer een nieuw avontuur te beleven met de andere tieners. Deze leeftijdsgroep is van 13 tot en met 16 jaar. Dus het kinderkamp was van 7 tot en met 12. En de tieners is van 13 tot en met 16 jaar. Daar kunnen 25 kinderen mee maximaal. Het kost €145 per tiener. En ook hier geldt, als er meerdere tieners uit één gezin komen, is er een aangepast tarief. Ook hier kun je je tot 30 juni van dit jaar opgeven. En je vindt het aanmeldformulier ook op de website van jongaartsbisdom.nl. En dan ga je naar kinderkamp en tienerkamp. Dus dat is het aartsbisdom. Ja, dat is allemaal leuk natuurlijk. Mooi, mooi, mooi. We hebben bijvoorbeeld ook, en dat is misschien bij ook een heleboel mensen al wel bekend, de zomerkampen van Emmanuel. Ik noem direct nog trouwens wel een paar andere bisdommen op hoor. Maar Emmanuel kom ik nu hier tegen. Daar worden 2 kampen georganiseerd.
eentje is eind juli, van 25 tot en met 30 juli. En de andere is van 8 tot en met 13 augustus. En u weet het, de zomerkampen die worden altijd goed bezocht. Dus ook daar is het denk ik wel zaak om op tijd op te geven. Het thema deze keer is Hier ben ik. Het gaat over Samuel, die als kleine jongen geroepen wordt in de tempel. Het is een heel mooi verhaal. Het staat natuurlijk in het boek Samuel, in het Oude Testament. En het leuke aan de Emmanuel Zomerkampen is dat dat thema natuurlijk ook door alles heen komt. Het spel wordt ook als toneelspel en als musical, kleine musical eigenlijk, ingeoefend. Daar ben je volop mee bezig. Samen natuurlijk met zoveel andere activiteiten. Sport, spel, kampvuur, samen vieren, samen bidden. Het is altijd een groot feest. En mooi ook om te beseffen dat je dus bij deze kampen ook een vriendje of vriendinnetje mee kunt nemen. En misschien is het vriendje of vriendinnetje niet katholiek, maakt niet uit. Als ze er zin in hebben, mogen ze gewoon mee. Ook hier weer geldt, wel op tijd opgeven natuurlijk. En dat kan ook via de website van Emmanuel Nederland. Even zoeken naar de activiteiten en het zomerkamp. En dan kun je verder klikken naar het inschrijfformulier. Nogmaals, van 25 tot en met 30 juli. En van 8 tot en met 13 augustus. Zie ik hier gauw staan wat de leeftijd is? Ik geloof het niet. Even kijken. Dat moet toch ergens staan. Maar ik zie het niet zo snel. Misschien klik ik er toevallig langs. Ja, hier staat het natuurlijk. Ik had gewoon even verder moeten klikken. Het is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Dus eigenlijk groep 4 tot en met 8 van de basisschool. Nou, kinderen die 7 jaar zijn, maar toch al in groep 4 zitten, die zijn ook welkom. Maar het is dus inderdaad van 8 tot en met 12 jaar. Het is het Emmaus, dat prachtige huis in Helvoort, waar zoveel moois en te zien is, te doen is, te verblijven is. Het kamp kost €245 per kind. Nou, dat is natuurlijk ook altijd, als het een heel groot bedrag is, neem gewoon toch contact op. Vragen staat vrij. Dat wordt ook uitdrukkelijk genoemd hier. Dus zeker doen. Het e-mailadres is dan zomerkamp@emmanuelnederland.nl. Maar goed, als je gaat naar de site van emmanuelnederland.nl, naar de activiteiten en dan naar zomerkamp, dan staat daar alles bij elkaar. Dus je kunt zoveel aanklikken. Info apart voor ouders. Hoe het zal gaan. Ervaringen uit eerder zomerkampen. Team en contact. Foto's. Nou, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk je opgeven voor deze of een van de twee kampen. Ik had het net over de bisdommen. Nou, er zijn er inderdaad natuurlijk nog meer. Bisdom Rotterdam bijvoorbeeld organiseert ook tweede helft van juli een kinderkamp, een tienerkamp en een jongerenkamp. En ik heb daar nog niet heel erg veel informatie, heel eerlijk gezegd, over, maar wellicht dat er op de website al wel meer staat. Het is voor Zuid-Holland eigenlijk de eerste week van de zomervakantie. En ze organiseren dus, wat ik zei, een tiener, een kinder en een jongerenkamp tussen 19 en 25 juli. Nou, het zullen weken zijn vol ontspanning, sport, spel, lol, inspiratie en geloof. Het zal zijn in een scoutinggebouw op een mooie locatie in Nederland. En de zomervakantie die begint op zaterdag 18 juli.
Even kijken. Nou, er staat wat uitleg over de data bij, maar dat kunt u ook, of kun je zelf ook vinden. Wat ik al zei, alle drie de kampen die worden ook gehouden inderdaad in een scoutinggebouw. Ik weet niet of het hetzelfde scoutinggebouw is, dus of kinderen, tieners en jongeren ook bij elkaar zitten. Dat staat hier nu niet bij, maar in ieder geval kun je dat opzoeken op de website van Bisdom Rotterdam. Alle kampen bij elkaar, dat is dan tussen de 8 en de 17 jaar. Maar goed, onderverdeeld dus in kinderen, tieners en jongeren. Een heleboel informatie. Het aanmeldformulier. Ja, de zomerkampen van het Bisdom vinden plaats op één gezamenlijke locatie. Hier heb ik het gevonden. In het scoutinggebouw in Gemert in Noord-Brabant. Nou, dat is leuk. Het ene, er is altijd een soort van, hoe noem je dat? Het ene bisdom gaat dan op zomerkamp in het andere bisdom. Dat is altijd wel ook leuk. Nou, dan weet je in ieder geval alvast waar het is. Scouting Willy Brordes in Gemert is dat. Zoek even op Bisdom Rotterdam activiteiten, jongerenactiviteit. Nou, je komt vanzelf bij de zomerkampen dan uit. Van Bisdom Rotterdam. Nou, even kijken. Utrecht hadden we al gehad. Dan heb je ook nog Zeilkamp Noventus. Ook altijd zeer populair. Dat is een zeilkamp dat wordt georganiseerd door Bisdom Den Bosch. Dat vindt dan eigenlijk altijd weer plaats in Noord-Holland. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Op de Loosdrechtse plassen. Het zal worden gehouden van zaterdag 15 tot en met zaterdag 22 augustus. Op het Holtuseiland aan dus de Loosdrechtse plassen. Het kamp is voor jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar. Dus tieners, jongeren. Het is een initiatief van het bisdom. Het is echt een zeilkamp. Dus je leert er zeilen, maar je gaat natuurlijk nog zoveel meer andere dingen doen. Naast dat leren zeilen is ook het geloof natuurlijk een van de belangrijkste onderdelen van het zeilkamp. Onder begeleiding van de kamppriester wordt er samen gesproken over het katholieke geloof. Er wordt 's avonds een korte mis gevierd. Iedereen is natuurlijk gewoon welkom. Meer informatie hierover, is een eigen website, www.zeilkampnoventus.nl. Nou, zo'n kamp is natuurlijk ook niet goedkoop. Het kost €300. Maar ook daar weer natuurlijk, je kunt altijd eventjes informeren. Ik heb net inderdaad de datum de leeftijd opgenoemd. En het gaat om inderdaad kinderen die na de zomervakantie op de middelbare school zitten. Dus ga je nou net van de lagere naar de middelbare school, maar je bent 12, kun je toch ook meedoen. Ja, Zeilkamp Noventus, 15 tot en met 22 augustus. Wat hebben we dan nog meer? For You High Time Tienerfestival, dat is er natuurlijk ook van de katholieke charismatische vernieuwing. Het For You High Time. Dat zal worden gehouden van 1 tot en met 7 augustus. Ja, en ook daar, ja, daar staat natuurlijk ook gezelligheid, het samen zijn, maar ook het samen vieren en vriendschappen sluiten. En ook samen zoeken naar wat het betekent om leerling van Jezus te zijn. Dat staat daar allemaal centraal. En dat gebeurt door gebed, aanbidding, sport, spel en gesprek. Nou, het For You Festival, ja, zo heet het ook niet voor niks, is meer dan een kamp. Het is echt een festival. Jongeren uit het hele land komen er naartoe. En ja, zoals ze zeggen, hier kun je bouwen, zeg maar, in geloof en in verbondenheid. 1 tot en met 7 augustus. En de leeftijd, ja, het is toch voor tieners, het High Time Tiener Festival. Dus voor tieners, even kijken, zie ik dat zo snel hier staan. Mm.
Nou ja, de tienerleeftijd, eigenlijk hebben we die net ook gehoord. Hè. Dat is vanaf dat je op de middelbare school zit. En meer informatie is natuurlijk te vinden als je eventjes... of via Erke Activiteiten, dat heb ik nu ook voor deze item gedaan. En dan doorklikken naar KCV en dan vind je daar alle informatie. Er is nog een tienerweekend in Heilo ook. En dat wordt dan georganiseerd door het bisdom Groningen. En dat is eigenlijk twee keer in het jaar voor tieners van 12 tot en met 18 jaar. En in de zomer... Nou zeg ik dat wel heel snel. In de zomer is dat... Nee, ik heb het fout, sorry. Het is al geweest. Het was in mei en het is weer in oktober, dus in het najaar. Nou, dan zullen we die voor een andere keer houden. Ik was iets te ver vooruit gelopen. Nou, op de eigen bisdomsites kun je natuurlijk alle informatie vinden. Allemaal even doorklikken op de sites van de bewegingen via Erke Activiteiten. Maar waarom ook nu al deze uitgebreide aandacht in het gezinsuur hiervoor? Er is natuurlijk ook wel echt een tijd nodig om je aan te melden en dat op tijd te doen. Kijk, deze wilde ik net nog even aanklikken. Toch even terug naar Heilo, want er is wel degelijk een tienerkamp, Breakout, van 5 tot en met 9 juli. En dat wordt gewoon door Bisdom Haarlem georganiseerd. Jong Bisdom Haarlem. Die houden hun tienerkamp, zomer tienerkamp dus in Heilo. Het is een week vol catecheses, sport en spel, gezelligheid. Het thema is heilsgeschiedenis. Ja. Ga mee en beleef een week vol ontmoeting, geloof en plezier. En daarover kun je dus meer vinden op de website van Jong Bisdom Haarlem. Via Erke Activiteit kom je er ook natuurlijk. En daar kun je meer informatie vinden, ook hoe je aan kunt melden. En dat is waarom ik het zei. Ja, soms is het gewoon maar voor een beperkt aantal deelnemers. Dus is het belangrijk dat je je op tijd aanmeldt. En dan als laatste, om ze niet over te slaan, er is wel degelijk een weekend ook, maar dat is al aanstaand weekend, dus dat is ook geen echt zomerkamp, maar aanstaand weekend is het Bonifatius weekend voor jongeren. En dat is dan natuurlijk ook in combinatie met die prachtige Bonifatiusdag in Dokkum. Maar speciaal voor jongeren, dus een heel weekend voor jongeren van 12 tot en met 35 jaar uit het bisdom van Groningen-Leeuwarden. En er sluiten ook jongeren aan vanuit het bisdom Fulda in Duitsland, want daar is een samenwerkingsverband eigenlijk mee. Nou, vrijdag en zaterdag zijn er dan allerlei activiteiten met catechesen en ook natuurlijk gezelligheid. En dan op zondag, dan sluiten de jongeren ook echt aan bij de Bonifatiusdag, die dus heel bijzonder is dit jaar vanwege de 100-jarige, volgens mij, herdenking. Nou, nu heb ik er toch een heleboel genoemd, maar nogmaals, kijk op de site van het bisdom, kijk bij Erke Activiteiten, kijk waar je zelf denkt ook iets te kunnen vinden. En voor kinderen en jongeren is het heel fijn en heel mooi om ook met andere jongeren, met kinderen, andere tieners, andere jongeren, vriendschappen te sluiten, gelovig bezig te zijn en ook inderdaad... Echt samen dus te groeien in je geloof. Ik ga nog één lied draaien en daarna heb ik nog iets voor u in petto.

0: zomerpret. Ja, en ik moet toch nog even terugkomen op de zomerkampen. Ik dacht dat ik ze allemaal had gehad, maar ik heb er een overgeslagen. En dat zijn de zomerkampen die in Bisdom Roermond worden georganiseerd. Ja, de zomerkampen Sint-Jozef. En dat zijn kampen die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de parochieheilige Salvius te Limbricht. Er is een apart meidenkamp. Onder zijn vleugels heet, of is het thema, een meisjeskamp dus. En het is allemaal voor verschillende leeftijden. Meiden van 12 tot en met 18 jaar, die zijn dus op het meidenkamp welkom. Meisjes van 7 tot en met 12 jaar zijn op het meisjeskamp welkom. Dan is er nog een jongenskamp voor jongens van 8 tot en met 12 jaar. En een survivalkamp voor jongens van 12 tot met 18 jaar. Nou, ook heel veel diversiteit. Waar inderdaad aan de hand van het thema natuurlijk heel mooie, leuke, fijne, maar ook verdiepende activiteiten worden georganiseerd. Er is sport, er is catechese, er is voldoende ruimte om eigenlijk is ook wel leuk om met je engelbewaarder beter kennis te maken en op pad te gaan. Vandaar onder zijn vleugels als thema voor deze kampen. Voor alle kampen. Dus of je nu meisje, meid, jongen of al een jongere, maar dan jongen bent. Allemaal rondom dit thema. De data zijn eigenlijk steeds van 10 tot en met 14 augustus. Dus het is op dezelfde datum, al deze kampen, 10 tot en met 15, 10 tot en met 14 zie ik. 10 tot en met 14, ik zei 15, maar ik bedoel 14 augustus. En de plek waar het plaatsvindt is bij het bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard. En dat geldt voor de meisjes- en meidenkampen, maar de jongens, beide jongenskampen, die vinden plaats in Posterholt bij de groepsaccommodatie Holtershof in Posterholt. Nou, toch nog eventjes hierover gehad, want ja, die mocht ik niet overslaan. Bisdom Roermond. Maar dan nog even een ander onderwerp en dat is op bedevaart gaan. En dan moet ik snel de opname gaan aanzetten die Anton eerder heeft gemaakt. Een interview naar aanleiding van de bedevaart die hij zelf ook met zijn gezin heeft mogen maken naar Lourdes. En daar ook wat mensen heeft gesproken. Nou, een van die interviewtjes die gaat heel specifiek over inderdaad het gezin. Als gezin op bedevaart gaan. En daarmee wil ik deze of dit gezinsuur eigenlijk afsluiten. Dus heel veel dank voor het luisteren. En ik zou zeggen, doe inspiratie. Ik hoop dat je voldoende inspiratie hebt opgedaan en ermee aan de slag kan gaan. En tot de volgende keer. Dag.
1: Welkom in de uitzending, Imke.
2: Hallo.
1: Hallo, fijn dat je er bent. Ja, we hebben afgesproken om elkaar te spreken en eventjes te kijken naar Lourdes, een beetje terug te blikken. En we hebben elkaar daar in Lourdes ontmoet. En toen dacht ik van, hé, waar ken ik die van? En toen kwam bij mij naar boven de bisdomdag van het aartsbisdom Utrecht. En die heb jij gedaan, hè?
2: Ja.
1: Die heb jij gepresenteerd.
2: Ja.
1: Ja, hartstikke mooi.
2: 2 jaar lang heb ik die gepresenteerd, ja.
1: Nou, en nu was jij met jouw hele gezin in Lourdes. En hoe hebben jullie het gehad?
2: Ja, geweldig. Wij waren voor de 2e keer met het hele gezin naar Lourdes. We zijn 3 jaar geleden ook met de bisdom bedevaart mee geweest. En dit keer weer met de bisdom bedevaart mee. Dit keer was er ook een gezinsreis echt die apart sliep. 3 jaar geleden heb ik samen met een vriendin de gezinsreis gemaakt. En om die reden ook besloten om wel in ons eigen parochiehotel te verblijven.
1: Oh ja.
2: Dus wij hadden besloten om niet in het gezinshotel te verblijven. Mm-hmm. Wat we 2-3 jaar geleden dus ook gedaan hebben, omdat wij het ook wel belangrijk vinden om in ons eigen parochie ook zichtbaar te zijn als gezin. En daar ook de kennissen, de mensen te leren kennen. Zodat je daar bij thuiskomst ook gewoon je profijt van hebt.
1: Ja, ja en, dat, en zelfs heeft blijkbaar de geloofsgemeenschap jullie kinderen toegeëigend. Je vertelde zoiets van...
2: Ja, zeker. Ja, ja, onze oudste mocht voor het eerst misdienen. Hij is eigenlijk, heeft hij nog geen communie gedaan. Wat bij ons in de parochie de regel is voor het misdienen. Maar in Lourdes mocht hij dan wel mee. Mijn man is ook acolyt. En hij vond dat helemaal geweldig. Hij vond het helemaal leuk. Dus de eerste dag dat hij mocht misdienen, gaf onze pastoor bij het eten ook even aandacht aan dat hij voor het eerst gediend had. Waarop de hele groep begon te klappen. En er aan het eind aan tafel door mensen werden gezegd... Wat deed onze Daan het goed, hè? Hij deed zo goed, die Daan van ons.
1: Onze Daan, dacht, ja.
2: Wat grappig, want hij is nog steeds van mij, hoor. Maar helemaal goed. Helemaal leuk. En dat is ook wel de reden waarom wij gekozen hadden... om in onze eigen parochie te blijven. Is omdat de kinderen nu van de hele parochie zijn. Maar we hadden met Hemelvaart... parochiedag. Mm-hmm. En dan kom je de kerk binnen en dan zitten er dus heel veel mensen in de kerk die je herkent.
1: Ja.
2: En die onze kinderen herkennen. En die het dan ook, ze zaten dus ook niet bij mij bij de viering. Ze zijn dus inderdaad bij andere parochianen gaan zitten tijdens de viering. Om daar de viering samen naast te zitten. Wat helemaal goed is en helemaal prima is. Maar wat ook wel heel leuk is en wat echt een band schept, is dat de kinderen de mensen kennen en de mensen ook onze kinderen kennen.
1: Ja, dat is prachtig, ja. Ja, en ja, het, ja, even goed, hebben jullie toch ook een paar keer aangehaakt bij de groep van de gezinnen. Dus daar was blijkbaar toch ook ruimte voor.
2: Ja. Ja, hadden we een goed overleg ook gedaan. Ook we willen ook graag de connectie met onze parochie. Maar voor onze kinderen is het natuurlijk ook wel leuk om wel met andere kinderen te zitten. Want dat ze met oudere mensen zitten is ook leuk en goed. Maar ook wel heel fijn voor de kinderen om natuurlijk een keer leeftijdsgenootjes tegen te komen. Ja. En dat is bij ons in de kerk niet zo heel veel. Dus vandaar ook wel fijn om af en toe wel mee te mogen doen met de andere kinderen. En dat was ook heel leuk. En dat zie je ook aan de kinderen, dat ze dat heel leuk vonden en ook heel fijn vonden. Dus ik denk dat de combinatie die we zo gemaakt hebben voor ons gezin in ieder geval echt heel goed is geweest.
1: Ja, ja, mooi. Ja, wat dat betreft hadden wij het beste van beide. In die zin, wij waren niet met onze groep van de parochie mee, maar met de gezinnen. Maar in die groep van de gezinnen waren in totaal 6 gezinnen uit onze eigen parochie. Dus dan heb je dat effect ook heel sterk. Ja. En dat kinderen dan elkaar weten te vinden.
2: En dat is natuurlijk het voordeel als je in een parochie zit waar veel kinderen en gezinnen zitten. En dat zagen we natuurlijk ook. En we wisten ook wel dat er een aantal gezinnen uit dezelfde parochie zouden komen. En dat is helemaal goed en helemaal fijn en leuk. Maar dat zei ook wel vanaf onze kinderen is het ook wel fijn om in hun parochie mensen te leren kennen.
1: Ja.
2: Wij mochten dit jaar met 2 parochies samen op reis. We zijn sinds 1 januari is onze pastoor ook pastoor geworden van de parochie naast ons. En dus zijn wij als 1 grote groep uiteindelijk van 2 parochies op reis gegaan. En dat is ook echt heel mooi geweest dat die parochies toch wel gingen samensmelten. En dan dat ook de parochie van ons buurparochie eigenlijk ons als gezin ook heel welkom heeft laten voelen en ook gewoon meenamen. En als onze dochter, die is 4, die vond het op een gegeven moment nog wel eens wat veel om 3 keer per dag naar beneden naar het heiligdom te lopen en weer omhoog en weer terug. Ja. En dan was er gewoon wel een parochiaan achter de rollator die zei, ga dan maar even zitten. En dan ging ze gewoon op de rollator zitten van de parochiaan. Uit de buurparochie zelfs. En daar ging ze op zitten. En dan die reed haar gewoon met de rollator dan even een stukje. En dan,
1: geweldig.
2: Dan hoefde ze niet alles te lopen. Ja, dat zijn echt wel de onvergetelijke momenten. Dat je zulke dingen ziet. Ja.
1: Nou en of. En dan dus mag je ook vruchtbaar zijn voor elkaar. Hè? Dan mag je samen een groep zijn. Samen als groep pelgrimeren. En...
2: Dat was het ook echt. Dat de kinderen ook echt onderdeel waren van de groep. En dat de mensen echt heel trots waren op onze kinderen. Als ze in de viering de jongste heel stil zagen zitten. Of de oudste heeft gelukkig regelmatig mogen meedienen.
1: Oh ja.
2: Dan zag je ook echt dat de rest van de parochie echt trots was op hem. Van joh, dat heeft hij toch echt goed gedaan. En zag je hem staan. Hij stond vooraan bij de kardinaal. Hij mocht het aanreiken aan de kardinaal. Ja, ik heb het gezien. Ik heb de foto's gemaakt, geloof me. Maar zo mooi dat dan de rest van de parochie daar ook zo trots op is.
1: Ja.
2: En andersom, dat onze kinderen het dan zo leuk vinden om achter de rolstoel te gaan staan. En dan ook gewoon, als het lukte, om gewoon de mensen in de rolstoel te duwen. Dus dat het ook echt twee kanten op was.
1: Trots op onze Daan.
2: Ja, dat vond ik ook wel echt heel mooi om te zien. Ja.
1: Hey Imke, ik vind het ook mooi om te kijken met jou van... hoe is dat om als gezin op bedevaart te gaan? Wat doet dat met een gezin? Maar laten we eerst kijken naar gewoon jouw ervaring. Hoe hebben jullie dat beleefd als gezin? En wat doet het dan met de kinderen?
2: Om op bedevaart te gaan?
1: Ja.
2: Als gezin maakt het dat je ook andere gesprekken gaat voeren. Thuis heb je het al heel snel met elkaar over... de kinderen moeten morgen naar school, ik moet werken. Hoe laat ben jij thuis? Wie haalt de kinderen uit school? Er moet er een naar de voetbal, er moet er een naar de zwemles en naar de gym. En hoe organiseren we eigenlijk?
1: De logistieke thuis ben planningen.
2: Thuis ben je soms bijna net een bedrijf met z'n tweeën. En op zo'n bedevaart maakt dat je gewoon ook eens met elkaar erover praat. Van goh, maar... we gaan natuurlijk ook wel naar de kerk samen. En ook met de kinderen naar de kerk. Maar ja, voor de kinderen is dat soms ook wel, we moeten met papa en mama mee. En hier is het wel, wij mogen ook mee. Voor ons was het dus de tweede keer. Dus onze oudste wist ook echt nog wel van 3 jaar geleden dat hij mee was geweest. En die wilde dus ook zelf echt heel graag terug.
1: Ja.
2: En die heeft ook echt 3 jaar lang kleine herinneringen van Lourdes op zijn kamer gehad en gezegd, maar over 3 jaar gaan we weer, over 3 jaar kunnen we weer. Ja. En ieder jaar zei hij wel weer, maar we gaan echt wel weer, hè, mama, ja, we gaan echt weer.
1: Ja.
2: Dus dat is echt wel fijn dat je daar dan ook samen over kunt praten, van ja, maar we zijn ook echt gewoon katholiek. Hoe willen we dit? Hoe willen we dit ook aan onze kinderen meegeven? Hoe willen we het geloof ook doorgeven? En dat is, dat is ook waarom ik onder andere dus de bisdom... Missionaire Prochiedag ook presenteer. Ik vind dat wij als volwassenen, als ouders ook een verantwoording hebben om het geloof levendig te houden, om onze kinderen het geloof door te kunnen geven, om onze kinderen een levendige kerk mee te geven.
1: Ja.
2: En die verantwoording heb je, die kun je dus ook medenemen door ze mee te nemen op bedevaart.
1: Ja, dat is een manier, een voorbeeld daarvan, van hoe je dat handen en voeten kunt geven. Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: Ja, mooi. Imke, en als je stel dat er mensen luisteren die misschien wel eens hebben nagedacht of wel eens hebben getwijfeld van bedevaart, zou dat iets voor ons zijn, maar dat nog nooit hebben gedaan. Wat zou je tegen die mensen nog willen zeggen?
2: Het is een gemis in je leven dat je het nog nooit gedaan hebt. Het is zo'n mooie ervaring om te zien dat het leven, het geloof leeft. En dat de katholieke kerk echt, echt van meerwaarde kan zijn voor je leven. En dat het bidden daar, het samen zijn met alle andere mensen, het samen vieren, het samen geloven, versterkt je eigen geloof, maar ook geeft je ook hoop voor de toekomst dat het geloof echt gewoon door zal blijven gaan. En dat er ook echt een generatie na ons is die dit blijft doen. Want onze kinderen, jouw kinderen, mijn kinderen, de kinderen die mee waren niet de enige kinderen daar. Als je daar op het heiligdom rondliep, waren er ook uit andere landen gewoon kinderen mee. En dat geeft ook weer een toekomstvisie van er is een toekomst. Het geeft hoop dat de katholieke kerk ook gewoon over 80 jaar, 100 jaar nog steeds gewoon doorgegeven blijft worden.
1: Ja, en dat is dat stukje missionair zijn ook weer. Hè? Komt bij mij een beeld boven. We liepen door de menigte heen bij de grot in Lourdes.
2: Ja.
1: En de gezinnen die werden zo met door iemand van Lourdes of iemand van die dat begeleidt, werd de weg vrijgemaakt om door die menigte heen te gaan. Zodat de kinderen helemaal vooraan konden zitten. En er was daar een vrouw die dat zag gebeuren. Ja, en die schoot gewoon vol. Die schoot gewoon vol alleen maar van de aanblik van zo'n groep kinderen die dan door de hele menigte heen wordt gestuurd. En ik moest ineens denken, want dat is ook een teken van hoop. Hè? Dat het, ik kan me dat voorstellen dat iemand echt raakt.
2: Ja, ik ook. En ik vond het voor mezelf ook wel, als je dan ziet dat daar zoveel kinderen, wat ik net al zei, onze kinderen zijn soms zelfs de enige kinderen die meegaan naar de kerk. En soms zit er nog wel een gezin met kinderen. Maar ja, er zitten geen 10 gezinnen, zeg maar, bij ons in de kerk.
1: Hmm.
2: En dan is het heel fijn dat ze dat nu wel zien. Dat er echt wel meer kinderen zijn die naar de kerk gaan. En dat het echt wel leeft. En ja, en dat betekent ook, pelgrimeren betekent ook de leuke dingen. We gaan niet alleen, ja, we gaan elke dag inderdaad een viering. We gaan elke dag naar de kerk. Maar nou ja, we hebben met de kinderen ook touwtje gesprongen op een berg. We hebben met de kinderen ook, wij zijn in het treintje nog gegaan. We hebben met zo'n toeristentreintje een rondje gemaakt en heerlijk in zo'n treintje gezeten. De kinderen hebben kaarsjes opgestoken en hebben, nou ja, hè, ook gewoon de echte leuke kinderdingen gedaan. En dat moet ook gewoon kunnen. En dat kan daar ook gewoon.
1: Precies, dus dat het is een mooie balans.
2: Dat is ook wel een mooie mix.
1: Ja,
2: een
1: mooie mix tussen dingen die gewoon echt voor kinderen zijn. En daarbij ook gewoon de missen en de gebeden en de vaste onderdelen van het programma. Ja.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja, dat er gewoon echt gespeeld kon worden, maar ook dat er ook echt wel ook voor de kinderen nagedacht werd over het geloof. En ook op hun niveau met kinderwoorddiensten. Maar ook,
1: heel mooi aanbod voor de kinderen. Imke, ja, we zijn aan het einde van ons korte gesprekje. Maar is er nog een gebedsintentie waar wij als luisteraars van Radio Maria samen voor speciaal voor mogen bidden?
2: Ja, ik denk dan na mijn verhaal toch echt wel voor de kinderen en voor de gezinnen. Dat kinderen het geloof meekrijgen. En dat ouders, dat volwassenen zich blijven hard maken om het geloof door te geven aan de generatie na ons.
1: Ja. Nou, prachtig, Imke. Dat gaan we ook zeker doen. En Imke, heel veel dank. Heel veel zegen aan jouw gezin, jullie gezin en jullie parochie. En tot de volgende keer.
2: Dankjewel.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de
1: Zoon
0: en de Heilige
1: Geest.
0: Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden.

0: over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Willen we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke

0: ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader
0: en de Zoon,
1: de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: Amen.

In Hollandia Doodshed zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Goedemiddag beste luisteraars, van harte welkom bij inmiddels alweer de vierde uitzending van het programma Hollandia Docet, waarin ik samen met Lissa Brugmans spreek over het katholieke onderwijs in Nederland. Nou, we hebben er de afgelopen uitzendingen over gesproken. We hebben vooral ons gefocust op de scriptie die Lissa heeft geschreven als afstudeerproject voor het Bonifatius Instituut. Er zijn al heel wat interessante dingen uit naar voren gekomen. We gaan er vandaag nog wat meer over spreken. En nou ja, zoals we altijd doen, we beginnen zo dadelijk de uitzending met gebed. Maar ik zal eerst even ons deze middag ook weer welkom heten. Dag Lissa.
1: Dag pastoor.
0: Ja, nou mooi dat we weer wat gaan spreken over het onderwijs. Nou, er gebeurt van alles in onderwijsland, heb ik het idee.
1: Inderdaad.
0: Ik heb van jou gehoord dat je ook bij een speciaal overleg bent geweest, een conferentie over het onderwijs in Nederland. Misschien kunnen we daar straks nog wat over gaan praten. Maar het is denk ik mooi om weer even te beginnen met gebed. Nou, we zitten inmiddels in de vaste tijd en we gaan een mooi kort gebedje bidden van de heilige Teresa van Avila, natuurlijk de bekende Spaanse mystica, wat heel duidelijk gaat over niet onze wil, maar de wil van God volgen. En het leek ons wel heel toepasselijk, juist in deze vaste tijd en ook voor het onderwijs, dat we steeds weer voor ogen houden, ook in dat onderwijs, niet onze wil, maar datgene wat God voor ogen heeft, hè, met het onderwijs en met de kinderen. Dus we zullen beginnen met het gebedje. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: O God, laat mij nooit mijn vertrouwen stellen in iets dat ik zelf wil. Verlang van mij wat gij wenst dat ik wil. En ik zal het willen. Want mijn geluk bestaat geheel daarin uw wens te doen. Laat uw wijsheid over mij heersen, opdat mijn ziel u dient naar uw wil en niet naar de hare. Amen. Ja, Lissa. Nou, fijn dat je weer in de uitzending bent. Zoals gezegd, we gaan weer even samen de koppen bij elkaar steken om ons te buigen over dat onderwijs in Nederland. Ja, ik heb gehoord dat je onlangs bij een bijzondere conferentie bent geweest van het Tocqueville-netwerk. Ik weet niet of iedereen dat kent, maar het was in ieder geval een onderwijsconferentie. En we gaan dadelijk natuurlijk nog wat meer over jouw scriptie praten. Maar ik ben wel benieuwd om even het hier en nu er ook bij te halen. Hoe was die conferentie?
1: Nou, dat was best een interessante conferentie. Want het waren verschillende mensen die in het onderwijs actief zijn in Nederland. Die zijn samengekomen om te praten over het onderwijs. En wat dan specifiek? Er werd bijvoorbeeld gesproken over het relatieve en absolute falen van het huidige onderwijs. Daar werden sprekers gevraagd om te vertellen van wat denkt u nou waardoor het onderwijs niet van de grond komt?
0: Oké, dus die zorg die wij hier in de uitzending vaak hebben uitgesproken, die heb je daar ook teruggehoord?
1: Ja, die hebben daar ook teruggehoord. En de sprekers die daar dan komen, die zijn wisselend van de academici tot het PO, dus primair onderwijs. En er was ook een spreker die van het thuisonderwijs zat. Verder moet je denken aan onderwijsjurist. En mensen die in de academische wereld zitten, die de studenten dan zien. En de studenten die zij voor hun neus krijgen, dat zij steeds minder kunnen of op een andere manier denken. En dan bedoel ik mee op een manier die niet academisch waardig is. Zoals Barron wel eens ooit over het geloof zegt, don't dumb them down. Lijkt alsof de studenten die daar binnenkomen echt niet weten waar ze het over hebben. En dan heb ik het niet puur over kennis, maar ook als karaktervorming. Dus vandaar dat de vraag is, zijn er praktische stappen voor ons ouders of burgers ter verbetering van het voorbereiden wetenschappelijke onderwijs? Nee. Dus ik heb het heel erg over het altijd primair onderwijs. En dit gaat vooral over het hoger onderwijs. En ik denk dan, ja luister, je kunt wel met het dak beginnen, maar er moet eerst een fundering gelegd worden. Dus ik ben vooral van primair onderwijs. Dus wij kunnen ze op een bepaalde manier afleveren. En dat, ja, daar hadden wij verschillende sprekers en daar gingen wij naar luisteren.
0: Oké, en wat is dan, dus je stipt nu eigenlijk al een zorg aan, hè, van de vorming is ondermaats aan het worden. Ja. Studenten die op de universiteit komen, die ja, gewoon de basis die ze meekrijgen is minimaal.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen, als het over het geloof gaat, dan krijgen ze nauwelijks of niks mee op scholen.
1: Niks.
0: Ja, in de vorige uitzending hebben we het er ook over gehad van neutraal onderwijs bestaat niet. Hè? Dus op het moment dat scholen niks meer aan geloofsvorming doen of aan morele vorming, dat wordt dat wel op een andere manier weer ingevuld. Hè? Dus het is nooit kleurloos, het is altijd een bepaalde kant op. Bij zo'n conferentie, wat zijn vooral de pijnpunten die worden benoemd?
1: Ja, waar ze het vooral over hebben is ook wel een stukje gewoon de kennis die ze zelf krijgen. Het is gewoon niet meer op een bepaald niveau. En natuurlijk zegt de overheid ook wel, ze kunnen niet meer rekenen en ze kunnen geen taal meer doen. Maar dat is niet de vorming waar we het over hebben. We hebben het over de vorming van een mens. Wat moet je weten om mens te zijn? Zit dat in rekenen? Of zit dat in andere vaardigheden? Dus die zorgen werden dan vooral gedeeld. Van hoe kunnen wij daar nou voor zorgen? En een van de luisteraars was de dimissionair minister van Onderwijs. En een Kamerlid van het Onderwijs. Om aan te horen naar de burgers waar wij ons zorgen om maken. Met het idee van gewoon misschien kun je er iets mee. Dus dat zijn wel de dingen...
0: Oké, dus er was wel belangrijk bezoek bij ook.
1: Er was belangrijk bezoek bij, ja.
0: Ja, oké. Nou ja, zoals gezegd, we hebben natuurlijk jouw scriptie voor deze uitzending ook een beetje als uitgangspunt genomen. En ja, jij stipt in jouw scriptie ook bepaalde zorgen aan die op die conferentie ook zijn teruggekomen. Dus de vorming van de hele mens, van het hele kind. Niet alleen maar skills erin pompen, om het zo te noemen. Maar het kind in de integraliteit van de persoon zien. En de hele persoon ook willen vormen. Nou, we hebben het in de vorige uitzending uitgebreid gehad over het begrip identiteit. Hè, wat toen heel duidelijk naar voren kwam, en daar wil ik zo ook weer even op doorgaan eigenlijk. Is dat identiteit is niet alleen maar iets individueels. Het is niet alleen maar dat het voortkomt uit de keuzes die je maakt. Of datgene wat je later wil worden, et cetera. Maar dat het relationeel is. Hè? En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is wat in onze tijd vaak vergeten wordt. En jij zegt in jouw scriptie, het is relationeel in jouw relatie tot God. Hè? Dus je kunt nooit helemaal volledig mens worden als je God blokkeert. Hè? Als je die helemaal uit de vergelijking weghaalt. Maar ook naar elkaar. Hè? Je groeit ook altijd op in een gemeenschap. Jij maakt een hele mooie vergelijking tussen hoe Jezus Christus, hè, als pedagoog bij uitstek, hoe hij zelf is gevormd als mens, dat ook in een gemeenschap gebeurde. En dan noem je de eerste gemeenschap is het gezin en het dorp waar hij is opgegroeid. Hoe zou je zoiets in het onderwijs kunnen laten terugkomen?
1: Ja, het is vooral heel belangrijk dat kind zich vertrouwd voelt, zich veilig voelt. En je voelt je pas veilig bij de mensen die je vertrouwt en die dezelfde waardes hebben zoals jij ze hebt. Als jij een leerkracht voor je neus hebt die heeft andere waardes dan dat jij van thuis meekrijgt, dan voel je daar niet per se een band mee.
0: Ja, ja.
1: Dus als we het over het gezin hebben, dat zijn jouw mensen die dezelfde dingen hebben. En dezelfde waardes uitdragen. Zeker als je nog klein bent. Hè?
0: En wat bedoel je precies met waardes? Dat is een beetje een begrip, daar kun je alle kanten mee uit.
1: Natuurlijk. Nou, waardes bedoel ik ook al iets heel kleins. Toen mijn peterkindje nog heel klein was, die is inmiddels al 18, want die wordt 18. En als er toen viel er een kindje. En ik was met hem ergens, volgens mij bij een theater. En toen viel er een kindje. Dus hij keek mij aan, zo van, wat wordt er nu van mij verwacht? Nou, van jou wordt verwacht dat jij dat kindje even helpt wat daar op de grond ligt. En dat zijn al waardes die je niet leert, wat je kinderen moet aanleren.
0: Ja, dus een waarde in deze zin is ook een appel op jouw verantwoordelijkheid in feite.
1: Ja, wat wordt er van jou verwacht? Ja. En het
0: dus
1: kan
0: dat
1: zijn,
0: heeft ook te maken met goed doen. Ja.
1: Ja, en het kan zijn dat elk gezin daar anders mee omgaat. Het kan ook zijn dat je zegt, nou, dat kind is gevallen en we gaan weer verder. Want wij moeten onze voorstellingen halen. Maar op dat moment moet je even pas op de plaats maken. En wij zeggen in het onderwijs altijd, ik heb natuurlijk jarenlang op een openbare basisschool gestaan. En dan heb je 23 kinderen bijvoorbeeld voor je neus. En wij zeggen, elk kind heeft zijn eigen stadium. Als in, elk kind wordt in een eigen omgeving opgegroeid. En van de leerkracht wordt verwacht dat wij weten, oh wacht, dat kind is in dat stadion opgegroeid, in die cultuur, in dat gezin. Dus dan moeten wij anders ingaan. En als jij een klas voor je hebt waar de kinderen in ieder geval dezelfde waardes hebben, dan is het ook makkelijker om een kind mee te vormen met de ouders. Wij zijn meevormers.
0: Ja, dat is wel een belangrijk punt, denk ik. Hè? Want in onze tijd zie je natuurlijk heel vaak dat scholen zich gedragen alsof het de ouders zijn. Hè? Alsof de scholen de eerste plek zouden vormen waar het kind gevormd wordt. En waar het die waarden, zoals jij het noemt, of morele overtuigingen of moreel handelen leert. Maar de meer katholieke opvatting is dat het bij het gezin begint. Niet bij de school. En dat de school ondersteunt. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat ongeveer op één lijn zit, is denk ik ook een belangrijk uitgangspunt. Hè? Als je zegt van ja, wij gaan een bepaald pakket aan overtuigingen of aan een bepaald geloof delen met het kind. Vanuit een bepaalde visie op de wereld en op het geloof. Maar het sluit helemaal niet aan bij wat er in het gezin gebeurt. Dan heb je nog een soort scheefgroei, kan ik me voorstellen. Maar hoe, want dat is dan wel even een vraag die daaruit voortkomt, denk ik. Waar vertrek je? Wat neem je als uitgangspunt?
1: Je bedoelt wij als school zijnde?
0: Ja.
1: Ja, dat, daarom zeg ik...
0: In het onderwijs. Hè? Dus als je zegt, we willen als het ware het gezin ondersteunen in zekere zin. Hè? Want het begint bij het gezin. Maar welke basisopvattingen van welk gezin wil je ondersteunen? Snap je een beetje mijn vraag of niet?
1: Ja, nou, ik denk de basis is niks anders dan gewoon onze lieve Heer zelf.
0: Oké.
1: Ik denk dat het niet zo heel moeilijk is, want ik denk dat de hartslag, dat is Christus, die moet voelbaar zijn. Ja. Want je weet dat ouders hun kinderen op die manier willen opvoeden. Dan betekent dat wij als school, omdat wij dat zelf ook geloven, niet omdat wij anders denken. Het is niet zo dat ik onderwijs geef en dat ik ga kijken, oh, dit is wat zij thuis doen. Oh, dan moet ik dat daarvoor zorgen. Nee.
0: Nee, dat was inderdaad mijn vraag.
1: Nee, dat is het niet.
0: Je vertrekt bij het fundamentele uitgangspunt. Jezus Christus is Precies. de basis van alles wat wij doen en geloven.
1: En omdat we het ook allebei geloven. Zowel de ouders geloven het en de leerkrachten geloven het. De school gelooft het. En als dat overeenkomt, dan kun je elkaar ontmoeten.
0: Ja.
1: Maar als ik andere waardes heb, als ik bijvoorbeeld helemaal niks heb met... Ik noem maar even afval scheiden. Wat tegenwoordig helemaal heel dat duurzame in is. En de ouders vinden dat wel heel belangrijk. En ze komen op een school waar dat niet gedaan wordt. Waar papier bij plastic gegooid wordt en bij appelkrozen. Dan heeft zo'n kind zoiets van, dit is niet ja, dit was zoals toch, ik het gewend ben.
0: Ja, dit was toch belangrijk thuis ja. En hier doen ze er niks
1: en
0: aan.
1: En hier doen ze er niks aan. Ja. Ja. En ze gooien er zelfs met de pet na. En dan krijgt een kind denk ik wel een soort loyaliteitsconflict. Van op school, daar leer ik dingen, dus dan zal het wel waar zijn. Waar doen ze het dan fout? Of wie vertelt dan de waarheid?
0: Ja, oké, dus even samengevat. En ik denk dat dit wel een heel belangrijk uitgangspunt is. Van, je gaat niet kijken van, wat doen al die gezinnen? En wij gaan ons daar een beetje naar schikken, naar voegen als school. We gaan in het verlengde van wat de gezinnen doen, gaan wij daar nog... Ja, een beetje op diezelfde weg door. Nee, je zegt de uitgangspunt is Jezus Christus is als mens op aarde verschenen. Dat is de grond van ons bestaan. En die gezinnen waarin dat gedeeld wordt, hè, waarin inderdaad Jezus Christus als Heer van het leven wordt omarmd, in het verlengde daarvan gaan wij in het onderwijs de gezinnen ondersteunen.
1: Ja, precies.
0: En wat jij net noemde, hè, van die veiligheid en het vertrouwen voor het kind. Hè, dus niet alleen maar dat hij goed onderwijs krijgt, maar dat hij in een vertrouwde omgeving komt, heeft hier dus alles mee te maken. De vertrekpunten, de basis, nou, jij noemt dan het woord waarde, maar ook de geloofsovertuigingen, dat die niet fundamenteel verschillen van datgene wat ze in het gezin hebben meegekregen. Ja.
1: Nee, want daardoor krijg je kinderen die uiteindelijk, als ze wat ouder zijn, niet meer weten wat echt is en wat niet echt is. Terwijl wij vanuit klein, als ze van jongs af aan beginnen, als ze 4 zijn, En wij hebben dezelfde dingen die we belangrijk vinden. En vanuit daar hun kinderen gaan opvoeden. Dan zullen ze, als ze wat later zijn, zullen ze nog steeds dingen afvragen. Dat is niet erg. Maar dan weten ze nu wel waar het vandaan komt.
0: Ja, in jouw scriptie heb je het over het fenomeen thuisonderwijs. Ik was daar tot een paar jaar geleden nog niet zo vertrouwd mee. Ik maak dat de laatste tijd vaker ook zelf mee in de parochie of via Radio Maria. Dat inderdaad ouders steeds vaker de keuze maken om de kinderen zelf te onderwijzen. En jij noemt dat in jouw scriptie een symptoom van een groter probleem eigenlijk. Ja. En volgens mij sluit dat helemaal aan bij wat we nu noemen. Jij zegt in jouw scriptie, het feit dat ouders soms kiezen voor thuisonderwijs is niet meteen een aanklacht tegen het onderwijssysteem als zodanig. Hè. Ze zijn niet tegen onderwijs per se. Maar waarom doen ze het wel? Omdat ze niet willen dat die kloof volstaat tussen datgene wat ze in het gezin aan de kinderen willen meegeven en de manier waarop ze in het gezin de kinderen willen vormen en het geloof, hè, het geloof in Jezus Christus als uitgangspunt, dat er een te grote kloof is tussen dat en datgene wat er op scholen wordt aangeboden.
1: Ja. Er is een grote groep thuisonderwijs die zijn in principe niet per se tegen het feit dat er onderwijs bestaat op een school. Maar dat ze vinden het vooral ingewikkeld dat er dingen worden verteld op een school wat niet aansluit bij hun identiteit in het geloof van Christus, in de waarheid. Ja. En als ze dan moeten kiezen van ja, wat is dan het beste? Ja, dan kan ik ze beter zelf lesgeven. Ook al vinden ze dat niet de ideale oplossing.
0: Ja, oké, dat zeggen ze er ook wel vaker bij dan.
1: Ja.
0: Ja, je zegt in jouw scriptie wel mooi van thuisonderwijs is in dit opzicht ook geen vlucht. Hè? Het is niet zo dat ze wegvluchten van de maatschappij of zo. Maar een roep om in dat onderwijs ook uitdrukking te geven aan de religieuze betrokkenheid. Zo verwoord je het in jouw scriptie. Maar dus dat, dat uitgangspunt van God is mens geworden in Jezus Christus. Hij is degene die bij uitstek weet hoe de mens gevormd moet worden. Dat zien ze niet terug in het onderwijs. Dus dan zeggen ze, nou dan verlengen wij of verbreden we eigenlijk die gezinssfeer. Ja. En nemen het onderwijs ook mee in het gezin. En wat jij zou willen aanbieden eigenlijk, of in ieder geval waar jij nu over aan het nadenken bent, is van, nou hoe kunnen we dat juist ook op de scholen binnenbrengen?
1: Hè? Ja. Ja, wat ik vooral belangrijk vind voor elk kind dan ook, en is het onderwijs heel belangrijk, is het vertrouwen en de veiligheid belangrijk, maar die gemeenschap is ook belangrijk. Dus het is belangrijk om kinderen in een brede context op te laten groeien, met meerdere, gezinnen bij elkaar. En het is niet dat ik zeg, thuisonderwijs is slechter of school is beter of slechter. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Maar ik zou het fijn vinden als we samen hetzelfde voor ogen willen. Het namelijk samen optrekken, omdat je allemaal gelooft dat je wel met dezelfde waardes bij elkaar kunt zijn en daar onderwijs in kunt vinden en geven.
0: Dus eigenlijk jouw school, hè, het beeld dat jij hebt van hoe een school zou moeten zijn, is in feite, heeft ook iets weg van een gezin. Hè? De samenleving, het gemeenschappelijke karakter van de school is belangrijk. Ja, je hebt het ook over de enorm belangrijke rol van de leerkracht daarin. Ik kan me voorstellen, als je even kijkt naar het gezin bij uitstek natuurlijk, het heilige gezin, de heilige familie van Nazareth, Jozef, Maria en Jezus. Ja, wat is daar belangrijk? Nou, dit vertrouwen waar je het net al over hebt. Godgericht zijn. Hè? Ik bedoel, in alles wat Jezus, Maria en Jozef deden, was de Vader in de hemel, stond daar centraal natuurlijk. Maar ook, kan ik me voorstellen, rolmodellen. Ja. Jozef als rolmodel van een echte man, een hardwerkende man, met heel veel liefde voor zijn vrouw, heel veel liefde voor zijn kind, die zichzelf helemaal wegcijfert voor zijn vrouw en voor zijn kind. Is de leerkracht, ja, misschien een beetje een open deur die ik nu openzet, die al open staat bedoel ik. Maar is de leerkracht inderdaad zo'n rolmodel? En hoe ziet een goede leerkracht eruit volgens jou?
1: Nou, je moet vooral denken, op een normale schooldag zit een kind 5 uur tot 5,5 uur op school. Dus de vraag is, jij stuurt jouw kind naar een school, na 5,5 uur in een klas met een leerkracht, dan kan het toch niet zo zijn dat dat een leerkracht is waar jij je als ouder niet fijn bij voelt. Die totale andere ideologieën op nahoudt. Ja. Dus in die zin is het heel belangrijk dat die persoon die jouw kind lesgeeft, die de ziel, die belangrijk is voor de zielvorming van jouw kind, ja, dan moet dat wel iemand zijn die echt dezelfde waarde heeft. En onze bron is dus gewoon Jezus Christus. Dus zo'n leerkracht die daarvoor staat, moet ook zelf hetzelfde beleiden. En niet doen, oh, dit is mijn baan, dus dit wordt er van mij verwacht. En daarom doe ik dit maar omdat ik daarvoor betaald word. Nee, dat moet wel inverweven zijn in de persoon zelf.
0: Ja, dus zelfs een leerkracht die rekenen geeft, rekenlessen, wat eigenlijk ja, toch niet zo gek veel met geloof te maken heeft. Hè? Ja, hooguit als je moet gaan uitrekenen met 5 broden en 2 vissen, hoeveel duizend mensen je kunt gaan voeden, hè? Ja. Zoiets. Maar in feite staat dat vrij ver van elkaar, maar de heelheid van die persoon, de volledige persoon leerkracht, is van belang voor de hele persoon leerling.
1: Ja, want een leerkracht die echt gelooft, die kijkt ook anders naar kinderen. Die kijkt niet naar een kind zo van, oké, die heeft inderdaad moeite met rekenen, dan gaan we even dat rekenen aanpakken. Nee, die kijkt van, oh ja, maar wat heeft dat kind nodig in de vorming en in de taal, en ik heb het ook al vooral over taal, om hem zover te krijgen. En dan heb ik niet over pedagogische trucjes die je als leerkracht kunt gebruiken om een kind toch aan het werk te zetten, want die kent in principe alle leerkrachten. Maar het gaat om een katholieke leerkracht die op een andere manier naar de vorming van een kind kijkt.
0: Ja. Ja, jij zegt in jouw scriptie ook ergens van een kind is niet alleen maar, ik weet niet precies hoe je het verwoordt, maar zoiets als een soort, een soort tablet waar je iets opschrijft, hè? Een blanco tablet waar je dingen opschrijft. Maar de leerling is een geroepen kind van God. Ja. Een kind dat een roeping heeft gekregen van onze lieve Heer. En je zegt dus eigenlijk van die docent die zou ook daarmee oplettend moeten zijn van, zie ik dit kind wel in zijn geschapen zijn door God en in het plan dat God met dit kind heeft?
1: Ja.
0: Zeg ik het een beetje, ja, dus klopt het ongeveer?
1: Ja, dus het is, want meestal als leerkrachten die kijken naar het kind, oké, gaat hij dit schooljaar halen? Gaat hij alle leerdoelen halen? Zo niet, dan moet ik dit en dit en ook aan.
0: Een soort prestatiefabriek.
1: Ja, toch wel. Ja. Want het is ook wel belangrijk. Want je moet ook als leerkracht heb je ook iets te laten zien in cijfers. Van oké, hoeveel procent van jouw klas is door? Hoe komt het dat 70% van de klas nog niet een bepaalde spellingsregel kent? Nou, dat betekent dat jij daar nog even iets aan moet doen. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon het cijfermatige zo. Maar daarbij moet ook gewoon zijn van, oké, dit kind heeft dat talent niet. Wil niet zeggen dat ik tegen dat kind zeg, weet je wat, jij hoeft nooit meer iets van spelling, je hoeft nooit meer iets aan lezen, want dat vind jij moeilijk. Nee, maar je zou wel kunnen kijken van, oké, wat heeft dit kind nodig om het wel onder de knie te gaan krijgen? En dan kijk je terug naar van, oké, hoe heeft God dit kind bedacht? En waar draait dit kind warm van? En dus je kijkt vooral
0: de talenten in het kind leren herkennen. En,
1: ja, maar wel vanuit wat God heeft bedacht. Niet wat ik in het kind zie.
0: Ja, ja.
1: Wat heeft God bedoeld voor talent voor dit kind?
0: Ja, dat is wel een dat is geen makkelijke vraag, lijkt me.
1: Nee, dat is zeker geen makkelijke vraag. En daarom, als je van de ouders en het kind op die manier leert kennen, kun jij met jouw vaardigheid als leerkracht samen optrekken, omdat je dezelfde taal spreekt.
0: Ja. We komen er zo nog even op terug. We gaan even luisteren naar muziek. Ik denk dat dit, ik vind het fijn dat we een beetje op stoom beginnen te komen. Hè. De laatste uitzendingen waren natuurlijk ook wat theoretisch, theologisch. Hè, maar we gaan nu iets meer naar de praktijk toe ook. Dus ik wil dadelijk na de muziek toch ook nog wat doorpraten over, ja, hoe kan een leerkracht, hoe kan een leerkracht dat nou herkennen bij een kind? Hè? Misschien kun je daar uit jouw persoonlijke ervaringen ook wat over vertellen dadelijk. Hè?
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Ik zit met Lissa Brugmans te spreken over het katholieke onderwijs. We hadden het net al uitgebreid over de leerkracht, de docent, hoe belangrijk die is in het onderwijs als rolmodel. Maar dat niet alleen, ook als degene die de talenten van het kind leert kennen. Hè, en het kind als het ware stimuleert om die talenten ook aan het licht te brengen. En die ook, zei Lissa net, een gelovige blik heeft en ook met gelovige ogen naar het kind kijkt. Hè. Dus het kind ook herkent als kind van God en ook probeert te ontdekken van wat is nou het plan van God met dit kind. Ja, dat klinkt prachtig, Lissa, maar hoe wordt zoiets concreet?
1: Ja, want nu lijkt het zo alsof mensen of leerkrachten die lesgeven, die niet gelovig zijn, dat ze de talenten van die kinderen niet zouden kunnen herkennen. Dat is natuurlijk niet wat ik zeg. Want ook zij kunnen met geduld goed naar een kind kijken en met hun pedagogische en didactische skills de kinderen ook hun talenten herkennen. Wat ik zeg is dat als je kinderen echt wilt vormen, niet alleen de dingen kunt herkennen, dan is religie nodig. Zonder religie kun je kinderen niet vormen.
0: Oké, dit doet me even denken aan een citaat uit jouw scriptie. Je citeert op een gegeven moment namelijk Paus Leo XIII. En die zegt dit ook. Hè? Die zegt, zonder religie kan er geen morele vorming zijn. Ja. En dan legt hij dat uit van, want hè, kennis, gewoon kennis, waar we het al eerder over hebben gehad. En deugdvorming, hè, wanneer religie binnenkomt, die gaan elkaar versterken.
1: Ja.
0: Ja. Wat wil dat zeggen, deugdvorming?
1: Dus dan heb ik het vooral over wie je uiteindelijk wilt zijn. Dus hoe je kinderen wilt vormen. Dus als je kijkt naar deugdzaam leven. En wat je op school bijvoorbeeld ziet als kinderen bijvoorbeeld slagbal aan het spelen zijn. Dat sommige kinderen heel snel en heel fel en heel boos reageren. Omdat de bal uit was en de scheids had dat niet goed gezien. En dan zijn ze meteen helemaal boos en dan is het huis te klein. Dus dat is een stukje deugdenvorming waarin je dezelfde taal spreekt. Want je kunt dan tegen zo'n kind zeggen, wel heel goed dat jij heel goed op de regels let en dat je echt rechtvaardig bent. Ja, fantastisch.
0: Dat is een van de deugden, hè? Rechtvaardigheid.
1: Dat is een van de deugden. Aan de andere kant,
0: de matigheid schort het nog een beetje.
1: Ja, aan de andere kant, wat jij nog wel moet leren, is een stukje matigheid en een stukje woedebeheersing. En dat je dat op een andere manier kunt uiten. En als je vanuit die deugden die taal gaat gebruiken, dan zullen kinderen beter weten wie zij uiteindelijk gaan zijn. Dan zullen ze ook wel denken, ja, maar ik wil ook niet altijd zo boos worden. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat de regels worden gevolgd, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus eigenlijk is het allebei belangrijk. Hè? Dus ja. Kennis moet gewoon goed zijn. Sowieso. Je moet goede vakken leren aan de kinderen. Maar dan altijd wel ingebed in, het kind is niet alleen maar iemand die bepaalde kwaliteit heeft of eigenschap heeft. Het is een hele persoon. En die hele persoon die moet ook groeien in geloof, hoop en liefde. Die moet ook groeien in die kardinale deugden. Hè? Voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. Hè? Ja. Dat zijn van oudsher dan de vier deugden die worden genoemd. De kardinale deugden.
1: En dat is wat de kinderen ook heel lastig vinden. Hè? Dat stukje focus. Kinderen vinden het ook heel lastig van, als ik aan het werken ben, dan moet ik doorzetten. Dus dat stukje standvastigheid. Dan moeten zij dat leren om door te zetten, ook in moeilijke tijden. Dus wat hebben zij dan nodig om dat stukje door te zetten? Nou, dat kan zijn, we hadden het net over voorbeelden. Wie zijn jouw rolmodellen? En dan kun je bijvoorbeeld koppelen aan een rolmodel die wij heel belangrijk vinden in de katholieke wereld. Maar je kunt ook net zo goed naar rolmodellen verwijzen in de wereld die kinderen tegenkomen. Maar dat ze dan wel altijd het kunnen koppelen aan het deugdzaam leven. Ja. En niet gewoon random, ja, dat is een hele goede voetballer of dat is een hele goede zanger of een politicus.
0: Ja, je hebt dat ooit als voorbeeld gegeven van als een kindje helemaal fan zou zijn van een voetballer. Ja, van wat waardeert dat kind dan vooral in die voetballer? Het doorzettingsvermogen bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: en dat je dat als het ware gaat extraheren, eruit gaat halen.
1: Ja.
0: Van welke deugd maakt nou dat dit een interessant persoon is voor een kind?
1: Ja.
0: En dan zou je, hè, dat is het mooie van onze kerk, we hebben natuurlijk duizenden heiligen die we als voorbeeld kunnen stellen. En het mooie vind ik zelf van heiligen ook altijd, dan weet je ook zeker dat je goed zit, hè? Want in onze tijd hoor je natuurlijk ook wel eens vaker van, ja, Gandhi bijvoorbeeld. Hè, dat was ook een voorbeeldfiguur.
1: Ja.
0: Maar ja, als je een beetje door gaat graven in het leven, dan zie je daar toch ook weer wat duistere kanten aan zitten natuurlijk. Dus bij de heiligen zitten we zeker goed. Maar dat je eigenlijk dus die deugden waar je het nu over hebt ook echt apart gaat bespreken met de kinderen.
1: En dat de kinderen ook weten van, oh ja, dit is waar ik naartoe wil gaan werken.
0: Ja.
1: En dit zal ik waarschijnlijk heel mijn leven aan toe moeten gaan werken. En ik zal heel mijn leven dat ingewikkeld vinden. Ja. Is niet erg. Maar de kinderen weten wel uiteindelijk van, maar dit wil ik uiteindelijk bereiken. En dat betekent dat ik daarvoor sommige dingen niet voor moet laten. Maar dat ik dat zelf wil. Want ik wil beter worden.
0: Ja.
1: En dat is wat je kinderen vooral moet leren. Want nu denk ik heel vaak, als je bijvoorbeeld in het onderwijs kinderen straft, en dat er denk ik ook kinderen denken, oh prima, dan zit ik het even uit en ben ik klaar. Maar dan heb je uiteindelijk hun ziel nog niet geraakt.
0: Nee.
1: De vraag moet altijd zijn, maar waarom vinden wij het belangrijk dat je rechtvaardig bent voor de ander?
0: Ja. Een belangrijke vraag, en die ligt helemaal in het verlengde hiervan die je ook stelt, is, in onze tijd wordt natuurlijk op scholen vooral de vraag gepresenteerd, wat wil ik worden later? Hey, ik kan me dat nog herinneren van mijn eigen basisschool, dat ik op een gegeven moment, of was het misschien al de middelbare school, dat weet ik niet meer, maar in ieder geval dat was de middelbare school, een studiekeuzetest, van dat je een test gaat maken, en dan moest dan uitkomen wat je later wil worden. Nou, het lag er heel dicht bovenop, weet ik nog. Ik kan me de vragen nog herinneren. Vind je het fijner om in de natuur te werken? Of vind je het fijner om mensen in een ziekenhuis te helpen of iets dergelijks? Nou, ik had geantwoord, ik vind het fijner om in de natuur te werken. Nou, dan moest ik maar boswachter worden.
1: Ja, ja.
0: Ik zeg het nu een beetje als grap, ja. Maar dat kwam echt letterlijk uit die test destijds. Dus dat was wel heel een beetje doorzichtig eigenlijk. Maar dit soort tests, en die zijn er natuurlijk waarschijnlijk voor de basisschoolleerlingen ook al wel, vermoed ik. Die zijn altijd heel erg op gericht van, wat wil je worden? He, welke functie wil je krijgen?
1: Ja.
0: Maar daar zit ook meteen een mensbeeld aan vast. Hè? Dat ziet de mens vooral als een functioneel wezen. Terwijl jij nu eigenlijk, met ook die deugdenvorming, een hele andere vraag stelt, namelijk, wie wil je worden?
1: Ja.
0: Wat voor soort mens wil je worden?
1: Precies.
0: Niet alleen maar van, welke functie wil je gaan vervullen? Want je kunt een hele goede brandweerman hebben en je kunt een hele immorele brandweerman hebben. Hè?
1: Ja.
0: Dus iemand die helemaal niet het goede nastreeft, maar ze zijn allebei brandweerman. Ik vraag me dan af, hoe kun je daar in een school aandacht aan geven? Is dat puur het voorbeeld van de docent? Of is het ook echt een les die je kunt geven aan de leerlingen? Dat je ze echt gaat uitleggen wat de deugden zijn?
1: Nou, ik denk dat het allebei is. Ik denk dat kinderen een voorbeeld moeten zien. Zo van, dat is een docent of een leerkracht die een deugdzaam leven leidt. En ze zien ook dat het een mens is. En dat het niet altijd lukt.
0: Ja.
1: En wat het ook belangrijk is, dat de kinderen betekenis krijgen. Ja, maar wat betekent dan de deugd dat focus houden en standvastigheid? Wat houdt dat dan in? Betekent dan dat ik constant alleen maar geconcentreerd op mijn werk moet gaan zitten? Of betekent dat ook dat ik op mijn pad moet blijven? En dat ik dat volhard, zonder daarvan af te gaan. Betekent dat ik daar nooit van af mag gaan. Betekent dat alle heiligen altijd constant alleen maar focus hebben gehad.
0: Een volledig deugdzaam leefde.
1: Nou, ja. Precies. Ja. Nee dus.
0: En Maria wel, hè?
1: Ja. Ja. Meteen een hele goede, hè?
0: Ja.
1: Maar ze zullen ook wel leren van, ook al faal ik, dat betekent niet dat ik een heel slecht persoon ben. Maar het betekent dat ik wie ik wil worden, dat ik die focus, dat ik die nog moet houden en dat ik daar iets voor moet doen.
0: Ja.
1: Je moet wel moeite doen, dat klopt. En dat mogen kinderen weten.
0: Ja, ik weet nog, ik heb vroeger wel vaak computerspelletjes gespeeld. En die zijn tegenwoordig nog populairder dan vroeger waarschijnlijk. En dan had je vaak spelletjes, dan kon je ook een karakter kiezen. Bijvoorbeeld een voetballer. En dan kon je die voetballer kon je dan balletjes geven. En dan was één balletje was snelheid, hè, dat hij heel snel over het veld kon rennen. Eén balletje was kracht, dat hij heel hard de bal weg kon schoppen. Eén balletje was souplesse, dat hij ver kon springen bijvoorbeeld. En dan mocht je aan het begin van het spel mocht je zelf die balletjes invullen. En dan kreeg je een aantal punten. En dan als je bijvoorbeeld heel veel kracht invulde, dan moest je dat weer een beetje inleveren bij souplesse.
1: Ja.
0: Zou zoiets ook mogelijk zijn voor kinderen wat betreft de deugden? Dat ze zelf na gaan denken van, hey, die balletjes, hè, met deugdzaamheid. Hè, en dan we hadden het er net al over. Hè, ik bedoel, er zijn natuurlijk tal van deugden, maar de bekende zijn natuurlijk geloof, hoop en liefde. Hè, dat noemen we dan de goddelijke deugden. Mm-hmm. En de kardinale deugden, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.
1: Mm-hmm.
0: Zouden ze op die manier ook een beetje speels naar hun eigen deugden kunnen kijken?
1: Ja, ik denk dat ze dat wel heel mooi is, omdat je dan inzicht krijgt in wie jij bent. En waarin jij nog wil groeien.
0: Ja.
1: Want je kunt niet in alle deugden even goed zijn.
0: Nee.
1: Er zijn mensen die heel veel naastliefde hebben. Maar misschien,
0: en die dat ook wat vanzelf wat makkelijker afgaat.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat je denkt van, oh, ik nodig allemaal mensen uit bij mij thuis. Dat vind ik gezellig en dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: En ik kook voor ze. Maar dan vind je het misschien wat lastiger om wijs te reageren als iemand een opmerking maakt.
0: Hmm.
1: En dat je meteen met een gestrekt been erin gaat.
0: Ja.
1: Dan kun je wel zeggen, oh, ik heb ze wel allemaal lekker uitgenodigd. Dus die deugd zit mij goed. Maar het stukje wijsheid en voorzichtig en prudent reageren, dat is nog een stukje wat ik wel van mezelf nog wel mag verwachten.
0: Ja.
1: En dan krijg je inzicht in je eigen, hoe noem je dat? In je eigen schema.
0: Ja. Ja. Ander citaat ook uit jouw scriptie van de heilige Augustinus gaat hier ook over, hè, van dat het gaat om identiteit, hè, want daar zijn we natuurlijk mee begonnen een paar uitzendingen geleden, van de identiteit van het kind herkennen, dat identiteit ook iets is wat je in jezelf moet ontdekken, dus het is ook jezelf leren kennen, hè, en

0: is wat je in jezelf moet ontdekken. Dus het is ook jezelf leren kennen. Hè? En dit in kaart brengen van... Ja, waar sta ik in dat deugdzame leven? Wat gaat me natuurlijk af? Hè? Wat gaat me makkelijker af? En waar moet ik echt moeite voor doen? Zo'n schemaatje opstellen en daarin vervolgens aan de slag gaan... kan natuurlijk heel goed zijn om inderdaad jezelf te leren kennen... en jezelf te verbeteren. Even een koppeling tussen dit waar we het nu over hebben. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat sommige ouders denken van... ja, maar ik stuur mijn kind niet naar school... om alleen maar de hele dag met deugden bezig te zijn. Ik wil ook gewoon dat hij, als hij thuis komt, dat hij goed kan rekenen... en dat hij een fatsoenlijke zin kan schrijven. Waar haak je die twee aan elkaar?
1: Nou, ik denk dat deugden, dat is een rode draad door alles, door heel de dag heen. Dus ook bij het rekenen. Dus, en ook bij spelling. Dus als jij rekenen heel moeilijk vindt... dat betekent dat jij iets nog meer... in jouw focus moet gaan zitten en er moeite voor moet gaan doen. Als het heel makkelijk is, dan is dezelfde focus nodig... omdat jij meer wilt bereiken. En dan zit er ook een stukje... kijk, tekenen over de deugden zijn altijd de zonde. Dus wat heb jij... bijvoorbeeld, je kunt heel arrogant zijn door te zeggen... ja, ken jij nog steeds de tafels niet? Jeetje. Nou, dat betekent dat jij nog iets daarin te leren hebt... omdat jij fantastisch kunt gaan rekenen... maar dat jij wel neerkijkt op kinderen die nog niet de tafels kennen. Ja. Dus de deugden komen... in die kennis komen... komt dat altijd samen. En het uitgangspunt van kennis is... het hoogst haalbare. Wat zit er in jou? Dat moet er wel gewoon uit. En wat geven wij jou om jou constant uit te dragen?
0: Ja, dus deugden die kunnen ook helpen juist met, met wat je noemt de zaakvakken. Hè? Gewoon de standaard vakken die altijd op elke school gegeven worden. Om die juist om daar juist ook bij te helpen. Het is een ondersteuning eigenlijk van het gewone curriculum.
1: Ja, oké.
0: Nou, mooi. Ja, dan hebben we al heel wat besproken vandaag. Ik vind het een ontzettend interessant thema trouwens. De deugden als kompas, hè, zo noem je het in jouw scriptie. Ik wil daar in de volgende uitzending heel graag meer over gaan spreken. We hebben het ooit ook wel eens gehad over een deugdenboom. Misschien is dat
1: ja,
0: mooi.
1: Ja, zo'n beslisboom. Wat we vroeger, of in die tijd van de corona, dat je dan om te weten of je wel of niet thuis mag blijven, weet je wel. Ja. Zo van, hoest ik, ja of nee. Nou, als het ja is, moet je dat pad volgen. Als het nee is, moet je dat pad volgen. Ja. Hoest ik, ja. Heb je koorts, ja of nee. Ja. Als je geen koorts hebt, nou, dan mag je gaan werken. Als je wel koorts hebt, dan word je weer nou, zo'n beslisboom. Dat kun je ook in de deugden natuurlijk instoppen. Ja. Zo van, oké, welk pad ben ik geduldig, ben ik ongeduldig? Hoe reageer ik? Dat soort vragen krijgen kinderen ook in een sociale vragenlijst. Elk jaar dat ze moeten invullen. En dan komt er een bepaald score uit. Als in, is dat kind gelukkig op school? Ja. Dat krijg je dan eigenlijk uit. Waar ik naartoe zou willen is dat kinderen inzicht krijgen in zichzelf. Wie ben ik? Ben ik daar tevreden mee? In principe zou het altijd zo moeten zijn dat kinderen altijd denken... ik ben een fijn persoon en ik wil hier nog aan werken.
0: Ja, en ik denk nogmaals dat die heiligen daar een hele belangrijke rol kunnen vervullen. Als je zegt van... de vraag waar het net over ging, wie wil ik zijn? Hè? Hoe wil ik worden later? Welke persoon, welk type persoon wil ik worden? Niet alleen maar van welke baan wil ik later krijgen. Dan kunnen heiligen natuurlijk heel erg helpen. Van als je zegt van, nou ja, ik heb me verdiept in het leven van de heilige Don Bosco bijvoorbeeld. Dat je gaat ontleden van, nou, wat maakt deze heilige nou zo interessant voor jou? Hè? En in welke deugden blonk deze heilige bijzonder uit? He, want dat zegt dus iets over het feit dat je die persoon interessant vindt. Dat je dan ook hem als voorbeeld kunt stellen van... nou, daar wil ik ongeveer naartoe in mijn leven. En dan hoef je geen kopie te worden, maar dat je zegt... nou, ik wil later een beetje worden zoals Don Bosco was.
1: Ja, over rolmodellen gesproken.
0: Ja, want die was zo geduldig met kinderen. Ja. Dan heb je de deugd van geduld bijvoorbeeld. Of die was zo ontzettend rechtvaardig. He, op het moment dat de kinderen ruzie hadden op het plein of de speelplaats, dan was hij een rechtvaardig recht. He, dus dat je op die manier ook de kinderen helpt om focus, om gerichtheid te hebben in het leven, een goede kant op. Ja. Oké, we gaan er de volgende keer nog uitgebreid over praten. Lissa, dankjewel weer dat jij weer bent aangeschoven voor deze

0: deze uitzending.
1: Graag gedaan.
0: Over een maand zijn we bij u terug voor de volgende uitzending van Hollandia Docet.
2: Dit was Hollandia Docet, een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
2: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En mogen we gaan luisteren naar een nieuwe legato. Het is vandaag nog de laatste dag van de meimaand, dus het is ook mooi om dan nog Maria nog een beetje in het zonnetje te zetten. En dan gaan we dus dadelijk dus beginnen met Sancta Maria Dei, Mater Dei, Heilige Maria, Moeder van God. En dan daarna dan gaan we luisteren naar een pavane van Gabriel Fauré. Hij leefde van 1200, van 12. Hij is geboren 12 mei 1845 in Pamiers en overleden op 4 november 1924 in Parijs. Hij was vooral ook organist, maar nader ook dirigent en directeur van de École Niedermayer. En dat is een conservatorium. Hij had als leerling onder andere Ravel, maar door zijn doofheid heeft hij toch moeten stoppen. Gaan we nu luisteren dus naar Maria, een lied, en naar de pavane.

Hierna mogen we nog een keertje gaan luisteren naar Gabriel Fauré. Hij heeft namelijk ook geschreven de Cantique de Jean Racine, oftewel het lied van Jean Racine. En dat wordt gezongen door de choir of St. George College in Cambridge. En die staat onder leiding van Christopher Robinson. Daarna, en dat zult u misschien wel merken, we wilden een beetje afwisselen tussen vocale, gezongen muziek en instrumentale muziek. En gaan we dan dus ook luisteren naar instrumentale muziek en wel naar een deel uit de hoboconcert van Lebrun. En dat is een rondo. De hoboist is de heer Sneeman en begeleid door het Radiokamerorkest onder leiding van dirigent De Vriend.

En opnieuw gaan we weer even terug naar Maria. Zij heeft heel veel titels. Die kennen we onder andere ook wanneer we haar litanie van Maria bidden. Dan heeft er heel veel, maar onder andere ook de titel Sterren der Zee. Daar zijn we een beetje mee bekend, omdat Maastricht wordt zij daar bijzonder onder die titel vereerd. We luisteren naar een lied, Sterren der Zee, en dat is van Edvard Grieg. Dat is een Noorse componist. Hij leefde van 1500, hij is geboren in ieder geval, 1500, 1843 tot 1907. Hij is dus ook niet zo oud geworden. Hij heeft steeds in bergen heeft hij dus geleefd, maar hij heeft ook nogal door Europa getrokken. Onder andere ook is hij in Amsterdam is hij geweest. Daarna gaan we luisteren weer wat instrumentale muziek, namelijk naar een gedeelte uit een vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy. Nou, die is dan leefde van 1809 tot 1847. Hij heeft heel veel gecomponeerd en is ook beïnvloed eigenlijk door de Matthäuspassie. Kwam er eigenlijk dus een Bach-renaissance. Maar voor allerlei instrumenten heeft hij geschreven. En we gaan nu luisteren naar een gedeelte uit een vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy. En daarvan is de violist is Midori. En hij wordt begeleid door Berliner symfoniker onder leiding van Maris Janssen.

Na het vioolconcert van Mendelssohn, gedeelte eruit, mogen we nu weer gaan luisteren naar wat vocale muziek. We gaan luisteren naar de Cherubic Song. En dat wordt gezongen door het seminarie, de leden daarvan, van Dublin. Dat is in Oekraïne. En dat is Grieks-Orthodox, of Grieks-Katholiek. Dan gaan we weer wat instrumentale muziek beluisteren. En dan horen we een gedeelte uit een pianoconcert van Mozart. Mozart die in Salzburg is geboren en in Wenen overleden. Nou, al heel jong, was pas 4 jaar, bleek al dat hij dus bijzonder begaafd was. Maar ook zijn zusje. Nou, zijn vader die wilde dat natuurlijk ook tonen en hebben ze nogal wat rondgereisd in Europa. Hij heeft heel veel geschreven, maar er is ook heel veel van hem bekend. Maar het gaat hier natuurlijk om de muziek. Mogen we daar nou naar gaan luisteren?

En na dus dit pianoconcert van Mozart mogen we dus nu, ja, zijn we ook al bijna aangekomen aan het einde van deze legato weer. En mogen we dan sluiten. We gaan eerst luisteren naar een Ave Verum van, niet van Mozart, het is wel heel bekend, maar deze is van Anton Bruckner. Hij leefde van 1824 tot 1896. En mogen we dus het lichaam van Christus bezingen. Daarna, dan gaan we toch echt met Maria nog een keer eindigen, namelijk het Magnificat. En dat is niet zo'n bekende Magnificat. En dat is van de componist Giovanni Gabrieli. Nou, en dan gaan we weer even terug in de tijd. Namelijk, hij leefde van 1555 tot 1612. Dus dat is al heel lang geleden. Maar de woorden van het Magnificat, hoog verheft nu mijn ziel de Heer, die blijven dus door alle eeuwen heen. En er zijn ook heel veel componisten geweest, dus die daar dat ook op muziek heeft gezet. Onder andere dus Giovanni Gabrieli.

En zo is aan deze legato ook weer een einde gekomen. We denken, we hebben een heel uur, maar dat is toch, dat valt tenminste altijd tegen. Er is zoveel mooie muziek waar we naar kunnen luisteren. Maar we hebben in ieder geval vandaag Maria nog in het zonnetje gezet. En tussendoor wat instrumentale muziek, onder andere dus het hoboconcert van Le Brun. We hebben veel concert gehoord van Mendelssohn. En ook dus een pianoconcert van Mozart. En zijn we geëindigd met het Magnificat van Gabrieli. Heel veel dank voor uw luisterend oor. Het gaat u heel goed. En heel graag tot een volgende keer.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag wil ik opnieuw stilstaan bij het tweede hoofdstuk van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, dat de kerk beschrijft als het volk van God. Het Messiaanse volk ontvangt van Christus een deelname aan zijn priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt, waardoor zijn heilswerk in de wereld gestalte krijgt. De concilievaders leren dat de Heer Jezus door het nieuwe en eeuwige verbond een koninkrijk van priesters heeft opgericht en zijn leerlingen heeft gevormd tot een koninklijk priesterschap. Dit gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen wordt geschonken in het doopsel. Het stelt ons in staat God te vereren in geest en waarheid en voor de mensen het geloof te belijden dat zij van God door de kerk hebben ontvangen. Door het sacrament van het vormsel worden alle gedoopten nog nauwer met de kerk verbonden en schenkt de Heilige Geest hun een bijzondere kracht, zodat zij het geloof met woord en daad als ware getuigen van Christus kunnen uitdragen en verdedigen. Deze wijding ligt aan de basis van de ene zending die de gewijde bedieningen en de lekengelovigen samen dragen. In dit licht merkte paus Franciscus op: naar het volk van God kijken betekent dat wij ons voor ogen houden dat wij alle als leken de kerk binnengaan. Het eerste sacrament dat onze identiteit blijvend bezegelt en waarop wij trots mogen zijn, is het doopsel. Door het doopsel en door de zalving met de Heilige Geest worden de gelovigen gewijd tot een geestelijk huis en een heilig priesterschap, zodat alle samen het gelovige volk van God vormen. De uitoefening van het koninklijk priesterschap krijgt op vele manieren vorm en is steeds gericht op onze heiliging, allereerst in de deelname aan de offergave van de Eucharistie. In gebed, ascese en concrete naastenliefde wordt zichtbaar hoe het leven vernieuwd wordt door Gods genade. Het concilie vat dit samen met de woorden: door de sacramenten en door de beoefening van de deugden wordt de heilige aard en de organische structuur van de priesterlijke gemeenschap werkzaam. De concilievaders leren vervolgens dat het heilige volk van God ook deelt in de profetische zending van Christus. Hier komt het belangrijke thema ter sprake van het geloofsgevoel van de gelovigen en hun eensgezindheid. De doctrinaire commissie van het concilie verduidelijkte dat deze sensus fidei een vermogen van de gehele kerk is, waardoor zij in haar geloof de overgeleverde openbaring herkent, het ware van het valse onderscheid in zaken van het geloof, en tegelijk dieper daarin doordringt en deze vollediger in het leven toepast. Deze geloofszin behoort dus niet aan de individuele gelovige op zichzelf toe, maar aan het geheel van het volk van God, waarvan iedere gelovige deel uitmaakt. Lumen Gentium legt bijzondere nadruk op dit aspect en verbindt het met de onfeilbaarheid van de kerk, waaraan die van de Romeinse pontifex eigen is en die daardoor wordt gediend. Het geheel van de gelovigen die de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen, kan in het geloof niet dwalen. Zij tonen deze bijzondere eigenschap door het bovennatuurlijke geloofsinstinct van het gehele volk, wanneer zij, van de bisschoppen tot aan de laatste van de lekengelovigen, hun algemene overeenstemming in zaken van geloof en zeden laten blijken. De kerk, als gemeenschap van gelovigen, met inbegrip van de herders, kan daarom in geloofszaken niet dwalen. De waarheid wordt bewaard door de zalving van de Heilige Geest, die werkzaam is in de bovennatuurlijke geloofszin van het gehele volk van God en zichtbaar wordt in de overeenstemming van de gelovigen. Vanuit deze eenheid, die door het leergezag van de kerk wordt bewaakt, volgt dat iedere gedoopte een actieve drager van evangelisatie is, geroepen om een samenhangend getuigenis van Christus te geven, overeenkomstig de profetische gave die de Heer aan zijn hele kerk schenkt. De Heilige Geest, die tot ons komt vanuit de verrezen Christus, verdeelt onder de gelovigen van elke rang bijzondere genadegaven. Door deze gaven maakt Hij hen geschikt en bereid om de verschillende taken en diensten op zich te nemen die bijdragen tot de vernieuwing en opbouw van de kerk. Een bijzondere uitdrukking van deze charismatische vitaliteit vinden wij in het Godgewijde leven, dat voortdurend groeit en tot bloei komt door het werk van de genade. Ook kerkelijke verenigingen tonen op heldere wijze de rijkdom en vruchtbaarheid van de geestelijke gaven die gegeven worden tot opbouw van het volk van God. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catechese over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Lumen Gentium met de titel De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Volgende keer gaan we verder met deel 5.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 3. Het heilig uur van priester Poppe. 1. Hoe keek Poppe aan tegen de eucharistie? Het minste wat we kunnen zeggen is dat Poppe er anders tegenaan keek dan dat wij nu doen. Daarmee willen we niets afkeuren en ook niet misprijzend doen tegenover een hedendaagse benadering van de eucharistie. De eucharistie is, zoals kardinaal Daniels dat zo treffend gezegd heeft, een mooie diamant. Een diamant schittert langs alle kanten. Hij blinkt en schittert in vele kleuren en tinten. Dat is de eucharistie. Een diamant met vele schitterende facetten. De dag van vandaag, vooral na het Tweede Vaticaans Concilie, wordt vooral één facet belicht. Het maaltijdkarakter van de eucharistie en dat een beetje overgeaccentueerd. Het maaltijdkarakter van de eucharistie wil zeggen dat een nadruk wordt gelegd op Jezus die met zijn leerlingen het laatste avondmaal heeft gehouden. De eucharistie zet dit verder tot nu toe. Dat is niet onjuist. Jezus' woorden, doet dit tot mijn gedachtenis, slaan op veel meer dan op het laatste avondmaal alleen. De algemene perceptie van de meeste mensen is dat de heilige mis een soort naspelen is van wat Jezus gedaan heeft in de bovenzaal in Jeruzalem. Dat is echter slechts één facet. Een weliswaar mooi schittering, maar er zijn er echter veel meer. Hier noemen we er twee. De reële aanwezigheid van Christus in de eucharistie, dat wil zeggen dat Christus waarlijk, werkelijk en wezenlijk aanwezig is in het heilig brood. Daarnaast is er een facet in de eucharistie dat we nu bijna niet meer kennen, maar dat zeer dominant was in de tijd van Poppe. De voortzetting van de offerdaad die Christus op het kruis gebracht heeft. Drie teksten van Poppe illustreren dit. 1. Het priesterschap van Christus heeft als bijzonder hoofddoel de offerdaad van de kruisdood. Dit is de eigenlijke priesterlijke daad van Christus, waardoor hij ons moet heiligen. Aldus heeft Jezus de zielen volledig verlost en geheiligd door het priesterlijk werk van hem, sterven op het kruis. 2. Dezelfde centrale offerdaad zet hij verder in de kerk door de eucharistie. De offerdaad vernieuwt hij in de heilige mis op honderden, ja duizenden altaren over heel de wereld, alle dagen waar mensen te heiligen zijn. 3. Daaruit volgt, zegt Poppe, dat de heilige mis, het vernieuwde kruisoffer, het centrum moet zijn van heel het geestelijk leven. Als dit niet zit in het liturgisch leven, dan is het geen juiste liturgie. Liturgie is heel het geestelijke en apostolische leven afhankelijk maken van het vernieuwde kruisoffer. 2. Dieper ingaan op de offerdaad van Christus. Het stukje van de diamant dat het heeft over de offerdaad van Christus op het kruis schittert vandaag niet meer, alhoewel het fundamenteel is om de eucharistie te begrijpen. Als we bij de benadering van de Eucharistie de richting ingaan van het naspelen van het laatste avondmaal, kunnen we het nooit halen. Er zijn vele mooiere, interessantere opvoeringen op tv en elders te zien. Daarmee kunnen we nooit concurreren. We mogen nog zo ons best doen het eucharistisch gebeuren op te vrolijken, het te actualiseren, het te animeren of er schuring in te brengen. De kinderen en volwassenen zullen onze opvoering heel vlug moe zijn. We hebben dat al gezien, zullen ze zeggen. Als het gaat over de verlossing van de zielen, dat kunnen ze nergens anders meemaken. Als het gaat over de vernieuwing van de centrale offerdaad van Christus, dat kunnen ze nergens anders beleven. Dit is natuurlijk een heel ander taalgebruik en dit zijn heel andere woorden die de kinderen niet zullen begrijpen, tenzij je deze goed aanbrengt. Kinderen begrijpen wel wat een offer voor een ziek kind, een zieke oma of nog iemand anders betekent. Dat facet van de Eucharistie zit

Dat facet van de Eucharistie zit onder het stof. Het moet opnieuw schitteren, want het is van essentieel belang dat we dit facet samen zien met de andere accenten. 3. De Eucharistie en het algemeen priesterschap van de gelovigen. Christus, de Heer en Hoge Priester, uit de mensen genomen, Hebreeën 5, vers 1 tot 5, heeft het nieuwe volk gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God zijn Vader. Apocalyps 1, vers 5. De gedoopten immers zijn door de wedergeboorte en de zalving van de Heilige Geest tot een geestelijke woonstede en een heilig priesterschap gewijd, om door alle werken van de christenmens geestelijke offers op te dragen en de wonderdaden te verkondigen van Hem die hen uit de duisternis naar zijn wonderbaar licht heeft geroepen. 1 Petrus 2, vers 4 tot 10. Daarom dienen alle leerlingen van Christus volhardend in het gebed en samen God lof toezingend, Handelingen 2, vers 42 tot 47, zichzelf als een levende, heilige en aan God welgevallige offergave aan te bieden. Romeinen 12, vers 1. Overal ter wereld moeten zij getuigenis afleggen en tot verantwoording bereid zijn tegenover diegenen die hun rekenschap vragen van hun hoop op eeuwig leven. 1 Petrus 3, vers 15. Als christen oefent u dus ook een priesterlijke taak uit. Geen ambtelijk priesterschap, maar wel een priesterschap. Het algemeen priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk of hiërarchisch priesterschap zijn weliswaar uiteraard en niet alleen naar rangorde van elkaar verschillend. Doch ze zijn op elkaar aangewezen en het ene, zowel als het andere, heeft op zijn bijzondere wijze aan Christus priesterschap deel. De ambtelijke priester vormt en bestuurt door de gewijde macht waarover hij beschikt het priesterlijk volk. In de persoon van Christus voltrekt hij het eucharistisch offer en in naam van geheel het volk draagt hij het op aan God. De gelovigen van hun kant doen door hun koninklijke priesterschap actief mee in de aanbidding van de eucharistische offergave. Zij oefenen het verder uit in het ontvangen van de sacramenten, in het gebed en de dankzegging, in de getuigenis van een heilig leven en in de onthechting en de daadwerkelijke liefde. Dogmatische Constitutie, Lumen Gentium, Tweede Vaticaans Concilie, nummer 10. Wat zou priester Poppe blij zijn geweest met een dergelijke tekst? Dit is helemaal niet ver van wat Poppe leert. Het is zelfs de kern van zijn denken over de Eucharistie. Hij gebruikt een mooi beeld om deze gedachte te verduidelijken. Wanneer ik de peteen, de schaal met de hosties, neem, met daarop de mooie witte hostie, wanneer ik ze dan in een offergebaar lichtjes omhoog hef en ze de Vader aanbied, dan leg ik daar de offerzielen bij die zich hebben aangeboden om te offeren voor het Rijk, zieken met hun pijn en alle mogelijke intenties. Dat beeld, offers bij de grote hostie op de pateen, dat kunt u doen in een geestelijk gebaar als u de Eucharistie meeviert. Dan kunt u zeggen: Vader, hier is het brood dat straks uw lichaam wordt, en met deze gedachte kunt u uw kleine dingen van

0: elke dag, uw verstervingen, de offers, klein pateen van de priester leggen, die dat alles aan de Vader opdraagt. Zo kunt u uw priesterlijke taak uitvoeren als lid van het volk van God en treedt u binnen in die tekst van Poppen. De heilige mis is het vernieuwde kruisoffer, het centrum van het christelijke leven.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Jezus wacht in stilte en onopgemerkt om binnen te komen in mijn hart. Ik wil gehoor geven aan zijn oproep. Hij komt naar me toe met zijn oneindige kracht en liefde. Dat zijn aanwezigheid me vervult met blijdschap.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 12, vanaf vers 1.
1: Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen. Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele anderen. Sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar: dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden. Dan is de erfenis van ons. Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarop wilden ze hem gevangen nemen, want ze begrepen dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis. Maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg.

Er is een uitdrukking: schiet niet op de boodschapper, die iets zegt over hoe mensen vaak reageren wanneer hen een boodschap wordt verteld die ze niet willen horen. Na het horen van het evangelie van vandaag is het misschien goed mezelf af te vragen of dit ook geldt voor mij. Luister ik soms ook alleen naar mensen als hun woorden me steunen en opmonteren? Wat als hun woorden me uitdagen en in de war brengen? Wie heeft recent een uitdagende waarheid tegen mij gezegd? En hoe heb ik gereageerd?

Geloof ik dat God spreekt doorheen andere mensen? Welke momenten in mijn leven kan ik bedenken waarin God misschien tot mij sprak via iemand anders?

0: Luister opnieuw naar deze passage. Beeld je in dat op deze manier tot jou gesproken wordt en hoe dit zou voelen.
1: Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde, die ze doden, en nog vele anderen. Sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar: dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden. Dan is de erfenis van ons. Ze grepen hem vast en doden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien.

Welke gevoelens wellen in je op als je hierover mijmert? Spreek over dit alles met de Heer, als de ene vriend tot de andere.

0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Nog even dit. Bidden onderweg is er elke dag, gratis, voor iedereen. Dat vinden we belangrijk, omdat gebed geen luxe is, omdat stilte beschikbaar moet zijn voor wie ernaar verlangt. Voor wie veel kan geven, maar ook voor wie juist weinig te missen heeft. Maar gratis betekent niet dat het vanzelf gaat. Achter elke aflevering zit zorg, tijd en toewijding. Teksten schrijven, muziek kiezen, stemmen opnemen, monteren en alles klaarzetten. Om dit mogelijk te maken, vragen we deze week om jouw steun. Help je mee om Bidden onderweg gratis beschikbaar te houden? Klik op Steun ons in de app of ga naar biddenonderweg.org. Dank je wel dat je helpt om dit dagelijks moment van gebed mogelijk te maken.
2: Dit was Bidden onderweg, gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De roeping en het apostolaat van Paulus. Broeders en zusters, ge hebt al gehoord hoe ik, Paulus, vroeger als Jood geleefd heb. Hoe ik de kerk van God fel heb vervolgd en haar tracht uit te roeien. En hoe ver ik het bracht in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders. Maar toen hij, die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, besloot zijn zoon aan mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenvolken zou verkondigen. Toen ben ik aanstonds zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië en vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken en ik ben maar 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik schrijf is de zuivere waarheid. God is mijn getuige. Daarna ging ik naar het gebied van Syrië en Cilicië, maar ik was persoonlijk onbekend bij de christengemeente van Judea. Zij wisten alleen van horen zeggen: hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien. En zij verheerlijkten God om mij. Daarna, na verloop van 14 jaar, ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. Ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik aan de heidenvolken verkondigd, hun, dat wil zeggen, de mannen van aanzien afzonderlijk. Ik wilde er zeker van zijn dat ik niet voor niets had gewerkt of zou werken. Maar zelfs mijn metgezel Titus, hoewel een Griek, werd niet gedwongen zich te laten besnijden. Dit wegens de binnengedrongen valse broeders die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij hebben in Christus Jezus te bespieden met het doel ons tot slavernij te brengen. Maar wij zijn geen moment voor hun druk geweken, opdat de waarheid van het evangelie voor u behouden zou blijven. Maar de mannen van aanzien, hoe belangrijk zij precies waren, interesseert mij niet. Voor God telt menselijk aanzien niet. Hoe dan ook. Mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. Integendeel, zij zagen in dat aan mij het evangelie was toevertrouwd voor de heidenen. Juist zoals aan Petrus het evangelie was toevertrouwd voor de Joden. Want hij, die Petrus gesterkt had voor het apostelschap onder de Joden, had mij kracht gegeven om apostel te zijn bij de heidenvolken. Zij erkende dus de mij geschonken genade. En zij, dat wil zeggen, Jacobus en Kefas en Johannes, die steunpilaren, reikten Barnabas en mij de hand als teken van gemeenschap. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de Joden. Maar wij moesten wel hun armen blijven gedenken, wat ik dan ook van harte gedaan heb. Tweede lezing uit de martelaarsakten van de heilige Justinus en zijn gezellen. Ik heb de ware leer van de christenen aangehangen. In de tijd van de verwoede voorvechters van de afgodendienst werden in stad en land goddeloze decreten tegen de christenen afgekondigd om hen te dwingen aan de afgodsbeelden te offeren.
De gelovige mannen werden gegrepen en voorgeleid bij Rusticus, de prefect te Rome. Toen ze voor de rechterstoel stonden, zei de prefect tegen Justinus: onderwerp u aan de goden en gehoorzaam aan de keizer. Justinus antwoordde: wie de geboden van onze verlosser Jezus Christus naleeft, verdient blaam noch straf. Rusticus zei: welke leer begeleidt gij? Justinus zei: alle wijsgerige systemen heb ik bestudeerd en ik heb mij aangesloten bij de ware leer van de christenen, hoewel die niet in de smaak valt bij mensen die zich door een dwaalleer laten misleiden. Arme man, die leer bevalt jou? Justinus zei: ja, want ik beschouw haar als de juiste opvatting. De prefect zei: wat houdt die leer in? Justinus zei: wij vereren de God van de christenen die wij beschouwen als de enige maker vanaf het begin en de bouwheer van heel de schepping, de zichtbare en de onzichtbare dingen. En wij vereren de Heer Jezus Christus, Zoon van God, die door de profeten is aangekondigd als de komende heroud van de verlossing van het mensengeslacht en de leermeester van uitmuntende leerlingen. Maar ik ben slechts een mens en ik denk dat ik nauwelijks iets kan zeggen dat past bij zijn oneindige godheid. Ik erken dat dit een taak is voor profeten, want over hem die ik genoemd heb is voorspeld dat hij de Zoon van God is. Ik weet immers dat de profeten vooraf gesproken hebben over zijn komst onder de mensen. Rusticus zei: zijt ge dan christen? Justinus zei: ja, ik ben christen. De prefect zei tegen Justinus: luister, gij die doorgaat voor een geleerde en meent de ware leer te kennen. Wanneer ik u laat geeselen en onthoofden, zijt ge er dan van overtuigd dat ge naar de hemel zult gaan? Justinus zei: ik hoop dat ik zijn woning zal bereiken als ik dit doorstaan heb. Want ik weet dat allen die zo hebben geleefd, bij de voltooiing van de hele aarde de goddelijke genade wacht. De prefect zei: gij veronderstelt dus dat gij naar de hemel zult gaan en een beloning zult ontvangen. Justinus antwoordde: ik veronderstel het niet alleen, maar ik weet het. En het is mijn vaste overtuiging. De prefect zei: maar wij moeten terugkeren naar de voorgelegde zaak die ons bezighoudt. Komt samen hier en brengt eensgezind een offer aan de goden. Justinus zei: geen rechtgeaard mens verlaat het geloof voor het ongeloof. Rusticus zei: als jullie niet gehoorzamen, worden jullie onverbiddelijk gestraft. Justinus zei: het is onze wens voor de zaak van onze Heer Jezus Christus kwellingen te doorstaan om gered te worden. Want zo zullen wij het heil ontvangen en vertrouwen hebben wanneer wij verschijnen voor de verschrikkelijke, universele rechterstoel van onze Heer en Heiland. Zo spraken ook de overige martelaren: ga uw gang. Wij zijn christenen en aan afgodsbeelden offeren wij niet. Rusticus sprak het vonnis uit en zei: omdat zij weigeren te offeren aan de goden en niet willen gehoorzamen aan het bevel van de keizer, moeten zij gegeeseld worden en daarna weggevoerd om volgens het voorschrift van de wet de doodstraf te ondergaan. De heilige martelaren prezen God en gingen naar de gebruikelijke plaats. Ze werden onthoofd en voltooiden hun martelaarschap, terwijl zij hun verlosser prezen.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Eentje zegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het maandag 1 juni, in de negende week door het jaar. De kerk viert vandaag de gedachtenis van de heilige Justinus Martelaar. We bidden samen de laude het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging 792. De hymne 701. De psalmen en de antifonen, week 1, op bladzijde 795. De antifoon van de lofzang van Zacharias en het afsluitend gebed vindt u op bladzijde 1308. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, de psalmen en de antifonen van de eerste week, maandag, op bladzijde 69. Of op de getijdengebeden app van de Tilteberg. We wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eenmachtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al starrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden dachten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: O hemels licht, dat God ons geeft, licht dat in licht zijn oorsprong heeft. O Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon die stralend staat, die dag en nacht niet ondergaat. Geef dat uw geesten allen tijd in licht en waarheid ons geleidt.
0: Wij roepen ook de Vader aan, de Vader die ons bij kan staan, die in het licht zijn woning heeft, dat Hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat Hij ons leidt en zie wij zijn, naar ziel en lichaam waarlijk rein, en door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is, en het geloof tot lafenis, dan schenkt de Geest ons goede wijn, wij zullen nuchter dronken zijn.
1: In lichte dag zij ons bestaan, nog schuchter in het open gaan, vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad verrijst zo schoon. O onze zon, des Vaders zoon. De Vader is in u en gij. Gij zit aan Vaders rechterzij. Met aandrang wend ik mij Heer tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Heer, luister naar wat ik u zeggen wil. Sla acht op mijn smartelijk zuchten.
1: En hoor de stem die u aandacht vraagt, want gij zijt mijn God en mijn koning.
0: Met aandrang wend ik mijn Heer tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Reeds vroeg. Mijn hoop en verlangen.
1: Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt. Bij u kan geen booswicht vertoeven.
0: Geen zondaar kan u in de ogen zien. Gij haat hen die onrecht bedrijven.
1: Die leugentaal spreken vernietigt gij. Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid.
0: Maar ik, door uw rijke genade, mag binnengaan in uw huis.
1: Ik werp me neer voor uw tempel, in eerbied voor u, mijn God.
0: Leid mij in uw gerechtigheid, Heer, ten spijt van die mij weerstreven. Maak mij bekend met uw weg.
1: Hun woorden zijn niet te vertrouwen. Hun hart is een broedplaats voor kwaad.
0: Een open graf is hun keel. Zij spreken met gladde tongen.
1: Gelukkig diegenen die hopen op u. Hun vreugde zal eeuwig duren.
0: Gij zult hen beschermen. Zij juichen om u. Zij die uw naam beminnen.
1: Gij zegent de rechtvaardige Heer. Uw gunst zal hem als een schild beschermen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Met
1: aandrang wend ik mij, Heer, tot u. Reeds vroeg in de morgen, hoort gij mijn stem.
0: Heer onze God, wij loven uw luisterrijke naam. Geprezen, Heer, zijt gij van ouds en eeuwig, gij God van onze vader Israël.
1: Aanzienlijkheid en macht, Heer, zijn uw eigen. Luister en eer en majesteit, want alles in de hemel en op aarde is het uwe.
0: Bij u berust de heerschappij. Gij zijt als hoofd verheven boven alles.
1: Van u zijn aanzien en bezit afkomstig. Want alles hebt gij in uw macht.
0: Kracht en vermogen liggen in uw hand. Het is aan u om alles groot en sterk te maken.
1: Daarom betonen wij uw hulde, onze God, en loven wij uw luisterrijke naam.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer onze God, wij loven uw luisterrijke naam. Knielt voor de Heer in zijn heilige tempel. Huldigt de Heer alle kinderen Gods. Huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
1: Huldigt de Heer om de roem van zijn naam. Knielt voor hem neer om zijn heilige luister.
0: De stem van de Heer schalt over het water. Gods majesteit roept van over de zee.
1: De stem van de Heer met dreunend geweld. De stem van de Heer ontzagwekkend.
0: De stem van de Heer scheurt ceders uiteen.

0: versplinter de Libanonreuzen.
1: De Libanon danst als een schrikachtig kalf. De Syriën springt als een jonge buffel.
0: De stem van de Heer spuut vlammen van vuur. De stem van de Heer doet de steppen rillen. De Kadeswoestijn beeft van angst voor hem.
1: De stem van de Heer doet de hinde werpen, ontbladert het dichte woud. Zijn tempel weergalmt van zijn glorie.
0: De Heer troont boven het firmament. Daar zetelt hij eeuwig als koning.
1: De Heer vermeerdert de kracht van zijn volk. Hij zegent zijn volk op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Knielt voor de Heer,
1: Heer in zijn heilige tempel.
0: Korte schriftlezing. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. We hebben namelijk gehoord dat sommigen bij u werkeloos rondhangen, alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien. In de naam van de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen. En gij allen, wordt niet moede het goede te doen.

0: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
1: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
0: Die wonderen doet als geen ander.
1: Van eeuwig tot eeuwig.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
0: De antifoon van de lofzang, op bladzijde 1308. Met al onze offergave loven wij de Schepper van het heelal, door zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen warmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden, ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: En vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Met al onze offergaven loven wij de Schepper van het heelal. Door zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
1: Laten wij Christus verheerlijken, die vol is van genade en van de Heilige Geest. Vragen wij hem vol vertrouwen.
0: Heer, geef ons uw Heilige Geest.
1: Maak deze dag voor ons tot een goede dag, vol vrede en zonder zonde, zodat wij u vanavond met een blij en zuiver hart kunnen prijzen.
0: Heer, geef ons uw Heilige Geest.
1: Laat vandaag uw licht over ons schijnen. Geleid het werk van onze handen.
0: Heer, geef ons uw Heilige Geest.
1: Toon ons uw aanschijn en maak ons gelukkig. Bescherm ons vandaag met uw sterke hand.
0: Heer, geef ons uw Heilige Geest.
1: Zie welwillend naar allen die op ons gebed vertrouwen. Schenk hun alle goeds naar lichaam en geest.
0: Heer, geef ons uw Heilige Geest.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het afsluitend gebed op bladzijde 1308. Laat ons bidden. God, Gij hebt de heilige Justinus doen begrijpen dat de dwaasheid van het kruis tot de wijsheid voert van Christus Jezus. Wij vragen bij de gedachtenis van deze martelaar: geef ons de kracht om te weerstaan aan alles wat van u verwijdert, en de genade om trouw te zijn aan het geloof. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.
1: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude het kerkelijk morgengebed was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 9e week van het jaar, luidt de tekst van de introitus: Gezegend zij God de Vader, gezegend de enige geboren Zoon van God, samen met de Heilige Geest, want Hij heeft ons zijn barmhartigheid bewezen. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd begon Jezus tot de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten te spreken in gelijkenissen. Eens was er een man die een wijngaard aanlegde, er een omheining omheen zette, een wijnpers er een uithakte en er een wachttoren in bouwde. Daarna verpachtte hij hem aan wijnbouwers en hij vertrok naar den vreemde. Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers om zijn aandeel in de opbrengst van de wijngaard van hen in ontvangst te nemen. Maar zij grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe. Maar ze sloegen hem op het hoofd en beledigden hem. Weer stuurde hij er een, maar hem doden zij. En zo nog verscheiden anderen die ze mishandelden of doden. Nu had hij niemand meer dan zijn geliefde zoon. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, in de veronderstelling: mijn zoon zullen ze toch wel ontzien. Maar die wijnbouwers zeiden onder elkaar: dit is de erfgenaam. Vooruit laten we hem vermoorden, dan zal de erfenis voor ons zijn. Ze grepen hem vast, doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen? Hij zal komen, de wijnbouwers ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven. Maar hebt ge deze schriftplaats niet gelezen? De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd, en het is wonderbaar in onze ogen. Zij zonden nu op een middel om zich van hem meester te maken. Maar ze waren bang voor het volk, want ze begrepen dat de gelijkenis die hij vertelde op hen sloeg. Zo lieten ze hem met rust en verwijderde zich. Dit is het woord van God. Eerst de geet wat laten rusten bij hem, die mij onvoorwaardelijk lief heeft, mij lief heeft op het uitzinnige af. Aangekomen bij de plaats van het gebed, een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hij verwerpt me niet, zelfs niet als ik hem wel zou verwerpen. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken ten opzichte van hem, want wonderbaar is zijn liefde voor mij. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. Die houding die mij helpt open te komen voor zijn goedheid en voor mijn slechtheid. Ik vraag het als een genade, dat mijn leven gedragen mag worden door deze gesteltenis, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu naderen we behoedzaam het grootste geheim van Gods zelfmededeling aan ons, Jezus, in wie de Vader zich geheel en al heeft uitgesproken. We ontmoeten Jezus op het moment van zijn geschiedenis, waarop hij in onmiddellijke confrontatie treedt met de leiders van het volk. Die zullen hem gaan verwerpen. Die verwerping is in deze parabel onmiddellijk aan de orde. Die geschiedenis van de verwerping is ook een constante in het oude verbond en in Jezus' leven ook
En dan nog gaat die geschiedenis verder in het leven van de kerk en ook in mijn eigen leven. Ik lever hem over en zelf word ik ook overgeleverd. Op talloze manieren. In het mens zijn, in de cultuur, in de lotgevallen die mij overkomen, in mijn zelfgave aan anderen. Om afdwalen te voorkomen is het goed dat mijn ogen op een plaats blijven rusten, bijvoorbeeld op Jezus aan het kruis, of een situatie van verwerping van een heel volk dat momenteel gekruisigd wordt. Het geheim is zo boven mijn natuur verheven, dat ik niet kan beginnen voordat ik de bijzondere genade gevraagd heb van een innerlijke kennis van Christus onze Heer, en wel als de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd en de juiste hoeksteen is geworden. Wonderbaar is dat in onze ogen. Dit onttrekt zich ten eenenmale aan ons begrip, tenzij we door God verlicht worden. De overweging. In de eerste lezing gaat het over Tobit. Tobit was na de val van Samaria in het jaar 722 door de Assyriërs naar Ninive weggevoerd. En in de eerste lezing treffen we hem dan ook daar aan. Trouw blijft hij aan de gebruiken, aan de voorschriften van zijn geloof. Hij leefde niet alleen naar de letter van de wet, hij was ook van de geest van de wet doordrongen. Hij kon gewoon niet anders. Hij hoefde er geen moeite voor te doen. Hij moest juist moeite doen om niet volgens de letter en de geest van de wet te leven. Zijn geloof ging niet verloren door aanpassing aan zijn heidense omgeving. In zijn nieuwe omgeving daar in Ninive was het eigenlijk ook veel moeilijker aan zijn geloof trouw te blijven, en niet zozeer vanwege de godsdienst van de Assyrische onderdrukkers, maar veel meer nog vanwege zijn eigen volksgenoten, ja zelfs vanwege zijn eigen vrouw. Zij bespotten hem om zijn geloofsijver. En ook zijn buren maakten zich vrolijk over hem en zeiden: hij ziet er niet eens meer tegenop om zijn leven op het spel te zetten. Hij heeft al eens moeten vluchten, maar hij gaat gewoon door met doden te begraven. Tobit echter vreesde God meer dan de koning en meer dan zijn eigen huisgenoten. Het is een opgave voor een gelovige om trouw te blijven aan zijn eigen identiteit, aan wat hij ten diepste zelf is, aan zijn geloofszekerheid. Dat is moeilijker nog tegenover de mensen van het eigen geloof dan tegenover vijandige buitenstaanders. Precies zo is het ook in onze dagen. Ook in onze eigen katholieke omgeving. Hoe worden gelovige mensen niet onder druk gezet door hun eigen geloofsgenoten? Hoe dikwijls wordt er niet gezegd: hardlopers zijn doodlopers, noem maar gewoon. Veel dingen zijn niet meer van deze tijd. Je moet wel bij de tijd blijven hoor. Of de kerk is achterlijk, levensvreemd, wereldvreemd. Ze gaat niet met de tijd mee. Ze legt de lat te hoog. En als je Rome volgt, ben je een letterknecht of een fundamentalist. Je bent een fanaticus enzovoorts enzovoorts. Zo is het in onze tijd en zo is het in alle tijden al geweest. Het is iets van alle tijden. Want wat is heiligheid anders dan dat iemand vrij komt te staan tegenover de druk van zijn medemensen? Die laten zich allemaal leiden door de wet van de traagheid. Zij passen zich aan en denken en doen zoals hun tijdgenoten om zich gelijk te schakelen aan hen. Zoals de buren van Tobit praten, dat is het grote gelijk van de wereld. Dat is de zekerheid van het eigen veilige leven hier en nu. De grijpbare, tastbare zekerheid die zo klaarblijkelijk is, zo evident, dat de geloofszekerheid waaruit Tobit leefde daar als schimmig, als onvast tegen afsteekt. Ze wisten het toch zo zeker, die buren van Tobit, daar in het ghetto van het vreemde land.
Zoals ook de onvromen en de spotters van alle tijden het zo absoluut zeker menen te weten. Ze denken het beter te weten dan de gelovigen. Die komen hun als naïef voor. En hetzelfde hebben ook die wijnbouwers gedaan. Ze hebben gespot en gehoond over de naïviteit van de Heer. Ze grepen eerst zijn dienaar vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. En zo deden ze met verschillende andere dienaren. En wat een naïviteit om dan te denken, mijn geliefde zoon zullen ze toch wel ontzien. Ze gebruikten geweld tegen die zoon. Dat zijn de kinderen van Adam altijd zo goed in geweld. Het zijn Kaïns kinderen. Broedermoord en verraad aan de eigen broeder staan aan de oorsprong van het menselijk geslacht. Dat wordt al in het vierde hoofdstuk van het boek Genesis, waar de wordingsgeschiedenis weergegeven wordt, van de mens, zijn oorsprong. Wat heeft God toch een zwakke positie in de wereld van de mens? En hij kiest daar ook nog eens voor. Want Jezus werd overgeleverd, maar hij koos ervoor om zich te laten overleveren. Hij leverde zichzelf over. Hij zegt, neem mij dan maar, dit is mijn lichaam voor u. En zo is hij de hoeksteen geworden, verworpen als bouwsteen, tenslotte uitgekozen door God om hoeksteen te worden. En dat is wat we in iedere Augustie mogen vieren, dat de Heilige Geest het dode element van brood en wijn en ook ons eigen stenen hart tot nieuw leven wekt, tot een nieuwe schepping in Jezus onze Heer. Het ritme vertragen om te eindigen op de diepte van het gebed, van de hartelijke omgang met onze God, maar meer nog met God van mij, mijn God. Een goed middel is gesprekken voeren met Jezus, hartelijk als vrienden onder elkaar, vol vertrouwen, en dan mij door Jezus naar zijn Vader laten leiden, zoals de Vader zijn Zoon naar ons toe leidde. Bij de Vader mijn hart uitstorten, dank u wel zeggen voor zijn liefde en voor het onderpand van zijn liefde, en dan sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom op deze 1 juni bij Radio Maria, op deze prachtige ochtend. Ik hoop dat u ook geniet van de wat verkoelde lucht. En ja, we kijken ook naar de prachtige marathon van afgelopen donderdag en vrijdag. Maar goed, we gaan beginnen met het morgengebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat u me deze nacht hebt bewaard. Ik wijde toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil zo doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Amen. Oefening van hoop. O nijdig goede God, ik hoop dat de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons, en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles, en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd. Verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, vandaag op 1 juni begint de maand van het Heilig Hart, de Heilig Hart maand. We gaan luisteren naar een lied in het Engels ter ere van het Heilig Hart. To Jesus' Heart, All Burning.

En ja, beste luisteraars, we gaan kijken naar de heiligen die vandaag de Heilige Kerk viert. En een daarvan, de heilige die ook een verplichte gedachtenis is in de Heilige Mis, is de heilige Justinus Martelaar, ook de filosoof en martier van Rome. Justinus werd rond het jaar 100 geboren in Palestina in de plaats Flavia Neapolis, het Bijbelse Sichem, tegenwoordig Nablus. Hij kwam uit een heidens milieu. Van jongs af aan bleek hij bijzonder weetgierig. In zijn jonge jaren bezocht hij alle filosofenscholen om te horen wat men er over de waarheid te zeggen had. De een na de andere stelde hem teleur, liet hem onbevredigd achter. Pas toen hij in contact kwam met de leer van de christenen, besefte hij op het goede spoor te zijn. In die tijd behoorden denken en doen onlosmakelijk van elkaar. Hoe meer Justinus zich in de woorden van Christus verdiepte, hoe meer hij ernaar verlangde te leven zoals hij. Na zijn doop verzorgde hij enige tijd rondleidingen voor medechristenen die de heilige plaatsen in zijn geboorteland kwamen bezoeken. Hij zou daarbij altijd gewezen hebben op de grot van Jezus geboorte. Geguld in een filosofenmantel trok Justinus rondom, zoals toen gebruikelijk, met ieder die maar wilde te discussiëren over filosofische onderwerpen en levensvragen. Ten slotte begon hij in Rome een filosofenschool. Hij schreef boeken die gericht waren aan de keizer en de staat en de senaat. Daarin verdedigde hij de christelijke levensvisie. Zo vestigde hij de aandacht op zich en werd na een openbaar debat gevangen genomen, omdat hij openlijk weigerde deel te nemen aan de verplichtingen die voor iedere Romeinse burger behoorden bij staatsgodsdienst, met name het offerrituele aan de Romeinse goden, waartoe vaak ook de persoon van de keizer gerekend werd. Hij is martelaar geworden. En er is nog een laatste woord van hem bewaard. En dat is zoals wanneer de ranken van de wijnstok gesnoeid worden om nieuwe te doen ontspruiten. Zo gaat het nu met ons. Justinus is patroon van de filosofen en de geloofsverdedigers en apologeten. En hij wordt afgebeeld in een filosofenmantel met een boek of rol, soms met een bijl of zwaard, zijn vermoedelijke martelwerktuigen. Ja, beste luisteraars, dat is de heilige Justinus de filosoof. En niet alleen zijn we vandaag begonnen met de maand van het Heilig Hart, maar gisteren is de laatste dag geweest van de Mariamaand, de meimaand. Dus we gaan luisteren naar een Marialied. En dat is een Wees gegroet of Hail Mary in het Portugees een Ave Maria. Gezongen door Harpa Dei.

En mijn luisteraars, je hoorde Harpadeë met het Wees gegroet in het Portugees, prachtig gezongen. We gaan nu kijken naar de programmering van vandaag. Vandaag is het 1 juni en het is ook maandag. En zo om 8:30 gaan we de rozenkrans bidden. Na de rozenkrans begint de Heilige Mis vanuit de kapel van de Sint-Servaas in Maastricht. Daarna om 10:00 hoort het verhaal van de heilige van de dag. Om kwart over tien begint het programma Een bisschop opent de week. Vandaag met monseigneur Hans van den Hende. Met monseigneur Ron van den Hout. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming vandaag met monsieur Hans van den Hende over de intentie van de paus voor de maand juni. En de intentie van de paus voor de maand juni luidt zo: voor de waarde van sport bidden wij dat sport een instrument mag zijn van vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarde als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Dat is om 11:00. Om 12:00 bidden we het Angelus en het middaggebed. Om 1:15 hoort u weer het verhaal van de heilige van de dag. Om 11:30 aflevering 11 uit het boek Een vuur dat opleidt over priester Poppe. Om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob met Theo Paardenvliet. En de tweede aflevering uit zijn serie over Arvo Pärt. Vandaag gaat het over op zoek naar nieuwe klanken. Om 15:00 begint de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid en om 15:30 het programma Aan tafel met een compilatie van de Mariaton. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 begint de rozenkrans en om 17:30 de Vespers. Vanavond om 17:05 is er een lezing uit het archief vandaag over de heilige Justinus de Martelaar. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Mellakerk in Utrecht. En dan gaan we de avond

En beste luisteraars, we gaan weer naar een stuk muziek luisteren. En dat is een lied van een Engels koor, The Chapel Choir of Emmanuel College, Sweet Sacrament Divine.

En dat was Sweet Sacrament Divine from the Chapel Choir of Emmanuel College. En beste luisteraars, we gaan even de lezingen van de Heilige Mis doornemen. Vandaag is het de maandag en de negende week. En we beginnen met de brief, de tweede brief van de Heilige Apostel Petrus. Simon Petrus, dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die door de goedheid van onze God en Heiland Jezus Christus met ons het voorrecht delen van hetzelfde geloof. Genade voor u, vrede en rijke overvloed door de kennis van onze Heer. Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij verheven een onschatbare belofte voor ons gerealiseerd, waardoor gij deel hebt gekregen aan Gods eigen wezen, na ontkomen te zijn aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast. Doet daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met godsvrucht, de godsvrucht met broederliefde en de broederliefde geneigheid met liefde voor allen. Woord van de Heer. Voor u is de Heer mijn God op wie ik vertrouw. Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste en die in de schaduw van de Almachtige woont. Voor u is de Heer mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Voor u is de Heer mijn God op wie ik vertrouw. Wie op mij rekent zal ik verlossen, beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken, zijn levensdagen zal ik vervullen, zijn zegen zal hij ervaren. Voor u is de Heer, mijn God, op wie ik vertrouw. Alleluia. Ontvang het goddelijk woord der prediking niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd begon Jezus tot de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten te spreken in gelijkenissen. Er was eens een man die een wijngaard aanlegde, er een omheining omheen zette, een wijnpers erin uithakte en er een wachttoren in bouwde. Daarna verpachtte hij hem aan wijnbouwers en hij vertrok naar den vreemde. Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers om zijn aandeel in de opbrengst van de wijngaard van hem in ontvangst te nemen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe. Maar ze sloegen hem op zijn hoofd en beledigden hem. Weer stuurde hij er één, maar hem doden zij. En zo nog verscheidene anderen, die ze mishandelen en doden. Hij had nu niemand meer dan zijn geliefde zoon. Die stuurde hij als laatste naar hem toe, in de veronderstelling: mijn zoon zullen ze wel onzien. Maar de wijnbouwers zeiden onder elkaar: dit is de erfgenaam. Vooruit, laten hem vermoorden, dan zal de erfenis van ons zijn. Ze grepen hem vast, doodden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen? Hij zal komen, de wijnbouwers ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt ge deze schriftplaats niet gelezen? De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd, en het is wonderbaar in onze ogen. Zij zonden nu op een middel om zich van hem meester te maken. Maar ze waren bang voor het volk, want ze begrepen dat de gelijkenis die hij vertelde op hen sloeg. Zo lieten ze hem met rust en verwijderen zich. Woord van de Heer. En beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. We gaan weer naar wat muziek en om 20:30 beginnen we met de Rozenkrans.

En beste luisteraars, we gaan zo dadelijk met de rozenkrans beginnen. Alleen voor de rozenkrans is er een meebidder nodig, want de vaste meebidder is er niet. Dus zou u zo meteen mee willen bidden, dan belt u naar telefoonnummer 073-687-2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. Beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagochtend. We gaan de blijde geheimen overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is de helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: In de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: En beste luisteraars, we bidden in deze ochtend voor verschillende intenties. We bidden dat alles goed gaat, dat de kanker weg is in de naam van Jezus. We bidden voor een dochter en de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer uit dankbaarheid. Om bescherming voor een dochter, dat het goed met haar mag blijven gaan en dat ze gezond mag blijven. En dat iemand de PTSS-klachten onder controle mag krijgen. Uit dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. We bidden voor een zoon die vandaag zijn studieopdracht gaat afronden, opdat hij bijstand mag krijgen om dit goed te volbrengen. En we bidden weer uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid voor de nieuwe maand juni. Voor een kleindochter dat ze beter haar best gaat opdoen op school en zich meer openstelt. We bidden voor moed en kracht voor iemand. Ter ondersteuning bij een noveen voor de genezing van een hart door middel van hartmedicatie. We bidden op voorspraak van de heilige Jozef voor hulp en bijstand voor twee werknemers bij conflict situatie op het werk. En op voorspraak van de heilige Jozef voor hulp bij reparatie van een auto. We bidden ook dat de nieuwe week ons weer genadig mogen zijn en om rust en bijstand. Overhoring van een bijzondere intentie uit dankbaarheid om hulp en bijstand bij de heilige geest, bij onderneming en herstel. Voor alle overledenen dat alle zielen van de overledenen in Gods vrede mogen rusten, het eeuwige licht verlichten hen. Ook bidden we voor eenheid in een gezin, dat de dochters van iemand mooie een mooie, liefdevolle manier van leven hebben. Met de vruchten van de Heilige Geest en voor goede en geduldige conversaties tussen dochters en moeder. Uit dankbaarheid voor een mooie herinneringsdag van een overleden priester. En we bidden ook uit dankbaarheid voor de Mariathon afgelopen vrijdag en donderdag. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: In de naam van de Vader,
2: en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen. En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans. Over enkele minuten begint de Heilige Mis vanuit de Sint-Servaas in Maastricht.

Het is, beste luisteraars, 9:00. Ik maak verbinding met de kapel van Sint-Servaas voor de Heilige Mis. Het is nog niet begonnen, maar het zal zometeen beginnen.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Goddelozen hebben mij dwaasheden verteld, maar ze spraken niet naar uw wet. Ik heb voor koningen van uw voorschriften getuigd, zonder mij beschaamd te voelen. Broeders en zusters, vandaag gedenken we in de liturgie de heilige martelaar Justinus. Hij legde getuigenis af als een filosoof uit de tweede eeuw en wist ook met goede argumenten het geloof eigenlijk uit te leggen en ook de weerstand die hij daarbij heeft ervaren, hè, goed naast zich neer te leggen. Uiteindelijk heeft hem dat wel zijn leven gekost. Hij wordt als martelaar vereerd in onze kerk, de heilige Justinus. Er zijn mooie geschriften van hem bewaard gebleven, apologieën en de verdedigingen. En die zijn ook te lezen en daar kun je ook moed uitputten om voor je eigen geloof te getuigen in onze tijd. Er worden 400 miljoen christenen wereldwijd vervolgd. Dat is 1 op de 7. Mensen die niet vrij hun geloof kunnen beleiden, zoals wij dat nu doen, verenigd ook met de mensen van Radio Maria in deze heilige mis op maandagmorgen. Laten we samen bidden voor al deze mensen die met grote moeilijkheden vaak hun geloof kunnen beleiden en vieren. Wij willen dat doen met een zuiver hart, vragen we oprecht vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, al engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons allen ontfermen, ons vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u.

laat ons bidden. God, door de dwaasheid van het kruis hebt gij de heilige martelaar Justinus op wondere wijze onderricht in de alles overtreffende kennis van Jezus Christus. Geef ons op zijn voorspraak de kracht om ons te verzetten tegen dwaling en bedrog en sterk te staan in het geloof door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij vertrouwen ons toe aan Gods woord.

We lezen uit het begin van de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Simon Petrus, dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hem die door de goedheid van onze God en Heiland Jezus Christus met ons het voorrecht delen van hetzelfde geloof. Genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis van onze Heer. Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij verheven en onschatbare beloften voor ons gerealiseerd, waardoor gij deel hebt gekregen aan Gods eigen wezen, na ontkomen te zijn aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast. Doet daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met godsvrucht, de godsvrucht met broederliefde en de broederlijke genegenheid met liefde voor allen. Woord van de Heer. Voor u is de Heer mijn God, op wie ik vertrouw. Voor u is de Heer mijn God, op wie ik vertrouw. Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste en die in de schaduw van de Almachtige woont. Voor u is de Heer mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Voor u is de Heer, mijn God, op wie ik vertrouw. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen. Hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken. Voor u is de Heer, mijn God, op wie ik vertrouw. Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren. Voor u is de Heer, mijn God, op wie ik vertrouw.

ontvangt het goddelijk woord der prediking, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd begon Jezus tot de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten te spreken in gelijkenissen. Er was eens een man die een wijngaard aanlegde en er een omheining omheen zette, een wijnpers erin uithakte en er een wachttoren in bouwde. Daarna verpacht hij hem aan wijnbouwers en hij vertrok naar den vreemde. Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers om zijn aandeel in de opbrengst van de wijngaard van hen in ontvangst te nemen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe, maar ze sloegen hem op zijn hoofd en beledigden hem. Weer stuurde hij er een, maar hem doden zij, en zo nog verscheidene anderen die ze mishandelden of doden. Hij had nu niemand meer dan zijn geliefde zoon. Die stuurde hij als laatste naar hem toe, in de veronderstelling, mijn zoon zullen ze wel ontzien. Maar die wijnbouwers zeiden tot elkaar, dat is de erfgenaam, vooruit, laten we hem vermoorden, dan zal de erfenis voor ons zijn. Ze grepen hem vast, doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen? Hij zal komen, de wijnbouwers ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt ge deze schriftplaats niet gelezen? De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd. En het is wonderbaar in onze ogen. Ze zonnen nu op een middel om zich van hem meester te maken, maar ze waren bang voor het volk, want ze begrepen dat de gelijkenis die hij vertelde op hen sloeg. Zo lieten ze hem met rust en verwijderden zich. Woord van de Heer. Amen.

Moeders en zusters, Jezus gebruikt een parabel om iets anders te vertellen. Dat komt niet zo hard aan misschien, maar als je erover nadenkt wel. En dat wil Jezus eigenlijk, dat je dat zelf eigenlijk in je opneemt, zodat je zelf tot conclusie kunt komen wat hij eigenlijk wil zeggen. Dat woord van hem, dat moet eigenlijk

wil zeggen. Dat woord van hem, dat moet eigenlijk door ons leven trekken, zoals mensen ook ieder persoonlijk tot geloof komt en voelt dat de Heer hem aanspreekt. De heilige Justinus heeft daar op een heel bijzondere wijze getuigenis van afgelegd. Hij was heel wijs, had veel gelezen, wist ook veel en kon heel veel dingen ook wel leggen. Maar het echte getuigenis is natuurlijk dat je uit liefde je leven geeft, in het uiterste geval. Ook daarvan heeft Justinus getuigenis afgelegd. Dat woord van de Heer is door zijn hele leven getrokken en zo kon hij ook daar uiting aan geven. We willen samen bidden in deze Eucharistie, dat wij daar ook toe in staat zijn, in de kleine dingen vaak van het leven.

0: voor de kerk, dat zij blijft groeien in geloof, hoop en liefde en vruchten draagt voor de wereld. Laat ons bidden, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving, dat zij eerlijk omgaan met hun toevertrouwde verantwoordelijkheden. Laat ons bidden, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor ons allen hier aanwezig, dat wij onze talenten niet voor onszelf behouden, maar inzetten tot dienst van anderen. Laat ons bidden, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor hen die moeite hebben om te geloven of hun geloof te beleven, dat zij steun en bemoediging vinden van God op hun weg. Laat ons bidden, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor onze zieken en voor hen die lijden, dat zij kracht ontvangen en hoop blijven vinden in Gods nabijheid. Laat ons bidden, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Sluit ons ook aan bij de intenties van vanochtend. We bidden ter ere van het Heilig Hart van Jezus. Ook voor alle intenties opgegeven hier bij het graf van Sint-Servaas. En voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Laat ons bidden. God, u bent onze Vader. U weet wat wij meedragen in ons hart. Wil ons geven wat uw vaderhart u ingeeft. Wij vragen het u door Christus, onze Heer. Amen.

Bid, zus en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u, laat ons altijd op waardige wijze deelnemen aan dit mysterie, dat de heilige Justinus heeft verdedigd met inzet van al zijn krachten, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw martelaar Justinus heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden, zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt u onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn, en wij zingen u toe vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleefd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dachtig, God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u, dat wij door de Heilige Geest worden vergaard tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat waar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Cornelis onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met heilige Jozef en Bruidegom, met de apostelen en met al uw heiligen die hier eens leefden, u welbehagen, waarlijk bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten we samen als één familie met vertrouwen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad en geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw almachtigheid, vrij mogen zijn van zonden, beveiligd tegen angst en onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt van uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Die vrede kunnen we elkaar toewensen.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie dan hier het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek uw zalig. Het lichaam van Christus bewaren ons allen voor eeuwig leven.

Terwijl de priester de heilige communie uitreikt, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u mijn hart wel welkom. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, nu we gesterkt zijn met brood uit de hemel, vragen wij u, geef dat wij de raadgevingen van de heilige martelaar Justinus opvolgen en altijd dankbaar blijven voor de gaven die we hebben ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. In het slotgebed wordt eigenlijk gezegd, wat mensen wel kunnen onthouden, count your blessings, stel je zegeningen. Als je dankbaar bent voor wat je ontvangen hebt, dan sta je ook anders in het leven en kun je ook in donkere tijden daardoorheen komen. Justinus gaat ons daarin voor. Savaas overigens ook. Hij is hier begraven, al meer dan 1600 jaar komen we hier samen op het graf van Sint Savaas om hem daarvoor te danken, voor het geloof dat we hebben ontvangen. We zullen dat daar tot uitdrukking brengen in de kleine processie die we houden naar de noodkist in de kerk en zo ook naar het graf waar we de kaars en ook onze gebeden die hier zijn achtergelaten zullen neerleggen. Ik zal u nu al zegenen ook met de reliek van Sint Savaas voor de mensen die niet kunnen meetrekken of de mensen thuis. En daarna gaan we in processie naar de kerk. Voor u allen een gezegende dag. De Heer zij met u. Zegen u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat dan allen heen in vrede.

En beste luisteraars, voor de heilige missen waren we verbonden met de Sint-Sebastiaans in Maastricht. We gaan zo door met muziek, maar eerst wil ik u vertellen over de programmering van vandaag. Zo om 10 uur hoort u het verhaal van de heilige van de dag. Om 10:15 hoort u het programma Een bisschop opent de week vandaag met monsieur Ron van den Hout. Om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingdienst en om 11:00 begint het programma Geloofsvorming vandaag. Voor de tweede keer moest Johannes van de Hende over de intentie van de paus voor de maand juni 2026. Deze maand bidt de paus voor sport, voor het belang van sport. Ik kan het ook voorlezen. Voor de vaarde van sport bidden wij dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties en dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Om 12:00 bidden we het middaggebed. 11:15 de rozenkrans met intenties en met muziek. Om 12:15 weer het verhaal van de heilige van de dag. Om 13:30 weer een aflevering uit het boek Een vuur dat opleidt over priester Poppe en de Eucharistie. Om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob en over Arvo Pärt. Dat is de aflevering 2 uit deze serie met de titel Op zoek naar nieuwe klanken. Om 15:00 kunt u meebidden met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Om 15:30 begint het programma Aan tafel met een terugblik op en compilatie van de Mariathon. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met de rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Vanavond is er ook een lezing uit het archief over de heilige Justinus de Martelaar met spreker Leo Mullenberg, priester. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht. We wensen u een gezegende ochtend toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Toen ik kort geleden een reis naar Rome maakte, ontmoette ik een lopend wonder, Glieda Danese. De jonge Braziliaanse stond daar handtekeningen uit te delen aan een groep bewonderende religieuzen. Haar ogen verborgen achter een spiegelende zonnebril en kauwend op kauwgom, genoot ze overduidelijk van haar faam. Glieda was in Rome op uitnodiging van de Vaticaanse Congregatie voor de Heilig- en Zaligverklaringen. Luisteraar, die persoon die door Rome liep was helaas niet de man waar u nu naar luistert. Bovendien gebeurde het niet kort geleden. Dit relaas vonden we in het Engelse weekblad The Spectator van 2 februari 1991. Glieda Danese was toen 15 jaar oud. 6 jaar ervoor werd bij de toen 9-jarige het syndroom van Guillain-Barré geconstateerd. Een zeldzame auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem van het lichaam een deel van het zenuwstelsel zelf aanvalt. En, in ernstige gevallen, zoals bij Glieda, leidt dat tot totale verlamming van de ledematen en de ademhalingsspieren en het gezicht. 5 maal stopte haar hart en 43 dagen lang verbleef ze in coma. Tot moeder en grootmoeder. Ja, oma's en opa's zijn veel belangrijker dan zij zelf vaak denken. Een novene beginnen tot de eerbiedwaardige pater Hannibal. Het meisje wonder boven wonder geneest. Wie is onze heilige? Hannibal Maria di Francia. Hij zag als derde van 4 kinderen van in het alle opzichten edele koppel Francesco, marquis van Santa Caterina della Iono, en Anna Toscano, dochter van de marquis van Montenaro, op 5 juli 1851 het levenslicht. Hannibal's vader stierf een jaar later. Van zijn moeder krijgt de jongen een vurige liefde voor de Eucharistie en voor moeder Maria mee. De jaren verstrijken en onze heilige wordt geroepen voor het priesterschap. Dan speelt zich in 1878 het volgende tafereel af. Hannibal loopt door de straten van de achterbuurten van de Siciliaanse havenstad Messina. Over enkele maanden zal hij priester worden gewijd. Plots ziet hij hoe mensen een arme drommel achterna zitten. De jongen lijkt zich niet te kunnen verweren. Wanneer de 27-jarige Hannibal naderbij komt, ziet hij waarom. Hij is blind. Hannibal neemt het bedelaartje mee naar huis. Daar krijgt hij een bad en schone kleren. Hannibal kust de jongen op de haren. Dan krijgt hij een visioen. Het is maar een tel. Het was niet de jongen die hij kuste, maar Jezus. Na zijn wijding wil hij terug naar de achterbuurt van Messina. De oudsten van de wijk vertellen hem dat hij daar niets te zoeken heeft. Maar Hannibal blijft en opent zijn weeshuis. Eerst krijgt hij hulp van andere priesters, maar na een maand is hij vrijwel alleen. Biddend legt hij zijn probleem neer bij het Allerheiligste. In het evangelie van Matthäus leest hij: vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Dan zegt een innerlijke stem: mensen bidden voor regen, voor vrijheid, voor alles, maar vergeten de Heer te vragen om arbeiders. De redding van de wereld hangt af van de priesters. Hij zegt niet voor niets: vraagt. Hannibal sticht 2 congregaties. Voor mannen de Rocationisten van het Heilig Hart van Jezus. Rogate betekent vragen om. Hij noemt de nieuwe congregatie dus naar de passage uit het Matthäus-evangelie. Vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Voor vrouwen zegt hij de zusters van de goddelijke dienstbaarheid. Zij bidden om roepingen en zorgen voor de verschoppelingen van deze aarde. Aan paus Pius X schrijft hij: kleine gemeenschap, in mijn kleine gemeenschappen bidden dagelijks wezen, armen, priesters en godgewijde maagden tot de allerheiligste harten van Jezus en Maria, tot Sint Jozef en de apostelen, dat hij de kerk overvloedig mag zegenen met heilige priesters. Ondertussen opent hij een avondschool voor jongens, een kleuterschool voor meisjes, een weeshuis voor meisjes, een weeshuis voor jongens. De huizen plaatst hij onder de bijzondere bescherming van de heilige Antonius van Padua. Naast religieus onderricht leren de jongens een vak en de meisjes naaien en het huishouden. Van rollenpatronen hadden ze in die tijd nog lang niet gehoord. Pater Hannibal was gewoon te zeggen: wij moeten van kinderen houden als liefdevolle vaders. Dat is het geheim der geheimen om hen voor God te winnen. Naast alles is Pater Hannibal ook nog geestelijk leidsman van onder andere de nu eerbiedwaardige Italiaanse mystica Luisa Picaretta. Op 28 december 1908 ontvangt zij een afgrijzelijk visioen. Zij ziet hoe Messina, Sicilië en Calabria door aardbevingen worden getroffen. 5 uur later schudt de aarde. Een van de grootste aardbevingen in de geschiedenis. Naar schatting verliezen 100.000 mensen het leven. De stad Messina stort in als een kaartenhuis. Duizenden en duizenden mensen sterven onder de puinhopen. Ook de daken van de kloosters in Messina stort in. 13 zusters vinden daarbij de dood. Alleen op de plaatsen waar de wezen en de religieuzen bezig waren met een morgengebed, blijft het dak gespaard. Het gebouw waar de jongens sliepen stort in, maar geen van hen raakt ook maar zelfs gewond. Ook de weesmeisjes worden gespaard. Het mag duidelijk zijn dat mogen Pater Hannibal nog niet in visioenen geloven, dan deed hij dat nu wel. Bovendien woonde in 1897 in een van zijn huizen een jaar lang de nu zalig geziende rest van La Salette, Melanie Calva, een van de twee herdertjes aan wie Maria 51 jaar eerder was verschenen. In La Salette huilde de moeder Gods. De wereld was zo slecht. Ze sprak dat ze de arm van haar zoon niet langer kon hoog houden. Pater Hannibal noemde het jaar met Melanie Calva een zegen. Maar tegelijkertijd waarschuwde hij ook om prudent met hemelse voorspellingen om te gaan. Heiligheid gaf absoluut geen garantie. Zo sprak hij: ik ga er altijd van uit dat verschijningen van zelfs heilige personen en vrouwen in het bijzonder, sorry dames, niet altijd even betrouwbaar zijn. Hoeveel tegenstrijdigheden zien we al niet bij de visionaires Birgitta van Zweden, Maria Agreda en Anna-Katharina Emmerich. Visioenen en onthullingen behoren niet tot de geloofsleer of tot de Bijbel, zo sprak hij. Sommigen moeten we afkeuren en anderen op de juiste wijze uitleggen. Had God in 1908 tijdens de aardbevingen laten zien hoe hij waakte over pater Hannibals huizen. Nou, het menselijk geheugen lijkt soms niet veel beter dan dat van een goudvis. Wanneer in 1919 het moederhuis van de paters Rocasionisten tot de grond afbrandt, beginnen een aantal religieuzen te mopperen. Zelfs de goddelijke voorzienigheid in twijfel te trekken. Maar pater Hannibal drukt het monnikengeroezem snel de kop in. Zwijg. Stel geen vragen. Vraag jullie niet af waarom. Laat wij God aanbidden in zijn raadsbesluiten en op hem vertrouwen. 77 jaar na zijn dood, in 2004, zat paus Johannes Paulus II Hannibal Maria di Francia heilig verklaren. Cleida Danese, wie genezing bijdroeg tot de zaligverklaringen, is alleen al lang geen 15 jaar meer. De 41-jarige Braziliaanse werkt nu als verpleegster in de stad Bahia, waar ze ook lesgeeft op de universiteit. Oh ja, en ze kauwt geen kauwgom meer. En dan nog heel even dit. Net als onder andere pater Pio had pater Hannibal een bijzondere devotie tot het kindje Maria. Hij hield zoveel van haar dat hij er zorg voor droeg dat zij in alle huizen werd vereerd. Op een mooie morgen, laat in mei, beantwoordt Maria zijn liefde zoals alleen zij dat kan. Pater Hannibal is stervende, kan zijn bed niet meer verlaten. Plots richt hij zich op. Hij staart, roept tegen de wakende broeder aan zijn bed. Kijk daar eens. Zie je hoe mooi ze is? Het kindje Maria? Zijn gezicht straalde, dagenlang, tot moeder Maria hem uiteindelijk op 1 juni 1927 komt halen. Heer Hannibal Maria di Francia, bid voor ons. Ave Maria.
1: Ave Maria. Heel hartelijk dank, Michael. En ondanks alles toch een gezegend weekend gewenst.
0: Ja, en jullie ook allemaal in Nederland. God bless you.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: Van harte welkom in het programma Een Bisschop Opent de Week. En ik mag verwelkomen in deze uitzending monsieur van de Hout van het bisdom Roermond. Dag monsieur.
1: Goedendag Yvonne.
0: Ja, en ik zou meteen er even bij zeggen dat wij deze uitzending al hebben opgenomen voor het weekend, vorige week woensdag. Omdat u vanwege de drukte in uw agenda niet op de dag zelf de gelegenheid heeft. Maar toch heel fijn dat het kan.
1: Ja
0: u wilde een paar dingen graag delen, vermelden.
1: Waar nou ja, kijk, het weekend dat er nu aan zit te komen en wat voor de luisteraars dan al voorbij is, is een bijzonder mooi weekend. Namelijk het jubileum, 25-jarig bisschopsjubileum van Monsieur de Korte in Den Bosch.
0: Ja.
1: Daar ben ik voor uitgenodigd en daar ga ik uiteraard ook naartoe. Mijn oude bisdom, dus veel bekende mensen zal ik daar denk ik tegenkomen.
0: Ja.
1: En op zondag dan zal ik in Dokkum zijn.
0: Ach ja.
1: En ook dat is een voormalig bisdom. Bonifatiusdag. Bijzonder, omdat 100 jaar geleden de eerste nationale bedevaart plaatsvond.
0: Ja.
1: En nou, ik denk, ik ga daar toch nog naartoe op uitnodiging.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar dat dat twee bijzondere dingen zijn die voor mij nu vanuit dit perspectief nu komende zijn.
0: Ja, ja, en inderdaad, Dokkum, dat is ook groeiende, hè, de laatste jaren weer.
1: Het zat de laatste jaren in de lift. Er is erg door het bisdom, maar vooral ook door de parochie in Dokkum aangetrokken om daar iets meer werk van te maken, want het was erg tanende. De belangstelling daarvoor heb ik zelf meegemaakt. Was erg teleurstellend ook. Maar de laatste jaren zit het wat in de lift. Het begint met een voettocht van uit een van de dorpen uit de omgeving of in de omgeving van Dokkum. Te voet twee, drie uurtjes lopen naar Dokkum. En het is ook zo, zondagmorgen zo'n wandeling is natuurlijk al heerlijk voor de mensen die dat kunnen en willen.
0: Dan ja,
1: 30, 40 mensen. Dat is ook heel mooi. En dan ben je zo op weg naar Dokkum, op bedevaart. Nou, en dan is daar het programma, de processie en de eucharistieviering in de Bonifatiuskapel.
0: Nou. Ja, ja. En de verbinding.
1: Dus daar kijk ik erg naar uit, laat ik het zo zeggen.
0: Met de verbinding met Titus Brandsma natuurlijk, die ook heel belangrijk is tegenwoordig.
1: Dat was een van de initiatoren die daarvoor geëist hebben voor het tot stand komen van die kapel.
0: Ja.
1: Die kapel stond er overigens pas een jaar of 8 later.
0: Oké, ja. Maar ik bedoel,
1: de bedevaart liep al.
0: Zijn gedachtenis, die daar ook aan, nou ja, goed, aan verbonden is aan Dokkum dan, is natuurlijk in deze tijd ontzettend belangrijk.
1: Ja, zeker. En ik denk dat we in Dokkum heel goed in staat zijn, en ook in Bolsward, om die gedachten aan Titus Brandsma levend te houden.
0: Ja. Ik hoop dat het heel mooie dagen worden voor u, maar natuurlijk ook voor wat u zegt, het feest van Monsieur de Korte, waar volgens mij een heleboel mensen voor zijn uitgenodigd. En ook in Dokkum, waar ook hopelijk ook veel mensen bij aanwezig zullen zijn.
1: Zullen, en dat is wel belangrijk om te melden, dat zullen ook bisschoppen aanwezig zijn, die de opvolgers dan, van de bisschoppen die er in 1926 bij waren.
0: Ja.
1: Dat is namelijk de bisschop van Utrecht, aartsbisschop, de bisschop van Fulda en ook die van Mainz. Die waren destijds bij die eerste bedevaart. Een mooie, hele mooie foto hangt daarvan ook in de sacristie. En die opvolgers die zullen er ook zijn. Dat is eigenlijk wel bijzonder.
0: Ja, dus ook die verbinding, die broederschap, zusterschap tussen die bisdommen.
1: Ja, ja. Nou,
0: hoe noem je dat?
1: Met Fulda is er een band.
0: Ja.
1: Ieder jaar is daar een uitwisseling met Mainz niet op zich. Maar Mainz was natuurlijk de stad waar Bonifatius bisschop was.
0: Ja. Ja.
1: Dat hij gezicht heeft.
0: Ja.
1: En Fulda, daar is hij begraven. En in Dokkum, daar is hij vermoord.
0: Ja, ja. Nou, mooi. Mooi. Ook goed voor onze eigen geschiedenis, hè, om dat te weten. Ja.

0: Ja, monsieur, we hebben hemelvaart mogen vieren, Pinksteren mogen vieren. Zijn dat voor u ook mooie dagen geweest?
1: Ja, ja, Pinksteren en hemelvaart zijn mooie dagen. Het is altijd het voorjaar. Dat kon zich ook, de meimaand kondigt zich dan ook aan of is al aan de gang. Ja, een doordeweekse zondag, zoals met hemelvaart, vind ik altijd heel prettig. Dan heb je eigenlijk een beetje, het is ook en dan echt een rustdag tussen het hele het werkverkeer. Ja, en hemelvaart is in die zin natuurlijk ook belangrijk theologisch, omdat wij Jezus niet meer zichtbaar onder ons hebben. En dat vieren we eigenlijk met hemelvaart. Hij is naar hemel opgenomen.
0: Ja.
1: Hij is niet meer zichtbaar onder ons aanbidden. Nog wel in de kerk, in de gelovigen, in de sacramenten. Maar niet meer zichtbaar. En dat is de realiteit waarin wij leven. En dat dan speciaal ook vieren, vind ik eigenlijk wel mooi. En dat we dan toch niet verweest achterblijven. Omdat heel kort erop Pinksteren al komt. Waar de Heilige Geest ons vangt.
0: Ja, ja. De helper, de trooster.
1: Dat is het volop kerk.
0: Ja, dat is eigenlijk ook daarom ook de afsluiting, neem ik aan, van de paastijd. Hè? Dan is het, de kring is rond, de cirkel is rond, zo moet je het zeggen.
1: Ja, en dan begint de gewone tijd weer en dat is nu aan de gang.
0: Ja, ja.
1: En komende week heb ik, dat is wel iets wat nog in het verschiet ligt. Dat is voor mij in ieder geval wel een beetje bijzonder. Dat ik een uitnodiging heb gekregen om aanwezig te zijn bij de EO Jongerendag in Rotterdam.
0: Oké.
1: Dat ben ik nog nooit geweest. Ik ken wel uiteraard de katholieke jongerendagen, de wereldjongerendagen ken ik. Maar de EO Jongerendag, die toch wel heel erg bekend is in Nederland. En altijd heel veel jongeren in de protestantse wereld op de been heeft gebracht. Er is een jubileum, 50 jaar. En ja, daar ben ik voor uitgenodigd. En ik ga dat toch eens, kijken hoe dat allemaal gaat.
0: Ja.
1: Ja. En wie we daar tegenkomen.
0: Zijn dan alle bisschoppen uitgenodigd? Weet u dat toevallig? Of is dat...
1: Denk van niet, maar dat weet ik niet precies. Maar
0: nee.
1: Ik denk van niet.
0: Nee, nee.
1: Dat zullen zeker niet allemaal komen.
0: Maar, nee, ja. dat zou wat zijn. Maar, en neemt u ook nog wat jongeren mee misschien?
1: Nou, daar heb ik niet over nagedacht. En nee, dat denk ik niet. Ik ga gewoon zelf maar eens een keer. Ja.
0: Eens kijken hoe dat is. En,
1: hoe dat daar is en wie we daar tegenkomen. En hoe we elkaar ook in het geloof kunnen stimuleren en bevestigen. En,
0: Ik ben er zelf nooit geweest, moet ik zeggen. Maar ik weet wel van andere jongeren, katholieke jongeren, die ook naar de EO Jongerendag zijn geweest, inderdaad. Ja, dat trekt dan toch. En ook met, denk ik, vanuit nieuwsgierigheid. Van, ja, hoe doen ze dat dan? En hoe gaat het daar dan?
1: Ja, onze katholieke jongerendag is wat bescheidener. Maar onze wereldjongerendag is dan weer wat groter.
0: Ja, ja, klopt, ja.
1: Daar was tussenin.
0: Ja. Monsieur, u vertelde de vorige keer over natuurlijk ook de veranderingen, zeg maar. Of in ieder geval uw beleid, uw visie voor het bisdom. Zijn daar nog weer stappen in gezet? Of zijn daar ontwikkelingen in misschien?
1: Jazeker. Wij zijn intern hier volop bezig geweest met de herinrichting van het bisdom. Die langzaamaan bekend gaat worden hoe we dat gaan aanpakken. De parochiebesturen worden op de hoogte gebracht hoe we het gaan aanvliegen. Er worden gesprekken georganiseerd van de vicaris met alle toekomstige parochiebesturen. De parochies die met elkaar moeten gaan samenwerken. Ik ga praten met de pastoors, hoe ze daarin staan, wat ze nodig hebben om daaraan te kunnen meewerken. Dus er is op de achtergrond erg veel nagedacht over hoe we dit gaan aanpakken. Want we moeten het nu wel goed aanpakken, zodat het ook tot een goede afronding kan komen.
0: Mm-hmm.
1: En we er een structuur van de parochies hebben die ook toekomstbestendig is. En dat we uit die fijnmazige structuur daar toch van afscheid kunnen nemen. Dat we een beetje grootschaliger moeten gaan denken.
0: Ja, en dat
1: is aan de ene kant. En aan de andere kant zijn we ook nog, maar dat is best wel ingewikkeld, na aan het denken welke initiatieven we op pastoraal, kerkelijk terrein, het kerkelijk leven kunnen gaan nemen. En kunnen selecteren uit al die ideeën die bij de synodale proces naar boven zijn gekomen door de leken, gelovigen en door de priesters. Die heel veel mee hebben nagedacht in een aantal rondetafelgesprekken en sessies. En daar moeten we ook mee aan de slag hoe we daarmee verder gaan.
0: Mm-hmm.
1: Ietsjes ingewikkelder dan je misschien zou denken, maar Dat en komt ook een keer iets uit.
0: Waarom is het ingewikkelder?
1: Nou, om de goede keuzes te maken. Waar gaan we op inzetten? Zijn er middelen en financiën voor? Zo niet, dan wordt het ook ingewikkelder. Dus vandaar dat het toch de nodige aandacht vraagt om dat goed te doen.
0: Ja, het is gewoon de beleidsvoering is belangrijk. Daar komt alle mensen, middelen, alles komt daar natuurlijk bij kijken.
1: Ja, dat komt er allemaal bij elkaar. Ja,
0: ja zeker. En wat u zei over van fijnmazigheid naar wat grotere mazen. dat is een proces van vele jaren waarschijnlijk.
1: Dat zou, zoals we dat nu zien, in 2030 moeten worden afgerond.
0: Oké, ja.
1: We hebben nog een aantal jaren, maar het proces loopt al 30 jaar.
0: Ja.
1: Heel langzaam. En we willen nu tot een afronding. En dat moeten we ook goed doen, dus daar moeten we ook wel tijd voor nemen.
0: Ja.
1: Maar dat gaat geen 30 jaar of geen 10 jaar meer duren natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
1: Want dan kunnen we niet toekomen aan waar we eigenlijk voor zijn als kerk.
0: En dat is?
1: Vandaag.
0: De?
1: Dat is het bevorderen van het kerkelijk leven.
0: Ja. Ja.
1: Dat is eigenlijk, denk ik, de bedoeling van ons als kerk zijn en de bedoeling van de pastoors.
0: Ja. Ja.
1: Mensen betrokken raken bij de kerk, tot persoonlijke geloofsovertuiging komen, ja. Enzovoorts.
0: En dan vooral ook die mensen die ofwel vanuit het niets of vanuit
1: alle groepen, zeg maar.
0: Ja. Ooit opgevoed in het katholieke geloof, maar toch weer tot
1: zeker.
0: Die...
1: En de ouderen en de jongeren.
0: Ja. Is er nog iets waar u ook naar uitkijkt verder? Dus ja, de EO Jongerendag waar u dan uitgenodigd bent, maar misschien ook in juni mooie sacramentsprocessies of het Heilig Hart maand.
1: Die heb ik dit jaar niet, volgens mij. Ik heb wel een ontmoeting met de bisschoppen hier uit de omgeving, dus dat is de Euregio.
0: Ja.
1: De bisschoppen van Aken, van Roermond dan uiteraard, en van Hasselt en van Luik, die komen jaarlijks een keer bij elkaar. En die ontvang ik maandag, de 1 juni, ontvang ik die hier in Roermond.
0: Okay.
1: Jaarlijks uitwisseling.
0: Ja.
1: Om wat contact te houden met de bisschoppen in de omgeving. Dus dat is ook mooi.
0: Heb ik wel een beetje een brutale vraag. Want met een Duitse bisschop, hoe het in Duitsland gaat met de kerk... daar kunnen we zo onze gedachten over hebben. Komt zoiets dan ook ter sprake, als ik dat vragen mag?
1: Dat weet ik nog niet, want het gesprek is er nog niet geweest. Ik zal het in ieder geval vertellen hoe ik met het synodaliteit omga. En misschien dat hij ook vertelt hoe het een... ik denk niet dat men inzage geeft in de verhoudingen in de eigen bisschopcongregatie.
0: Nee.
1: Het gaat toch meer om het eigen bisdom, omdat natuurlijk we grenzen aan elkaar...
0: We hebben
1: toch ook met elkaar met een gemeenschappelijke cultuur te maken. Dus een gemeenschappelijke achtergrond ook. We vinden ons allemaal in een katholieke omgeving met veel tradities. Ook die zevenjaarlijkse heiligdomsvaart. Ja. In die omgeving is dat allemaal. Hè?
0: Dat klopt.
1: Kent dat ook.
0: Hasselt ook.
1: Is dat ook om de zeven jaar. Nou, dat zijn zo van die... Eenzelfde katholieke cultuur die er is en waar je toch met elkaar over kunt spreken.
0: Ja. Zijn er ook gezamenlijke activiteiten die wel eens worden ondernomen?
1: Nee, het zijn deze ontmoetingen tussen de bisschoppen, maar ook op het niveau van de priesters en diakens vinden ook deze euro-regio plaats.
0: Ja.
1: Dus ook op dat niveau... zijn er. En dat denk zelfs nog op meerdere niveaus.
0: Ja.
1: De bisdommen zoeken elkaar wel.
0: Ja. Nou ja, je kunt in ieder geval met elkaar delen. Hoe en wat je doet.
1: Zeker.
0: Dus
1: zeker.
0: Dat is heel mooi. Ja. Zeker. Ja. Nou, dat is fijn om te horen. Dan gaan we al richting ook eigenlijk de zomervakantie. Het klinkt heel ver weg, maar de tijd gaat natuurlijk enorm snel. Heeft u iets in het verschiet misschien? Een mooie zomer?
1: Ik ga op vakantie natuurlijk. En dan komt een vriend van mij komt hier een paar dagen op vakantie. En dan gaan we een aantal mooie plekken in het Limburgse bezoeken. Die zijn er volop. Dus daar kan ik wel iets uit kiezen. Wat we allebei interessant vinden. En dat is een beetje mijn vakantie.
0: Nou, zover is het
1: maar
0: nog niet.
1: Maar dat is een beetje ver weg voor mij.
0: Ja, dat klopt. Nee, dat is ook wel zo. Dat is ook zo, ja. Monsieur, mag ik u vragen om aan het einde van deze uitzending af te sluiten met een gebed?
1: Zal ik zeker doen. En dan bidden we om de Heilige Geest die die deze tijd moet inspireren. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Heilige Geest, wij aanbidden u, omdat u God bent en in staat bent om het werk van Jezus in deze wereld tot voltooiing te brengen en voort te zetten. Wij bidden om uw inspiratie, om uw warmte, om de zachtheid en de frisheid waarmee u in het wereld en in de harten van mensen kunt werken. Kom, Heilige Geest, en vervul de harten van uw gelovigen en breng ze tot een zelfbewust katholicisme. Dat vragen wij u door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Amen.
0: Monsieur, heel veel dank voor uw tijd.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens u heel mooie, ja, mooie dagen natuurlijk. En wie weet, als ik eraan denk, vraag ik volgende keer hoe het op de EO Jongerendag was.
1: Dat zal ik graag vertellen. Tot ja. op een volgende keer.
0: Nou, fijn. Veel dank, tot kijk.
1: Tot ziens, dag.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De roeping en het apostolaat van Paulus. Broeders en zusters, ge hebt al gehoord hoe ik, Paulus, vroeger als Jood geleefd heb. Hoe ik de kerk van God fel heb vervolgd en haar tracht uit te roeien. En hoe ver ik het bracht in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders. Maar toen hij, die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, besloot zijn zoon aan mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenvolken zou verkondigen. Toen ben ik aanstonds zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië, en vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken, en ik ben maar 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik schrijf is de zuivere waarheid. God is mijn getuige. Daarna ging ik naar het gebied van Syrië en Cilicië, maar ik was persoonlijk onbekend bij de christengemeente van Judea. Zij wisten alleen van horen zeggen: hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien. En zij verheerlijkten God om mij. Daarna, na verloop van 14 jaar, ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. Ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik aan de heidenvolken verkondigd, hun, dat wil zeggen, de mannen van aanzien afzonderlijk. Ik wilde er zeker van zijn dat ik niet voor niets had gewerkt of zou werken. Maar zelfs mijn metgezel Titus, hoewel een Griek, werd niet gedwongen zich te laten besnijden. Dit wegens de binnengedrongen valse broeders die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij hebben in Christus Jezus te bespieden met het doel ons tot slavernij te brengen. Maar wij zijn geen moment voor hun druk geweken, opdat de waarheid van het evangelie voor u behouden zou blijven. Maar de mannen van aanzien, hoe belangrijk zij precies waren, interesseert mij niet. Voor God telt menselijk aanzien niet. Hoe dan ook. Mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. Integendeel, zij zagen in dat aan mij het evangelie was toevertrouwd voor de heidenen. Juist zoals aan Petrus het evangelie was toevertrouwd voor de Joden. Want hij, die Petrus gesterkt had voor het apostelschap onder de Joden, had mij kracht gegeven om apostel te zijn bij de heidenvolken. Zij erkende dus de mij geschonken genade. En zij, dat wil zeggen, Jacobus en Kefas en Johannes, die steunpilaren, reikten Barnabas en mij de hand als teken van de gemeenschap. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de Joden. Maar wij moesten wel hun armen blijven gedenken, wat ik dan ook van harte gedaan heb. Tweede lezing uit de martelaarsakten van de heilige Justinus en zijn gezellen. Ik heb de ware leer van de christenen aangehangen. In de tijd van de verwoede voorvechters van de afgodendienst werden in stad en land goddeloze decreten tegen de christenen afgekondigd om hen te dwingen aan de afgodsbeelden te offeren.
De gelovige mannen werden gegrepen en voorgeleid bij Rusticus, de prefect te Rome. Toen ze voor de rechterstoel stonden, zei de prefect tegen Justinus: onderwerp u aan de goden en gehoorzaam aan de keizer. Justinus antwoordde: wie de geboden van onze verlosser Jezus Christus naleeft, verdient blaam noch straf. Rusticus zei: welke leer begeleidt gij? Justinus zei: alle wijsgerige systemen heb ik bestudeerd en ik heb mij aangesloten bij de ware leer van de christenen, hoewel die niet in de smaak valt bij mensen die zich door een dwaalleer laten misleiden. Arme man, die leer bevalt jou? Justinus zei: ja, want ik beschouw haar als de juiste opvatting. De prefect zei: wat houdt die leer in? Justinus zei: wij vereren de God van de christenen die wij beschouwen als de enige maker vanaf het begin en de bouwheer van heel de schepping, de zichtbare en de onzichtbare dingen. En wij vereren de Heer Jezus Christus, Zoon van God, die door de profeten is aangekondigd als de komende heroud van de verlossing van het mensengeslacht en de leermeester van uitmuntende leerlingen. Maar ik ben slechts een mens en ik denk dat ik nauwelijks iets kan zeggen dat past bij zijn oneindige godheid. Ik erken dat dit een taak is voor profeten, want over hem die ik genoemd heb is voorspeld dat hij de Zoon van God is. Ik weet immers dat de profeten vooraf gesproken hebben over zijn komst onder de mensen. Rusticus zei: zijt ge dan christen? Justinus zei: ja, ik ben christen. De prefect zei tegen Justinus: luister, gij die doorgaat voor een geleerde en meent de ware leer te kennen. Wanneer ik u laat geeselen en onthoofden, zijt ge er dan van overtuigd dat ge naar de hemel zult gaan? Justinus zei: ik hoop dat ik zijn woning zal bereiken als ik dit doorstaan heb. Want ik weet dat allen die zo hebben geleefd, bij de voltooiing van de hele aarde de goddelijke genade wacht. De prefect zei: gij veronderstelt dus dat gij naar de hemel zult gaan en een beloning zult ontvangen. Justinus antwoordde: ik veronderstel het niet alleen, maar ik weet het. En het is mijn vaste overtuiging. De prefect zei: maar wij moeten terugkeren naar de voorgelegde zaak die ons bezighoudt. Komt samen hier en brengt eensgezind een offer aan de goden. Justinus zei: geen rechtgeaard mens verlaat het geloof voor het ongeloof. Rusticus zei: als jullie niet gehoorzamen, worden jullie onverbiddelijk gestraft. Justinus zei: het is onze wens voor de zaak van onze Heer Jezus Christus kwellingen te doorstaan om gered te worden. Want zo zullen wij het heil ontvangen en vertrouwen hebben wanneer wij verschijnen voor de verschrikkelijke, universele rechterstoel van onze Heer en Heiland. Zo spraken ook de overige martelaren: ga uw gang. Wij zijn christenen en aan afgodsbeelden offeren wij niet. Rusticus sprak het vonnis uit en zei: omdat zij weigeren te offeren aan de goden en niet willen gehoorzamen aan het bevel van de keizer, moeten zij gegeeseld worden en daarna weggevoerd om volgens het voorschrift van de wet de doodstraf te ondergaan. De heilige martelaren prezen God en gingen naar de gebruikelijke plaats. Ze werden onthoofd en voltooiden hun martelaarschap, terwijl zij hun verlosser prezen.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Luisteraars van Radio Maria. Ook deze maand juni mag ik met u stilstaan bij de gebedsintentie van de paus voor deze maand. Vorige maand zijn we ermee begonnen om de intentie voor mij toe te lichten en uit te diepen. Met de uitnodiging om samen met de paus daarvoor te bidden. Het is een lange traditie om met de paus samen voor bijzondere noden en intenties te bidden. Het was in de tijd van de 19e eeuw dat paus Leo XIII op aanraden van de paters Jezuïeten met deze traditie begon. Een gebedsintentie die wereldwijd werd bekendgemaakt. Met de uitnodiging om samen met de paus daarvoor te bidden. We zijn immers als kerk ook een gemeenschap van gebed. En is het goed dat we op uitnodiging van de opperherder van onze kerk ook samen in gebed naar de Heer gaan voor bijzondere intenties. De intenties staan al geruime tijd van tevoren bekend. Vaak al een jaar dat je de intenties van de paus van maand na maand kunt lezen. Het zijn dus doorgaans geen intenties die plotseling opkomen vanwege nieuwshype of die ineens in de actualiteit als nood naar voren komen. Het zijn intenties die je zou kunnen zeggen van alle tijden zijn en die belangrijk zijn om met de paus voor te bidden. Tegelijkertijd zijn het intenties die niet alleen maar op planning staan, maar ook wel raken aan wat in onze tijd actueel is, al zijn ze van alle tijden. Zo vroeg paus Leo XIV om in maart te bidden voor de ontwapening en de vrede. In april vroeg hij om gebed voor priesters die in crisis verkeren. En de afgelopen maand mei werd er gebeden voor goed voedsel voor alle volkeren en voor alle mensen. Intenties die actueel zijn, maar ook van alle tijden. Intenties die de kerk betreffen, maar die ook de noden van de wereld weerspiegelen. We leven immers als mensen van geloof in de wereld, al zijn we niet van de wereld. En raakt het ons als er onvrede is en bewapening? Raakt het ons als priesters in crisis verkeren? En hebben we er baat bij om te bidden voor goed voedsel voor alle mensen. In de maand juni, deze maand, vraagt paus Leo XIV om met hem te bidden voor de waarde van sport. Enerzijds bidden voor sport als beoefening van sport door mensen. Aan de andere kant ook de waarden die daarmee samenhangen. Ik wil kort het gebed bidden dat voor deze maand is gegeven. Laten we bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Sport dus als menselijke activiteit, maar ook als instrument voor vrede, ontmoeting en dialoog. Sport waarin ook een grote taak is en een rol is voor respect, solidariteit en menselijke groei. Het was paus Johannes Paulus II, zelf een verwend sporter in skiën en ook in zwemmen, die sport de belangrijkste bijzaak van het leven noemde. De mensen moesten lachen, maar hij gaf duidelijk aan, we leven niet om te sporten, maar we sporten om te leven. Omdat het als lichamelijke inspanning onze gezondheid, onze persoon versterkt. Hij was niet de eerste paus die tijdens zijn pontificaat zich uitsprak over sport. Al was Johannes Paulus II een vervent sporter, hij was niet de eerste paus die daarover sprak. Je kunt dus ook zeggen dat paus Leo XIV in een traditie staat van pausen die het belang en de aandacht voor sport op de voorgrond plaatsen. In de loop van de tijd hebben meerdere pausen toespraken en geschriften gewijd aan de sport als zodanig. Paus Leo XIII sprak in zijn encycliek Rerum Novarum uit 1891 weliswaar niet expliciet over het fenomeen sport, maar wel spoorde hij de mensen in de tijd van de industrialisatie aan om naast hun arbeid ook gezamenlijke activiteiten te organiseren. Activiteiten op het gebied van ontspanning en onderlinge solidariteit. Wanneer je spreekt over activiteiten van ontspanning en onderlinge solidariteit, dan gaat het zeker ook over de gezamenlijke beoefening van sport als zo'n bijzondere activiteit. Zo kwam via paus Leo XIII ook in het leven van de arbeiders in de grote steden vol fabrieken de aandacht voor sport naar voren. Om het samen te beoefenen ter ontspanning en om te groeien in solidariteit. Paus Pius X, zijn opvolger van 1903 tot 1914, beschouwde de beoefening van sport als een hele geschikte manier om jongeren te bereiken en hen te begeleiden in ontwikkeling. Tussen 1905 en 1908 stelde Paus Pius X zelfs twee pleinen in het Vaticaan beschikbaar voor gymnastiek. Zowel oefening als wedstrijden voor sportende jongeren. Zo hebben paus Leo XIII en paus Pius X zich uitgesproken voor de grote waarde van sport. Ook heb ik ooit een foto gezien van mannen die op het Sint-Pietersplein een basketbalwedstrijd speelden. In aanwezigheid van paus Pius XII. Dat was in 1955. Maar al eerder, in 1945, stelde paus Pius XII in een toespraak tot sporters in Rome eigenlijk een retorische vraag, namelijk hoe zou de kerk er geen interesse voor kunnen hebben? Inderdaad, sport wordt naar waarde geschat. En menigmaal is er geschreven over de sport van het wielrennen, dat ook in de katholieke cultuur werd omarmd en bevorderd. Paus Johannes de 23e, paus van 1958 tot 1963, stond zeker niet bekend als een fervent sporter. Hij was een zwaarlijvige persoon en kwam niet echt als sporter uit de verf. Maar hij maakte duidelijk dat sport een waardevol middel is om vriendschap, discipline en menselijke waardigheid te bevorderen. Hij zag lichamelijke opvoeding en sport als een manier om culturen met elkaar te verenigen, om mensen te laten groeien in onderling respect en dat de menselijke waardigheid naar voren komt als mensen zich inspannen om hun sportprestatie te leveren. Je zou kunnen zeggen een sport als levensschool, maar dan wel om te leren wat het betekent om een eerlijk spel te hebben en om ook te oefenen in respect voor je tegenstander. Zijn opvolger paus Paulus VI, de heilige paus Paulus VI, van 1963 tot 1978, had heel veel oog voor de sociale impact van de sport. Hij zei, de sport staat ten dienste van de mens en de samenleving, omdat er sprake is van broederschap tussen mensen die met elkaar een sport beoefenen. Kortom, het is duidelijk dat in de kerk aandacht is voor sport. Sport die een menselijke activiteit is, die van waarde is voor onderlinge solidariteit, voor vriendschap, maar ook om mensen nader tot elkaar te brengen en te oefenen in eerlijkheid en respect. In 2019 verscheen er een Nederlandse vertaling van een Vaticaans document getiteld Dare in medio di sé. In het Italiaans dus. Dare in medio di sé. En dat betekent het beste geven van jezelf. Het document van het dicasterie voor leken, gezinnen, leven, had als doel om in 2019 een christelijk perspectief te bieden op sport en de menselijke persoon. Sport als een activiteit van de mens, die solidariteit bevordert, maar ook helpt om te groeien in vriendschap, in discipline, in eerlijkheid en respect. Als paus Leo de 14e ons deze maand vraagt om te bidden voor die sport en de waarden die met de sport gepaard gaan, dan kunnen we zeggen dat op vele manieren zijn voorgangers aspecten van het belang van sport hebben benadrukt. En als we bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties, en dat de waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mogen worden bevorderd door de sport, dan vindt dat zeker zijn oorsprong in al die beschouwingen van pausen in de afgelopen decennia. Het document uit 2019, dat gaat over de sport om het beste te geven van jezelf, begint met een citaat uit Gaudium et Spes, het document van het Tweede Vaticaanse Concilie dat gaat over de kerk in de wereld van nu. Als sport dan zo belangrijk is, dan is het ook belangrijk voor christenen. Letterlijk staat er, citerend uit Gaudium et Spes artikel 1, er is werkelijk niets bij mensen te vinden dat geen weerklank vindt in de harten van de leerlingen van Christus. Sport is een universeel verschijnsel dat in onze tijd van groot belang is en dat zijn weerklank vindt in de harten van vele volken en ook in de harten van het volk van God, de kerk. Het document probeert op de eerste plaats helder te maken waar het over gaat als we spreken over sport. Even afgezien van de schaaksport en de hengelsport, gaat het in het algemeen over een sport die gepaard gaat met lichaamsbeweging. Een activiteit van een persoon individueel of in een groep. En dan heeft sport te maken met spel. Heeft sport te maken met een systeem van regels. Want zonder regels kun je praktisch geen sport in groepsverband beoefenen. Dat het gaat om competitie in plaats van concurrentie. En dat het ook gaat om gelijke kansen als je samen een sport beoefent. Dus de sport heeft alles te maken met persoon naar lichaam en geest. Is het de context van spel? Is gebaseerd ook op regels? Heeft het element van competitie? En belangrijk is om gelijke kansen te waarborgen. Geen vals spel en ook geen spel dat mensen ondermijnt. Als je deze 5 elementen optelt, van lichaamsbeweging, spel, regels, competitie en gelijke kansen, zo zegt het document dat sport dan een fysieke activiteit is, in beweging, individueel of in teamverband, met het karakter van een spel of een competitie, gebonden aan een systeem van regels waarbij op basis van dezelfde kansen een prestatie geleverd wordt, die met soortgelijke prestatie van anderen kan worden vergeleken. Sport kan het goede in mensen bovenhalen als het ons helpt om ook werkelijk te leven met de prestaties die je moet inoefenen. Paus Benedictus heeft het sporten wel een levensschool genoemd, want er wordt gedaan aan karaktervorming. Je krijgt niet zomaar cadeau wat je in de sport wil bereiken. En paus Franciscus vergeleek de sport met het leven. Een metafoor van het leven. Want zoals in het leven gebruikelijk is, gaat het ook bij de sport om toewijding, om doorzetten, om discipline en ook om te leren tegen je verlies te kunnen en tegenslagen te verdragen. Het document dat in 2019 uitkwam, daar is sprake van een pleidooi om de sport in alle facetten ook in de kerk te omarmen. Niet voor niets bidt de paus dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog. En dat de waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mogen worden bevorderd. Wat in dit gebed allemaal gevraagd wordt, dat sport een instrument is voor vrede, ontmoeting en dialoog, kan ook fout gaan. Het kan zo snel anders. Wanneer sport eerder een bittere strijd wordt, of wanneer hooligans elkaar te lijf gaan als de wet

hooligans elkaar te lijf gaan als de wedstrijd niet verloopt zoals men had verwacht. Dan is er in de sport geen sprake van vrede, van ontmoeting en zeker ook geen dialoog tussen culturen en naties. Een sport die ontmoeting en dialoog nastreeft, kan dus geen denkmantel zijn van eigen roem of een dekmantel van dictatuur of van ideologie zoals in de nazi-tijd. En wat denken we van enorm nationalisme? Dat atleten kost wat kost namens hun land moeten winnen, desnoods met doping en onder dwang. Dan heeft sport niet te maken met vrede en ontmoeting en dialoog en gaat het niet langer om de waarden van respect, solidariteit en persoonlijke groei. Sport is dan wel een groot geschenk voor de mensheid. Het is ook kwetsbaar als het niet voor vrede, ontmoeting en dialoog zorgt, maar eerder voor het tegenovergestelde. Dat de menselijke waardigheid onder druk staat omwille van een prestatie. Dat landen als het ware de sport als etalage van een superioriteit laten gelden. En wanneer mensen elkaar te lijf gaan als de wedstrijd niet gelopen is zoals men had verwacht. Zo bidt de paus om sport als instrument voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat ze waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Dat betekent ook dat sport niet de inzet moet zijn van commercie. Dat financiële belangen zwaarder wegen dan de prestaties van de sport. Dat mensen bij wijze van spreken al tevoren kunnen inleggen voor een wedstrijd. En dat financiële belangen de uitslag van een wedstrijd soms kunnen beïnvloeden. Het document om het beste van jezelf te geven uit 2019 noemt dan ook een aantal belangrijke aspecten die een uitdaging zijn voor de goede beoefening van de sport. Op de eerste plaats, zo zegt het document, moet sport geen afbreuk doen aan het lichaam. Worden mensen onder druk gezet en moeten ze kost wat kost presteren? Of zijn ze zo bezig om kost wat kost te willen winnen, dan kan er schade worden toegebracht door te grote belasting. En dan is sport niet meer iets wat ons ontwikkelt en wat ons goed doet, maar een menselijke activiteit die kapot maakt en die afbreekt. Dat is de eerste uitdaging die in de sport moet worden vermeden. En daar bidt de paus ook voor. Een tweede belangrijke pleidooi is de uitdaging aangaan om geen gebruik te maken van doping. Doping is op de eerste plaats slecht voor je gezondheid. Het is niet een waarde die bij sport hoort. Tegelijkertijd staat het ook loyaal spel in de weg, omdat je op kunstmatige wijze je lichaam misbruikt om maar boven anderen uit te kunnen stijgen. Dus naast afbraak doen door schade van de grote belasting en het inzetten van doping die je gezondheid en je loyaliteit afbreken. Als uitdaging om in de sport te vermijden, is er ook de uitdaging om niet de sport in de sfeer van corruptie te brengen. De politiek of door financiële belangen. Maar het gaat om een sportieve activiteit die de mensen verheft, ook geestelijk verheft, zou Paulus de VI zeggen, die aan zelfbeheersing werkt en ook aan de ambitie om het goed te doen, maar niet onderdrukt wordt door politiek gewin of financiële belangen. Die uitdaging om het lichaam geen schade te brengen, geen doping toe te staan, niet de sport in handen van corruptie te leggen, is er ook nog de houding van supporters. Dat is dan misschien niet meteen degene die de sport beoefent, maar die er wel naar kijken, die er wel naartoe gaan en die soms hele grote verenigingen en supportersverenigingen vormen. Ook daar wordt gevraagd om de uitdaging aan te gaan. Kun je met respect naar de sporters kijken? Of ga je ze te lijf

Scheld je ze uit? Of ben je ineens agressief als die sporter van jou tegenvalt en niet het resultaat brengt als team of als individu wat je wil? En is er respect van supporters voor elkaar? Of ga je na de wedstrijd met elkaar op de vuist? En ben je in een stad eerder als een roversbende onderweg in plaats van een sportminnende groep die de lichamelijke inspanning ook werkelijk bewondert of ook werkelijk onderstreept als belangrijk voor de samenleving en voor de personen? Een waardig deelnemer dus aan de sportwedstrijd. Deze uitdagingen, die in het document over de sport worden genoemd, zijn regelrecht ook de achtergrond van het gebed van Paus Leo XIV. Want wanneer je bidt voor vrede, ontmoeting en dialoog, dan wil je schade aan lichaam, doping, corruptie en gewelddadig supportergedrag uitsluiten. Wanneer dat niet gebeurt, dan is sport eerder een instrument van haat of van bittere strijd en niet meer een activiteit die de menselijke waardigheid bevordert. Als sporters elkaar te lijf gaan en als concurrent en als vijand gaan zien, maar ook als toeschouwers en supporters elkaar naar het leven staan, omdat de wedstrijd niet zo verloopt als zij zich hadden voorgesteld. De paus bidt, bidden we dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat ze waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Het is duidelijk dat deze intentie verbonden is met de grote waarde van een sociale leer van de kerk. Want het is van belang dat de kerk vanuit het evangelie opkomt voor de menselijke waardigheid. De paus doet het ook nu met zijn nieuwe encycliek, waarin het gaat over de uitdagingen van kunstmatige intelligentie. Gaat die intelligentie de mens te boven en de mens beheersen en de mens kleineren, zoals de sport dat ook kan doen? Of kan het ons helpen om nog meer God te dienen en elkaar? En wanneer er ontmoeting en dialoog kan zijn tussen culturen en naties, dan is het ook een versterking van het samenwerken wereldwijd in onze wereld als ons gemeenschappelijk huis, waar culturen en naties elkaar ontmoeten in plaats van elkaar bestrijden en waarin respect, solidariteit en persoonlijke groei wordt bevorderd in plaats van afgebroken. Sporten heeft te maken met jonge generaties en met oudere generaties. Zullen oudere mensen misschien zeggen, ik wil fit blijven en probeer een aantal oefeningen te doen? Dan is het ook een teken van dat je in je leven zorg wilt hebben voor je lichaam. Is het ook een teken dat je voor je lichaam als tempel van de geest een zorgvuldige omgang beoogt? Je lichaam is niet zomaar een machine. Het is van God gekregen om naar lichaam en geest de Heer te dienen. En sport kan daarbij helpen als je strammer wordt en moeilijker uit de voeten kunt. Maar ook voor jonge mensen is de sport dus een levensschool. Wat is het geweldig als je door de sport leert dat je ambities ook werkelijk waar kunnen worden door discipline en zelfbeheersing. Dat je ook trots mag zijn op wat je in de sport kunt presteren. Maar dat je tegelijkertijd ook aandacht hebt voor wanneer het niet lukt en er tegenslagen zijn. In die zin is sport en sport beoefenen dan ook jezelf een spiegel voorhouden die van grote waarde is, ook in de rest van je leven. Sport heeft het alles te maken ook met vrijheid. Dat je niet gedwongen wordt, desnoods met doping of overbelasting. Maar dat je kunt zeggen, ik wil deze sport beoefenen of met mijn groep een sportprestatie leveren, omdat we daarin ook elkaar ontmoeten en dat die ontmoeting onderlinge solidariteit
en respect bevordert. En dat je je ook kunt verheugen over de activiteit van de sport met ieders talent daarin. Paus Franciscus was een groot liefhebber van voetbal. Hoewel ik niet de indruk heb dat hij het zelf veel gespeeld heeft. En hij zei, ook in een team is het belangrijk om te zien wat in een team allemaal nodig is. Het is niet zo dat al degenen die in de sport werken en die in de sport ook actief zijn, zomaar allemaal hetzelfde doen. Ben je in de spits, ben je in de verdediging, kun je goed koppen of een doelpunt maken? Of heb je groot overzicht op dat je in het spel verdedigt en opnieuw ook in de aanval gaat? Je kunt je dus ook in de sport verdiepen en je verheugen over elkaars talenten in de sport om zo een team te zijn met verschillende mogelijkheden en gaven. Deze maand gaat het dus over een hele bijzondere menselijke activiteit, de sport. Misschien dat velen van ons het niet meteen tot voorwerp van hun gebed zullen maken. Toch is al heel lang in onze kerk het sporten een bijzondere activiteit die ook in gemeenschappen van de kerk werden bevorderd. Het is duidelijk dat de paus aandacht vraagt voor het gebed, maar ook aandacht vraagt voor de belangrijke notie van de sport. Zoals hij eerder aandacht vroeg om te bidden voor goed voedsel, om priesters in nood en om ook te bidden voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn. De maand juni, bidden voor de sport. En dan heel bijzonder voor de sport als instrument van vrede, ontmoeting en dialoog. En ook bidden als instrument voor het beoefenen van respect, solidariteit en persoonlijke groei. Het is belangrijk om ook deze intentie in ons gebedsleven mee te nemen. Omdat het zozeer verband houdt met de opbouw van de menselijke persoon en onze samenleving. Maar ook zo snel verkeerd kan gaan door corruptie, door doping, door commercialisering en door mensen onder druk te zetten omwille van nationalistische prestaties. Mogen wij met de paus bidden. Een lange traditie inmiddels van 1,5 eeuw. En mogen we in deze maand heel bijzonder voor Gods aanschijn brengen. De sport als een bijzondere activiteit van de mens. Waardoor we veel kunnen opbouwen dat van belang is voor het Rijk van God. Het was paus Paulus VI die zei dat wanneer we bidden voor belangrijke waarden van het evangelie, dus ook in de sport, dan worden de contouren zichtbaar van zijn Rijk. Waarin vrede, ontmoeting en respect van groot belang zijn. En waarin solidariteit en als persoon groeien naar Christus toe niet mag ontbreken. Ik wil met u bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, we danken u voor de gave van het geloof. En dat we met u mogen spreken in gebed met heel ons hart. Deze maand willen we samen met paus Leo bidden voor een goede beoefening van de sport. Sport is een activiteit van de mens. En de apostel Paulus vergeleek onze weg naar u al als een hardloopwedstrijd. En hij vroeg ons die weg zo te lopen dat we ook onze eindbestemming zouden halen. Die eindbestemming en die goede vruchten hangen niet alleen van ons af. Maar we vragen u om uw inspiratie, om uw nabijheid, opdat in onze sport steeds opnieuw sprake mag zijn van respect, van solidariteit. Dat sport mensen mag doen groeien in onderlinge verbondenheid en in liefde tot u. Zegen ons gebed. Dat we met heel ons hart mogen bidden, samen met de paus op vele plaatsen in deze wereld. Wilt u ons sporten omvormen tot een waarachtige, eerlijke beoefening van een menselijke activiteit die ook werkelijk eer brengt aan uw naam, die uw gaven en talenten gebruikt en die ook mensen doet groeien als persoon om ook bij tegenslagen staande te blijven.
en ook bij tegenstelling elkaar te ontmoeten. Wij danken u dat u met geduld en liefde naar ons omziet. En daarom bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En beste luisteraars, het is bijna 12 uur. We gaan zo het middaggebed bidden. Ik geef de bladzijde nummers voor het middaggebed. Het is vandaag 1 juni. En de hymne vindt u in het Groot Getijdenboek op bladzijde 758. En de rest van het gebed vanaf 799. In het Klein Getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 58. En de rest van het gebed vanaf bladzijde 75. We wensen u een goede devotie toe.

0: Zonder lampen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest.
1: Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetende maken zij wijs.
0: Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed.
1: Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog.
0: Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar.
1: Zijn uitspraken zijn waarachtig. Rechtvaardig in iedere zaak.
0: Gezocht meer dan goud of juwelen. Welsmakend als honingzeem.
1: Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt er rijk voor beloond.
0: Maar wie beseft al zijn feilen? Vergeef mij ook wat ik niet weet.
1: Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Geef die geen macht over mij.
0: Dan zal ik rechtschapen en rein zijn. Door geen gemeenheid bevlekt.
1: Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn, Heer. Voor u mijn rots en verlosser.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. Heer, mijn God, tot u vlucht ik. Verlos mij van mijn vervolgers.
1: Anders slepen de leeuwen mij mee. Verscheuren zij mij zonder redding.
0: Heer, mijn God, als ik iets heb misdaan, als onrecht kleeft aan mijn handen,
2: als ik ooit vrienden bedrogen heb, of kwaad ongewroken gelaten,
0: Laat dan de vijand mij jagen en grijpen, mijn leven verpletteren tegen de rots. Mijn eer in het stof vertreden.
2: Heer,
0: sta op in uw toren, weersta de woede van mijn verdrukkers.
1: En kom voor mij op als gij recht spreekt.
0: Laat dan de naties rondom u staan. En gij op uw troon daarboven.
1: Gij die de rechter der volkeren zijt, verschaf mij recht naar verdiensten. Omdat ik niet schuldig ben.
0: Eindig het onrecht, bevestig het recht. Rechtvaardige God die de harten kent.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal opstaan
1: om de volken rechtvaardig te oordelen.
0: God is een rechtvaardige en sterke rechter. Oprechte harten beschermt Hij. Het schild dat mij dekt is God. Oprechte harten beschermt Hij.
1: Hij is een rechtvaardige rechter. Een altijd dreigende God.
0: Bekeert men zich niet, dan scherpt Hij zijn zwaard. Dan spant Hij de boog en richt hem.
1: Moordende wapens neemt Hij ter hand. Hij treft met brandende pijlen.
0: Wie onrecht ontvangt en kwaad in de schoot draagt, die brengt ook boosheid ter wereld.
1: Wie valkuilen graaft en uitdiept, die valt in de kuil die hij groef.
0: Zijn sluwheid keert zich tegen hemzelf. Het kwaad komt neer op zijn eigen hoofd.
1: Ik prijs de Heer, want Hij is rechtvaardig. Bezing de verheven naam van de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God is een rechtvaardige en sterke rechter. Oprechte harten beschermt Hij. Ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken. Langzaam ook om toornig te worden. Want de toorn van een man leidt niet tot gerechtigheid voor God. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, dan is zijn vroomheid waardeloos.
0: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
1: Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
0: Laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

En beste luisteraars, we gaan zo de Rozenkrans bidden. En voor het eerste tientje is er een meebidder nodig. Wilt u meebidden, dan belt u naar het telefoonnummer 073-687-2001.

En beste luisteraars, ik herhaal, voor het eerste tientje is er een meebidder nodig. Wilt u meebidden bij het eerste tientje van de Rozenkrans zometeen? Belt u naar het telefoonnummer

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagmiddag 1 juni. De eerste dag van van de maand van het Heilig Hart. En omdat het de maand van het Heilig Hart is, gaan we op het einde van de Rozenkrans de litanie van het Heilig Hart bidden. We gaan vandaag, omdat het maandag is, de blijde geheimen overwegen. Fijn dat u met ons meebidt. En we hebben bij iedere tientje minimale meebidder nodig. Dus er is nog meer kans om op de radio mee te bidden. Ik wens u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: En we bidden in het eerste tientje voor de intentie van de paus voor de maand juni. We bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog te

0: tussen culturen en naties en dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. We bidden om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners. Voor de zielenrust van overleden luisteraars. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. We bidden ook uit dankbaarheid voor de mooie bijdrage voor de Mariathon afgelopen donderdag en vrijdag. Ons gebed is ook gevraagd om niet in de depressie te komen. We bidden voor bevrijding van een petekind en haar moeder, dat ze de juiste hulp krijgen. En ook we bidden voor een voorspoedig en volledig herstel van een bisschop. Ook bidden we voor alle overledenen dat alle zielen van de overleden in Gods vrede mogen rusten. Het eeuwige licht verlichte hen en uit dankbaarheid. We bidden ook voor de kinderen van iemand dat ze Gods wil mogen ontdekken en in vreugde en trouw mogen volgen. En voor een zus dat het leven waarachtig beleeft. Het eerste blijde geheim, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het tweede tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven en u kunt ook een tientje op de radio meebidden. Als je belt naar het telefoonnummer 073 687 2001.

0: En beste luisteraars, we gaan in het tweede tientje bidden. Uit dankbaarheid voor een zegenrijke Mariaton. Voor een goed herstel voor iemand die ziek is. Ook bidden we dat een neef goed mag herstellen uit dankbaarheid. En dat de bloeduitslagen goed mogen zijn. We bidden ook voor een mevrouw met veel fysieke mankementen. Met veel pijn. We bidden voor verlichting van pijn. En voor troost. Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van hel. Breng alles hier naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het derde tientje van de Rozenkrans bidden. U bent van harte welkom om te bellen, om intenties door te geven of een tientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: Beste luisteraars, we gaan het vierde tientje bidden. Het derde tientje. En het derde tientje bidden we voor de bekering tot de ene ware geloof. We bidden voor het herstel van contact tussen twee broers. Dat een zieke zwager spoedig mag beter worden. Voor innerlijke rust voor een mevrouw. We bidden ook voor een verloren zoon dat hij de weg mag terugvinden naar God. Ook bidden we uit dankbaarheid voor een mooie militaire bedevaart naar Lourdes. Het derde blijde geheim, Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons Heer van het kwaad.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw volmachtigheid nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven. En u kunt ook bidden om op de radio een tientje voor mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: in het vierde tientje bidden wij voor de mensen die gebed nodig hebben. We bidden voor kracht en zegen voor een ernstige zieke vader. Mogen God de Vader wil geschieden, de wil van God de Vader geschieden. Ook bidden we om zegen over een gezin, voor een bijzondere intentie uit dankbaarheid, om bescherming en rust voor een mevrouw. Het vierde blijde geheim, Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het laatste tientje van de Rozenkrans. U kunt nog intenties doorgeven en u bent ook van harte welkom om de laatste tientje op de radio te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, we bidden. En het laatste tientje voor een zieke zwager, dat een behandeling snel mag starten en om genezing. Voor de wereldvrede en vrede in de harten van de mensen. Goede hulp bij psychische problemen voor een meneer. Dat iemand dingen met aandacht mag kunnen doen, uit dankbaarheid. We bidden om licht, kracht en troost voor kinderen in Libanon. Ook bidden we uit dankbaarheid aan Maria voor de voorspraak. Dat iemand zijn of haar pelgrimreis naar Santiago de Compostela veilig hebt kunnen volbrengen. En we bidden ook uit dankbaarheid aan Sint Jacobus of Santiago. Voor het gemis van een vriend, verlichting en troost. En we bidden voor alle intenties van diegenen die aan het meebidden zijn. Het vijfde, blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, omdat wij met de maand juni zijn begonnen, de maand van het Heilig Hart van Jezus, bidden we op uitsluitend aan de Rozenkrans de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God Hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God de Zoon, Verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de Eeuwige Vader,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, pijlloze diepte van alle deugden,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardigd,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle godheid in alle volheid woont,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons alle deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor alle die u aanroepen,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadigen verzadigd,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen,
1: ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,
1: maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt Hij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij Hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen. Door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan zo door met muziek en om 1:15 hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 1:30 hoort u weer een aflevering uit het boek Een Vuur dat Opleidt over de zalige priester Poppe. En daarna om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob. Vandaag weer de tweede aflevering van de serie over Arvo Pärt. En de titel van vandaag is Op zoek naar nieuwe klanken. Om 3 uur kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 3:30 kunt u luisteren naar een terugblik op een compilatie van de Mariathon. Om 4:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 5:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans. En om 5:30 met de Vespers. En vanavond om 5 over 6 hoort u een lezing uit het archief over de heilige Justinus de Martelaar. Spreker Leo Mullenberg. En beste luisteraars, we wensen u van harte een gezegende middag toe.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Toen ik kort geleden een reis naar Rome maakte, ontmoette ik een lopend wonder, Glieda Danese. De jonge Braziliaanse stond daar handtekeningen uit te delen aan een groep bewonderende religieuzen. Haar ogen verborgen achter een spiegelende zonnebril en kauwend op

haar ogen verborgen achter een spiegelende zonnebril en kauwend op kauwgom, genoot ze overduidelijk van haar faam. Cleïda was in Rome op uitnodiging van de Vaticaanse Congregatie voor de Heilig- en Zaligverklaringen. Luisteraar, die persoon die door Rome liep was helaas niet de man waar u nu naar luistert. Bovendien gebeurde het niet kort geleden. Dit relaas vonden we in het Engelse weekblad The Spectator van 2 februari 1991. Cleïda Danese was toen 15 jaar oud. 6 jaar daarvoor werd er bij de toen 9-jarige het syndroom van Guillain-Barré geconstateerd. Een zeldzame auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem van het lichaam een deel van het zenuwstelsel zelf aanvalt. En, in ernstige gevallen, zoals bij Cleïda, leidt dat tot totale verlamming van de ledematen en de ademhalingsspieren en het gezicht. 5 maal stopte haar hart en 43 dagen lang verbleef ze in coma. Tot moeder en grootmoeder. Ja, oma's en opa's zijn veel belangrijker dan zij zelf vaak denken. Een novena beginnen tot de eerbiedwaardige pater Hannibal. Het meisje wonder boven wonder geneest. Wie is onze heilige? Hannibal Maria di Francia. Hij zag als derde van 4 kinderen van in het alle opzichten edele koppel Francesco, marquis van Santa Caterina della Iono en Anna Toscano, dochter van de marquis van Montenaro, op 5 juli 1851 het levenslicht. Hannibal's vader stierf een jaar later. Van zijn moeder krijgt de jongen een vurige liefde voor de Eucharistie en voor moeder Maria mee. De jaren verstrijken en onze heilige wordt geroepen voor het priesterschap. Dan speelt zich in 1878 het volgende tafereel af. Hannibal loopt door de straten van de achterbuurten van de Siciliaanse havenstad Messina. Over enkele maanden zal hij priester worden gewijd. Plots ziet hij hoe mensen een arme drommel achterna zitten. De jongen lijkt zich niet te kunnen verweren. Wanneer de 27-jarige Hannibal naderbij komt, ziet hij waarom. Hij is blind. Hannibal neemt het bedelaartje mee naar huis. Daar krijgt een bad en schone kleren. Hannibal kust de jongen op de haren. Dan krijgt hij een visioen. Het is maar een tel. Het was niet de jongen die hij kuste, maar Jezus. Na zijn wijding wil hij terug naar de achterbuurt van Messina. De oudsten van de wijken vertellen hem dat hij daar niets te zoeken heeft. Maar Hannibal blijft en opent zijn weeshuis. Eerst krijgt hij hulp van andere priesters, maar na een maand is hij vrijwel alleen. Biddend legt hij zijn probleem neer bij het Allerheiligste. In het Evangelie van Matthäus leest hij: vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Dan zegt een innerlijke stem: mensen bidden voor regen, voor vrijheid, voor alles, maar vergeten de Heer te vragen om arbeiders. De redding van de wereld hangt af van de priesters. Hij zegt niet voor niets: vraagt. Hannibal sticht 2 congregaties. Voor mannen de Rogationisten van het Heilig Hart van Jezus. Rogate betekent vragen om. Hij noemt de nieuwe congregatie dus naar de passage uit het Matthäus Evangelie: vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Voor vrouwen sticht hij de zusters van de goddelijke dienstbaarheid. Zij bidden om roepingen en zorgen voor de verschoppelingen van

0: deze aarde. Aan paus Pius X schrijft hij: kleine gemeenschap, in mijn kleine gemeenschappen bidden dagelijks wezen, armen, priesters en godgewijde maagden tot de allerheiligste harten van Jezus en Maria, tot Sint Jozef en de apostelen, dat hij de kerk overvloedig mag zegenen met heilige priesters. Ondertussen opent hij een avondschool voor jongens, een kleuterschool voor meisjes, een weeshuis voor meisjes, een weeshuis voor jongens. De huizen plaatst hij onder de bijzondere bescherming van de heilige Antonius van Padua. Naast religieus onderricht leren de jongens een vak en de meisjes naaien en het huishouden. Van rollenpatronen hadden ze in die tijd nog lang niet gehoord. Pater Hannibal was gewoon te zeggen: wij moeten van kinderen houden als liefdevolle vaders. Dat is het geheim der geheimen om hen voor God te winnen. Naast alles is Pater Hannibal ook nog geestelijk leidsman van onder andere de nu eerbiedwaardige Italiaanse mystica Luisa Picaretta. Op 28 december 1908 ontvangt zij een afgrijzelijk visioen. Zij ziet hoe Messina, Sicilië en Calabria door aardbevingen worden getroffen. 5 uur later schudt de aarde. Een van de grootste aardbevingen in de geschiedenis. Naar schatting verliezen 100.000 mensen het leven. De stad Messina stort in als een kaartenhuis. Duizenden en duizenden mensen sterven onder de puinhopen. Ook de daken van de kloosters in Messina stort in. 13 zusters vinden daarbij de dood. Alleen op de plaats waar de wezen en de religieuzen bezig waren met een morgengebed, blijft het dak gespaard. Het gebouw waar de jongens sliepen stort in, maar geen van hen raakt ook maar zelfs gewond. Ook de weesmeisjes worden gespaard. Het mag duidelijk zijn dat mogen Pater Hannibal nog niet in visioenen geloven, dan deed hij dat nu wel. Bovendien woonde in 1897 in een van zijn huizen een jaar lang de nu zalig geziende rest van La Salette, Melanie Calva, een van de twee herdertjes aan wie Maria 51 jaar eerder was verschenen. In La Salette huilde de moeder gods. De wereld was zo slecht. Ze sprak dat ze de arm van haar zoon niet langer kon hoog houden. Pater Hannibal noemde het jaar met Melanie Calva een zegen. Maar tegelijkertijd waarschuwde hij ook om prudent met hemelse voorspellingen om te gaan. Heiligheid gaf absoluut geen garantie. Zo sprak hij: ik ga er altijd van uit dat verschijningen van zelfs heilige personen en vrouwen in het bijzonder, sorry dames, niet altijd even betrouwbaar zijn. Hoeveel tegenstrijdigheden zien we al niet bij de visionaires Birgitta van Zweden, Maria Agreda en Anna-Katharina Emmerich. Visioenen en onthullingen behoren niet tot de geloofsleer of tot de Bijbel, zo sprak hij. Sommigen moeten we afkeuren en anderen op de juiste wijze uitleggen. Had God in 1908 tijdens de aardbevingen laten zien hoe hij waakte over Pater Hannibals huizen? Nou, het menselijk geheugen lijkt soms niet veel beter dan dat van een goudvis. Wanneer in 1919 het moederhuis van de paters Rocasionisten tot de grond afbrandt, beginnen een aantal religieuzen te mopperen. zelfs de goddelijke voorzienigheid in twijfel te trekken. Maar pater Hannibal drukt het monnikengeroezem snel de kop in. Zwijg. Stel geen vragen. Vraag jullie niet af waarom. Laat wij God aanbidden in zijn raadsbesluiten en op hem vertrouwen. 77 jaar na zijn dood, in 2004, zat paus Johannes Paulus II Hannibal Maria di Francia heilig verklaren. Cleida de Nese, wie genezing bijdroeg tot de zaligverklaringen, is alleen al lang geen 15 jaar meer. De 41-jarige Braziliaanse werkt nu als verpleegster in de stad Bahia, waar ze ook lesgeeft op de universiteit. Oh ja, en ze kauwt geen kauwgom meer. En dan nog heel even dit. Net als onder andere pater Pio had pater Hannibal een bijzondere devotie tot het kindje Maria. Hij hield zoveel van haar dat hij er zorg voor droeg dat zij in alle huizen werd vereerd. Op een mooie morgen, laat in mei, beantwoordt Maria zijn liefde zoals alleen zij dat kan. Pater Hannibal is stervende, kan zijn bed niet meer verlaten. Plots richt hij zich op. Hij staart. Roept tegen de wakende broeder aan zijn bed. Kijk daar eens. Zie je hoe mooi ze is? Het kindje Maria? Zijn gezicht straalde. Dagenlang. Tot moeder Maria hem uiteindelijk op 1 juni 1927 komt halen. Heer Hannibal Maria di Francia, bid voor ons. Ave Maria.
1: Ave Maria. Heel hartelijk dank, Michael. En ondanks alles toch een gezegend weekend gewenst.
0: Ja, en jullie ook allemaal in Nederland. God bless you.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 3. Het heilig uur van priester Poppe. 1. Hoe keek Poppe aan tegen de eucharistie? Het minste wat we kunnen zeggen is dat Poppe er anders tegenaan keek dan dat wij nu doen. Daarmee willen we niets afkeuren en ook niet misprijzend doen tegenover een hedendaagse benadering van de eucharistie. De eucharistie is, zoals kardinaal Daniels dat zo treffend gezegd heeft, een mooie diamant. Een diamant schittert langs alle kanten. Hij blinkt en schittert in vele kleuren en tinten. Dat is de eucharistie. Een diamant met vele schitterende facetten. De dag van vandaag, vooral na het Tweede Vaticaans Concilie, wordt vooral één facet belicht. Het maaltijdkarakter van de eucharistie en dat een beetje overgeaccentueerd. Het maaltijdkarakter van de eucharistie wil zeggen dat een nadruk wordt gelegd op Jezus die met zijn leerlingen het laatste avondmaal heeft gehouden. De eucharistie zet dit verder tot nu toe. Dat is niet onjuist. Jezus' woorden, doet dit tot mijn gedachtenis, slaan op veel meer dan op het laatste avondmaal alleen. De algemene perceptie van de meeste mensen is dat de heilige mis een soort naspelen is van wat Jezus gedaan heeft in de bovenzaal in Jeruzalem. Dat is echter slechts één facet. Een weliswaar mooi schittering, maar er zijn er echter veel meer. Hier noemen we er twee. De reële aanwezigheid van Christus in de eucharistie, dat wil zeggen dat Christus waarlijk, werkelijk en wezenlijk aanwezig is in het heilig brood. Daarnaast is er een facet in de eucharistie dat we nu bijna niet meer kennen, maar dat zeer dominant was in de tijd van Poppe. De voortzetting van de offerdaad die Christus op het kruis gebracht heeft. Drie teksten van Poppe illustreren dit. 1. Het priesterschap van Christus heeft als bijzonder hoofddoel de offerdaad van de kruisdood. Dit is de eigenlijke priesterlijke daad van Christus, waardoor hij ons moet heiligen. Aldus heeft Jezus de zielen volledig verlost en geheiligd door het priesterlijk werk van hem, sterven op het kruis. 2. Dezelfde centrale offerdaad zet hij verder in de kerk door de eucharistie. De offerdaad vernieuwt hij in de heilige mis op honderden, ja duizenden altaren over heel de wereld, alle dagen waar mensen te heiligen zijn. 3. Daaruit volgt, zegt Poppe, dat de heilige mis, het vernieuwde kruisoffer, het centrum moet zijn van heel het geestelijk leven. Als dit niet zit in het liturgisch leven, dan is het geen juiste liturgie. Liturgie is heel het geestelijke en apostolische leven afhankelijk maken van het vernieuwde kruisoffer. 2. Dieper ingaan op de offerdaad van Christus. Het stukje van de diamant dat het heeft over de offerdaad van Christus op het kruis schittert vandaag niet meer, alhoewel het fundamenteel is om de eucharistie te begrijpen. Als we bij de benadering van de Eucharistie de richting ingaan van het naspelen van het laatste avondmaal, kunnen we het nooit halen. Er zijn vele mooiere, interessantere opvoeringen op tv en elders te zien. Daarmee kunnen we nooit concurreren. We mogen nog zo ons best doen het eucharistisch gebeuren op te vrolijken, het te actualiseren, het te animeren of er schuring in te brengen. De kinderen en volwassenen zullen onze opvoering heel vlug moe zijn. We hebben dat al gezien, zullen ze zeggen. Als het gaat over de verlossing van de zielen, dat kunnen ze nergens anders meemaken. Als het gaat over de vernieuwing van de centrale offerdaad van Christus, dat kunnen ze nergens anders beleven. Dit is natuurlijk een heel ander taalgebruik en dit zijn heel andere woorden die de kinderen niet zullen begrijpen, tenzij je deze goed aanbrengt. Kinderen begrijpen wel wat een offer voor een ziek kind, een zieke oma of nog iemand anders betekent. Dat facet van de Eucharistie zit onder het stof. Het moet opnieuw schitteren, want het is van essentieel belang dat we dit facet samen zien met de andere accenten. 3. De Eucharistie en het algemeen priesterschap van de gelovigen. Christus, de Heer en Hoge Priester, uit de mensen genomen, Hebreeën 5, vers 1 tot 5, heeft het nieuwe volk gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God zijn Vader. Apocalyps 1, vers 5. De gedoopten immers zijn door de wedergeboorte en de zalving van de Heilige Geest tot een geestelijke woonstede en een heilig priesterschap gewijd, om door alle werken van de christenmens geestelijke offers op te dragen en de wonderdaden te verkondigen van Hem die hen uit de duisternis naar zijn wonderbaar licht heeft geroepen. 1 Petrus 2, vers 4 tot 10. Daarom dienen alle leerlingen van Christus volhardend in het gebed en samen God lof toezingend, Handelingen 2, vers 42 tot 47, zichzelf als een levende, heilige en aan God welgevallige offergave aan te bieden. Romeinen 12, vers 1. Overal ter wereld moeten zij getuigenis afleggen en tot verantwoording bereid zijn tegenover diegenen die hun rekenschap vragen van hun hoop op eeuwig leven. 1 Petrus 3, vers 15. Als christen oefent u dus ook een priesterlijke taak uit. Geen ambtelijk priesterschap, maar wel een priesterschap. Het algemeen priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk of hiërarchisch priesterschap zijn weliswaar uiteraard en niet alleen naar rangorde van elkaar verschillend. Doch ze zijn op elkaar aangewezen en het ene, zowel als het andere, heeft op zijn bijzondere wijze aan Christus priesterschap deel. De ambtelijke priester vormt en bestuurt door de gewijde macht waarover hij beschikt het priesterlijk volk. In de persoon van Christus voltrekt hij het eucharistisch offer en in naam van geheel het volk draagt hij het op aan God. De gelovigen van hun kant doen door hun koninklijke priesterschap actief mee in de aanbidding van de eucharistische offergave. Zij oefenen het verder uit in het ontvangen van de sacramenten, in het gebed en de dankzegging, in de getuigenis van een heilig leven en in de onthechting en de daadwerkelijke liefde. Dogmatische Constitutie, Lumen Gentium, Tweede Vaticaans Concilie, nummer 10. Wat zou priester Poppe blij zijn geweest met een dergelijke tekst? Dit is helemaal niet ver van wat Poppe leert. Het is zelfs de kern van zijn denken over de Eucharistie. Hij gebruikt een mooi beeld om deze gedachte te verduidelijken. Wanneer ik de peteen, de schaal met de hosties, neem, met daarop de mooie witte hostie, wanneer ik ze dan in een offergebaar lichtjes omhoog hef en ze de Vader aanbied, dan leg ik daar de offerzielen bij die zich hebben aangeboden om te offeren voor het Rijk, zieken met hun pijn en alle mogelijke intenties. Dat beeld, offers bij de grote hostie op de pateen, dat kunt u doen in een geestelijk gebaar als u de Eucharistie meeviert. Dan kunt u zeggen: Vader, hier is het brood dat straks uw lichaam wordt, en met deze gedachte kunt u uw kleine dingen van elke dag, uw verstervingen, de offers, klein pateen van de priester leggen, die dat alles aan de Vader opdraagt. Zo kunt u uw priesterlijke taak uitvoeren als lid van het volk van God, en treedt u binnen in die tekst van Poppe. De heilige mis is het vernieuwde kruisoffer, het centrum van het christelijke leven.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, u kunt De Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken. Beste luisteraar, ik begroet u bij De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar de tweede aflevering over de componist Arvo Pärt. In de eerste aflevering hebben we de jeugd van de componist in het communistische Estland geschilderd en hebben we tevens aandacht gegeven aan de geschiedenis van het moderne Estland en de muzikale tradities van het land. U hebt toen bijvoorbeeld kennis gemaakt met de muziek van Heino Eljar, de man die als componist centraal stond in het 20e eeuwse Estland. Hij was de belangrijkste compositiedocent van Pärt op het conservatorium van Tallinn. We hebben gezien hoe de begaafde student in 1958 een ideologische uitbrander kreeg tijdens een vergadering van de Componistenbond van de Sovjet-Unie. Maar een paar jaar later ook een prijs mocht ontvangen voor de kinderkantate Mijn Tuin. In deze aflevering, getiteld Op zoek naar nieuwe klanken, zullen we zien en vooral horen hoe Arvo Pärt zich eerst ontwikkelde als een door de westerse muziek beïnvloede avant-garde componist. En na 1968 een geheel nieuwe weg inslaat, die 6 jaar later leidde tot de composities die wij tegenwoordig herkennen aan de unieke stijl waarmee hij bekend is geworden. In zijn zoektocht naar nieuwe klanken kunnen we dus duidelijk 2 fasen onderscheiden. Eerst een westers-modernistische fase en vervolgens de fase waarin hij de spirituele stijl ontwikkelde die we nu van hem kennen. In 1961 is Pärt lid geworden van de officiële Componistenbond. U moet zich zo'n Componistenbond voorstellen als een soort communistische cultuurkamer voor componisten. In geheel de Sovjet-Unie kende die bond duizenden leden. In Estland waren er ongeveer 60 componisten lid van. Via dergelijke organisaties konden de autoriteiten het kunstleven controleren en disciplineren. Aan de ene kant had een componist zonder het lidmaatschap geen enkele reële kans om zijn werk in het openbaar uitgevoerd te krijgen. Aan de andere kant leverde het lidmaatschap tal van materiële voordelen op, zoals reis- en studiebeurzen, betaalde vakanties, maar ook bijvoorbeeld het verkrijgen van een woning. In 1963 kreeg Pärt een appartement in het brandnieuwe componistenhuis in Tallinn. Boven hem woonde de jonge componist Veljo Tormis. Ik liet u vorige keer al wat van Tormis horen. En onder hem woonde de jonge dirigent Neeme Järvi, die later uitgroeide tot een beroemd dirigent. In het begin van deze eeuw was Järvi enkele jaren de chef-dirigent van het residentieorkest. Nog tijdens zijn studie kreeg Pärt een baan als geluidstechnicus bij de Esse Radio. In die baan was hij zowel de technicus die de microfoons neerzette als ook de producer die de artistieke kwaliteit moest beoordelen. Hij nam concerten op in zaal of studio. Door die baan heeft hij veel mensen uit de muzikale wereld leren kennen, maar hij had ook toegang tot het geluidsarchief van de omroep. Later heeft hij zijn inkomen ook deels verdiend door het componeren van filmmuziek. Ook een beroemde componist als Sjostakovitsj deed dat soort werk. Voor Russische avant-garde componisten als Schnitke en Kubaidulina was dat hun enige vorm van inkomen. Het interessante van het werk was dat hier voor de componist veel meer vrijheid bestond. De censuur en de communistische cultuurbonzen hadden geen enkele belangstelling voor dit genre. Voor composities als strijkkwartetten en symfonieën was je afhankelijk van officiële opdrachten om aan inkomen te komen. Maar het maken van filmmuziek werd door de culturele partijbondsen veel meer gezien als ambachtelijk werk, waar geen ideologische controle voor nodig was. In zijn eerste componeerperiode kwam de jonge Arvo Pärt sterk onder de invloed van de westerse moderne muziek. In zijn werk experimenteerde hij met het vermengen van verschillende muziekstijlen, met het gebruik van collagetechnieken, met het gebruik van oude muziekstijlen, maar ook met het hanteren van de 12-toonstechniek, die in de periode van na de Tweede Wereldoorlog erg populair was in het Westen. Deze stroming wordt meestal aangeduid met de term serialisme. Componisten als Boulez en Stockhausen gingen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog verder met de 12-toonsmuziek die door Schönberg en zijn leerlingen in de vroege 20e eeuw ontwikkeld was. In deze muziek, in de meest radicale vorm, waren alle tonen even belangrijk. De dominant werd dus afgeschaft, geen toon mocht belangrijker zijn dan de andere. En alle tonen dienden even vaak voor te komen. Hierdoor ontstond er een soort abstracte muziek zonder verwijzingen naar melodie of naar buitenmuzikale inhouden. Met deze muziek wilde de muzikale avant-garde in West-Europa radicaal breken met de westerse muzikale traditie. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog wilde deze componist als het ware met een volledig schone lei de geschiedenis opnieuw beginnen. De jonge Arvo Pärt heeft aanvankelijk ook in deze 12-toonstechniek gecomponeerd. Ik laat u nu als voorbeeld een orkeststuk horen dat maar enkele minuten duurt. Het stuk heet Perpetuum Mobile en stamt uit 1963. Omdat het iedere vorm van agressie mist, duidde zijn vrouw Nora het stuk later in een interview ooit eens halfspottend aan als 12-toonsmuziek met een menselijk gezicht. In datzelfde vraaggesprek heeft Pärt het over een beeld van een buitenaardse wereld waarin menselijk lijden niet bestaat, om ruimte te maken voor een meer objectieve en gedistanceerde visie op de dingen. We kunnen in dit stuk wel al iets herkennen van de latere Pärt. Het stuk groeit langzaam uit de stilte en na een crescendo keert het weer langzaam terug naar de stilte. U hoort het symfonieorkest van Bamberg onder leiding van Neeme Järvi.

In een ander stuk dat niet veel later ontstond, namelijk in 1964, waarvan ik u nu een deeltje laat horen, is maar een gering deel van de compositie in de techniek van de twaalftoonsmuziek geschreven. U hoort hier duidelijk citaten van componisten uit het verleden, bijvoorbeeld uit Bach's zesde suite in D klein. Het stuk heet Collage op Bach. U kunt in dit stuk letterlijk die twee muzikale werelden op elkaar horen botsen. De wereld van het modernisme en de wereld van Bach en zijn tijdgenoten. Veel later spreekt Pert in verband met dit stuk over een soort transplantatietechniek. Hij zegt in een veel later afgenomen interview over dit stuk: wanneer je het idee hebt dat je geen eigen huid hebt, neem je repen huid van anderen en pas ze toe op jezelf. In de loop van de tijd veranderen deze repen en gaan als het ware een nieuwe huid vormen. Ik wist niet precies waar het experiment van de collage mij naartoe zou leiden, maar ik had in elk geval de indruk dat ik een levend organisme in mijn handen had, zoals ik in een zuivere twaalftoonsmuziek tot dan toe niet had gevonden. Ik laat u nu het eerste deeltje, Toccata, uit Collage op Bach horen, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta.

Twee dingen zijn duidelijk. Deze muziek staat nog heel ver af van de muziek die we nu kennen van Pert. En verder kunt u zich gemakkelijk voorstellen dat deze muziek op zeer gespannen voet stond met de muzikale idealen van de communistische machthebbers. Later zei Pert over deze periode: op het moment dat we andere muziek begonnen te schrijven, beïnvloed door westerse modellen, werden we bestempeld als vijanden van de partij en werden we vervolgd. Toen ik later in het Westen ging wonen, ontdekte ik dat dezelfde componisten die ik als model had nagevolgd en die door de partij uitgemaakt waren als vrienden van het kapitalisme, juist in hun eigen composities probeerden tegen het kapitalisme te vechten. Pert refereert hier aan het feit dat veel van de modernistische westerse componisten links waren. Sommigen waren zelfs lid van een communistische partij. Zo raakte Pert bevriend met de Italiaanse componist Luigi Nono, lid van de communistische partij in zijn land, maar ook iemand die uiterst kritisch stond tegenover de toestanden in de Sovjet-Unie. Nono had hij ontmoet tijdens de Warschauer Herfst, een jaarlijks festival voor moderne muziek in Polen, dat ik al noemde in mijn programma over Correggi. Aan Luigi Nono droeg hij het eerder ten gehore gebrachte Perpetuum Mobile op. We komen nu aan bij een gebeurtenis die op allerlei manieren kan gelden als een keerpunt in het leven van Arvo Pärt. En daarom wil ik er uitvoerig verslag van doen. Die gebeurtenis betreft de première van een stuk van Pärt dat in 1968 in Tallinn plaatsvond. Die uitvoering is uitgelopen op enorme politieke ophef in Estland. De uitvoering veroorzaakte een waar schandaal bij de machthebbers, maar heeft de concertbezoekers geraakt als een bliksemschicht. Tegelijkertijd vormde het stuk de aanleiding voor een breuk tussen Arvo Pärt en het regime. In muzikale zin zou je het stuk kunnen zien als een soort synthese, als een soort muzikaal sluitstuk van de hele moderne periode in zijn componistenleven. We hebben het hier over de première van het stuk Credo voor piano, koor en orkest. Met Credo deed de componist een frontale aanval op het communistische regime. Ik geloof in Jezus Christus, zingt het koor ter inleiding. En dan volgt eveneens in het Latijn de tekst uit Matteüs. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. De tekst ontleent hij dus aan de Bijbel. Het muzikale materiaal ontleent hij deels aan boek 1 van het Wohltempererte Klavier van Bach. De muziek bevat verder tal van elementen, van de twaalftoonstechniek tot het Gregoriaans, van het late romantische idioom van Elier tot klanken die ons sterk doet denken aan Olivier Messiaen. Het stuk was door omstandigheden door de censuur geslipt. Later legde Pärt die omstandigheden in een interview uit. Het meest fanatieke lid van de beoordelingscommissie was ziek. Ik legde voor de commissie uit dat ik muzikaal materiaal uit de eerste prelude van Das Wohltempererte Klavier van Bach had gebruikt. Daar waren ze heel tevreden over. En ze dachten toen dat de korte tekst volstrekt

onschuldig was, ook omdat alles in het Latijn gezongen werd. Zo werd het stuk geaccepteerd en kon het uitgevoerd worden. Tijdens die avond was het publiek zo enthousiast dat de dirigent het hele credo nog eens van begin tot eind moest herhalen. En die uitbundige reactie van het publiek veroorzaakte de eerste twijfels bij leden van de beoordelingscommissie. En zij begonnen toen te vermoeden dat het stuk subversieve elementen bevatte. Aldus Pert. De dirigent van die voorstelling was Neeme Järvi. Järvi herinnert zich die avond nog als de dag van gisteren. In een later interview vertelt hij: alles wat Pert schreef was een evenement in Estland, speciaal voor jonge mensen. Credo sloeg alles. Het publiek was uitzinnig. Maar de volgende morgen zaten we met de gebakken peren en was er een groot schandaal. Het was niet de muziek op zichzelf die problemen veroorzaakte, het was de ideologie. Het stuk had natuurlijk een sterk religieuze lading. Pert werd na de voorstelling ter verantwoording geroepen. Wat had hij met zijn stuk voor? Wat waren zijn politieke doeleinden? De componist kon in alle eerlijkheid op die laatste vraag antwoorden: geen. Credo vertelde slechts dat de componist in Jezus Christus was gaan geloven. Maar de autoriteiten zagen in het stuk een staatsgevaarlijke aanval. Het was november 1968. Nog maar enkele maanden terug hadden Russische troepen een eind gemaakt aan de Praagse lente. Credo werd op de lijst met verboden werken geplaatst en de breuk tussen de componist en het regime was een feit. Hij werd nog niet geografisch verbannen uit zijn land, dat zou pas in 1980 gebeuren, maar hij werd wel degelijk in de ban gedaan. Zijn naam werd niet meer genoemd in de kranten en zijn stukken werden nog maar zelden uitgevoerd. Jan Brokke heeft voor zijn prachtige reisessay over Arvo Pärt in de bundel Baltische Zielen een vrouw opgespoord die die avond aanwezig was. Die vrouw laat ik nu aan het woord en meteen na haar getuigenis laat ik het stuk horen. Het concert begon als alle concerten toen en nu om 7:00 s'avonds. Het programma werd in één keer uitgevoerd, zonder pauze. Eerst was er de psalmensymfonie van Stravinsky. Die bracht de zaal al in een bepaalde stemming. Toen klonk Credo. Begeleid door het orkest zong het koor heel zacht Credo. 20, 30 seconden hield het aan, zachter dan zacht. Toen barstte het los, 1000 decibel. Het koor brulde Credo in Jesum Christum. Vanaf dat moment was niets meer hetzelfde in Tallinn. Ik schat dat de gemiddelde leeftijd in de zaal 22 jaar was. Beslist niet ouder. Op het moment dat het koor losbarstte, gebeurde er iets ongelooflijks. We keken elkaar aan, sommigen met de hand voor de mond, als kinderen die zowel schrikken als opgewonden raken. We bleven nog zitten, hoewel we al wisten dat dit het einde van het communisme en het materialisme was en de terugkeer naar onze eigen identiteit. Het middendeel van Credo klonk stemmig, met dat prachtige door de piano gespeelde motief van Bach. En toen barstte een onvoorstelbare cacophonie uit. Echt om doof van te worden, zo hard, zo chaotisch, zo krankzinnig. Iedereen stond op. Het was onmogelijk om te blijven zitten. Het was alsof we eindelijk onze jarenlange opgekropte woede konden uiten. Na de gillende trompetten en het skanderende koor dat knoerhard ha, ha, ha, ha riep, maande de piano, orkest en koor met een paar iletonen tot kalmte. En toen klonk het magistrale
maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Ik geloof. Wij grepen elkaars hand vast, we knepen elkaars hand fijn. Iedereen begon te wiegen, iedereen begon te huilen. We moesten nog 23 jaar wachten op bevrijding. Maar dat moment was het begin van onze zingende revolutie.

U hoorde het Philharmonia Orchestra uit Londen. Onder leiding van dezelfde dirigent die Credo ook tijdens die gedenkwaardige première in 1968 had uitgevoerd. Namelijk Neeme Järvi. Muzikaal kun je de compositie Credo opvatten als een mengsel van zeer verschillende, met elkaar schurende elementen. Tegelijkertijd werd de uitvoering van 1968 door velen als een geestelijk manifest opgevat. En in de toenmalige omstandigheden zeker ook als een moedig politiek statement. Maar voor de componist werd het voorlopig vooral een muzikaal eindpunt. Muzikaal gezien resoneerde in het stuk ook de uitroep: ik heb dit geschreven, maar ik kan niet veel verder op deze weg. We zagen net hoe componisten als Boulez en Stockhausen de westerse beschaving van voor de oorlog failliet verklaard hebben en daarmee wilden breken door een muziek te scheppen die radicaal los stond van de westerse muziektraditie. Maar bij iemand als Pet, die in een totaal andere culturele en historische context werkte en die zich bovendien steeds meer verbonden begon te voelen met de christelijke traditie, ging dat modernisme steeds meer aan betekenis verliezen. Voor hem werd de twaalftoonsmuziek niet alleen betekenisloos, maar de moderne muziek zelf werd voor hem een manifestatie van diepgevoelde vervreemding. De zeer succesvolle uitvoering van Credo is voor hem achteraf gezien dus een eindpunt geworden. Bach had geleefd en kon toch niet overtroffen worden, maar de alternatieven die de muzikale avant-garde aandroeg werden voor hem steeds minder acceptabel. Vele jaren later vertelde Pet over dit keerpunt in zijn leven het volgende. Ik was ervan overtuigd dat ik eenvoudig niet door kon gaan met het compositorische gereedschap dat ik tot mijn beschikking had. Er was simpelweg niet genoeg materiaal om mee door te gaan, dus ik stopte met componeren. Ik wilde iets vinden dat levend en eenvoudig was en niet destructief. En dan zegt hij in dit verband iets interessants, iets wat wezenlijk is voor het begrijpen van zijn latere ontwikkeling. Ik dacht na en het werd me duidelijk dat de wereld van de moderne eigentijdse muziek in zichzelf altijd een kiem van permanente strijd droeg. Wilt u weten waarom ik me uiteindelijk van deze muziek heb gedistanceerd? Ik deed dat omdat deze conflicten voor mij hun kracht en hun betekenis steeds meer verloren hadden. Je zou kunnen zeggen dat ik me met mezelf en met God verzoende en daardoor verdwenen alle persoonlijke eisen die ik aan de wereld stelde naar de achtergrond. Het is een puur persoonlijke kwestie. Ik ben me gaan realiseren dat het niet mijn taak is om te strijden met de wereld, noch om dit of dat te bestrijden, maar om voor alles mezelf te kennen. Want ieder conflict begint met onszelf. Dat betekent niet dat ik onverschillig ben, maar als iemand de wereld wil veranderen, dan moet hij met zichzelf beginnen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Wanneer we niet met onszelf beginnen, zal iedere stap die we naar de wereld zetten niets dan een grote leugen opleveren en tegelijkertijd een aanval. Het is dan deze verborgen agressiviteit die ertoe neigt steeds sterker te worden. Hoe dit precies dan aan te pakken, dat is een heel ander verhaal. Maar wanneer men begint vanuit dit idee te leven, verschijnt al het andere in een nieuw licht. En zo begon ik naar nieuwe klanken te zoeken. Op deze manier wordt de zoektocht zelf een bron van inspiratie. De zoektocht loopt niet langer naar buiten, maar naar binnen. Naar het binnenste, waar vandaan alles ontspringt. Uit deze woorden kan men duidelijk proeven hoe zijn artistieke heroriëntatie nauw verbonden is geweest met zijn geestelijke heroriëntatie. Inderdaad,
na 1968 volgt een lange periode van stilte. Hij heeft in die jaren weinig gecomponeerd. Hier volgt nog een klein voorbeeld uit zijn modernistische periode. Ralph van Raat speelt hier een deeltje uit Partita uit 1958. Pet componeerde dit gedurende zijn eerste jaar op het conservatorium.

Nog enkele woorden over de uiterlijke aspecten van zijn geestelijke ommekeer. In 1972 liet Pert zich opnemen in de orthodoxe kerk. Hij kwam bij de priester die hem begeleidde ook zijn latere vrouw Nora tegen. Zij liet zich 3 maanden eerder opnemen in de kerk. Zij trouwden in hetzelfde jaar, 1972. Nora, die van Joodse afkomst was, heeft een cruciale rol gespeeld in zijn geestelijke en muzikale ontwikkeling. In het lange interview dat ik als een van de bronnen voor deze programma's gebruikt heb, is ook Nora veelvuldig aan het woord. Zij blijkt in dat interview over een grote muzikale en theologische kennis te beschikken, maar vooral in buitengewoon heldere taal over de muziek van haar man te kunnen spreken. Arvo's vader was orthodox, zijn moeder lutheraans. Hij is protestants gedoopt en opgevoed, maar Pert was naar eigen zeggen in zijn jeugd niet bijzonder godsdienstig. Hij kreeg pas in zijn conservatoriumjaren meer belangstelling voor de Bijbel en het christendom, doordat hij toen via de studie van westerse componisten automatisch in contact kwam met religieuze teksten en zo belangstelling kreeg voor hun geestelijke inhoud. In de toenmalige verhouding in Estland was die keuze voor de Russisch-Orthodoxe kerk helemaal niet zo voor de hand liggend. Veel Esten zijn tegenwoordig niet zo kerkelijk meelevend, maar historisch-cultureel staan ze in de Lutherse traditie. De orthodoxe kerk wordt door veel Esten verbonden met de Russische onderdrukking en ook met de omvangrijke Russische minderheid. Dus riep zijn toetreding tot de orthodoxe kerk bij sommige van zijn bewonderaars ook een zekere ongemakkelijkheid op. De orthodoxe kerk is toch de kerk van de Russen. De Russen die het land al 2,5 eeuw onder de duim hielden. Toen Estland zich na de Eerste Wereldoorlog tijdelijk ontworsteld had aan de overheersing door het tsaristische regime, waren er bijvoorbeeld nationalisten geweest die serieus voorstelden om de eind 19e eeuwse orthodoxe Alexander Nevsky-kathedraal in de hoofdstad met staven dynamiet op te blazen. Onder andere de schrijver Friedeberg Tuklas had daartoe opgeroepen. Hij schreef toen: "Die kerk lijkt op een Russische samovar. We zouden hem moeten laten ontploffen." Dat is gelukkig niet doorgegaan wegens geldgebrek. Ook met zijn besluit om zich in de orthodoxe kerk te laten opnemen, ontpopt Pert zich dus als een eigenzinnige man die zijn eigen weg gaat. Hij houdt zielsveel van zijn land, maar op overspannen nationalistische denkbeelden zult u hem niet betrappen. De artistieke herbezinning is, zoals al eerder gezegd, nauwelijks los te zien van die geestelijke heroriëntatie. De modernistische stukken die u eerder hoorde, dat collage over Bach uit 1964 en het Credo uit 1968, hebben ten diepste iets tweeslachtigs. In zulke stukken lijken 2 werelden te leven die elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten. Enerzijds horen we passages gedomineerd door een verheven, bekende en traditionele harmonie. Anderzijds worden die afgewisseld met cacophonische, absurde en dissonante passages. Ik doel hier op het naast elkaar plaatsen van soms opzettelijke harde en vervreemdende seriële passages naast elementen die beelden oproepen uit de muziekgeschiedenis. Soms letterlijke citaten, vaak van Bach. Het gebruik van dit soort citaten is vaak bij moderne westerse componisten ironisch bedoeld. Maar bij Pert lijken ze veel meer een serieuze lading te hebben. Luister, luisteraar, hoe prachtig deze muziek vroeger klonk. Hoe mooi het vroeger kon klinken. Als surrealistische eilandjes liggen die citaten dan in een zee van een
eigentijdse klankwereld, die dan ondanks de knappe constructie van het notenmateriaal vervreemding kan uitdrukken. Het muzikale modernisme stond voor vrijheid, voor bevrijding van alle muzikale beperkingen van de traditie. Die weg zag Pärt steeds meer als doodlopend. Wanneer hij jaren later op deze periode terugkijkt, zegt hij: in Credo bereikt de collagetechniek zijn grenzen. Het is alsof men zich in een doodlopende steeg bevindt. Om zijn weg te kunnen vervolgen, moet men als het ware door een muur heen breken. Voor mij gebeurde dit door een samenstel van verschillende, vaak ook toevallige, gebeurtenissen. Eén daarvan, die terugkijkend van grote betekenis is geweest, was toen ik bij toeval een kort Gregoriaans stuk hoorde in een platenwinkel. Ik ontdekte op dat moment een muzikale wereld die ik niet kende. Een wereld zonder harmonie, zonder metrum, zonder klankkleuring, zonder instrumentatie, zonder niets van dat alles. Op dat moment werd het me duidelijk welke richting ik moest inslaan en begon ik aan een lange reis in mijn onderbewustzijn. Op een bepaald moment beschikte ik over een overzichtswerk met Gregoriaanse gezangen dat ik van een kerk in Tallinn had kunnen lenen. Toen ik deze melodieën begon te zingen en te spelen, kreeg ik het gevoel mezelf een bloedtransfusie te geven. Het was een vreselijk inspannend werk, omdat het niet simpelweg een kwestie was van informatie tot je nemen. Ik wilde deze muziek tot in haar wortels begrijpen. Hoe zij ontstaan was, hoe de mensen waren die haar zongen, wat zij tijdens hun leven hadden gevoeld, hoe zij deze muziek genoteerd hadden en door de eeuwen heen hadden doorgegeven, hoe het de bron van onze eigen muziek geworden is. Aldus Pärt. Hij gebruikte in zijn stukken overigens nooit echt citaten uit de Gregoriaanse klankwereld, maar daar is één uitzondering op te vinden. Hij deed dat wel in Statuit et Dominus, een stuk dat hij in 1990 componeerde ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de kathedraal van Bologna. Het is een stuk voor gemengd koor en twee orgels.

0: Beste luisteraar, onze tijd zit er weer op. Ik neem afscheid van u, maar ik hoop u volgende keer weer te treffen bij de volgende aflevering over het leven en werk van Arvo Pärt. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt met die gegevens alle door mij gebruikte muziek ook heel gemakkelijk op Spotify vinden. Ik dank u voor uw zeer gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugden en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf

0: en bemachtigheid zelf eens onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig u zelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Ja, dag luisteraars.
2: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: En beste luisteraars, in deze Aan tafel met hebben we een mooie compilatie gemaakt van een aantal gesprekken die we hebben mogen houden tijdens de Mariathon van afgelopen donderdag en vrijdag, speciaal voor Radio Maria Ierland. En omdat er gewoon mooie dingen zijn gezegd, leuke gesprekken zijn gevoerd, hebben we die dus voor u verzameld. Het zijn er een paar. Ik wens u er heel veel plezier mee. Het zijn opnames natuurlijk van vorige week, dus we zijn niet meer nu met de Mariathon bezig. Maar daar gaat het mede ook over. Veel luisterplezier.
1: Ja, dag luisteraars. We hebben inmiddels verbinding met vader Peter Flynn uit Ierland, de nieuwe priesterdirecteur. Vader Peter, can you hear us?
2: I can hear you loud and clear, Father Peter.
1: That's nice to hear. Yeah, we share the same name. We met a couple of months ago in Paris. And I think we had a beautiful time there, next to the chapel of Our Lady of the Miraculous Medal. I will translate during our talk for the listeners at home. Father Peter, we are collecting money for your radio station these days. We started yesterday and today we will conclude at 10 in the evening, in the night. How is the church in Ireland? Because we know the Church of Ireland as a very strong church from old, but I believe there has been a bit of the same movement in Ireland as in the Netherlands since the 70s or maybe 80s. There was quite a decline in faith. Is this true?
2: It is certainly very true, I believe. I know that both Ireland and the Netherlands were conspicuous in the 20th century for their great missionary activity. I know that the Dutch were such prominent missionaries, and the Irish as well. And we did a great deal for the Kingdom of God, I think, in the 20th century. I think that the trends which began in the Netherlands in the 1960s, Ireland caught up in the 1990s.
1: Okay, so what
2: and
1: was
2: likewise,
1: a bit later.
2: I feel that the changes in mores as well has followed the trend of the Netherlands, unfortunately. But we get great hope from news of a revival in the Netherlands too.
1: Yes, that's true. That's true. Dus ik vroeg aan vader Peter van, klopt het wat we in Nederland vaak horen over de Ierse kerk? Een hele sterke kerk natuurlijk, maar de laatste tientallen jaren toch ook in verval geraakt, meer en meer. Hij zegt ja, inderdaad, zowel Nederland als Ierland hebben een ontzettend krachtige geschiedenis natuurlijk. Vooral begin vorige eeuw stonden beide landen bekend om duizenden missionarissen die naar het buitenland werden gezonden. En die inderdaad ontzettend veel goed werk hebben gedaan. Maar wat in Nederland eind jaren 60, begin jaren 70 begon, dus echt een terugloop van de kerk, is in Ierland ongeveer 20 jaar later begonnen, in het begin jaren 90. Maar is inderdaad, ze zijn helemaal in de voetsporen getreden van Nederland in die zin, zegt hij. En ook wat moreel leven betreft, hè, dus leven buiten de moraal van de kerk, dat zien ze nu ook volop in Ierland. Maar, zegt hij, we zien ook hoopvolle tekenen, of we horen over hoopvolle tekenen in Nederland. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd of die hoopvolle tekenen ook daar in Ierland zichtbaar zijn. So you speak about hopeful signs, Father Peter, in the Netherlands. Do you also see this in your country?
2: Yes, we are beginning to see such signs.
1: Okay,
2: obviously,
1: yeah.
2: There are movements in the church which are growing apace. The Dominican Order, of course, has been receiving many vocations in Ireland, which I believe is similar in Holland, although I think we were ahead of the curve for once. Also, I notice a lot of young people are starting to question the values which have been implemented in Ireland. And they are, if they have not returned to church yet, many of them have, they are beginning to inquire.
1: Okay. Ja, dus Inderdaad zien ze ook wel hoopvolle tekenen in Ierland. Het begint een beetje te komen nu. Vooral religieuze gemeenschappen hebben ineens weer roepingen. Met name de Dominicanen, wat in Nederland ook het geval is. Maar dat was daar in Ierland al net iets eerder. Dus hij ziet zeker tekenen. Hij ziet dat ook wel jongeren terugkeren naar de kerk. Of op zijn minst vragen beginnen te stellen. Dus dat ze een soort openheid naar het geloof beginnen te tonen. Father, hearing your accent, we can conclude that you yourself are from Ireland, right?
2: I most certainly am.
1: Yeah,
2: I am a pure Celt.
1: Okay. Where are you from?
2: I am from the west of Ireland. I am from Galway.
1: Okay.
2: It is the principal city in the west of Ireland with much history and natural beauty. We have the Galway Bay and the hills of Connemara nearby.
1: Okay. Can you tell us briefly something about your own vocation? Because you are a young man still. What is your age? I could be terribly wrong.
2: You are wrong, but you're the right kind of wrong.
1: Okay.
2: I'm 38 next
1: 38?
2: Month.
1: Okay. That's a compliment then, yeah. So the faith has kept you young.
2: It has. God has been very merciful, yes.
1: Yeah. Yeah, the faith who rejoices and renews your youth.
2: as the
1: old mass says at the beginning, right? Yeah. Great to hear.
2: Ah, yes, so, of course.
1: Yeah. So
2: even
1: you
2: to mayhem.
1: Yeah, but you were ordained not so long ago, is that true?
2: Yes, I was ordained on the 30th of August last year.
1: Last year?
2: Here in Dublin.
1: Okay. Dus ik vraag.
2: I am 9 months a priest.
1: 9 months a priest, okay. Dus ik vraag aan de priester van, waar komt u zelf vandaan? Hè? Duidelijk een Iers accent. Nou, hij komt uit West-Ierland. We hadden net even zitten gissen naar zijn leeftijd, maar hij blijkt 38 te zijn. Maar wel pas vorig jaar priester gewijd. Dat zouden we in Nederland toch een redelijk late roeping noemen. Ik was ietsje jonger, maar ook rond die leeftijd. Father, how did it come that with 37 years of age you became a priest?
2: Well, in my late 20s, I was working as a teacher. I became more and more involved in education on the parish level. And I began to see that the greatest joy comes from sharing Christ with others. In my role, it was as a teacher, but I felt a deeper calling. I had a great love of Franciscan saints, especially Saint Francis of Assisi, Saint Clare, and Saint Joseph of Cupertino. And these saints, I feel, played a great role in my life. I eventually discovered the Conventual Franciscan Order when I was living in England. By a sheer coincidence, it turned out to be the Order of St. Joseph of Cupertino, my favorite saint. I was oblivious to this fact. I joined the friars at the age of 29, and I have seen much of the world. I have studied in England, I have lived in Italy and in California. And at long last, I am back in my beautiful native land.
1: Okay, the place where you are, where you like to be most of all places.
2: I like to be where God wills me to be.
1: Okay.
2: That is to be a Franciscan.
1: Okay. Dus ik vraag aan de priester van, hoe zat dat? Hè? Dus een redelijk late roeping. Nou, hij was eerst werkzaam als leraar en als leraar merkte hij dat hij, wanneer hij les gaf aan de kinderen, dat hij toch vooral heel enthousiast werd en heel blij werd, vreugdevol werd als hij kon spreken over Christus, als hij het geloof kon delen met de kinderen. En daar heeft hij uiteindelijk dan een diepere roeping in ontdekt. Nou, hij had drie favoriete heiligen, de heilige Franciscus van Assisi, de heilige Clara en de heilige Jozef van Cupertino. En hij klopte op een gegeven moment aan bij het klooster van de conventionele orde van Franciscus. Dus dat is een tak van de Franciscanen. En die bleek toen ook gesticht te zijn door de heilige Jozef van Cupertino. Dat wist hij eigenlijk niet. Dus dat was wel een hele mooie samenkomst. Nou, inmiddels heeft hij al op veel plaatsen gezeten. Hij heeft op verschillende plekken gestudeerd. En nu is hij dan toch weer terug in Ierland. Father, could you say in two phrases why the listeners should support the mission of Radio Maria Ireland?
2: The Irish have had such wonderful support from the Dutch in the past. The only Irish saint of the 19th century who was canonized is not from Ireland at all. He is a man called Blessed Charles of Mount Argus, a great and holy priest from Holland who lived and died in the Passionist Monastery in Dublin. So the people of Ireland are aware of the great love and charity and saintliness of the Dutch people. They are being held to a high standard.
1: But it's beautiful to hear. What's the name of the saint again? Blessed Charles?
2: Blessed Charles of Mount Argus.
1: Well, I never heard that, but we will definitely search more about this. Dus ik vraag van die verbinding die Nederland heeft met Ierland. Hij zegt van dat in Ierland ze ook veel te danken hebben aan de Nederlandse kerk. En dat de enige heilige die in heel de 19e eeuw in Ierland is gevormd, is ontstaan, was een Nederlandse man. Namelijk de zalige Karel van de berg Argus. Maar ik moet hem gaan opzoeken, want het zegt mij niet meteen iets. Maar in Ierland is hij bekend. En in Ierland wordt hij dus ook echt wel op een hele bijzondere manier geëerd als een heilige uit Nederland die dus het geloof in Ierland levend heeft gehouden. Father, is there a particular song you would like to hear?
2: I would love, as we approach the month of June, are there any beautiful hymns to the Sacred Heart which you have on your playlist?
1: I believe we have. Well, one Dutch song I know is Aan U, O Koning der Eeuwen. Well, that's to the King, Christ the King, to you, O King of the centuries. But it's also a song to the Sacred Heart of Jesus. We always sing it in the month of June.
2: I would love to hear it.
1: Okay, we will listen to Aan U, O Koning der Eeuwen.

0: Ja, na het prachtige aan U, O Koning der Eeuwen, zijn we weer terug in de uitzending. Ik ben aan het spreken met Father Peter. En Father Peter die heeft ons al verteld over, over de toestand van de kerk in Ierland, heel kort, dat er toch wel weer wat hoopvolle tekenen zijn. En hij heeft ons net wat verteld over een Nederlandse heilige, of een zalige beter gezegd, Charles of Mount Argus. Ja, en tot onze grote schaamte, we hebben het net opgezocht op Wikipedia, is er niet eens een Nederlandse pagina over hem. Het is nog wel een Nederlander. Blijkbaar bekend in Ierland. Hij wordt zelfs genoemd in het bekende boek Ulysses van James Joyce. Wat toch wel echt een wereldwijd bekend boek. Misschien dat Father Peter er wat meer over kan vertellen. Over de heilige die we eigenlijk hadden moeten kennen. Father Peter, enlighten us a bit about this great saint, Charles of Mount Argus.
1: Yes, he was born in Limburg, Johannes Andreas Huben, and he took the religious name Charles of St. Andrew, Carol van St. Andreas.
0: Yeah, of course. Carol Hubers, yeah.
1: He came to Ireland to help found the Passionist Monastery in Mount Argus, and his English was not up to standard. However, he touched the people by his preaching. He was also renowned as a great healer, and both Catholics and Protestants in Dublin would come and avail of his great healing powers. But he was above all known for his gentleness and his humility and his fidelity to the Passionist charism. He wore that wonderful habit of the Passionist constantly, with the black cape and the badge in the shape of the heart of Jesus. And he recently became a saint around 20 years ago, perhaps.
0: Yeah. We were quite mistaken, Father, because the heilige Karel Hube is very known in Holland, but we didn't know. This was the first time we heard about of the Mount Argus. This was new. And we always call him heilige Karel Hube. So with his name before entering the convent, the monastery. Dus Father Peter die vertelt dat het gaat om de heilige Karel Hube. Nou, die is inderdaad stukken bekender natuurlijk. Ik had niet de link gelegd tussen deze heilige Karel van de Berg Argus en Karel Hube, maar dat was blijkbaar zijn kloosternaam als passionist. Hij leefde in Ierland en hij was al bij leven bekend dat hij vele zieken kon genezen. Dus hij had het speciale charisma van genezing. Zeer nederige heilige man die ook overal naartoe ging in zijn passionistische gewaad, dus het zwarte gewaad met daarop het heilig hart van Jezus. So, Father, did he also play a role in your own vocation?
1: Yes, in a roundabout way. When I was worried that I would have the celiac condition and I wouldn't be able to become a priest and consume the host, I prayed to Charles of Mount Argus and I asked him that I would get the all clear from the doctor's test, and I did. So in Thanksgiving, Brother Joseph and I went on a pilgrimage to Mount Argus to his tomb.
0: Okay. And where is Mount Argus?
1: It is in the south side of the city of Dublin.
0: Okay.
1: Not far from Radio Maria Ireland, actually.
0: Okay. Dus ik vroeg aan de priester of hij ook zelf in zijn roeping bijzondere steun heeft ondervonden van de heilige Pater Karel Hube. En hij zegt ja, in zekere zin wel, want hij had gebeden tot hem, omdat hij namelijk aan een vorm van celiachie leidt. Ja, en als je dat heel ernstig hebt, dan kun je niet de heilige hostie ontvangen. Hè, want daar zit, moet er iets van gluten in zitten. En als je helemaal allergisch bent voor gluten, is dat een probleem. Maar uiteindelijk heeft hij toch de dokterstest goed doorstaan. En hij kan dus toch gewoon de Heer ontvangen in de communie. Want dat was anders had dat een wijdingsbeletsel kunnen worden. En hij is toen ook Pater Karel Hoebe gaan bedanken bij zijn graf. En dat is in Zuid-Dublin. Father, we will conclude our little interview. To conclude, could you tell the listeners a bit why you are collecting money? What's the particular reason?
1: Well, our particular reason is that we want to evangelize more, not just over the airwaves. We want to visit parishes. We want to visit schools and jails and places where the gospel needs to be heard. We don't just want to be presence on the airwaves. However, we have had our broadcasting license renewed recently. We have 10 more years. We have to pay fees for that and for other kinds of broadcasting licenses as well. So everything that we get would be appreciated.
0: Okay. Dus ik vroeg van waarom, wat is nou de reden dat ze wat extra hulp kunnen gebruiken? Nou, ze willen niet alleen over de radio of via de radio het evangelie verkondigen, maar ook echt meer fysiek aanwezig zijn in het land. Dus ze willen ook meer naar parochies gaan toetrekken, dus echt op die manier ook evangeliseren. En ze hebben net hun licentie moeten verlengen met 10 jaar om te mogen uitzenden. Nou, wij weten hier bij Radio Maria Nederland dat dat een ontzettend kostbare aangelegenheid is. Dus daar kunnen ze ook zeker wat hulp bij gebruiken. Father, thank you so much for this brief interview. One final thing, one of my favorite Irish saints, or I believe he's not saint, but he's venerable Father Patrick Peyton. He was the one that in the late 40th, the years 40 of last century, who started all these big rosary rallies, also in the United States, but also in other parts of the world. He brought millions of people together, even very famous people like Marilyn Monroe was at one of his rosary rallies. Is he known also in Ireland?
1: He certainly is known in Ireland. There is an interpretive center in his hometown, which is near Ballyhadreen. I have a personal story about Patrick Peyton. He came to visit my mother's hometown for a rosary rally in the 1950s. But my grandmother was not able to attend because she was giving birth to my aunt. And in honor of the rosary rally, my aunt was named Marion.
0: Okay. Wow, beautiful. Ja, dus ik vraag of Pieter ook Patrick Peyton kent. Dat is degene die eind jaren 40, begin jaren 50 overal rosary rallies organiseerde. En hij zegt, ja zeker, sterker nog, Vader Patrick Peyton organiseerde ooit in de jaren 50, begin jaren 50, een rosary rally in het geboortedorp van zijn moeder. Van de moeder van de priester, Vader Peter. En tijdens de rosary rally is zijn tante geboren. Ik zeg het goed, geloof ik, hè? En om die reden is de tante Maria genoemd. Dus dat is toch wel heel mooi, omdat het tijdens de rosary rally was. Father, you will organize a rosary rally in Ireland soon also?
1: There is going to be a rosary rally in Knock, the Marian Shrine, on Saturday the 6th of June, and Radio Maria will be leading a cooperating rosary rally in a church in Belfast on the same day.
0: Okay, wow. Dus ze organiseren binnenkort inderdaad ook een rosary rally in Ierland, waarbij Radio Maria Ierland zal helpen bij een rosary rally in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Knock. En tegelijkertijd zullen ze in Belfast zelf een rosary rally organiseren. Die dus parallel loopt aan de Rosary Rally in het Heiligdom van Nok. So, Father, thank you so much. And we definitely keep in touch. And we will pray with all the listeners of Radio Maria Holland for your beautiful mission.
1: And we will pray for you and your kind listeners and your mission. God bless you, Father Peter.
0: God bless you.
2: Ja, we zijn natuurlijk bezig geweest met de Mariathon, 2 dagen voor Radio Maria Ierland. Nou, een van de allerbelangrijkste plekken voor de Ieren in Ierland is het nationale bedevaartplaats, heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Nok. En ik heb hier Karine zitten, een goede vriendin ook. En die is daar geweest in Nok in Ierland. En ik vind het toch leuk om daar nog even kort bij stil te staan. Want ja, ik ben toch wel benieuwd. Kun jij daar iets over vertellen wat het is? Hè? Wat voor bedevaartplek het is? En hoe het op jou is overgekomen, Karine?
3: Ja, het is Maria is verschenen in de stromende regen tegen de achterkant van de kerk van Nok. En er waren eigenlijk maar gewoon 2 meisjes die langskwamen, toevallig. En er zijn toen, ik geloof, uiteindelijk 15 mensen bij die plek gekomen. En die hebben daar in de stromende regen 2 uur naar Maria gekeken. Waarbij ook dus een altaar verscheen op een gegeven moment en een lam daarop. En het kruis. En dat lam op het altaar werd dan aanbeden door engelen die daar omheen hingen. En ja, de plek toen ik daar kwam heeft enorme indruk op mij gemaakt.
2: Ja.
3: Ik was op een doordeweekse dag, dat scheelt misschien wel. Maar de rust die daar hing was voor mij echt zo overweldigend. Het was echt prachtig. En ja, ik heb gewoon de hele tijd in de kapel, die inmiddels eigenlijk tegen die muur aan is gebouwd. Want tegen de achterkant van die kerk hebben ze dus het tafereel met witte beelden opgebouwd. En daar een beschermende kap overheen. En dan nog een stukje eraan. Waar banken staan waar je dus kan gaan zitten.
2: Ja.
3: En ik heb daar gewoon heerlijk gezeten. De rozenkrans gebeden. En het heeft gewoon echt diepe indruk op mij gemaakt.
2: Ja, ja. Ik begreep dat Nok dus in die tijd een heel klein, onbeduidend zeg maar plaatsje was. Hè? Het is een beetje in het oosten van Ierland.
3: Midden-oosten.
2: Is daar iets over bekend van waarom Nok? Of in de loop van de tijd dat daar iets over gezegd is?
3: Nee, dat weet ik zo niet. Maar wat wel, er is ook een plek waar heel mooi wordt uitgelegd hoe het er toen uitzag. Een hele maquette gemaakt met de huisjes. Ook waar de priester woonde van de parochie. En het verhaal wordt daar zo duidelijk verteld dat je die man bij wijze van ziet hollen naar die kerk omdat daar iets aan de hand is.
2: Ja, ja.
3: En veel weilanden en oude krakkemikkige huisjes. Dus ze is ook echt verschenen aan boerenmensen. Ja, zoals je vaker eigenlijk meemaakt. Gewoon aan de geringste onder ons.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. En dat is ook denk ik in een tijd geweest dat Ierland het niet makkelijk had. Dus ze hebben toch veel te verduren gehad.
3: Ja, ja, wat ik heb begrepen is dat er ook grote hongersnood is geweest.
2: Ja, want
3: er was veel armoede.
2: Ja, ik zoek. Nou ja, we hebben het even opgezocht om het goed te zeggen. Natuurlijk 21 augustus 1879, toen was de verschijning. De Ieren hebben natuurlijk in die 19e eeuw echt diverse hongersnoden meegemaakt. Er zijn ook veel mensen weggetrokken uit Ierland.
3: Ja. Ik mocht daar logeren bij een bevriende priester. En die vertelde dat dus eigenlijk de meeste Ieren eigenlijk wereldwijd wonen en maar een kleine groep Ieren in Ierland.
2: Ach,
3: dat door al die hongersnoden inderdaad heel veel Ieren over de wereld zijn uitgezworven.
2: Ja.
3: En dat er eigenlijk in verhouding weinig Ieren in Ierland zelf wonen.
2: Die verschijning, is daar nog iets, een bepaalde boodschap gegeven? Of wat is er verder gebeurd? Of is het tafereel nog uitgebreider?
3: Nee, volgens mij heeft Maria niet gesproken tijdens die verschijning. En heeft ze eigenlijk alleen maar de harten van de mensen geraakt die daar dus bij waren. En hun levens veranderd.
2: Ja.
3: En dat wordt dus ook helemaal uitgelegd bij die maquette. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk waren kinderen bij, maar ook uiteindelijk oudere mensen. En er zijn ook mensen die nog lang geleefd hebben, die dus nog lang hebben getuigd van wat ze gezien hebben.
2: Van wat ze gezien hebben, ja. Ja. En het bijzondere is denk ik ook wel wat je zegt inderdaad, Maria. Nou, het lam gods op het altaar. Hè, dus Christus uiteindelijk die centraal wordt gesteld. Maar naast Maria waren er ook nog twee figuren.
3: Ja, klopt. Aan de ene kant van Maria staat Jozef. En die staat dus ook met zijn handen gevouwen naar haar toe. En aan de andere kant staat Johannes met een boek. Dus Johannes de Evangelist.
2: Met het evangelie waarschijnlijk. Ja. Echt wel heel bijzonder. Want je hoort natuurlijk van de grotere, laat ik het maar zo zeggen, verschijningen. Dat er altijd boodschappen worden gegeven. Mm-hmm. Maar eigenlijk was dit gewoon het tafereel zelf.
3: Ja.
2: Wat indruk heeft gemaakt. Maar daarna, want het heeft iets van 2 uur geduurd, geloof ik. Er is dus niet echt iets gezegd.
3: Nee.
2: Maar de pastoor is daar wel mee naar buiten getreden. Weet je daar iets van?
3: Ja, ze zijn toen die plek gaan vereren. En ze zijn toen daar beelden neer gaan zetten. En ik geloof dat die inmiddels wel vergaan zijn. En dat daar dus nieuwe beelden voor teruggeplaatst zijn. Ja.
2: Maar er zijn meteen daarna allerlei wonderen gebeurd.
3: Ja, want er kwamen dus allerlei zieken naar die plek toe. En ze zijn daar dus blijven bidden achter. Ja, tegen de achtermuur van de kerk eigenlijk. Daar trokken de mensen naartoe.
2: Oh.
3: Ja.
2: Weet jij toevallig echt een verhaal van een van die mensen of zo die genezen is? Of?
3: Nee, dat weet ik zo niet.
2: Nee, maar dat wordt daar natuurlijk uitgelegd.
3: Wordt daar wel allemaal uitgelegd, ja. En je kan ook daar rondlopen eigenlijk in hoe kamertjes van oude huizen toen eruit zagen. Volgens mij is ook de inrichting van sommige getuigen daar ook tentoongesteld in kamertjes.
2: Ja.
3: Je krijgt echt wel het gevoel met hoe de mensen toen leefden.
2: Ja. Bijna zo, wat je zei, alsof je erbij bent. Ja,
3: dat wordt dus heel mooi gedaan.
2: Ja, nou weet ik dat Paus Johannes Paulus II is ook in Ierland geweest. Ja. Toen het 100 jaar geleden was dat de verschijning er was. Dus in 1979 is hij daar geweest. Heeft toen de kerk die daar staat tot basiliek verheven.
3: Mm-hmm.
2: En dat is een hele grote kerk, begreep ik.
3: Ja, het is, als je die kerk inloopt, is echt enorm. Het lijkt net, hoe moet ik het zeggen? Het zijn gewoon, ik zal maar zeggen, 6, denk ik, middenschippen van een kerk. Echt met enorm veel banken. En als je daar dus in zit, heb je helemaal niet het gevoel dat je in zo'n enorme grote kerk zit.
2: Oké.
3: En ze hebben dus in de scheidingswanden tussen compartimenten. Hebben ze dus ook oude gotische en andere stijle ramen ingeplaatst. Zodat je echt wel het gevoel hebt dat je in een kerk zit.
2: Oh ja.
3: En ik geloof dat er 10.000 mensen in kunnen. Maar als je daar zit, heb je dat gevoel helemaal niet dat het zo gigantisch
2: nee,
3: is.
2: Nee, inderdaad. Ja.
3: Een heel mooi altaar. En achter dat altaar een hele grote mozaïek van het hele tafereel. En dat is ook echt prachtig om te zien.
2: Ja.
3: En daar zijn ook alle mensen afgebeeld die dus erbij waren.
2: Ja,
3: dat is echt een hele mooie mozaïek. Ja. Is door iemand geschonken die
2: die waarschijnlijk genezen is. Ja. Tenminste, die kans is groot.
3: In ieder geval genoeg geld had.
2: Ja. En wat ik weet is dat er sowieso diverse grote evenementen plaatsvinden. Mm-hmm. Ook jaarlijks voor jongeren. En dan is het echt gigagroot. En heel veel jonge mensen die daar dus samen hun geloof beleven, vieren. Mm-hmm. En ook echt geraakt worden. Omdat het dan, het is echt een plek van genade.
3: Ja, als je dat terrein, als je eigenlijk gewoon dat plein oploopt, dan voel je de rust komen en voel je gewoon inderdaad de genade.
2: Ja.
3: En ik moet zeggen, ik ben blij dat ik er was toen het rustig was. Maar gezien de hoeveelheid banken die daar buiten in de open lucht staan, kan ik me voorstellen dat daar gigantisch druk kan zijn.
2: Ja. En dat zal in bepaalde maanden, hè, natuurlijk rondom de verschijning, maar ook in de meimaand en in de oktobermaand. Ja. Nou, dan regent het misschien wat meer, maar dan zal het zeker ook heel druk zijn. Ja. Is er nog één bepaalde ding wat jou echt is bijgebleven van dat nou ja, dat je er was?
3: Ja, ik heb echt gevoeld dat ik heb wat meegemaakt nogal in mijn leven. En ik heb toen echt de rust in mijn hart gevoeld.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, dat ons lieve Heer dat daar ja. ook echt door Maria, dat is ja. natuurlijk het mooie, hè? Door ja. Maria wil laten zien ja, dat hij, ja. dat het ook belangrijk is dat we hem centraal stellen.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ja.
3: Ja, dat is ook wat uit die verschijning heel erg naar voren komt, dat het lam centraal staat.
2: Ja. Hartstikke ja. bedankt, Karien. We hebben nog een mooi lied, Lady of Knock. Dat gaan we zo draaien.
3: Oké. Okay.
2: Ja. ja. Dankjewel leuk. Dat je er eventjes was.
3: Graag gedaan.

0: Ja, en we hebben aan de lijn een van de paters uit Ierland die verbonden zijn aan het Monastery Our Lady of the Cenacolo of Cenacle. En dat is het Silverstream Priory. Dus het klooster waar dus deze Benedictijnen van altijddurende aanbidding aan verbonden zijn. En ik ga het gesprekje voeren met Don David. Don David, welcome in our program, in our Mariathon here in the Netherlands.
1: Thank you. Thank you very much for having me.
0: Yeah, and we have reached out to you because you live in Ireland, and we do this Mariathon, 2 days of collecting money for Radio Maria in Ireland, and we just like to hear for our listeners as well about Ireland, about what is important work you do, the prayer, of course. Can you tell us a little bit about it? Where it is, how it came into being, and what you do.
1: Of course, of course. Well, yeah, first of all, thank you so much. Radio Maria is it's such an important apostolate, I would say, and in Ireland that we've had several interactions with the folks at Radio Maria in Ireland, and they're a wonderful group, so certainly supporting, absolutely. So our monastery here in Ireland, we're a little bit north of Dublin, so on the east coast of Ireland, removed from the city so that we have a little bit of peace and quiet for our monastery. And our monastery is dedicated to perpetual adoration. Well, first of all, we're Benedictines, and so as Benedictines, we pray the Divine Office or the Liturgy of the Hours every day. We sing it, of course, in our monastery. We sing it in Latin, we have prayer together 8 times in the day. And then between those times of prayer, we have, of course, we do work around the monastery, and also some time of adoration before the Most Blessed Sacrament. Mm-hmm. And so our work is to keep walk before our Lord in adoration, and we do that in what's called a spirit of reparation, and praying for our own sins, praying for the sins around the world, and praying in a particular way for priests. And so our mission here in Ireland, in many ways, is for to be a real fireplace, I suppose, of prayer.
0: Yeah.
1: To bring that light and keep that warmth in the faith here in Ireland.
0: Ja, u hoorde inderdaad Dom David. Zo was ook van tevoren afgesproken. Zo wordt hij genoemd. Een van de monniken dus in het klooster in Ierland. Wat ten noorden van Dublin ligt, in het westen van Ierland. Het klooster is gewijd aan altijddurende aanbidding eigenlijk. En deze Benedictijnen die zingen het getijdengebed in het Latijn. Vieren ook de mis in de oude stijl. En hij begon eigenlijk ook met te zeggen dat ze Radio Maria Ierland zeker goed kennen. Sprak ook zijn grote waardering uit voor het team van Radio Maria Ierland, die zo belangrijk werk doen. En hij heeft kort verteld over wat eigenlijk belangrijk is voor het klooster waar hij dus monnik is. Namelijk om eerherstel te brengen en dus het te bidden bij het Allerheiligste. Naast natuurlijk hun gewone getijdengebed en het werk wat ze tussendoor doen, is er die altijddurende aanbidding. Waar ze, zoals hij zei, bidden voor eerherstel. Voor hun eigen zonde, de zonde van de wereld. Maar ook heel in het bijzonder is hun charisma om te bidden voor priesters. En hij noemt het eigenlijk zijn missie of hun missie om een echte vuurplaats te zijn. Een bron eigenlijk van gebed waar de licht en de warmte van het geloof van uitstraalt. Om dat ook in Ierland te behouden en te voeden. Is this special spirituality for your monastery, or is it elsewhere as well?
1: Yeah, so our monastery follows reform actually from the 1600s, mm-hmm. From a nun named Mother Mechtilde de Bar. And she reformed the Benedictines in that century, but it was always nuns that had this special work and this charism. For 400 years, it was only ever nuns, and then our monastery came along about 10 to 15 years ago or so, and we were the first monks of perpetual adoration. There were various times in history where a monk tried to start the monks of perpetual adoration. Several decades later, our founder came to learn of it and then started the monastery. But there are still plenty of monasteries of nuns of perpetual adoration. Mm-hmm. There's one actually in the Netherlands.
0: Yeah.
1: But we're the only male monastery.
0: Yeah. That's special, I think. Ja, ik vroeg Dom David of deze spiritualiteit van altijddurende aanbidding, of dat iets bijzonders is of eigenlijk ook elders gebeurt. En hij legt uit dat het zeker voor de Benedictinessen wel iets is wat al honderden jaren geleden door zuster Catharina Mathilde de Bar, zij is dan in Frankrijk geboren in 1614, dat het inderdaad als een vernieuwende spiritualiteit bij de Benedictinessen is heeft uitgewerkt. Er zijn ook in Nederland bijvoorbeeld, maar er zijn allerlei kloosters over de wereld van Benedictinessen die altijddurende aanbidding als hun centrale spiritualiteit, charisma hebben. Maar dit klooster dus in Ierland is het enige klooster waar de mannelijke Benedictijnen dus ook deze spiritualiteit volgen. En zij zijn een jaar of 10 tot 15 geleden daarmee begonnen. Hebben eerst trouwens in de stad gezeten, maar zijn naar buiten getrokken om daar wat meer rust ook te hebben. En hij vertelt ook dat het heel fijn, dat stukje komt volgens mij nog, maar dat ze het ook fijn vinden als mensen in het klooster komen om de getijden mee te bidden of te zingen, want dat doen zij.

0: trokken naar de warmte van de aanwezigheid van onze lieve Heer in de aanbidding. Waarbij ze nogmaals ook speciaal de priesters natuurlijk een plek willen geven. En ook voor priesters om daar in het klooster een korte retraite bijvoorbeeld te houden. En om tot rust te komen. And can people join in the adoration, or is it really for the monks?
1: No, we love it when the faithful come and join and come to Mass or come to the Divine Office or come to adoration. Absolutely. We look forward to being able to provide that for people.
0: Okay.
1: To be that, like I said, that fireplace. And, you know, we want people to draw close to the warmth and the light of our Lord in adoration. Yeah.
0: Yeah.
1: We have a little retreat house that people come and visit for retreat. And they'll stay for a couple of days or stay for a week or something. In particular, like I said, since much of our work is for priests, we often have priests come in and stay with us. And because it's very important for them to go on and have some time of rest and retreat.
0: Oh, that's what you say, of course, is very important for priests.
1: Yeah.
0: May I ask you yourself, how old are you and how did you come to this monastery, your calling to become a monk?
1: Yeah, absolutely. Yeah, so I'm 29 years old. I've been in the monastery for about 6.5 years. I entered right out of university when I was 22. In fact, I was a convert to Catholicism when I was at university. And after my conversion, I started thinking about religious life not too long after I converted, actually. And the Benedictine way of life attracted me in a special way because the rhythm and the prayer and work, there's something, all of life was really filled with a spirit of prayer, and it just, I found it beautiful.
0: Mm.
1: And it was very simple. And the simpleness of the life I found very beautiful.
0: Yeah.
1: And then when I was looking into Benedictine monasteries, whenever this monastery, which also had charism and adoration, adoration was such a major part of my conversion to Catholicism. So just the two came together, and I thought, well, this is the place.
0: Yeah. Ja, u hoorde het stukje inderdaad dat mensen ook welkom zijn in het klooster. En mocht u daar meer over willen weten, dan kan u altijd zelf op de website, want dat hebben ze dat opzoeken, zullen dat een keertje nog opnoemen. Maar ik heb hem ook gevraagd naar zijn eigen roeping, hoe dat zit. En hij vertelt, ik ben 29, ik ben eigenlijk meteen vanuit de universiteit, zo'n 6,5 jaar geleden, het klooster ingegaan. Maar hij was dus niet katholiek, hij is een bekeerling. En die bekering heeft plaatsgevonden tijdens zijn universitaire studie. En daarbij heeft de aanbidding een grote rol gespeeld. Dus hij voelde zich al wel getrokken tot het Benedictijnse manier van leven, vanwege de rust en de regelmaat en het ritme van gebed en werk en gebed en werk. Maar toen hij dus juist specifiek dit Benedictijner klooster beter leerde kennen, vond hij daar de eenvoud, die natuurlijk bij alle Benedictijnen belangrijk is. Dat trok hem sowieso. Maar juist ook dat charisma voor de aanbidding. En toen had hij zoiets, dit is het gewoon. Hier moet ik zijn. En daarom is hij ook hier bij deze monniken. Ze zijn boven, trouwens met iets van 13 monniken in het klooster. Is hij daar dus ingetreden. I have two more questions. What would you say is the most important reality of being a monk in the being a Benedict monk of perpetual adoration? And maybe that is first question.
1: Yeah. Well, that's a difficult question to answer because it's so much of our life with. In the contemplative life, so much is hidden from our view. We know that the sacrifices that we offer and the prayers that we offer, God makes them fruitful somehow. But because we live within the monastery, we don't actually get to see a lot of that fruit.
0: Mm-hmm.
1: But nonetheless, we know that it exists.

0: the monastery exists for the building up of the church. It exists for the salvation of souls, for the conversion of peoples, and just offering to God that ceaseless praise and reparation and adoration, which the world all too often forgets, is extremely important. And we know that it bears fruit, but it can often be difficult to see. But yeah. We know, of course, we hear special stories from time to time about, I submitted this prayer intention to the monastery and the Lord really answered it. And that's really wonderful to hear. But we also know that that so much of it is hidden from our eyes. But at the same time, we live by faith.
1: Yeah.
0: And we know that God answers prayers, and we know that without prayer, nothing would be accomplished.
1: No.
0: And
1: ja, wat Dom David ook vertelt op een vraag die ik dus aan hem stel van wat is nou de belangrijkste realiteit in het leven van de monniken? Ja. Hij zegt, ja, dat is eigenlijk best een moeilijke vraag. Want we bidden natuurlijk heel veel. We offeren dat wat wij in onze tijd, in ons leven eigenlijk offeren aan ons lieve Heer. Daarvan zien wij zelf vaak de vruchten niet. Maar we weten wel dat we dit doen om de kerk op te bouwen. En voor de redding van de zielen, voor de bekering van de mensen. En dus om lof en eer hersteld te brengen aan God. Dat wordt zo vaak vergeten, maar dat is zo belangrijk. En hij geeft natuurlijk heel duidelijk aan, ja, zij leven in die gemeenschap. Dus ze weten ook niet wat er verder allemaal gebeurt. Af en toe horen ze wel ook dat bepaalde intenties echt verhoord zijn. Maar ze zien er natuurlijk verder niet veel van. Wat de vruchten zijn van wat zij doen. Maar hij zegt, ja, we leven toch in groot geloof en vertrouwen. En we weten ook dat je kunt ook niks bereiken zonder dat gebed.
0: And we need to do that. And so we trust that God takes what we give and makes it fruitful in ways that we can't possibly imagine.
1: Yeah. Beautiful how you say this. And actually, you answered my second question in the same time, because the other question was, what is the most difficult?
0: Oh, yeah, it is. It's bearing fruit is difficult, but at the same time, it's like the cross itself. It's, you know, it's this point of great agony for, of course, our Lord, but also for all of his disciples and the world. But it's what brings forth the salvation of souls. And so it's interesting how those two, the two just pretty much always go together. That the trials and the fruit go together.
1: Yeah. Ja, hij geeft inderdaad nog eens een keertje aan dat wat zij offeren aan God, wat zij geven aan God, daarvan zie je dan niet de vruchten, maar die soms veel groter en heel anders zijn dan dat je misschien zelf wel bedenkt van tevoren als je dat al doet. Maar God weet natuurlijk wat nodig is. De tweede vraag die ik had, daar gaf je eigenlijk al meteen een beetje een antwoord op, namelijk wat is dan het moeilijkst? En hij zegt, ja, dat is eigenlijk dat het vrucht dragen hetzelfde is als het kruis dragen. Want het kan moeilijk zijn, zwaar, dat was het voor ons lieve Heer, voor zijn leerlingen. Dat is het voor ons soms ook, maar we weten dat de redding van de zielen voortbrengt. En die twee gaan dus altijd samen. Zowel de strijd, het dragen van het kruis, maar ook de vruchten van dat lijden en van het opofferen. So, Don David, I already explained to the listeners that we spoke on being a monk in Ireland in this monastery of the Benedictine monks. And I'm very curious, because we are collecting money for Radio Maria Ireland. Do you know it? What do you know about it?
0: Yeah, of course. Yeah, so we have some good friends at Radio Maria here in Ireland. A couple of times in the past, we've had the privilege of going to them and having a few interviews as well, particularly last year, when Ireland was being consecrated to the Sacred Heart. Radio Maria invited us for that because we had a certain degree of involvement in the consecration of Ireland to the Sacred Heart. And so we had the privilege of going to them and having a few interviews about the Sacred Heart, and of course trying to spread that devotion throughout Ireland.
1: Yeah. Dom David vertelt dus dat onder andere de connectie met Radio Maria Ierland die zij hebben vanuit het klooster is onder andere afgelopen jaar geweest dat ze diverse keren zijn geïnterviewd, omdat Ierland is toegewijd aan het Heilig Hart vorig jaar. Dat is een devotie die een rijke traditie heeft in Ierland, maar ook een beetje weggezakt is. Radio Maria Ierland, maar ook de monniken die daar veel aan hebben bijgedragen, hebben dus die devotie opnieuw weer leven ingeblazen. En inderdaad, Ierland toegewijd aan het Heilig Hart. En dat vertelde hij dus, dat daar inderdaad daarom eigenlijk zij uitgenodigd waren om voor Radio Maria te spreken. And do you know if many people know it, listen to it?
0: That's a good question. Well, to tell you the truth, partly because I'm a monk and I don't have too many interactions with people, I don't know. But I would hope so. I would hope so. But unfortunately, I'm probably not the best person to ask.
1: No. Yeah. We hope, of course, that Radio Maria Ireland has a lot of listeners. And ja, ik vraag hem eigenlijk of hij weet of er veel mensen naar Radio Maria luisteren. En terecht zegt hij, nou ja, ik hoop het van harte, hè, want ze doen geweldig goed werk. Maar ja, als monnik heb ik daar geen kijk op, ik weet het niet. Dus zij luisteren zelf niet naar Radio Maria. Dat valt niet binnen hun, ja, binnen hun missie, binnen hun spiritualiteit. Dus daar kan hij geen antwoord op geven. We try to contribute to that, so that they can maybe expand or maybe get more listeners to listen to them. My colleague Tom had already been in contact with you, and maybe it's nice for you to tell how this came about.
0: Right. Well, sometime last year, Tom contacted us because we have a little shop at our monastery, and we specialize in this, in particular in making rosaries. And Tom contacted us, asked if he could buy some of our rosaries. And not only that, but also if we could make a special model for Radio Maria Netherlands. And of course, we were happy to do that and happy to make the rosary for all of you and for your listeners and for your customers. And since then, we've been able to keep in touch and keep providing rosaries. Been able to pray for you all as well.
1: Ja, wat ik vraag aan Dom David is dat er dus contact is tussen Tom, onze promotiemedewerker hier bij Radio Maria Nederland, en het klooster waar dus hij ook monnik is. En hij legt uit dat dat komt doordat er contact is gezocht vanwege de rozenkransen die zij maken. Ze hebben een kleine winkel waar ze diverse religieuze items ook maken. Onder andere de rozenkrans. En hij gaat nu direct uitleggen waarom die rozenkrans zo bijzonder is. En bij Radio Maria Nederland hebben wij dus gevraagd of deze rozenkransen ook voor ons gemaakt kunnen worden. En voor ons betekent natuurlijk voor u luisteraar. Er zijn zeker luisteraars onder u, die hebben hem al. Het is een hele stevige, met een groot Benedictijner kruis eraan. Of Benedictijns kruis eraan. En het is voor de monniken dus ook heel belangrijk werk om dit te doen. En hij zegt, we zijn heel blij dat we dat kunnen doen voor jullie luisteraars. En daarbij ook inderdaad bidden voor jullie en voor jullie luisteraars. En de beautiful rosaries, what is special about them?
0: Right, so, well, there's actually lots of things that are special about them. I would say one notable thing is they're made from paracord, so from the cord that often military people use with their parachutes, so they're quite strong. But then the other thing is there are metal beads on it, but there are two knots in particular, and the two knots are at the beginning of the rosary. And the knot on there, whatever direction you turn it, the threads are always crossing each other to make a cross.
1: Mm-hmm.
0: And there's a beautiful story behind how this knot was created. Basically, a monk was trying to tie a knot, and the devil kept on coming and untying it.
1: Mm-hmm.
0: And so he asked Our Lady, "What do I do?" So she teaches him how to make this knot, which has a cross. And whichever way you look at it, it creates a cross.
1: Ugh.
0: And so the devil couldn't touch it because it had the cross everywhere.
1: Yeah.
0: And then not only that, as you create the knot, you actually tell the different ways that the thread goes in and out of itself.
1: Mm-hmm.
0: You actually tell the story of salvation.
1: Ah.
0: And you basically trace the map of the spiritual life just with this single knot. And so that's really what makes it special, is those knots at the beginning.
1: So what you say is that every time that a monk is making this rosary, it's done in prayer, actually.
0: Yeah, absolutely.
1: Yeah. And then, yeah, what Benedict... Wat Dom David inderdaad vertelt over de rozenkrans is dat hij dus heel stevig is, omdat hij is gemaakt van het koord, van het parachutekoord, wat ook militairen gebruiken. Er zitten metalen kralen aan. Het is echt een hele... Ik kan hem helaas niet hier laten zien op de stream. En ik heb het idee dat u ook nu naar iets anders kijkt als u de stream aan heeft staan. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is dus een heel stevig koord. De kralen zitten eraan, maar wat het heel bijzonder maakt is dat de eerste twee grote knopen, dus na het kruis en na de eerste drie weesgroetjes en onze vader, dat die knopen heel bijzonder zijn. De monnik die dat in eerste instantie mee bezig was en probeerde om een wel wat dikkere knoop te maken, dat lukte maar niet. En iedere keer kwam eigenlijk zeg maar de duivel ertussen en die haalde die knoop uit elkaar en het wilde maar niet lukken. Dus op een gegeven moment is het verhaal, vroeg deze monnik: "O moeder Maria, wat moet ik toch doen? Kunt u mij niet helpen?" En moeder Maria heeft hem geleerd hoe hij die knoop zodanig moet maken dat de draad als het ware steeds op zo'n manier loopt dat het elkaar dus kruist. Dus en dat op welke kant je er ook naar kijkt, naar die knoop, dat je constant een kruis ziet. Van dus de draad zelf, die steeds kruislinks, als het ware, onder en boven elkaar gaat. En dat is steeds een kruis. Dus de duivel, die kon daar gewoon niets meer aan doen, want het is een kruis. En dat maakt dus deze rozenkrans echt heel bijzonder. En hij vertelt er ook bij dat bij het maken van zo'n rozenkrans herdenkt eigenlijk ook degene die dat maakt en die knoop dus steeds maakt en in en uit zeg maar steekt. Het verlossingswerk van Christus. Dus hoe, hoe eigenlijk die geschiedenis, die verlossingsgeschiedenis is. Dus het maken van de rozenkrans is ook echt in gebed. Benedictine cross.
0: Yeah, Benedictine crosses are very, very powerful. Such beautiful crucifixes as well.
1: Now I think the listeners are also very happy with this rosary, because I think the first batch was gone before we knew it.
0: We're happy to do it. That's great.
1: Is it also one of the ways to earn a little bit money?
0: Yeah, so our gift shop is one of the main ways that we support ourselves. In addition to, of course, being a religious institute, we do fundraising. But then, as far as our own efforts, it's out of that gift shop.
1: Yeah. Dom David vertelt over de rozenkrans die wij ook voor onze luisteraars hebben besteld daar. En die de luisteraars dus ook bij Radio Maria Nederland kunnen krijgen, in Ierland gemaakt. Over de bijzondere knoop, hoe sterk het is. Over dat grote Benedictijns kruis wat daaraan hangt. Hij zegt, dat is toch een krachtig middel. Hè? Dat is, mag je dat zo zeker zien. Dan David. Is there something maybe you would like to say to the listeners, something that is on your heart?
0: Yeah, well, stay close to our Lord in the Blessed Sacrament. He won't fail you. And there's a lot that you can learn in adoration. When our Lord says in the Gospel of Matthew, when he says, "Learn of me, for I am meek and humble of heart," the place that you'll learn that is adoration. So stay close to him. stay close to him.
1: Ja. Nou, wat inderdaad als laatste zegt, ik vraag hem, heeft u nog een bijzondere boodschap voor de luisteraars? En hij zegt heel mooi, heel liefdevol, zegt hij, blijf dicht bij de Heer. Blijf bij hem. Hij zal je nooit teleurstellen of laten vallen. En je kunt zoveel leren in de aanbidding. En dan verwijst hij naar Matteüs 11, waarin de Heer ook zegt, leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En hij zegt, ja, in de aanbidding, daar leer je dat. Dus hij heeft een prachtig mooie laatste boodschap. En toen hebben we het gesprekje ook afgesloten met elkaar te danken. Well, Don David, I would like to thank you for your time.
0: Great. Well, thank you so much for having me. I really appreciate it.
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. En u kunt nu hier bij Radio Maria weliswaar wat later dan eigenlijk gebruikelijk gaan luisteren naar Pater Brots met het woord van God elke dag opnieuw.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 9e week van het jaar luidt de tekst van de introitus: Gezegend zij God de Vader, gezegend de enige geboren Zoon van God, samen met de Heilige Geest, want Hij heeft ons zijn barmhartigheid bewezen. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd begon Jezus tot de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten te spreken in gelijkenissen. Eens was er een man die een wijngaard aanlegde, er een omheining omheen zette, een wijnpers er een uithakte en er een wachttoren in bouwde. Daarna verpachtte hij hem aan wijnbouwers en hij vertrok naar den vreemde. Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers om zijn aandeel in de opbrengst van de wijngaard van hen in ontvangst te nemen. Maar zij grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe. Maar ze sloegen hem op het hoofd en beledigden hem. Weer stuurde hij er een, maar hem doodden zij. En zo nog verscheiden anderen die ze mishandelden of doodden. Nu had hij niemand meer dan zijn geliefde zoon. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, in de veronderstelling, mijn zoon zullen ze toch wel ontzien. Maar die wijnbouwers zeiden onder elkaar, dit is de erfgenaam. Vooruit laten we hem vermoorden, dan zal de erfenis voor ons zijn. Ze grepen hem vast, doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen? Hij zal komen, de wijnbouwers ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven. Maar hebt ge deze schriftplaats niet gelezen? De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd. En het is wonderbaar in onze ogen. Zij zonden nu op een middel om zich van hem meester te maken. Maar ze waren bang voor het volk, want ze begrepen dat de gelijkenis die hij vertelde op hen sloeg. Zo lieten ze hem met rust en verwijderden zich. Dit is het woord van God. Eerst de geet wat laten rusten bij hem, die mij onvoorwaardelijk lief heeft, mij lief heeft op het uitzinnige af. Aangekomen bij de plaats van het gebed, een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hij verwerpt me niet, zelfs niet als ik hem wel zou verwerpen. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken ten opzichte van hem, want wonderbaar is zijn liefde voor mij. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. Die houding die mij helpt open te komen voor zijn goedheid en voor mijn slechtheid. Ik vraag het als een genade, dat mijn leven gedragen mag worden door deze gesteltenis, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu naderen we behoedzaam het grootste geheim van Gods zelfmededeling aan ons, Jezus in wie de Vader zich geheel en al heeft uitgesproken. We ontmoeten Jezus op het moment van zijn geschiedenis, waarop hij in onmiddellijke confrontatie treedt met de leiders van het volk, die zullen hem gaan verwerpen. Die verwerping is in deze parabel onmiddellijk aan de orde. Die geschiedenis van de verwerping is ook een constante in het oude verbond en in Jezus' leven ook
En dan nog gaat die geschiedenis verder in het leven van de kerk en ook in mijn eigen leven. Ik lever hem over en zelf word ik ook overgeleverd. Op talloze manieren. In het mens zijn, in de cultuur, in de lotgevallen die mij overkomen, in mijn zelfgave aan anderen. Om afdwalen te voorkomen is het goed dat mijn ogen op een plaats blijven rusten, bijvoorbeeld op Jezus aan het kruis, of een situatie van verwerping van een heel volk dat momenteel gekruisigd wordt. Het geheim is zo boven mijn natuur verheven, dat ik niet kan beginnen voordat ik de bijzondere genade gevraagd heb van een innerlijke kennis van Christus onze Heer, en wel als de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd en de juiste hoeksteen is geworden. Wonderbaar is dat in onze ogen. Dit onttrekt zich ten ene male aan ons begrip, tenzij we door God verlicht worden. De overweging. In de eerste lezing gaat het over Tobit. Tobit was na de val van Samaria in het jaar 722 door de Assyriërs naar Ninive weggevoerd. En in de eerste lezing treffen we hem dan ook daar aan. Trouw blijft hij aan de gebruiken, aan de voorschriften van zijn geloof. Hij leefde niet alleen naar de letter van de wet, hij was ook van de geest van de wet doordrongen. Hij kon gewoon niet anders. Hij hoefde er geen moeite voor te doen. Hij moest juist moeite doen om niet volgens de letter en de geest van de wet te leven. Zijn geloof ging niet verloren door aanpassing aan zijn heidense omgeving. In zijn nieuwe omgeving daar in Ninive was het eigenlijk ook veel moeilijker aan zijn geloof trouw te blijven en niet zozeer vanwege de godsdienst van de Assyrische onderdrukkers, maar veel meer nog vanwege zijn eigen volksgenoten, ja zelfs vanwege zijn eigen vrouw. Zij bespotten hem om zijn geloofsijver. En ook zijn buren maakten zich vrolijk over hem en zeiden, hij ziet er niet eens meer tegenop om zijn leven op het spel te zetten. Hij heeft al eens moeten vluchten, maar hij gaat gewoon door met doden te begraven. Tobit echter vreesde God meer dan de koning en meer dan zijn eigen huisgenoten. Het is een opgave voor een gelovige om trouw te blijven aan zijn eigen identiteit, aan wat hij ten diepste zelf is, aan zijn geloofszekerheid. Dat is moeilijker nog tegenover de mensen van het eigen geloof dan tegenover vijandige buitenstaanders. Precies zo is het ook in onze dagen. Ook in onze eigen katholieke omgeving. Hoe worden gelovige mensen niet onder druk gezet door hun eigen geloofsgenoten? Hoe dikwijls wordt er niet gezegd, hardlopers zijn doodlopers, doe maar gewoon. Veel dingen zijn niet meer van deze tijd, je moet wel bij de tijd blijven hoor. Of de kerk is achterlijk, levensvreemd, wereldvreemd, ze gaat niet met de tijd mee. Ze legt de lat te hoog en als je Rome volgt ben je een letterknecht of een fundamentalist. Je bent een fanaticus enzovoorts enzovoorts. Zo is het in onze tijd en zo is het in alle tijden al geweest. Het is iets van alle tijden. Want wat is heiligheid anders dan dat iemand vrij komt te staan tegenover de druk van zijn medemensen? Die laten zich allemaal leiden door de wet van de traagheid. Zij passen zich aan en denken en doen zoals hun tijdgenoten om zich gelijk te schakelen aan hen. Zoals de buren van Tobit praten, dat is het grote gelijk van de wereld. Dat is de zekerheid van het eigen veilige leven hier en nu. De grijpbare, tastbare zekerheid die zo klaarblijkelijk is, zo evident, dat de geloofszekerheid waaruit Tobit leefde, daar als schimmig, als onvast tegen afsteekt. Ze wisten het toch zo zeker, die buren van Tobit, daar in het ghetto van het vreemde land.
Zoals ook de onvromen en de spotters van alle tijden het zo absoluut zeker menen te weten. Ze denken het beter te weten dan de gelovigen. Die komen hun als naïef voor. En hetzelfde hebben ook die wijnbouwers gedaan. Ze hebben gespot en gehoond over de naïviteit van de Heer. Ze grepen eerst zijn dienaar vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. En zo deden ze met verschillende andere dienaren. En wat een naïviteit om dan te denken, mijn geliefde zoon zullen ze toch wel ontzien. Ze gebruikten geweld tegen die zoon. Dat zijn de kinderen van Adam altijd zo goed in. In geweld. Het zijn Kaïns kinderen. Broedermoord en verraad aan de eigen broeder staan aan de oorsprong van het menselijk geslacht. Dat wordt al in het vierde hoofdstuk van het boek Genesis, waar de wordingsgeschiedenis weergegeven wordt, van de mens, zijn oorsprong. Wat heeft God toch een zwakke positie in de wereld van de mens? En hij kiest daar ook nog eens voor. Want Jezus werd overgeleverd, maar hij koos ervoor om zich te laten overleveren. Hij leverde zichzelf over. Hij zegt, neem mij dan maar, dit is mijn lichaam voor u. En zo is hij de hoeksteen geworden, verworpen als bouwsteen, tenslotte uitgekozen door God om hoeksteen te worden. En dat is wat we in iedere Eucharistie mogen vieren, dat de Heilige Geest het dode element van brood en wijn en ook ons eigen stenen hart tot nieuw leven wekt, tot een nieuwe schepping in Jezus onze Heer. Het ritme vertragen om te eindigen op de diepte van het gebed, van de hartelijke omgang met onze God, maar meer nog met God van mij, mijn God. Een goed middel is gesprekken voeren met Jezus, hartelijk als vrienden onder elkaar, vol vertrouwen, en dan mij door Jezus naar zijn Vader laten leiden, zoals de Vader zijn Zoon naar ons toe leidde. Bij de Vader mijn hart uitstorten, dank u wel zeggen voor zijn liefde en voor het onderpand van zijn liefde. En dan sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Ja, en inmiddels is het alweer tijd om hier de rozenkrans te gaan bidden. En uiteraard nodigen we u daarvoor van harte uit om samen met ons te richten tot Moeder Maria en ons haar gebeden aan te bieden en ook de intenties die u wellicht heeft opgestuurd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We bidden voor al die kinderen, jongeren die hun eindexamen maken in deze maand of afgelopen weken en nu wellicht nog en misschien ook wel voor herexamens moeten opgaan, dat zij toch de inzicht en de wijsheid van de Heilige Geest ook de inspiratie mogen ontvangen om op een goede manier hun eindexamens of hun examens te maken. We willen ook graag bidden om zegen en kracht voor een ernstig zieke vader. Dat God de Vader, dat de wil van God de Vader mag geschieden. En willen we ook bidden voor vrede. Vrede in de wereld. En dat dat mag beginnen met vrede in de harten van de mensen. Speciaal bidden we ook voor alle priesters. Dat zij mogen worden gesteund in hun taak, in hun priester zijn en dat zij op alle momenten van hun leven Christus bij de mensen kunnen en willen brengen. En ook willen we graag bidden voor alle zieke mensen en mensen die ziek zijn op verschillende manieren. Natuurlijk fysiek, degene die fysiek met klachten lopen, die misschien ook wel een langdurige ziekte hebben. Maar ook bidden we voor hen die met psychische problemen kampen. Misschien aangeboren, misschien op latere of op een andere manier ontstaan, Heer, dat daar begrip voor mag zijn, dat er hulp mag zijn. En voor al deze mensen, dat zij mogen blijven vertrouwen in Gods aanwezigheid in hun leven, op elk moment, waar zij zich ook bevinden, ook in hun ontwikkeling en in de ontwikkeling van hun mogelijke ziekte. Bidden we ook voor een goede hulp bij een huisarts. Dat daar, dat daar uit mag komen wat nodig is ook voor deze luisteraar. En ook hier willen we alle kinderen en kleinkinderen, voor wie altijd zoveel gebeden wordt door diverse luisteraars, willen we graag aan u aanbevelen dat zij hun hart mogen openstellen. En dat u hun harten wil raken, opdat zij kinderen van God mogen zijn. En in hun leven u centraal stellen en uw wil zoeken. En natuurlijk bidden we op deze manier ook voor alle intenties die leven in de stilte van uw hart. Die willen we ook allemaal insluiten hier bij deze rozenkrans. We overwegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria.

0: Tafel van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Ja, dat was fijn om samen te bidden. Het liep even een beetje anders misschien dan gebruikelijk. Maar in ieder geval dank voor het meebidden. We gaan direct al overschakelen. We gaan direct de Vespers, het kerkelijk avondgebed, bidden. Ik zoek nog eventjes contact met onze meebidder. En dan ben ik zo bij u om te gaan bidden.

0: beste luisteraars, wij gaan hier samen het kerkelijk avondgebed bidden. En natuurlijk nodigen we u uit om met ons mee te bidden op deze 1 juni. Het is de gedachtenis van de heilige Justinus. Nou, in het Groot Getijdenboek, dan kunt u direct de hymne vinden op bladzijde 703. En in het de psalmen en de antifonen verder, die staan op bladzijde 802. Dan is er een speciale antifoon bij de lofzang van Maria en ook een apart slotgebed vanwege die gedachtenis van de heilige Justinus. En die staan op pagina 1308 in het Groot Getijdenboek. In het Klein Getijdenboek, daar vindt u de hymne en de tekst gewoon van de psalmen. En dat begint allemaal vanaf bladzijde 79 in het Klein Getijdenboek. Ja, en als u de app heeft van het getijdengebed, dan kunt u natuurlijk vanaf de app meebidden. Ik wens u ook heel veel devotie. 1 juni. De heilige Justinus, martelaar. De wijsgeer en martelaar Justinus werd in het begin van de 2e eeuw te Flavia Neapolis in Samaria, het huidige Nablus, uit heidense ouders geboren. Na zijn bekering tot het christendom schreef hij verscheidene werken ter verdediging van het geloof. Slechts 2 apologieën en de dialoog met Trifo zijn voor het nageslacht bewaard gebleven. Te Rome opende hij een wijsgerige school en hield er openbare debatten. Met andere christenen onderging hij de marteldood ten tijde van Marcus Aurelius omstreeks het jaar 163.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Gij die de wereldschepper zijt, de hemel van de aarde scheidt, en welft de grote hemelzaal, en stelt de wateren perk en paal.
0: Waar gij omhoog hen samendrijft, of loop en stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt en niet in het zonnevuur verdort.
1: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt.
0: Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. De ogen van de Heer zien op de armen neer. De Heer is mijn toevlucht. Zegt me dus niet. Vlucht als een vogel de bergen in.
0: Zie, de zondaars spannen de boog, zetten de pijl op de pees. Om heimelijk eerzame mensen te treffen.
1: De grondslagen zijn ontzet. Wat kan de rechtvaardige doen?
0: De Heer in zijn heilige tempel. De Heer, hij troont in de hemel.
1: Zijn ogen zien op ons neer. Zijn blikken doorvorschen de mensen.
0: Goeden en slechten doorziet hij. Hij haat wie het onrecht bemint.
1: Zwavel en vuur storten neer op de zondaars. Verschroeiende wind is hun deel.
0: Want God is rechtvaardig, het recht is hem lief. Rechtvaardigen zullen hem zien.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De ogen van de Heer zien op de armen neer.
1: Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Heer, wie mag de gast zijn in uw tent? Wie mag op uw heilige berg verblijven?
0: Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, in zijn hart geen boze plannen koestert. Geen bedrog pleegt met zijn tong.
1: Wie zijn evenmens geen schade doet. En zijn buren niet te schande zet.
0: Wie de boosdoener veracht. Maar de dienaars van de Heer in ere houdt.
1: Wie belofte in zijn eigen nadeel toch volbrengt. Zijn bezit niet uitleent tegen woeker. Als getuige niet omkoopbaar is.
0: Wie zich zo gedraagt, zal niet wankelen in eeuwigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
1: In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen heeft in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen.
0: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
0: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
1: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
0: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden,
0: het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Wij smeken God u alle wijsheid en geestelijk inzicht te schenken, zodat gij zijn wil volledig verstaat en een leven leidt dat de Heer waardig is en hem in alles behaagt. Moogt gij vruchten voortbrengen van actieve goedheid op allerlei gebied en tevens toenemen in de waarachtige kennis van God. Moge hij u in zijn heerlijke kracht machtig sterken om alles uit te houden en alles te verdragen.
1: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
0: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
1: Ik roep u aan, wees mij genadig, Heer.
0: Tegen u heb ik misdaan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
1: Een vuur is plotseling in mijn ziel ontbrand. Een grote liefde voor de profeten en voor Christus vrienden heeft mij aangegrepen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
0: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
0: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
0: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudige brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Een vuur is plotseling in mijn ziel ontbrand. Een grote liefde voor de profeten en voor Christus vrienden heeft mij aangegrepen.
1: Laat ons vol vertrouwen tot de Vader bidden en hem zeggen:
0: Heer, zegen uw volk.
1: Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel.
0: Heer, zegen uw volk.
1: Breng allen tot eenheid die de naam van Christus dragen. En laat de wereld geloven in hem die gij gezonden hebt.
0: Heer, zegen uw volk.
1: Zegen onze ouders, familie en vrienden. Geef dat zij in u hun geluk vinden.
0: Heer, zegen uw volk.
1: Toon uw liefde aan zieken en stervenden. Laat hen ervaren dat gij hun redder zijt.
0: Heer, zegen uw volk.
1: Bewijs uw barmhartigheid aan allen die gestorven zijn. Neem hen op in uw vreugde en vrede.
0: Heer, zegen uw volk.
1: En hier kunt u bidden voor uw persoonlijke intentie.
0: Heer, zegen uw volk.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, gij hebt de heilige Justinus doen begrijpen dat de dwaasheid van het kruis tot de wijsheid voert van Jezus Christus. Wij vragen bij de gedachtenis van deze martelaar, geef ons de kracht om te weerstaan aan alles wat van u verwijdert en de genade om trouw te zijn aan het geloof. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen en bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

En na dit kerkelijk avondgebed, waarvoor dank natuurlijk dat u het heeft meegebeden, gaan wij zo direct om 6 uur verder met het Angelus. En daarna zal het de tijd zijn voor het programma Een Luistertip uit het Archief. En daarin kunt u vandaag gaan luisteren naar een verhaal over dus deze heilige Justinus de Martelaar. Het is een lezing die ooit eerder is verzorgd door priester Leo Meulenberg voor Radio Maria. Om 7 uur is dan de Eucharistieviering vanuit de Gerardus Majella Kerk. En dan gaan we daarna de avond in met een aantal herhalingen van programma's die eerder vandaag voorbijgekomen zijn. Dank nogmaals voor het meebidden. U hoort dat mijn stem het begint te begeven. Dus we gaan gauw luisteren naar de muziek. En dan wens ik u nog een heel fijne avond. En tot morgen. Dag.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.

0: Op Radio Maria Nederland en Vlaanderen kunt u luisteren in de Theologische Academie naar professor Dr. Meulenberg. Hij is emeritus hoogleraar in de kerkgeschiedenis en wil ons graag mee vertellen over de heilige Justinus.
1: Een fundamenteel aspect van de huidige ontwikkeling binnen de kerk heeft ongetwijfeld daarmee te maken, beste luisteraars, dat het volk steeds meer bij de verkondiging betrokken wordt. En terecht. Want in het dagelijkse leven zijn het juist de gelovigen die de uitdaging van de moderne wereld ervaren. Maar zulke ontwikkeling heeft een historische achtergrond. Want ook al groeide er in de oudheid op basis van de liturgie reeds vroeg een duidelijke hiërarchische ordening, allen droegen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als leden van het volk Gods legden zij getuigenis af van de hoop die in hen leefde. Niet enkel door een waarachtige vroomheid, door een moed die hen ten tijde van vervolgingen tot het grootste offer bracht. Nee, velen van hen traden zelfstandig op als verkondigers. In de diepe overtuiging dat ze namens de christenheid spraken, trachten deze gelovigen aan de wereld duidelijk te maken waar de meest nobele aspiraties der mensheid hun vervulling vonden. Zeker, het moet erkend worden dat de apologeten soms met een bijtend sarcasme ten aanval gaan. Voor het merendeel zijn het echter personen die een wezen naar een opening zoeken. Het is voor hen een duidelijke zaak dat men elkaar als mens zal moeten kunnen vinden. Christenen, zo heet het in de brief aan Diognetus, verschillen nog in land, nog in spraak of gewoonte van de rest der mensheid. Ze hebben geen bijzondere taal, ze leiden geen apart bestaan. Desondanks vallen zij op, al was het enkel door een leefstijl. Ze zijn anders. Om kort te gaan, wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. Volgens de schrijver bezitten zij namelijk de volle waarheid zoals die door God in Jezus Christus geopenbaard werd. Want God heeft de mensen lief. Omwille van hen heeft hij de wereld geschapen. Alles wat op de aarde is, heeft hij aan hen onderworpen. Hij heeft hun verstand en inzicht geschonken. Aan hen alleen gaf hij het vermogen om een blik naar de hemel te richten. Hij heeft hen gevormd naar zijn beeld. Hij heeft hun zijn enige zoon geschonken. Hij heeft hun het rijk der hemelen beloofd als een geschenk aan alle die hem bemind hebben. De schrijver meent dat zulk een visie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het komt hier enkel aan op een liefde die geen grenzen kent. Ik zeg niets buitennissigs, zo besluit hij. Ik schreef niets onredelijks na. Sinds ik leerling van de apostelen geworden ben, treed ik nu eenvoudig als leraar der volkeren op. Dat is de fiere taal van een man die weet dat hij als christen een zending heeft. We kennen thans enigszins het klimaat. Rond het midden van de tweede eeuw hoort ook Justinus hierin thuis. We weten dat hij in Palestina geboren is. Zijn ouders stonden echter buiten het leven der Joden. Waarschijnlijk waren het bemiddelde lieden die het zich konden veroorloven om een zoon te laten studeren. Justinus wordt in elk geval wijsgeer. Hij gaat op zoek naar de waarheid. Hij reist, disputeert en komt beurtelings onder invloed van de toenmalige denkrichtingen. Alleen de gedachten van Plato zullen hem blijvend gaan boeien. De overweging van het onlichamelijke bracht me in vervoering, aldus Justinus, en de schouw der ideeën gaf mijn denken vleugels. Ik beeldde me in dat ik in een oogwenk wijs geworden was en mijn onnozelheid liet me hopen dat ik weldra God zou schouwen. Want dat is toch het doel waar Plato's wijsbegeerte op uitloopt. In deze gesteltenis wandelt hij dan op een dag ergens langs het strand. Daar ontmoet hij een oude man die met hem een gesprek aanknoopt. Deze weet Justinus ervan te overtuigen dat ook hier niet het volle geluk te vinden is. Hij wijst hem op de profeten. Dat zijn de enigen die de waarheid zagen en aankondigden. Het betoog van de grijsaard maakt indruk. Het wordt voor Justinus een keerpunt. Al heeft hij de man nooit meer teruggezien, er is iets in hem veranderd. Onmiddellijk voelde ik hoe mijn hart ontvlamde. Hoe een liefde voor de profeten, voor de vrienden van Christus in mij opkwam. En terwijl ik zijn woorden bij mezelf overwoog, kwam ik tot het inzicht dat alleen deze wijsbegeerte deugdelijk en heilzaam is. Zo ben ik om deze redenen een wijsgeer. En ik zou willen dat alle dezelfde mening waren toegedaan en de leer van de Verlosser zouden volgen. Het zoeken naar de waarheid brengt Justinus tot het geloof. Hier vindt hij de solide overtuiging die hem reeds was opgevallen in de moed waarmee de christenen de dood onder ogen zagen. Na zijn bekering wordt Justinus een vurig verdediger van de wijsbegeerte die hem uiteindelijk rust geschonken had. Met het pallium over de schouders treffen wij hem aan in een havenstad, mogelijk Efeze. Hier onder de zuilengangen van het gymnasium voert hij zijn gesprekken, in het bijzonder met de Joden die kortelings na de mislukte opstand tegen de keizer gevlucht waren. Niet lang daarna begeeft hij zich naar Rome. Justinus vestigt zich er uiteindelijk voorgoed. Hij betrekt kamers in het badhuis van Timiotinus. Daar deelde ik aan ieder die mij wilde bezoeken de woorden der waarheid mee, zo heet dat later. We zouden uiteraard graag willen weten wat er achter deze sobere mededeling schuilgaat. Het meest waarschijnlijke is dat Justinus, evenals elke wijsgeer, om erkenning werft. In zijn woning ontvangt hij de mensen die belangstelling hebben. Ze krijgen onderricht, ze discussiëren. Soms vertrekken ze, soms ontwikkelen ze zich tot vurige aanhangers. Het hangt samen met de open situatie die zulk een persoonlijke inzet met zich meebrengt. We bespeuren in elk geval nergens een directe band met de leiding der kerk. Justinus kent eenvoudig zijn verantwoordelijkheid als gelovige. Wie de waarheid kan zeggen, en hij zegt ze niet, zal door God geoordeeld worden. Met zo'n lapidaire uitspraak staat Justinus volledig in de overlevering. Justinus vindt dat de christenen in het Romeinse Rijk totaal miskend worden. Zelfs onder het zeer verdraagzame bewind van Antoninus Pius genieten zij geen enkele rechtszekerheid. Alleen al op grond van hun naam kunnen zij ten alle tijde vervolgd worden. Iets waar het schuim maar al te gretig van gebruik maakt. Justinus stelt voor om een mens op zijn daden te beoordelen. Redelijkerwijze kan immers lof of afkeuring toch niet uit de naam voortspruiten, toch enkel uit handelingen waarvan aangetoond kan worden dat ze goed of slecht zijn. Het is de aanzet tot een robuust, zij het wijdlopig betoog, waarin Justinus aan zijn gehoor de ware aard van het christendom uiteenzet. Hij heeft niets te verbergen, zeker niet voor de illustere heersers. Want zo iemand, dan zullen zij zich toch in hun houding door het vrome inzicht der wijsbegeerte moeten laten leiden. Maar desondanks vallen er opnieuw slachtoffers. Zelf maakt hij te Rome de terechtstelling van enkele gelovigen mee, die louter door de kuiperijen van een louche sujet in staat van beschuldiging gesteld werden. Justinus springt weer op de bres. Romeinen, zo heet het. Datgene wat onlangs in jullie stad is voorgevallen en datgene wat de bestuurders overal in het Rijk tegen alle billijkheid in bedrijven, heeft mij gedwongen ten uwe gunste het volgende pleidooi samen te stellen. Ten uwe gunste, want u bent mensen zoals wij, onze broeders. Ook al weet u het niet of wenst u het op grond van uw ingebeelde waardigheid niet te erkennen. Doch Justinus maakt zich geen illusies. Ook zijn lot is onzeker. Met name vanwege een zekere Crescens, een wijsgeer die het op de christenen gemunt heeft. Een brallend leeghoofd, maar gevaarlijk, omdat hij in de dispute met Justinus het antwoord schuldig bleef. En inderdaad, al kan Justinus zijn werk nog enige tijd voortzetten, al weet hij nog op een hartverwarmde wijze zijn gesprekken met de Joden te bundelen, de vrijmoedige verkondiger wordt spoedig aangeklaagd. Het is waarschijnlijk Crescens die zijn rivaal de voet gelegd heeft. Van het gerechtelijk onderzoek dat nu volgt is ons het verslag bewaard gebleven. De zitting, die door de prefect van Rome, Rusticus, wordt geleid, verloopt zakelijk. Allereerst, zo heet het, gelooft u in de goden en gehoorzaamt u aan de keizers. Justinus wijkt uit. Geen blaam treft degene die aan de geboden van onze verlosser Jezus Christus gehoorzaamt. Rusticus gaat verder. Welke leer houdt u? Justinus antwoordt dat hij vele stromingen kent, maar ik heb mij aangesloten bij de leer der christenen die de ware is. Rusticus wil iets meer van de inhoud weten. Wij vereren de God der christenen, zo luidt het antwoord. De enige ware die vanaf het begin de hele schepping zichtbaar en onzichtbaar in stand houdt. En ook de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die volgens de profeten onder de mensen moest komen. Rusticus blijft onverstoorbaar. Waar komt u samen? De prefect meent dat de christenen een apart heiligdom bezitten. Daar waar ieder kan of wil, verklaart Justinus. De God der christenen is niet gebonden aan een of andere plaats. Onzichtbaar doordringt hij hemel en aarde en zijn gelovigen brengen hem overal hun hulde. Wel kan hij zeggen waar hij onderricht geeft. Ten slotte komt de beslissende vraag. Dus, u bent christen? Ja, ik ben christen. Dan volgt het verhoor van een aantal eenvoudige mensen die ervan verdacht worden Justinus' leerlingen te zijn. Ze blijven standvastig, evenals Justinus zelf. Ten slotte velt de prefect het vonnis. Zij die niet hebben willen offeren aan de goden en aan het gebod van de keizer niet gehoorzamen, moeten, na gegeesteld te zijn, naar de plaats van terechtstelling worden gebracht, alwaar zij volgens de wet de doodstraf zullen ondergaan. Het recht heeft zijn beloop. Op u vertrouw ik, Heer. Ik blijf tot u bidden. Luisteren naar Psalm 12, gezongen door het studentenkoor van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen.

0: In de Theologische Academie luistert u naar professor Meulenberg, die spreekt over de heilige Justinus. Dit is deel 2.
1: De christenen werden reeds geruime tijd vervolgd, beste luisteraars. Zij aanvaarden het als in loutering, zo ook Justinus. Maar hij is ervan overtuigd dat dit alles op een misverstand berust. Hoe komt men erbij dat de christenen een bedreiging voor het Rijk zouden vormen? Zeker, hij kent de verhalen die de ronde doen. Is dit voor de keizer een reden om de christenen zonder meer als boosdoeners te beschouwen? U zou de levenswandel moeten toetsen. Dat is de norm die op iedereen van toepassing is, gelovige of ongelovige. Allereerst staat er dan het feit dat de christenen niet de goden vereren. Een zaak die destijds bij de overheid toch zware bedenkingen moest oproepen. De vroomheid jegens de goden, de eredienst, was een der grondslagen van het Rijk. Met name sinds de keizer zelf daarbij een centrale plaats was toebedacht. Justinus tracht de zaak tot het wezenlijke terug te voeren. De christenen zijn volgens hem geen bedreiging voor het Rijk. Zeker, men mag hem tot de goddelozen rekenen, maar dan gaat het toch louter om de lachwekkende vertekening van de eer die men de ene God zou willen brengen. Nee, zulk een vroomheid uitzicht toch allereerst in een rechtschapen levenswandel. Door de Zoon, zo zegt Justinus, treden wij in het voetspoor van de ongeboren God. Wij, die ons voorheen verlustigden in bandeloosheid, willen nu enkel nog in zuiverheid leven. Wij, die boven alles het geld en de aanwas van onze rijkdom beminden, brengen nu zelfs datgene wat wij bezitten bijeen en verdelen het onder alle die nood lijden. Wij die elkaar haten, elkaar doden en vanwege de afwijkende gewoonte niet wilden samenwonen met hen die van een ander ras waren. Wij leven nu, nadat Christus onder ons verschenen is, alle tezamen, bidden voor onze vijanden en trachten hen die ons ten onrechte verachten ervan te overtuigen dat zij, de raden van Christus in acht nemend, de hoop mogen koesteren om samen met ons hetzelfde geluk te verwerven dat wij verwachten van God, de Heer van alle dingen. Justinus meent in dit verband erop te moeten wijzen hoezeer dit alles in de verkondiging van Jezus Christus verworteld ligt. Zijn woord straalde de kracht Gods uit. Met rijke passages uit de bergrede weet Justinus dit te staven. Het is duidelijk. Wie zich door het onderricht van zulk een allure laat inspireren, is een trouw onderdaan van het Rijk. Maar Justinus weet dat de achterdocht tegen de christenen ook iets met een teruggetrokken leven te maken heeft. Hun samenkomsten dragen een besloten karakter en de schaarse gegevens die naar buiten doorsijpelen geven aanleiding tot de meest liederlijke geruchten. Verhalen die zelfs onder de meer ontwikkelde Romeinen gretig aftrek vinden. Justinus bewaart echter ook hier zijn kalmte. Op het moment dat deze zaken ter sprake zouden moeten komen, vraagt hij gewoon aandacht voor de werkelijkheid. Justinus vertelt eenvoudig wat er gebeurt, om niet door ons zwijgen de indruk te wekken dat wij iets te verbergen hebben. En inderdaad, de opname der christenen verloopt op een waardige, sobere wijze. Alle die zich laten overkuigen, die geloven dat hetgeen wij verkondigen waar is en dien overeenkomstig beloven te leven, krijgen allereerst onderricht om in gebed en onthouding bij God om vergeving van hun vroegere zonden te vragen, terwijl wij samen met hen bidden en vasten. Dan worden zij tot ons gebracht op een plaats waar water is. Hier komen zij tot nieuw leven op dezelfde wijze als wij herboren zijn. Dan worden zij in het water ondergedompeld in de naam van God, Vader en Heer van alle dingen, en van onze Verlosser, Jezus Christus, en van de Heilige Geest. Voor Justinus is de doop een geestelijke wedergeboorte. We hebben te doen met nieuwe mensen, geroepen tot de vrijheid, tot het licht. Daarbij gedragen door de gemeenschap. En wanneer ze voor het eerst aan de Eucharistie mogen deelnemen, staan ze volledig

de kring der gelovigen die zich in gebed rond de Heer verenigd weten. De Eucharistie. Juist over dit gebeuren deden de schandelijkste verhalen de ronde. Maar Justinus gaat eraan voorbij. Hij zet uiteen hoe de spijs, hoe de drank bij deze maaltijd een diepere werkelijkheid aanduidt. De gelovigen treden daardoor in gemeenschap met Jezus Christus. Dit is de kern van een bijeenkomst die telkens op de eerste dag van de week in steden en dorpen plaatsvindt. Een gebeuren dat in alle eenvoud verloopt. Voor zover de tijd het toelaat, leest men ervoor uit de gedenkschriften der apostelen of uit de boeken der profeten. Wanneer de lezer daarmee klaar is, houdt de voorganger een toespraak waarin hij ons aanspoort om zulke nobele lessen ter harte te nemen. Dan staan wij alle samen op en verrichten onze gebeden. Nadat deze beëindigd zijn, wordt er, zoals wij reeds zeiden, brood, wijn en water aangebracht. En de voorganger richt nu op zijn beurt eveneens gebeden en dankzeggingen tot God. Heel het volk stemt daarmee in door amen te zeggen. Dan worden de gaven waarover de dankzegging uitgesproken is uitgedeeld en door ieder afzonderlijk genuttigd. De diakens brengen ze naar degenen die afwezig zijn. Ieder die iets meer bezit, geeft dan nog naar eigen goeddunken een bijdrage die na inzameling bij de voorganger gebracht wordt. Hij helpt daarmee de weduwe en de wezen, de zieken en degene die om andere redenen in nood verkeren. Kon Justinus zo even eenvoudig naar de feiten verwijzen? De zaken komen anders te liggen wanneer hij met de wijsgeren in gesprek treedt. Het wordt hier van het grootste belang om met name voor de denkwereld van Plato een passende plaats in te ruimen. En al is Justinus door de studie van zijn opvattingen tot het geloof gekomen, er doen zich desondanks vraagstukken voor die niet in een handomdraai geklaard kunnen worden. Gaat er uiteindelijk niet een diepe kloof tussen de werkelijkheid van de geest en de wereld der zinnen? Voor de weldenkende uit Justinus' dagen is het in elk geval een onverteerbare zaak dat zich in Jezus van Nazareth de diepe zin van ons leven zou onthuld hebben. Desondanks hebben de aanhangers van Plato gedachten ontwikkeld die Justinus' bewondering voor deze wijsbegeerte ongetwijfeld bevorderd hebben. Zo kan hij zich volledig aansluiten bij de verheven godsopvatting. Inderdaad, voor de vader van alles die niet geboren is, bestaat er geen naam. Hij zou die dan immers van een oudere ontvangen moeten hebben. De titels die men hem toekent, dekken de werkelijkheid niet. Het zijn omschrijvingen afgeleid uit het goede bestel van de wereld. Ook de aanspreekvorm God ligt in dezelfde lijn. Het is een in de menselijke natuur gestorte uitdrukkingswijze voor een werkelijkheid die men niet kan uitleggen. En hierbij kunnen de christenen zich gevoeglijk aansluiten. Maar deze God staat boven de wereld. Hij is het begin dat aan al het vergankelijke ontrokken is. Voor iemand die in de schepping gelooft, vraagt dit om een nadere uitwerking. En wel zo dat er geen fundamentele tweespalt ontstaat. Een opgave die Justinus op zijn wijze tot een oplossing brengt. De volgelingen van Plato hebben in hun beschouwingen een belangrijke plaats ingeruimd voor de scheppende kracht van God die aan deze wereld haar gestalte schonk. Justinus herkent in dit verstandelijk beginsel, in dit scheppende woord, Gods de alles doordringende werkelijkheid van de Zoon. Hij is de kracht van de onuitsprekelijke God. Wanneer daarvan gezegd wordt dat ze als een gie over het heelal uitgestort is, bestaat daar voor Justinus geen twijfel. Het is het woord dat komt van God. Scheppend staat dit in het hart van de wereld. In Christus is het in zijn volheid onder ons verschenen. Gods Zoon, de enige die in de volle zin Zoon genoemd wordt, het woord dat met hem bestond voor de schepselen, voortgebracht toen hij in het begin daardoor het heelal schiep en inrichtte, dat woord wordt Christus genoemd, omdat hij de gezalfde is door wie God de wereld ordende. Inderdaad, Justinus is in zijn bespiegelingen over de Zoon dermate bezeten door zijn visie op de scheppende kracht van het woord, dat zelfs de Christus in dit licht geplaatst wordt, ongeacht wat men verder nog met deze naam zou kunnen verbinden. Zulk een visie heeft verstrekkende gevolgen. Het betekent in feite dat heel de ontwikkeling van de samenleving, heel de groei in ons denken, uiteindelijk bij Christus uitmondt.
We hebben erop gewezen, zo heet het, dat hij het woord is waaraan heel het mensengeslacht reeds deel had. Zij die daarnaar leefden, waren christenen. De kiemen zijn bij hen aanwezig. De overgang tot het geloof is derhalve voor Justinus geen verzaken, maar een uitgroei, een loutering. De leer van Plato had er tegen iets met Christus uit te staan. Ze bleef echter ten achter, evenals trouwens die der andere wijsgeren, de Stoïcijnen bijvoorbeeld, de dichters en de geschiedschrijvers. Zeker, ieder bracht waardevolle inzichten naar voren, al naar gelang hij aan het zaad van het woord deel had. Doch het is duidelijk dat mensen die elkaar op belangrijke punten tegenspreken, geen onfeilbare en onweerlegbare kennis verwerven. Gezuiverd neemt de christen de verworvenheden van het menselijk denken over. Alles wat zij juist verwoord hebben, aldus Justinus, is eigendom van ons, christenen. Ogenschijnlijk een aanmatigende uitspraak, maar ze onthult een grandioze visie op de schepping. Er blijft echter op het eerste gezicht een duidelijke schaduwzijde. Immers, waar is er in dit beeld nog plaats voor Jezus van Nazareth, de Christus die als de redder der mensheid tot ons kwam? Justinus lijkt eraan voorbij te gaan, maar plotseling duikt er dan in een van zijn uiteenzettingen een wending op die elke twijfel wegneemt. Na God aanbidden, beminnen wij het woord dat uit de ongeboren en onuitsprekelijke God voortkomt, zo heet het. Terwille van ons is het immers mens geworden, om zo te delen in ons lijden en de mens genezing te brengen. Zelfs in zijn wijsgerige bespiegelingen komt bij Justinus toch de simpele verkondiger boven, wiens hoop op de verlossing gericht is. Indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Luisteren we naar Psalm 84, gezongen door het studentenkoor van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen.

0: Op Radio Maria Nederland en Vlaanderen luistert u naar de Theologische Academie en u hebt net Psalm 46 gehoord. We gaan verder met het derde deel van het gesprek van de lezing van professor Dr. Meulenberg, emeritus hoogleraar in de kerkgeschiedenis, over de heilige Augustinus.
1: Dat de heilsgeschiedenis in het denken van Justinus terdege een wezenlijke plaats inneemt, beste luisteraars, ontdekken wij met name bij zijn gesprek met de Joden. Hier gaat het immers om de vraag in hoeverre Gods gang met het uitverkoren volk in Jezus zijn voltooiing gevonden heeft. Het is een gesprek waarbij Justinus zijn partner op een sympathieke wijze tegemoet treedt. Zeker voor die dagen. Juist de Joden zijn voor hem als eerste tot de waarheid geroepen, lang voor de wijsgeren. We geloven niet dat onze en uw God anderen zijn, maar dezelfde die uw vaderen met sterke hand en geheven arm uit Egypte geleid heeft. Nog hebben wij in een ander ons vertrouwen gesteld dan in dezelfde als u, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Er is trouwens geen ander. Maar dit deden wij niet door te steunen op de wet van Mozes. Want in dat geval zouden wij met u overeenstemmen. Nee, ik heb gelezen dat er een verbond moet gevestigd worden dat al het voorgaande in de schaduw stelt. Een verbond dat alle mensen die Gods geluk deelachtig willen worden nu moeten nakomen. Want de wet op de Horeb gegeven is reeds oud. Hij gaat alleen u aan. De andere heeft echter zonder onderscheid betrekking op allen. Wel nu, een nieuwe wet die tegen de voorgaande ingaat, heft deze op. Zo ook een verbond. En aan ons is nu Christus geschonken als de eeuwige, volmaakte wet, het trouwe verbond. Na hem is er geen plaats meer voor geboden, regels en voorschriften. Het zou voor de Joden duidelijk moeten zijn dat alle voorspellingen over de Messias in de persoon van Christus hun vervulling gevonden hebben. Justinus onderstreept daarbij hoe de handelingen, beelden en uitspraken van de schrift hen op het spoor kunnen zetten. Soms, zo heet het, heeft de Heilige Geest er zorg voor gedragen dat gebeurtenissen plaatsgrepen die een verwijzing naar de toekomst waren. Soms heeft hij door woorden aangekondigd wat er nog zou plaatsvinden. Om dit alles te verstaan is het echter vereist dat men zich aan regels houdt die de diepe zin veiligstellen. Waar het hier om gaat is een uitleg die niets heeft uit te staan met de opvatting welke aan alle gebeurtenissen, alle voorzeggingen, eigenlijk het karakter van een tijdeloze spiegel der eeuwige waarheden toeschrijft. Het gaat om de verwijzing naar het handelen van God in de geschiedenis. Juist hier schieten de Joden volgens Justinus tekort. U leest zonder te begrijpen. Ze blijven steken bij de letter van de schrift. Dat zich in Jezus Christus echter de diepe zin van Gods plan met de mensen onthult, ontgaat hun volledig. En alleen tegen deze achtergrond kan iemand de ware betekenis van de schrift verstaan. Allereerst gaat Justinus in op de voorafbeeldingen. Hij neemt hier zonder meer de gegevens uit het evangelie over, maar met een persoonlijke inbreng. Zo wordt ons verkondigd dat degene die aan het hout gekruisigd is, weer in glorie zal terugkeren. Luister, zo zegt Justinus, hoe dit een voorafbeelding vond in de boom des levens, die naar het heet in het paradijs geplant was. Wanneer tijdens de zondvloed alleen degenen die zich op de ark van Noé bevinden gered worden, is dit wederom een vervulde verwijzing naar onze redding in Christus. Het gaat hier om mensen die, gedragen door het hout van de ark, drijvend op het water, aan de ondergang ontsnappen. Het zijn er acht die onder leiding van Noé de gerechten als het ware een nieuwe schepping vormen. Wel, hier bestaat voor Justinus geen twijfel. Op de achtste dag is Christus verrezen. Hij, die de eerstgeborene is van heel de schepping, werd ook het begin van een nieuw geslacht, door hem tot leven geroepen door het water, het geloof en het hout, dat in het geheim van het kruis besloten ligt. Het is de kerk die ons in Christus het leven schenkt. Helaas, de Joden hebben dit niet begrepen. Dat vinden we verzinnenbeeld in een der verhalen over Jacob. Door het bedrog van Laban trouwt hij achterinvolgens allebei zijn dochters. Terwille van hen dient hij zijn schoonvader telkens 7 jaren. Een duidelijke zaak. Lea was uw volk, de synagoge. Rachel, onze kerk. Terwille van beide, terwille van hun dienaren, verricht Christus tot op de dag van vandaag zijn dienstwerk. Vooralsnog met beperkt gevolg. Lea had zwakke ogen. Ook de ogen van uw ziel zijn zwak. Zo is het heil met name aan de volkeren ten deel gevallen. Dan zijn er de uitspraken, de voorzeggingen. Ook hier grijpt Justinus terug op het evangelie. Maar er zijn interessante bijzonderheden. Wanneer er gezegd wordt dat de gerechte in de rotsen zijn woon zal vinden, dan is dat natuurlijk een verwijzing naar Jezus' geboorte te Bethlehem. Daar het Jozef niet gelukte om in dat dorp een herberg te vinden, aldus Justinus, trok hij zich niet ver uit de buurt in een grot terug. Elders had Justinus trouwens reeds gewezen op de tekst waar geschreven staat dat de os zijn meester kent en de ezel de krib van zijn heer. Een uitspraak die Israël nooit begrepen heeft. Daarom erkenden de Joden ook niet de Christus toen hij reeds onder ons verschenen was. Wat men ook van deze twijfelachtige vondsten mag denken, in de loop der eeuwen hebben ze tot een rijke opluistering van de devotie rond de kribbe bijgedragen. Maar daarnaast zien we hoe Justinus met een fijn gevoel de psalmist hanteert. Vers na vers begeleidt deze de lijdende Christus, van het Hof van Olijven naar Pilatus, tot in de doodstrijd. Ook hier met een persoonlijk accent. En wat betekent de oproep dat de poorten hun kroonlijsten moeten opheffen, zo dat de koning der glorie kan binnengaan? Het heeft enkel betrekking op onze Christus, aldus Justinus, die uit de doden verrees en ten hemel opsteeg. Als de verheerlijkte staat hij zijn volk terzijde. De volgelingen van Christus hebben zich dan ook snel verspreid. Er staat immers geschreven dat vanaf de opgang der zon tot aan haar ondergang aan God onder de volkeren eer gebracht zal worden. Wel nu, zo stelt Justinus, hoe ze verder ook mogen heten, Hellenen of barbaren, zelfs mensen die in wagens wonen, lieden zonder enige behuizing of veehoeders die in tenten slapen. Er is geen volk waar niet de naam in naam van de gekruisigde Jezus gebeden en dankzeggingen tot de Vader gericht worden. Al zijn de Joden in alle steden van het Rijk te vinden, een dergelijke verspreiding kennen ze niet. Te meer, daar een bekeerling bij hen in feite een nieuw lid van het Joodse volk wordt. Van een waarlijk alle mensen omvattende religie is geen sprake. We hebben Justinus leren kennen, in zijn levensloop en zijn opvattingen. Met een grote openheid beweegt hij zich op alle omstreden terreinen. Hij neemt stelling als een man die ervan overtuigd is dat hij een waarheid verdedigt die uiteindelijk voor ieder mens duidelijk zou moeten zijn. Tevens is Justinus de gelovige die weet dat door dit alles heen zich Gods werkelijkheid aan ons onthuld heeft. Een werkelijkheid die in Christus een persoonlijke gestalte heeft aangenomen. Te midden van zijn volgelingen weet Justinus zich geborgen. De kerk is voor Justinus een gemeenschap die stoelt op de verkondiging der apostelen. Zij waren bezield door de kracht van Christus, zo heet het. Door hun stem werd heel de aarde vervuld van Gods heerlijke genade. Zo vormen de gelovigen nu een levende eenheid. Men moet het kunnen verstaan. Een volk, een vergadering, wordt met één naam aangeduid, met één naam toegesproken, alsof zij een gesloten geheel vormden. Dit ondanks het feit dat er velen bij betrokken zijn. Maar nu, ook in de kerk gaat het om een werkelijkheid die door allen gezamenlijk gedragen wordt. Maar de onderlinge band kent een diepere grondslag. Deze mensen zijn doordrongen van de eenheid met Christus. Zij die in hem geloven, vormen als het ware één ziel, zo heet dat, één kerk. Heel hun leven wordt gedragen door zijn naam, innerlijk en uiterlijk. Wij allen heten immers christenen. Wel nu, Justinus beschouwt zichzelf als een volwaardig vertegenwoordiger van deze gemeenschap. Hij is ervan overtuigd dat zijn visie teruggaat op de vroegste verkondiging. De apostelen gaven aan ons door dat het zo aan hen was overgedragen. Justinus weet zich opgenomen in de traditie van de kerk, als een brede stroom die het leven van alle gelovigen doortrekt. Ons is overgeleverd. Iedereen weet waar hij voor staat. Ook wanneer er opvattingen binnendringen die het geloof dreigen te ondergraven. Wij, de volgelingen van de ware, zuivere leer van Jezus Christus, wij worden dan bevestigd in onze trouw aan de hoop die door hem verkondigd is. Justinus ziet dit alles als een zaak die nauwelijks uitleg behoeft. Hier is in zijn omgeving een denkwereld levend waar de meesten mee vertrouwd zijn. En is er voor de rest geen sprake van een ordening van gezagsdragers die het leven der gelovigen uiteindelijk in vaste banen leiden? Wel, we vernemen niet veel. Maar in ieder geval deelt Justinus ons mee dat de eredienst door een voorganger, een bisschop, geleid wordt die, geholpen door de jakers, mede door zijn verkondiging de onderlinge band bezegelt. Maar de eigen gezamenlijke opdracht van het volk komt niet ter discussie. En met deze opmerking wilde ik mijn voordracht afsluiten.
0: U hebt geluisterd in de Theologische Academie naar professor Dr. Meulenberg, emeritus hoogleraar in de kerkgeschiedenis, die vandaag gesproken heeft over de heilige Justinus. We sluiten graag deze Theologische Academie af met Psalm 84. Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen in u stelt, o Heer, van alle machten.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Goddelozen hebben mij dwaasheden verteld, maar zij spraken niet naar uw wet. Ik heb voor koningen van uw voorschriften getuigd, zonder mij beschaamd te voelen. Broers en zussen, wij vieren vandaag het gedachtenis van de heilige Justinus Martelaar. De wijsgeer en martelaar Justinus werd in het begin van de tweede eeuw de Flavia Neapolis in Samaria, het huidige Nablus, uit heidense ouders geboren. Na zijn bekering tot het christendom schreef hij verscheidene werken ter verdediging van het geloof. Slechts twee apologieën en de dialoog met Trifo zijn voor het nageslacht bewaard gebleven. Te Rome opende hij een wijsgerige school en hield er openbare debatten. Met andere christenen onderging hij de marteldood ten tijde van Marcus Aurelius, omstreeks het jaar 163. Broeders en zusters, beleiden wir unsere Sünden. Bekehren wir uns tot Gott, um die heilige Eucharistie gut zu können vieren. Ich beleid vor allmächtige Gott und vor euch allen, dass ich gesündigt habe in Wort und Gedachte, in Tun und Laten, durch meine große Schuld, Darum smeek ich der heilige Maria, altijd Maagd, alle Engelen en Heiligen en u, Broeders en Zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, door de dwaasheid van het kruis hebt gij de heilige martelaar Justinus op wonderbare wijze onderricht. In de alles overtreffende kennis van Jezus Christus. Geef ons op zijn voorspraak de kracht om ons te verzetten tegen dwaling en bedrog en sterk te staan in het geloof. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: begin van de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Simon Petrus, dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die door de goedheid van onze God en heiland Jezus Christus met ons het voorrecht delen van hetzelfde geloof. Genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis van onze Heer. Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij verheven en onschatbare beloften voor ons gerealiseerd, waardoor gij deel hebt gekregen aan Gods eigen wezen, na ontkomen te zijn aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast. Doet daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met godsvrucht, de godsvrucht met broederliefde en de broederlijke genegenheid met liefde voor allen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Voor u is de Heer mijn God op wie ik vertrouw. Voor u is de Heer mijn God op wie ik vertrouw. Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste en die in de schaduw van de Almachtige woont, voor u is de Heer mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Voor u is de Heer mijn God op wie ik vertrouw. Wie op mij rekent zal ik verlossen, beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Voor u is de Heer mijn God op wie ik vertrouw. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Voor u is de Heer mijn God op wie ik vertrouw.

ontvangt het goddelijk woord der prediking niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Die tijd begon Jezus tot de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten te spreken in gelijkenissen. Er was eens een man die een wijngaard aanlegde. Er een omheining omheen maakte en een wijnpers erin uithakte en er een wachttoren inbouwde. Daarna verpachtte hij hem aan wijnbouwers. Hij vertrok naar den vreemde. Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers om zijn aandeel in de opbrengst van de wijngaard van hen in ontvangst te nemen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe. Maar ze sloegen hem op zijn hoofd en beledigden hem. Weer stuurde hij er een, maar hem doden zij. En zo nog verscheidene anderen, die ze mishandelden of doden. Hij had nu niemand meer dan zijn geliefde zoon. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, in de veronderstelling, mijn zoon zullen ze wel ontzien. Maar die wijnbouwers zeiden onder elkaar, dit is de erfgenaam, vooruit, laten we hem vermoorden. Dan zal de erfenis voor ons zijn. Ze grepen hem vast, doden hem, en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen? Hij zal komen, de wijnbouwers ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt ge deze schriftplaats niet gelezen? De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd. Het is wonderbaar in onze ogen. Zij zonnen nu op een middel om zich van hem meester te maken. Maar ze waren bang voor het volk, want ze begrepen dat de gelijkenis die hij vertelde op hen sloeg. Zo lieten ze hem met rust en verwijderden zich. Zo spreekt de Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u draag mij op, de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, almachtige Vader. Heer, wij bidden u, laat ons altijd op waardige wijze deelnemen aan dit mysterie, dat de heilige Justinus heeft verdedigd met inzet van al zijn krachten, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart, breng mij dankende Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want uw martelaar Justinus heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen, door Christus onze Heer. Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den Hoge.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

So nahm hij nach dem Mahl, die durch den Kelk, sprach Gott Jüle Danksächen uit, und gaf ihm seinen Lehrlingen mit diesen Worten: Nehmt diese Beker und trinkt hier allen uit, want dit is de Beker van het Nieuwe, altijd durende Verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dag, die God, bieden wij u aan. Het levensprotende kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, zijn hulpbisschoppen Theodorus en Hermanus en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen draag mij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

aangespoord door een gebod van de Heer. En door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. De kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar de vrede. Lam Gods.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, nu wij gesterkt zijn met brood uit de hemel, vragen wij u ootmoedig. Geef dat wij de raadgevingen van de heilige martelaar Justinus opvolgen en altijd dankbaar blijven voor de gaven die wij hebben ontvangen. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

Vind voor ons zondag, nu en in het uur van onze dood.

Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Toen ik kort geleden een reis naar Rome maakte, ontmoette ik een lopend wonder, Glida Danese. De jonge Braziliaanse stond daar handtekeningen uit te delen aan een groep bewonderende religieuzen. Haar ogen verborgen achter een spiegelende zonnebril en kauwend op kauwgom, genoot ze overduidelijk van haar faam. Glida was in Rome op uitnodiging van de Vaticaanse Congregatie voor de Heilig- en Zaligverklaringen. Luisteraar, die persoon die door Rome liep was helaas niet de man waar u nu naar luistert. Bovendien gebeurde het niet kort geleden. Dit relaas vonden we in het Engelse weekblad The Spectator van 2 februari 1991. Glida Danese was toen 15 jaar oud. 6 jaar daarvoor werd er bij de toen 9-jarige het syndroom van Guillain-Barré geconstateerd. Een zeldzame auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem van het lichaam een deel van het zenuwstelsel zelf aanvalt. En, in ernstige gevallen, zoals bij Glida, leidt dat tot totale verlamming van de ledematen en de ademhalingsspieren en het gezicht. 5 maal stopte haar hart en 43 dagen lang verbleef ze in coma. Tot moeder en grootmoeder. Ja, oma's en opa's zijn veel belangrijker dan zij zelf vaak denken. Een novena beginnen tot de eerbiedwaardige pater Hannibal. Het meisje wonder boven wonder geneest. Wie is onze heilige? Hannibal Maria di Francia. Hij zag als derde van 4 kinderen van in het alle opzichten edele koppel Francesco, marquis van Santa Caterina della Iono, en Anna Toscano, dochter van de marquis van Montanaro, op 5 juli 1851 het levenslicht. Hannibal's vader stierf een jaar later. Van zijn moeder krijgt de jongen een vurige liefde voor de Eucharistie en voor moeder Maria mee. De jaren verstrijken en onze heilige wordt geroepen voor het priesterschap. Dan speelt zich in 1878 het volgende tafereel af. Hannibal loopt door de straten van de achterbuurten van de Siciliaanse havenstad Messina. Over enkele maanden zal hij priester worden gewijd. Plots ziet hij hoe mensen een arme drommel achterna zitten. De jongen lijkt zich niet te kunnen verweren. Wanneer de 27-jarige Hannibal naderbij komt, ziet hij waarom. Hij is blind. Hannibal neemt het bedelaartje mee naar huis. Daar krijgt een bad en schone kleren. Hannibal kust de jongen op de haren. Dan krijgt hij een visioen. Het is maar een tel. Het was niet de jongen die hij kuste, maar Jezus. Na zijn wijding wil hij terug naar de achterbuurt van Messina. De oudsten van de wijken vertellen hem dat hij daar niets te zoeken heeft. Maar Hannibal blijft en opent zijn weeshuis. Eerst krijgt hij hulp van andere priesters, maar na een maand is hij vrijwel alleen. Biddend legt hij zijn probleem neer bij het Allerheiligste. In het Evangelie van Matthäus leest hij: vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Dan zegt een innerlijke stem: mensen bidden voor regen, voor vrijheid, voor alles, maar vergeten de Heer te vragen om arbeiders. De redding van de wereld hangt af van de priesters. Hij zegt niet voor niets: vraagt. Hannibal sticht 2 congregaties. Voor mannen de Rocationisten van het Heilig Hart van Jezus. Rogate betekent vragen om. Hij noemt de nieuwe congregatie dus naar de passage uit het Matthäus-evangelie. Vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Voor vrouwen sticht hij de zusters van de goddelijke dienstbaarheid. Zij bidden om roepingen en zorgen voor de verschoppelingen van deze aarde. Aan paus Pius X schrijft hij: kleine gemeenschap, in mijn kleine gemeenschappen bidden dagelijks wezen, armen, priesters en godgewijde maagden tot de allerheiligste harten van Jezus en Maria, tot Sint Jozef en de apostelen, dat hij de kerk overvloedig mag zegenen met heilige priesters. Ondertussen opent hij een avondschool voor jongens, een kleuterschool voor meisjes, een weeshuis voor meisjes, een weeshuis voor jongens. De huizen plaatst hij onder de bijzondere bescherming van de heilige Antonius van Padua. Naast religieus onderricht leren de jongens een vak en de meisjes naaien en het huishouden. Van rollenpatronen hadden ze in die tijd nog lang niet gehoord. Pater Hannibal was gewoon te zeggen: wij moeten van kinderen houden als liefdevolle vaders. Dat is het geheim der geheimen om hen voor God te winnen. Naast alles is Pater Hannibal ook nog geestelijk leidsman van onder andere de nu eerbiedwaardige Italiaanse mystica Luisa Picaretta. Op 28 december 1908 ontvangt zij een afgrijzelijk visioen. Zij ziet hoe Messina, Sicilië en Calabria door aardbevingen worden getroffen. 5 uur later schudt de aarde. Een van de grootste aardbevingen in de geschiedenis. Naar schatting verliezen 100.000 mensen het leven. De stad Messina stort in als een kaartenhuis. Duizenden en duizenden mensen sterven onder de puinhopen. Ook de daken van de kloosters in Messina stort in. 13 zusters vinden daarbij de dood. Alleen op de plaats waar de wezen en de religieuzen bezig waren met het morgengebed, blijft het dak gespaard. Het gebouw waar de jongens sliepen stort in. Maar geen van hen raakt ook maar zelfs gewond. Ook de weesmeisjes worden gespaard. Het mag duidelijk zijn dat mogen Pater Hannibal nog niet in visioenen geloven, dan deed hij dat nu wel. Bovendien woonde in 1897 in een van zijn huizen een jaar lang de nu zalig geziende rest van La Salette, Melanie Calva, een van de twee herdertjes aan wie Maria 51 jaar eerder was verschenen. In La Salette huilde de moeder gods. De wereld was zo slecht. Ze sprak dat ze de arm van haar zoon niet langer kon hoog houden. Pater Hannibal noemde het jaar met Melanie Calva een zegen. Maar tegelijkertijd waarschuwde hij ook om prudent met hemelse voorspellingen om te gaan. Heiligheid gaf absoluut geen garantie. Zo sprak hij: ik ga er altijd van uit dat verschijningen van zelfs heilige personen en vrouwen in het bijzonder, sorry dames, niet altijd even betrouwbaar zijn. Hoeveel tegenstrijdigheden zien we al niet bij de visionaires Birgitta van Zweden, Maria Agreda en Anna-Katharina Emmerich. Visioenen en onthullingen behoren niet tot de geloofsleer of tot de Bijbel, zo sprak hij. Sommigen moeten we afkeuren en anderen op de juiste wijze uitleggen. Had God in 1908 tijdens de aardbevingen laten zien hoe hij waakte over pater Hannibals huizen. Nou, het menselijk geheugen lijkt soms niet veel beter dan dat van een goudvis. Wanneer in 1919 het moederhuis van de paters Rocationisten tot de grond afbrandt, beginnen een aantal religieuzen te mopperen. Zelfs de goddelijke voorzienigheid in twijfel te trekken. Maar pater Hannibal drukt het monnikengeroezem snel de kop in. Zwijg. Stel geen vragen. Vraag jullie niet af waarom. Laat wij God aanbidden in zijn raadsbesluiten en op hem vertrouwen. 77 jaar na zijn dood, in 2004, zat paus Johannes Paulus II Hannibal Maria di Francia heilig verklaren. Cleida de Nese, wie genezing bijdroeg tot de zaligverklaringen, is alleen al lang geen 15 jaar meer. De 41-jarige Braziliaanse werkt nu als verpleegster in de stad Bahia, waar ze ook lesgeeft op de universiteit. Oh ja, en ze kauwt geen kauwgom meer. En dan nog heel even dit. Net als onder andere pater Pio had pater Hannibal een bijzondere devotie tot het kindje Maria. Hij hield zoveel van haar dat hij er zorg voor droeg dat zij in alle huizen werd vereerd. Op een mooie morgen, laat in mei, beantwoordt Maria zijn liefde zoals alleen zij dat kan. Pater Hannibal is stervende, kan zijn bed niet meer verlaten. Plots richt hij zich op. Hij staart, roept tegen de wakende broeder aan zijn bed. Kijk daar eens. Zie je hoe mooi ze is? Het kindje Maria? Zijn gezicht straalde, dagenlang, tot moeder Maria hem uiteindelijk op 1 juni 1927 komt halen. Heilige Hannibal, Maria di Francia, bid voor ons. Ave Maria.
1: Ave Maria. Heel hartelijk dank, Michael. En ondanks alles toch een gezegend weekend gewenst.
0: Ja, en jullie ook allemaal in Nederland. God bless you.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Luisteraars van Radio Maria. Ook deze maand juni mag ik met u stilstaan bij de gebedsintentie van de paus voor deze maand. Vorige maand zijn we ermee begonnen om de intentie voor mei toe te lichten en uit te diepen, met de uitnodiging om samen met de paus daarvoor te bidden. Het is een lange traditie om met de paus samen voor bijzondere noden en intenties te bidden. Het was in de tijd van de 19e eeuw dat paus Leo XIII op aanraden van de paters Jezuïeten met deze traditie begon. Een gebedsintentie die wereldwijd werd bekendgemaakt, met de uitnodiging om samen met de paus daarvoor te bidden. We zijn immers als kerk ook een gemeenschap van gebed. En is het goed dat we op uitnodiging van de opperherder van onze kerk ook samen in gebed naar de Heer gaan voor bijzondere intenties. De intenties staan al geruime tijd van tevoren bekend. Vaak al een jaar dat je de intenties van de paus van maand na maand kunt lezen. Het zijn dus doorgaans geen intenties die plotseling opkomen vanwege nieuwshype of die ineens in de actualiteit als nood naar voren komen. Het zijn intenties die je zou kunnen zeggen van alle tijden zijn en die belangrijk zijn om met de paus voor te bidden. Tegelijkertijd zijn het intenties die niet alleen maar op planning staan, maar ook wel raken aan wat in onze tijd actueel is, al zijn ze van alle tijden. Zo vroeg paus Leo XIV om in maart te bidden voor de ontwapening en de vrede. In april vroeg hij om gebed voor priesters die in crisis verkeren. En de afgelopen maand mei werd er gebeden voor goed voedsel voor alle volkeren en voor alle mensen. Intenties die actueel zijn, maar ook van alle tijden. Intenties die de kerk betreffen, maar die ook de noden van de wereld weerspiegelen. We leven immers als mensen van geloof in de wereld, al zijn we niet van de wereld. En raakt het ons als er onvrede is en bewapening? Raakt het ons als priesters in crisis verkeren? En hebben we er baat bij om te bidden voor goed voedsel voor alle mensen. In de maand juni, deze maand, vraagt paus Leo XIV om met hem te bidden voor de waarde van sport. Enerzijds bidden voor sport als beoefening van sport door mensen. Aan de andere kant ook de waarden die daarmee samenhangen. Ik wil kort het gebed bidden dat voor deze maand is gegeven. Laten we bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Sport dus als menselijke activiteit, maar ook als instrument voor vrede, ontmoeting en dialoog. Sport waarin ook een grote taak is en een rol is voor respect, solidariteit en menselijke groei. Het was paus Johannes Paulus II, zelf een verwend sporter in skiën en ook in zwemmen, die sport de belangrijkste bijzaak van het leven noemde. De mensen moesten lachen, maar hij gaf duidelijk aan, we leven niet om te sporten, maar we sporten om te leven. Omdat het als lichamelijke inspanning onze gezondheid, onze persoon versterkt. Hij was niet de eerste paus die tijdens zijn pontificaat zich uitsprak over sport. Al was Johannes Paulus II een vervent sporter, hij was niet de eerste paus die daarover sprak. Je kunt dus ook zeggen dat paus Leo XIV in een traditie staat van pausen die het belang en de aandacht voor sport op de voorgrond plaatsen. In de loop van de tijd hebben meerdere pausen toespraken en geschriften gewijd aan de sport als zodanig. Paus Leo XIII sprak in zijn encycliek Rerum Novarum uit 1891 weliswaar niet expliciet over het fenomeen sport, maar wel spoorde hij de mensen in de tijd van de industrialisatie aan om naast hun arbeid ook gezamenlijke activiteiten te organiseren. Activiteiten op het gebied van ontspanning en onderlinge solidariteit. Wanneer je spreekt over activiteiten van ontspanning en onderlinge solidariteit, dan gaat het zeker ook over de gezamenlijke beoefening van sport als zo'n bijzondere activiteit. Zo kwam via paus Leo XIII ook in het leven van de arbeiders in de grote steden vol fabrieken de aandacht voor sport naar voren, om het samen te beoefenen ter ontspanning en om te groeien in solidariteit. Paus Pius X, zijn opvolger van 1903 tot 1914, beschouwde de beoefening van sport als een hele geschikte manier om jongeren te bereiken en hen te begeleiden in ontwikkeling. Tussen 1905 en 1908 stelde paus Pius X zelfs twee pleinen in het Vaticaan beschikbaar voor gymnastiek, zowel oefening als wedstrijden voor sportende jongeren. Zo hebben paus Leo XIII en paus Pius X zich uitgesproken voor de grote waarde van sport. Ook heb ik ooit een foto gezien van mannen die op het Sint-Pietersplein een basketbalwedstrijd speelden, in aanwezigheid van paus Pius XII. Dat was in 1955. Maar al eerder, in 1945, stelde paus Pius XII in een toespraak tot sporters in Rome eigenlijk een retorische vraag, namelijk hoe zou de kerk er geen interesse voor kunnen hebben? Inderdaad, sport wordt naar waarde geschat. En menigmaal is er geschreven over de sport van het wielrennen, dat ook in de katholieke cultuur werd omarmd en bevorderd. Paus Johannes de 23e, paus van 1958 tot 1963, stond zeker niet bekend als een fervent sporter. Hij was een zwaarlijvige persoon en kwam niet echt als sporter uit de verf. Maar hij maakte duidelijk dat sport een waardevol middel is om vriendschap, discipline en menselijke waardigheid te bevorderen. Hij zag lichamelijke opvoeding en sport als een manier om culturen met elkaar te verenigen, om mensen te laten groeien in onderling respect en dat de menselijke waardigheid naar voren komt als mensen zich inspannen om hun sportprestatie te leveren. Je zou kunnen zeggen een sport als levensschool, maar dan wel om te leren wat het betekent om een eerlijk spel te hebben en om ook te oefenen in respect voor je tegenstander. Ten opvolger paus Paulus VI, de heilige paus Paulus VI, van 1963 tot 1978, had heel veel oog voor de sociale impact van de sport. Hij zei, de sport staat ten dienste van de mens en de samenleving, omdat er sprake is van broederschap tussen mensen die met elkaar een sport beoefenen. Kortom, het is duidelijk dat in de kerk aandacht is voor sport. Sport die een menselijke activiteit is, die van waarde is voor onderlinge solidariteit, voor vriendschap, maar ook om mensen nader tot elkaar te brengen en te oefenen in eerlijkheid en respect. In 2019 verscheen er een Nederlandse vertaling van een Vaticaans document getiteld Dare in medio di sé. In het Italiaans dus. Dare in medio di sé. En dat betekent het beste geven van jezelf. Het document van het dicasterie voor leken, gezin en leven had als doel om in 2019 een christelijk perspectief te bieden op sport en de menselijke persoon. Sport als een activiteit van de mens die solidariteit bevordert, maar ook helpt om te groeien in vriendschap, in discipline, in eerlijkheid en respect. Als paus Leo XIV ons deze maand vraagt om te bidden voor die sport en de waarden die met de sport gepaard gaan, dan kunnen we zeggen dat op vele manieren zijn voorgangers aspecten van het belang van sport hebben benadrukt. En als we bidden dat sport instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties, en dat de waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mogen worden bevorderd door de sport, dan vindt dat zeker zijn oorsprong in al die beschouwingen van pausen in de afgelopen decennia. Het document uit 2019, dat gaat over de sport om het beste te geven van jezelf, begint met een citaat uit Gaudium et Spes, het document van het Tweede Vaticaanse Concilie dat gaat over de kerk in de wereld van nu. Als sport dan zo belangrijk is, dan is het ook belangrijk voor christenen. Letterlijk staat er, citerend uit Gaudium et Spes artikel 1, er is werkelijk niets bij mensen te vinden dat geen weerklank vindt in de harten van de leerlingen van Christus. Sport is een universeel verschijnsel dat in onze tijd van groot belang is en dat zijn weerklank vindt in de harten van vele volken en ook in de harten van het volk van God, de kerk. Het document probeert op de eerste plaats helder te maken waar het over gaat als we spreken over sport. Even afgezien van de schaaksport en de hengelsport, gaat het in het algemeen over een sport die gepaard gaat met lichaamsbeweging. Een activiteit van een persoon individueel of in een groep. En dan heeft sport te maken met spel. Heeft sport te maken met een systeem van regels. Want zonder regels kun je praktisch geen sport in groepsverband beoefenen. Dat het gaat om competitie in plaats van concurrentie. En dat het ook gaat om gelijke kansen als je samen een sport beoefent. Dus de sport heeft alles te maken met persoon naar lichaam en geest. Is het de context van spel? Is gebaseerd ook op regels? Heeft het element van competitie? En belangrijk is om gelijke kansen te waarborgen. Geen vals spel en ook geen spel dat mensen ondermijnt. Als je deze vijf elementen optelt, van lichaamsbeweging, spel, regels, competitie en gelijke kansen, zo zegt het document dat sport dan een fysieke activiteit is, in beweging, individueel of in teamverband, met het karakter van een spel of van competitie, gebonden aan een systeem van regels waarbij op basis van dezelfde kansen een prestatie geleverd wordt, die met soortgelijke prestatie van anderen kan worden vergeleken. Sport kan het goede in mensen bovenhalen als het ons helpt om ook werkelijk te leven met de prestaties die je moet inoefenen. Paus Benedictus heeft het sporten wel een levensschool genoemd, want er wordt gedaan aan karaktervorming. Je krijgt niet zomaar cadeau wat je in de sport wil bereiken. En Paus Franciscus vergeleek de sport met het leven. Een metafoor van het leven. Want zoals in het leven gebruikelijk is, gaat het ook bij de sport om toewijding, om doorzetten, om discipline en ook om te leren tegen je verlies te kunnen en tegenslagen te verdragen. Het document dat in 2019 uitkwam, daar is sprake van een pleidooi om de sport in alle facetten ook in de kerk te omarmen. Niet voor niets bidt de paus dat sport instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog. En dat de waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mogen worden bevorderd. Wat in dit gebed allemaal gevraagd wordt, dat sport een instrument is voor vrede, ontmoeting en dialoog, kan ook fout gaan. Het kan zo snel anders. Wanneer sport eerder een bittere strijd wordt, of wanneer hooligans elkaar te lijf gaan als de wedstrijd niet verloopt zoals men had verwacht, dan is er in de sport geen sprake van vrede, van ontmoeting en zeker ook geen dialoog tussen culturen en naties. Een sport die ontmoeting en dialoog nastreeft, kan dus geen denkmantel zijn van eigen roem, of een dekmantel van dictatuur of van ideologie zoals in de nazi-tijd. En wat denken we van enorm nationalisme? Dat atleten kost wat kost namens hun land moeten winnen, desnoods met doping en onder dwang. Dan heeft sport niet te maken met vrede en ontmoeting en dialoog en gaat het niet langer om de waarden van respect, solidariteit en persoonlijke groei. Sport is dan wel een groot geschenk voor de mensheid. Het is ook kwetsbaar als het niet voor vrede, ontmoeting en dialoog zorgt, maar eerder voor het tegenovergestelde. Dat de menselijke waardigheid onder druk staat omwille van een prestatie. Dat landen als het ware de sport als etalage van een superioriteit laten gelden. En wanneer mensen elkaar te lijf gaan als de wedstrijd niet gelopen is zoals men had verwacht. Zo bidt de paus om sport als instrument voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat ze waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Dat betekent ook dat sport niet de inzet moet zijn van commercie. Dat financiële belangen zwaarder wegen dan de prestaties van de sport. Dat mensen bij wijze van spreken al tevoren kunnen inleggen voor een wedstrijd. En dat financiële belangen de uitslag van een wedstrijd soms kunnen beïnvloeden. Het document om het beste van jezelf te geven uit 2019 noemt dan ook een aantal belangrijke aspecten die een uitdaging zijn voor de goede beoefening van de sport. Op de eerste plaats, zo zegt het document, moet sport geen afbreuk doen aan het lichaam. Worden mensen onder druk gezet en moeten ze kost wat kost presteren? Of zijn ze zo bezig om kost wat kost te willen winnen, dan kan er schade worden toegebracht door te grote belasting. En dan is sport niet meer iets wat ons ontwikkelt en wat ons goed doet, maar een menselijke activiteit die kapot maakt en die afbreekt. Dat is de eerste uitdaging die in de sport moet worden vermeden. En daar bidt de paus ook voor. Een tweede belangrijke pleidooi is de uitdaging aangaan om geen gebruik te maken van doping. Doping is op de eerste plaats slecht voor je gezondheid. Het is niet een waarde die bij sport hoort. Tegelijkertijd staat het ook loyaal spel in de weg, omdat je op kunstmatige wijze je lichaam misbruikt om maar boven anderen uit te kunnen stijgen. Dus naast afbraak doen door schade van de grote belasting en het inzetten van doping die je gezondheid en je loyaliteit afbreken. Als uitdaging om in de sport te vermijden, is er ook de uitdaging om niet de sport in de sfeer van corruptie te brengen. De politiek of door financiële belangen. Maar het gaat om een sportieve activiteit die de mensen verheft. Ook geestelijk verheft, zou Paulus de VI zeggen. Die aan zelfbeheersing werkt en ook aan de ambitie om het goed te doen. Maar niet onderdrukt wordt door politiek gewin of financiële belangen. Die uitdaging om het lichaam geen schade te brengen, geen doping toe te staan, niet de sport in handen van corruptie te leggen, is er ook nog de houding van supporters. Dat is dan misschien niet meteen degene die de sport beoefent, maar die er wel naar kijken, die er wel naartoe gaan en die soms hele grote verenigingen en supportersverenigingen vormen. Ook daar wordt gevraagd om de uitdaging aan te gaan. Kun je met respect naar de sporters kijken? Of ga je ze te lijf? Scheld je ze uit? Of ben je ineens agressief? Als die sporter van jou tegenvalt en niet het resultaat brengt als team of als individu wat je wil. En is er respect van supporters voor elkaar? Of ga je na de wedstrijd met elkaar op de vuist? En ben je in een stad eerder als een roversbende onderweg in plaats van een sportminnende groep die de lichamelijke inspanning ook werkelijk bewondert of ook werkelijk onderstreept als belangrijk voor de samenleving en voor de personen. Een waardig deelnemer dus aan de sportwedstrijd. Deze uitdagingen die in het document over de sport worden genoemd, zijn regelrecht ook de achtergrond van het gebed van Paus Leo XIV. Want wanneer je bidt voor vrede, ontmoeting en dialoog, dan wil je schade aan lichaam, doping, corruptie en gewelddadig supportergedrag uitsluiten. Wanneer dat niet gebeurt, dan is sport eerder een instrument van haat of van bittere strijd en niet meer een activiteit die de menselijke waardigheid bevordert. Als sporters elkaar te lijf gaan en als concurrent en als vijand gaan zien, maar ook als toeschouwers en supporters elkaar naar het leven staan, omdat de wedstrijd niet zo verloopt als zij zich hadden voorgesteld. De paus bidden we dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat ze waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Het is duidelijk dat deze intentie verbonden is met de grote waarde van een sociale leer van de kerk. Want het is van belang dat de kerk vanuit het evangelie opkomt voor de menselijke waardigheid. De paus doet het ook nu met zijn nieuwe encycliek, waarin het gaat over de uitdagingen van kunstmatige intelligentie. Gaat die intelligentie de mens te boven en de mens beheersen en de mens kleineren, zoals de sport dat ook kan doen? Of kan het ons helpen om nog meer God te dienen en elkaar? En wanneer er ontmoeting en dialoog kan zijn tussen culturen en naties, dan is het ook een versterking van het samenwerken wereldwijd in onze wereld als ons gemeenschappelijk huis, waar culturen en naties elkaar ontmoeten in plaats van elkaar bestrijden en waarin respect, solidariteit en persoonlijke groei wordt bevorderd in plaats van afgebroken. Sporten heeft te maken met jonge generaties en met oudere generaties. Zullen oudere mensen misschien zeggen, ik wil fit blijven en probeer een aantal oefeningen te doen? Dan is het ook een teken van dat je in je leven zorg wilt hebben voor je lichaam. Is het ook een teken dat je voor je lichaam als tempel van de geest een zorgvuldige omgang beoogt? Je lichaam is niet zomaar een machine. Het is van God gekregen om naar lichaam en geest de Heer te dienen. En sport kan daarbij helpen als je strammer wordt en moeilijker uit de voeten kunt. Maar ook voor jonge mensen is de sport dus een levensschool. Wat is het geweldig als je door de sport leert dat je ambities ook werkelijk waar kunnen worden door discipline en zelfbeheersing. Dat je ook trots mag zijn op wat je in de sport kunt presteren. Maar dat je tegelijkertijd ook aandacht hebt voor wanneer het niet lukt en er tegenslagen zijn. In die zin is sport en sport beoefenen dan ook jezelf een spiegel voorhouden die van grote waarde is, ook in de rest van je leven. Sport heeft het alles te maken ook met vrijheid. Dat je niet gedwongen wordt, desnoods met doping of overbelasting, maar dat je kunt zeggen, ik wil deze sport beoefenen of met mijn groep een sportprestatie leveren, omdat we daarin ook elkaar ontmoeten en dat die ontmoeting onderlinge solidariteit en respect bevordert. En dat je je ook kunt verheugen over de activiteit van de sport met ieders talent daarin. Paus Franciscus was een groot liefhebber van voetbal. Hoewel ik niet de indruk heb dat hij het zelf veel gespeeld heeft. En hij zei, ook in een team is het belangrijk om te zien wat in een team allemaal nodig is. Het is niet zo dat al degenen die in de sport werken en die in de sport ook actief zijn, zomaar allemaal hetzelfde doen. Ben je in de spits, ben je in de verdediging, kun je goed koppen of een doelpunt maken? Of heb je groot overzicht op dat je in het spel verdedigt en opnieuw ook in de aanval gaat? Je kunt je dus ook in de sport verdiepen en je verheugen over elkaars talenten in de sport om zo een team te zijn met verschillende mogelijkheden en gaven. Deze maand gaat het dus over een hele bijzondere menselijke activiteit, de sport. Misschien dat velen van ons het niet meteen tot voorwerp van hun gebed zullen maken. Toch is al heel lang in onze kerk het sporten een bijzondere activiteit die ook in gemeenschappen van de kerk werden bevorderd. Het is duidelijk dat de paus aandacht vraagt voor het gebed, maar ook aandacht vraagt voor de belangrijke notie van de sport. Zoals hij eerder aandacht vroeg om te bidden voor goed voedsel, om priesters in nood en om ook te bidden voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn. De maand juni, bidden voor de sport. En dan heel bijzonder voor de sport als instrument van vrede, ontmoeting en dialoog. En ook bidden als instrument voor het beoefenen van respect, solidariteit en persoonlijke groei. Het is belangrijk om ook deze intentie in ons gebedsleven mee te nemen. Omdat het zozeer verband houdt met de opbouw van de menselijke persoon en onze samenleving. Maar ook zo snel verkeerd kan gaan door corruptie, door doping, door commercialisering en door mensen onder druk te zetten omwille van nationalistische prestaties. Mogen wij met de paus bidden. Een lange traditie inmiddels van anderhalve eeuw. En mogen we in deze maand heel bijzonder voor Gods aanschijn brengen. De sport als een bijzondere activiteit van de mens. Waardoor we veel kunnen opbouwen dat van belang is voor het Rijk van God. Het was paus Paulus VI die zei dat wanneer wij bidden voor belangrijke waarden van het evangelie, dus ook in de sport, dan worden de contouren zichtbaar van zijn rijk, waarin vrede, ontmoeting en respect van groot belang zijn en waarin solidariteit en als persoon groeien naar Christus toe niet mag ontbreken. Ik wil met u bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer, we danken u voor de gave van het geloof en dat we met u mogen spreken in gebed met heel ons hart. Deze maand willen we samen met paus Leo bidden voor een goede beoefening van de sport. Sport is een activiteit van de mens. En de apostel Paulus vergeleek onze weg naar u al als een hardloopwedstrijd. En hij vroeg ons die weg zo te lopen dat we ook onze eindbestemming zouden halen. Die eindbestemming en die goede vruchten hangen niet alleen van ons af. Maar we vragen u om uw inspiratie, om uw nabijheid. Opdat in onze sport steeds opnieuw sprake mag zijn van respect, van solidariteit. Dat sport mensen mag doen groeien in onderlinge verbondenheid en in liefde tot u. Zegen ons gebed. Dat we met heel ons hart mogen bidden, samen met de paus op vele plaatsen in deze wereld. Wilt u ons sporten omvormen tot een waarachtige, eerlijke beoefening van een menselijke activiteit die ook werkelijk eer brengt aan uw naam, die uw gaven en talenten gebruikt en die ook mensen doet groeien als persoon, om ook bij tegenslagen staande te blijven en ook bij tegenstelling elkaar te ontmoeten. Wij danken u dat u met geduld en liefde naar ons omziet. En daarom bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschiet op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Om dinsdag in de negende week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de viering van de heilige geheimen met een tekst uit het boek van de wijsheid. Heer, uw hand heeft de overwinning behaald. Daarom wordt gij door allen geprezen. Want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd stuurden de hoge priesters, de schriftgeleerden en oudsten, enkele fariseeën en herodianen op Jezus af om hem vast te zetten. Deze kwamen bij hem met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en u aan niemand stoort. Want gij ziet de mensen niet naar de ogen, maar leert de weg van God in oprechtheid. Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Zullen we betalen of niet betalen? Maar Jezus, die een huichelarij doorzag, antwoordde: Waarom probeert gij mij te vangen? Geef mij eens een denari, dan zal ik zien. Zij deden het. Jezus vroeg nu: Van wie is deze beeldenaar en het randschrift? Zij antwoordden: Ja, van de keizer. Daarom sprak Jezus tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt. En ze stonden verwonderd over hem. Zo spreekt de Heer. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Niet eerst rusten en dan aandacht hebben voor hem, maar rust vinden in het contact met hem. Want wanneer wordt een mens echt eenvoudig? Wanneer hij leeft voor Gods aanschijn, in een onmiddellijke verhouding, zonder iets ertussen, zonder gedachten om zich te rechtvaardigen, zonder gevoelens die hem drijven. Zo je geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed breng ik me zijn tegenwoordigheid voor de geest. Ik zie hoe hij mij ziet en hoe hij doorziet waar ik niet echt ben. Maar hij ziet ook de beeldenaar in mijn hart, geschapen als ik ben, naar Gods beeld en gelijkenis. Een gebaar van eerbied kan mij helpen nog beter de houding te vinden die past tegenover mijn Schepper en Heer. In deze geestesgesteltenis het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. De houding die mij het meeste helpt het besef van zijn heilige tegenwoordigheid levendig te houden. Het gebed heeft het meeste baat bij een godsdienstige levenshouding. Daaraan kan God zien dat het verlangen om te bidden echt is. Daarom is het goed de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit, zodat er geen onderscheid is tussen gebed en leven, tussen binnen bedoelingen en buiten daden en werkzaamheden, en ik zo aan God geef wat God toekomt, namelijk alles. Ik breng me de geschiedenis te binnen, hoe Jezus in Jeruzalem is aangekomen en daar bij de leiders van het volk een weloverwogen verzet aantreft tegen zijn zending. In een aantal gesprekken proberen zij Jezus tot uitspraken te verleiden die hem impopulair zullen maken bij het volk of verdacht bij de overheid. Eerst stellen leerlingen van de fariseeën en de herodianen een vraag over het betalen van belasting aan de Romeinse keizer. En daarna stellen de Sadduceeën een vraag over de opstanding. En dat komt morgen aan de beurt. En vervolgens een vraag wat het grootste gebod is, gesteld door een schriftgeleerde. Ten slotte stelt Jezus een vraag over zichzelf, over zijn tweevoudige verhouding tot David als zoon en als heer.
De plaats van dit twistgesprek is Jeruzalem, de plaats van Jezus' diepste vernedering en hoogste verheffing. In het twistgesprek wordt Jezus uitgedaagd af te zien van die vernedering, de mensen naar de ogen te zien en zo zichzelf te redden. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik een innerlijke kennis mag krijgen van Jezus Christus, onze Heer, die hemel en aarde in zich verenigt. De overweging. In de eerste lezing horen we de geschiedenis van Tobit. En als we dat zo aanhoren, dan scharen wij ons spontaan aan zijn kant. Aan de kant van Tobit, die zo onvervaard uitkwam voor God, zo trouw was aan zijn geloof. Want dat is nu eenmaal de richting waarin het verhaal geschreven is. Tobit is de held en zijn Anna de antiheld. Anna is het duister waartegen het licht van Tobit des te scherper afsteekt. En in de latere geschiedschrijving wordt dat nog een beetje aangedikt. En in het evangelie is het al precies zo. Natuurlijk staan we aan de kant van Jezus en natuurlijk staan de fariseeën en de Herodianen aan de verkeerde kant. Wat die denken, wat die doen, dat lijkt nergens naar. En toch doen we het woord van God meer recht wanneer we ons losmaken van de situatie waarin wij deze lezingen horen. Wij zijn in de kerk, we kijken dus maar één kant uit, de kant van God, de kant van Jezus. Maar laten we nu eens proberen ons te verplaatsen in de situatie waarin dit is gebeurd. Misschien kunnen we dan wat meer sympathie opbrengen voor de antihelden in deze beide geschiedenissen. Anna, je zult zoals Anna zo'n man als Tobit thuis hebben. De vroomheid van een man wordt maar slecht betaald, vindt ze. De goede werken komen hem tenslotte op blindheid te staan. En in plaats van het een beetje kalmer aan te doen en niet zo provocerend met zijn vroomheid voor de dag te komen, blijft hij maar doorgaan met naar zijn geweten te luisteren. Lastig hoor, een blinde man, een beetje morsig, overal over struikelend, die niet ziet en toch altijd maar bezig is iets te zien waar andere mensen geen notie van hebben. Hij leeft uit een andere wereld. Tobit heeft iets van de partij van waartegen de fariseeën en de Herodianen zich afzetten, de partij van de zeloten, de ijveraars. En dat, mensen, dat tref je niet alleen toen aan, maar die tref je ook aan in onze wereld. Meestal hebben ze het op deze wereld niet zo getroffen en zetten ze zich met heel hun leven in voor de zaak van God. Of dat nu in de islam is, de kant van de ISIS-staat, of de Sjiïten en de Taliban. Bij de christenen heb je dan de zogenaamde fundamentalisten en in het klooster de regelfanaten, die de regel toepassen zonder onderscheiding. En in de parochie de vromen, de supervromen, die bij anderen geen zwakheid dulden. Iedereen is een beetje bang voor ze. En als die mensen de macht in handen hebben, is het voor de gewone mensen geen leven meer. Ze zijn voor God en tegen de mensen. Maar onze lezingen vandaag doen ons de vraag stellen: is God werkelijk zo? Als je voor hem kiest, kies je dan tegen de mensen? Als je voor de mensen kiest, kies je dan tegen God? Moet je, als je God aanhangt, geen belasting betalen? Moet je je dan vervolging op de hals halen? Moet je jezelf het leven onmogelijk maken in deze wereld, waarin de macht nu eenmaal bij de keizer ligt? En als je voor de mensen kiest, kies je dan automatisch tegen God? Als je een compromis zoekt, ben je dan tegen God? Zoals die breeddenkende Herodianen in Jezus' tijd niet met de bezettende macht op een akkoordje gooiden. Zo'n beetje in de lijn van de verwanten en vrienden van Tobit, die hem om zijn levenswandel bespotten: waar blijft nu je hoop waarvoor je aalmoezen hebt gegeven en begrafenissen hebt verzorgd? Het antwoord van Jezus is: als je voor God kiest,
kies je ook voor de mens, maar dan van God uit. Aarde en hemel zijn niet tegengesteld. Dat is slechts een voorstelling van zaken die past bij de mens die zich op aarde een eigen koninkrijk heeft gesticht. God heeft de aarde immers geschapen. Van God uit is er geen tegenstelling tussen hemel en aarde. En dat niet alleen, zelfs een verbond. Schepping als een verbond. Als je voor hem kiest, kan alles er nog bij. Dan hoef je niet bang te zijn dat je je van de medemensen zult vervreemden. In de taal van de parabel wordt dat op een andere wijze gezegd, wat Jezus elders ook al eens eerder heeft gezegd: zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Zoek eerst God en dan zal je alles van de mensen erbij gegeven krijgen. Als je voor God kiest, zul je merken dat God voor jou kiest. Dat is de strekking van dit verhaal van Tobit. Zoals we dat in de volgende dagen nog zullen horen, we zullen merken dat Tobit, die zozeer voor God kiest, door God gekozen wordt. En dat zul je ook in de eucharistie merken als je echt meedoet. Brood en wijn, de gave van de schepping, verrijkt nog met het werk van mensenhanden, begeven ze door de priester uit handen om ze te maken tot tekenen dat wij ons leven aan God uit handen geven. Wij willen eerst God en dan vragen wij te mogen worden tot tekenen van zijn leven, van zijn liefde, van zijn lichaam. En inderdaad, als wij ons leven uit handen gegeven hebben en hij er zijn leven voor in de plaats heeft gegeven, krijgen wij bij de heilige communie al het andere weer terug. Maar dan versterkt met zijn goddelijke vitaliteit, met zijn goddelijke nieuwheid. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus als vrienden onder elkaar. Jezus is iemand die tegenstellingen verzoent, om uiteindelijk alles en iedereen te verzoenen met zijn Vader in de hemel. En daarom eindigen met een gesprek met de Vader en sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: Van harte welkom in het programma Een Bisschop Opent de Week. En ik mag verwelkomen in deze uitzending monsieur van de Hout van het bisdom Roermond. Dag monsieur.
1: Goedendag Yvonne.
0: Ja, en ik zou meteen er even bij zeggen dat wij deze uitzending al hebben opgenomen voor het weekend, vorige week woensdag. Omdat u vanwege de drukte in uw agenda niet op de dag zelf de gelegenheid heeft. Maar toch heel fijn dat het kan.
1: Ja,
0: u wilde een paar dingen graag delen, vermelden.
1: Waar... Nou ja, kijk, het weekend dat er nu aan zit te komen en wat voor de luisteraars dan al voorbij is, is een bijzonder mooi weekend. Namelijk het jubileum, 25-jarig bisschopsjubileum van Monsieur de Korte in Den Bosch.
0: Ja.
1: Daar ben ik voor uitgenodigd en daar ga ik uiteraard ook naartoe. Mijn oude bisdom, dus veel bekende mensen zal ik daar denk ik tegenkomen.
0: Ja.
1: En op zondag dan zal ik in Dokkum zijn.
0: Ach ja.
1: En ook dat is een voormalig bisdom. Bonifatiusdag. Bijzonder, omdat 100 jaar geleden de eerste nationale bedevaart plaatsvond.
0: Ja.
1: En nou, ik denk, ik ga daar toch nog naartoe op uitnodiging.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar dat dat twee bijzondere dingen zijn die voor mij nu vanuit dit perspectief nu komende zijn.
0: Ja, ja, en inderdaad, Dokkum, dat is ook groeiende, hè, de laatste jaren weer.
1: Het zat de laatste jaren in de lift. Er is erg door het bisdom, maar vooral ook door de parochie in Dokkum aangetrokken om daar iets meer werk van te maken, want het was erg talende. De belangstelling daarvoor heb ik zelf meegemaakt. Dat is erg teleurstellend ook, maar de laatste jaren zit het wat in de lift. Het begint met een voettocht van uit een van de dorpen uit de omgeving of in de omgeving van Dokkum. Te voet 2-3 uurtjes lopen naar Dokkum. En het is ook zo, zondagmorgen zo'n wandeling is natuurlijk al heerlijk voor de mensen die dat kunnen en willen. Dat
0: ja,
1: is,
0: ja.
1: 30, 40 mensen. Dat is ook heel mooi. En dan ben je zo op weg naar Dokkum, op bedevaart. Nou, en dan is daar het programma, de processie en de eucharistieviering in de Bonifatiuskapel.
0: Mm-hmm. Nou. Ja, ja. En de verbinding.
1: Dus daar kijk ik erg naar uit, laat ik het zo zeggen.
0: Met de verbinding met Titus Brandsma natuurlijk, die ook heel belangrijk is tegenwoordig.
1: Dat was een van de initiatoren die daarvoor geëist hebben voor het tot stand komen van die kapel.
0: Ja.
1: Die kapel stond er overigens pas een jaar of 8 later.
0: Oké, ja. Maar ik bedoel,
1: de bedevaart liep al.
0: Zijn gedachtenis, die daar ook aan, nou ja, goed, aan verbonden is aan Dokkum dan, is natuurlijk in deze tijd ontzettend belangrijk.
1: Ja, zeker. En ik denk dat we in Dokkum heel goed in staat zijn en ook in Bolsward om die gedachten van Titus Brandsma levend te houden.
0: Ja. Ik hoop dat het heel mooie dagen worden voor u, maar natuurlijk ook voor wat u zegt, het feest van Monsieur de Korte, waar volgens mij een heleboel mensen voor zijn uitgenodigd. En ook
1: ik
0: in Dokkum, waar ook hopelijk ook veel mensen bij aanwezig zullen zijn.
1: Zullen, en dat is wel belangrijk om te melden, daar zullen ook bisschoppen aanwezig zijn, die de opvolgers dan, van de bisschoppen die er in 1926 bij waren.
0: Ja.
1: Dat is namelijk de bisschop van Utrecht, aartsbisschop, de bisschop van Fulda en ook die van Mainz. Die waren destijds bij die eerste bedevaart. Een mooie, hele mooie foto hangt daarvan ook in de sacristie. En die opvolgers die zullen er ook zijn. Dat is eigenlijk wel bijzonder.
0: Ja, dus ook die verbinding, die broederschap, zusterschap tussen die bisdommen.
1: Ja, ja. Nou,
0: hoe noem je dat?
1: Met Fulda is er een band.
0: Ja.
1: Ieder jaar is daar een uitwisseling met Mainz niet op zich. Maar Mainz was natuurlijk de stad waar Bonifatius bisschop was.
0: Ja. Ja.
1: Dat hij gezicht heeft.
0: Ja.
1: En Fulda, daar is hij begraven. En in Dokkum, daar is hij vermoord.
0: Ja, ja. Nou, mooi. Mooi. Ook goed voor onze eigen geschiedenis, hè, om dat te weten. Ja. Monsieur, we hebben hemelvaart mogen vieren, Pinksteren mogen vieren. Zijn dat voor u ook mooie dagen geweest?
1: Ja, ja. Pinksteren en hemelvaart zijn mooie dagen. Het is altijd het voorjaar. Dat kon zich ook, de meimaand kondigt zich dan ook aan of is al aan de gang. Een doordeweekse zondag, zoals met hemelvaart, vind ik altijd heel prettig. Dan heb je eigenlijk een beetje, het is ook, en dan echt een rustdag tussen het

0: Jezus niet meer zichtbaar onder ons hebben. En dat vieren we eigenlijk met hemelvaart. Hij is naar hemel opgenomen.
1: Ja.
0: Hij is niet meer zichtbaar onder ons aanbidden. Nog wel in de kerk, in de gelovigen, in de sacramenten. Maar niet meer zichtbaar. En dat is de realiteit waarin wij leven. En dat dan speciaal ook vieren, vind ik eigenlijk wel mooi. En dat we dan toch niet verweest achterblijven. Omdat heel kort erop Pinksteren al komt, waar de Heilige Geest ons van.
1: Ja, ja. De helper, de trooster.
0: Dat is het volop kerk.
1: Ja, dat is eigenlijk ook daarom ook de afsluiting, neem ik aan, van de paastijd. Hè? Dan is het, de kring is rond, de cirkel is rond, zo moet je het zeggen.
0: Ja, en dan begint de gewone tijd weer en dat is nu aan de gang.
1: Ja, ja.
0: En komende week heb ik, dat is wel iets wat nog in het verschiet ligt. Dat is voor mij in ieder geval wel een beetje bijzonder. Dat ik een uitnodiging heb gekregen om aanwezig te zijn bij de EO Jongerendag in Rotterdam.
1: Oké.
0: Dat ben ik nog nooit geweest. Ik ken wel uiteraard de katholieke jongerendagen, de wereldjongerendagen ken ik. Maar de EO Jongerendag, die toch wel heel erg bekend is in Nederland. En altijd heel veel jongeren in de protestantse wereld op de been heeft gebracht. Er is een jubileum, 50 jaar. En ja, daar ben ik voor uitgenodigd. En ik ga dat toch eens, kijken hoe dat allemaal gaat. Daar.
1: Ja.
0: Ja. En wie we daar tegenkomen.
1: Zijn dan alle bisschoppen uitgenodigd? Weet u dat toevallig? Of is dat...
0: Ik denk van niet, maar dat weet ik niet precies. Maar
1: nee.
0: Ik denk van niet.
1: Nee. Nee.
0: Dat zullen zeker niet allemaal komen.
1: Maar, nee, ja. dat zou wat zijn. Maar, en neemt u ook nog wat jongeren mee misschien?
0: Nou, daar heb ik niet over nagedacht. En nee, dat denk ik niet. Ik ga gewoon zelf maar eens een keer. Ja.
1: Eens kijken hoe dat is. En,
0: hoe dat daar is en wie we daar tegenkomen. En hoe we elkaar ook in het geloof kunnen stimuleren en bevestigen. En,
1: Ja. Ik ben er zelf nooit geweest, moet ik zeggen. Maar ik weet wel van andere jongeren, katholieke jongeren, die ook naar de EO Jongerendag zijn geweest, inderdaad. Ja, dat trekt dan toch. En ook met, denk ik, vanuit nieuwsgierigheid. Van, ja, hoe doen ze dat dan? En hoe gaat het daar dan?
0: Ja, onze katholieke jongerendag is wat bescheidener. Maar onze wereldjongerendag is wel weer wat groter.
1: Ja, ja, klopt, ja.
0: Daar was tussenin.
1: Ja. Monsieur, u vertelde de vorige keer over natuurlijk ook de veranderingen, zeg maar, of in ieder geval uw beleid, uw visie voor het bisdom. Zijn daar nog weer stappen in gezet of zijn daar ontwikkelingen in misschien?
0: Jazeker, wij zijn intern hier volop bezig geweest met de herinrichting van het bisdom. Die langzaamaan bekend gaat worden hoe we dat gaan aanpakken. De parochiebesturen worden op de hoogte gebracht hoe we het gaan aanvliegen. Er worden gesprekken georganiseerd van de vicaris met alle toekomstige parochiebesturen. De parochies die met elkaar moeten gaan samenwerken. Ik ga praten met de pastoors, hoe ze daarin staan, wat ze nodig hebben om daaraan te kunnen meewerken. Dus er is op de achtergrond erg veel nagedacht over hoe we dit gaan aanpakken. Want we moeten het nu wel goed aanpakken, zodat het ook tot een goede afronding kan komen.
1: Mm-hmm.
0: En we er een structuur van de parochies hebben die ook toekomstbestendig is. En dat we uit die fijnmazige structuur daar toch van afscheid kunnen nemen. Dat we een beetje grootschaliger moeten gaan denken.
1: Ja, en dat
0: is aan de ene kant. En aan de andere kant zijn we ook nog, maar dat is best wel ingewikkeld, na aan het denken welke initiatieven we op pastoraal, kerkelijk terrein, het kerkelijk leven kunnen gaan nemen. En kunnen selecteren uit al die ideeën die bij de synodale proces naar boven zijn gekomen door de leken, gelovigen en door de priesters. Die heel veel mee hebben nagedacht in een aantal rondetafelgesprekken en sessies. En daar moeten we ook mee aan de slag hoe we daarmee verder gaan. Ietsjes ingewikkelder dan je misschien zou denken, maar dat komt ook een keer iets uit.
1: Waarom is het ingewikkelder?
0: Nou, om de goede keuzes te maken. Waar gaan we op inzetten? Zijn er middelen en financiën voor? Zo niet, dan wordt het ook ingewikkelder. Dus vandaar dat het toch een goed... de nodige aandacht vraagt om dat goed te doen.
1: Ja, het is gewoon de beleidsvoering is belangrijk. Daar komt alle mensen, middelen, alles komt daar natuurlijk bij kijken.
0: Ja, dat komt er allemaal bij elkaar. Ja,
1: ja, zeker. En wat u zei over van fijnmazigheid naar wat grotere mazen. dat is een proces van vele jaren waarschijnlijk.

0: Dat zou, zoals we dat nu zien, in 2030 moeten worden afgerond.
1: Oké, ja.
0: We hebben nog een aantal jaren, maar het proces loopt al 30 jaar.
1: Ja.
0: Heel langzaam. En we willen nu tot een afronding. En dat moeten we ook goed doen, dus daar moeten we ook wel tijd voor nemen.
1: Ja.
0: Maar dat gaat geen 30 jaar of geen 10 jaar meer duren natuurlijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Want dan kunnen we niet toekomen aan waar we eigenlijk voor zijn als kerk.
1: En dat is?
0: Vandaag.
1: De?
0: Dat is het bevorderen van het kerkelijk leven.
1: Ja. Ja.
0: Dat is eigenlijk, denk ik, de bedoeling van ons als kerk zijn en de bedoeling van de pastoor.
1: Ja, ja.
0: Dat mensen betrokken raken bij de kerk, tot persoonlijke geloofsovertuiging komen, ja. Enzovoorts.
1: En dan vooral ook die mensen die ofwel vanuit het niets of vanuit
0: alle groepen, zeg maar.
1: Ja. Ooit opgevoed in het katholieke geloof, maar toch weer tot
0: zeker.
1: Die...
0: ouderen en de jongeren. En,
1: ja. Is er nog iets waar u ook naar uitkijkt verder? Dus ja, de EO Jongerendag waar u dan uitgenodigd bent, maar misschien ook in juni mooie sacramentsprocessies of het Heilig Hart maand.
0: Die heb ik dit jaar niet, volgens mij. Ik heb wel een ontmoeting met de bisschoppen hier uit de omgeving, dus dat is de Euregio.
1: Ja.
0: De bisschoppen van Aken, van Roermond dan uiteraard, en van Hasselt en van Luik, die komen jaarlijks een keer bij elkaar. En die ontvang ik maandag, de 1e juni, ontvang ik die hier in Roermond.
1: Okay.
0: Jaarlijks uitwisseling.
1: Ja.
0: Om wat contact te houden met de bisschoppen in de omgeving. Dus dat is ook mooi.
1: Dan heb ik wel een beetje een brutale vraag. Want met een Duitse bisschop, ja, hoe het in Duitsland gaat met de kerk, daar kunnen we zo onze gedachten over hebben. Komt zoiets dan ook ter sprake, als ik dat vragen mag?
0: Dat weet ik nog niet, want het gesprek is er nog niet geweest. Ik zal het in ieder geval vertellen hoe ik met het synodaliteit omga. En misschien dat hij ook vertelt hoe het... Ik denk niet dat men inzage geeft in de verhoudingen in de eigen bisschopcongregatie.
1: Nee.
0: Het gaat toch meer om het eigen bisdom, omdat natuurlijk we grenzen aan elkaar...
1: We
0: hebben toch ook met elkaar een gemeenschappelijke cultuur te maken. Dus een gemeenschappelijke achtergrond ook. We vinden ons allemaal in een katholieke omgeving. Met veel tradities. Ook die zevenjaarlijkse heiligdomsvaart. Ja. In die omgeving is dat allemaal. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat ook,
1: Hasselt ook.
0: Is dat ook om de zeven jaar. Nou, dat zijn zo van die... Eenzelfde katholieke cultuur die er is en waar je toch met elkaar over kunt spreken.
1: Ja. Zijn er ook gezamenlijke activiteiten die wel eens worden ondernomen?
0: Nee, het zijn deze ontmoetingen tussen de bisschoppen, maar ook op het niveau van de priesters en diakens vinden ook deze Euro-regio
1: plaats. Ja.
0: Ja. Dus ook op dat niveau... zijn er, en dat denk zelfs nog op meerdere niveaus.
1: Ja.
0: De bisdommen zoeken elkaar wel.
1: Ja. Nou ja, je kunt in ieder geval met elkaar delen. Hoe en wat je doet.
0: Zeker.
1: Dus
0: zeker.
1: Dat is heel mooi. Ja. Zeker. Ja. Nou, dat is fijn om te horen. Dan gaan we al richting ook eigenlijk de zomervakantie. Het klinkt heel veel weg, maar de tijd gaat natuurlijk enorm snel. Heeft u iets in het verschiet misschien? Een mooie zomer?
0: Ik ga op vakantie natuurlijk. En dan komt een vriend van mij komt hier een paar dagen op vakantie. En dan gaan we een aantal mooie plekken in het Limburgse bezoeken. Die zijn er volop. Dus daar kan ik wel iets uit kiezen. Wat we allebei interessant vinden. En dat is een beetje mijn vakantie.
1: Nou, zover is het
0: maar
1: nog niet.
0: Maar het is een beetje ver weg voor mij.
1: Ja, dat klopt. Nee, dat is ook wel zo. Dat is ook zo, ja. Monsieur, mag ik u vragen om aan het einde van deze uitzending af te sluiten met een gebed?
0: Zal ik zeker doen. En dan bidden we om de Heilige Geest die deze tijd moet inspireren. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Heilige Geest, wij aanbidden u, omdat u God bent en in staat bent om het werk van Jezus in deze wereld tot voltooiing te brengen en voort te zetten. Wij bidden om uw inspiratie, om uw warmte, om de zachtheid en de frisheid waarmee u in het wereld en in de harten van mensen kunt werken. Kom, Heilige Geest, en vervul de harten van uw gelovigen en breng ze tot een zelfbewust katholicisme. Dat vragen wij u door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Amen.
1: Monsieur, heel veel dank voor uw tijd.
0: Graag gedaan.
1: En ik wens u heel mooie, ja, mooie dagen natuurlijk. En wie weet, als ik eraan denk, vraag ik volgende keer hoe het op de EO Jongerendag was.
0: Dat zal ik graag vertellen. Tot ja. op een volgende keer.
1: Nou, fijn. Veel dank, tot kijk.
0: Tot ziens, dag.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: En beste luisteraars, in deze Aan tafel met hebben we een mooie compilatie gemaakt van een aantal gesprekken die we hebben mogen houden tijdens de Mariathon van afgelopen donderdag en vrijdag, speciaal voor Radio Maria Ierland. En omdat er gewoon mooie dingen zijn gezegd, leuke gesprekken zijn gevoerd, hebben we die dus voor u verzameld. Het zijn er een paar. Ik wens u er heel veel plezier mee. Het zijn opnames natuurlijk van vorige week, dus we zijn niet meer nu met de Mariathon bezig. Maar daar gaat het mede ook over. Veel luisterplezier.
1: Ja, dag luisteraars. We hebben inmiddels verbinding met vader Peter Flynn uit Ierland, de nieuwe priesterdirecteur. Vader Peter, can you hear us?
2: I can hear you loud and clear, Father Peter.
1: That's nice to hear. Yeah, we share the same name. We met a couple of months ago in Paris. And I think we had a beautiful time there next to the chapel of Our Lady of the Miraculous Medal. I will translate during our talk for the listeners at home. Father Peter, we are collecting money for your radio station these days. We started yesterday and today we will conclude at 10 in the evening, in the night. How is the church in Ireland? Because we know the Church of Ireland as a very strong church from old, but I believe there has been a bit of the same movement in Ireland as in the Netherlands since the 70s or maybe 80s. There was quite a decline in faith. Is this true?
2: It is certainly very true, I believe. I know that both Ireland and the Netherlands were conspicuous in the 20th century for their great missionary activity. I know that the Dutch were such prominent missionaries, and the Irish as well. And we did a great deal for the Kingdom of God, I think, in the 20th century. I think that the trends which began in the Netherlands in the 1960s, Ireland caught up in the 1990s.
1: Okay, so what was
2: it? And likewise, I feel that the changes in mores as well has followed the trend of the Netherlands, unfortunately. But we get great hope from news of a revival in the Netherlands, too.
1: Yes, that's true. That's true. Dus ik vroeg aan vader Peter van, klopt het wat we in Nederland vaak horen over de Ierse kerk? Een hele sterke kerk natuurlijk, maar de laatste tientallen jaren toch ook in verval geraakt, meer en meer. Hij zegt ja, inderdaad, zowel Nederland als Ierland hebben een ontzettend krachtige geschiedenis natuurlijk. Vooral begin vorige eeuw stonden beide landen bekend om duizenden missionarissen die naar het buitenland werden gezonden. En die inderdaad ontzettend veel goed werk hebben gedaan. Maar wat in Nederland eind jaren 60, begin jaren 70 begon, dus echt een terugloop van de kerk, is in Ierland ongeveer 20 jaar later begonnen, in het begin jaren 90. Maar is inderdaad, ze zijn helemaal in de voetsporen getreden van Nederland in die zin, zegt hij. En ook wat moreel leven betreft, hè, dus leven buiten de moraal van de kerk, dat zien ze nu ook volop in Ierland. Maar, zegt hij, we zien ook hoopvolle tekenen, of we horen over hoopvolle tekenen in Nederland. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd of die hoopvolle tekenen ook daar in Ierland zichtbaar zijn. So you speak about hopeful signs, Father Peter, in the Netherlands. Do you also see this in your country?
2: Yes, we are beginning to see such signs.
1: Okay,
2: obviously,
1: yeah.
2: There are movements in the church which are growing apace. The Dominican Order, of course, has been receiving many vocations in Ireland, which I believe is similar in Holland, although I think we were ahead of the curve for once. Also, I notice a lot of young people are starting to question the values which have been implemented in Ireland. And they are, if they have not returned to church yet, many of them have, they are beginning to inquire.
1: Okay. Ja, dus inderdaad zien ze ook wel hoopvolle tekenen in Ierland. Het begint een beetje te komen nu. Vooral religieuze gemeenschappen hebben ineens weer roepingen, met name de Dominicanen, wat in Nederland ook het geval is. Maar dat was daar in Ierland al net iets eerder. Dus hij ziet zeker tekenen. Hij ziet dat ook wel jongeren terugkeren naar de kerk of op zijn minst vragen beginnen te stellen. Dus dat ze een soort openheid naar het geloof beginnen te tonen. Father, hearing your accent, we can conclude that you yourself are from Ireland, right?
2: I most certainly am.
1: Yeah,
2: I am a pure Celt.
1: Okay. Where are you from?
2: I am from the west of Ireland. I am from Galway.
1: Okay.
2: It is the principal city in the west of Ireland with much history and natural beauty.
1: Okay.
2: We have the Galway Bay and the hills of Connemara nearby.
1: Okay. Can you tell us briefly something about your own vocation? Because you are a young man still. What is your age? I could be terribly wrong.
2: You are wrong, but you're the right kind of wrong.
1: Okay.
2: I'm 38 next
1: 38?
2: Month.
1: Okay. That's a compliment then, yeah. So the faith has kept you young.
2: It has. God has been very merciful, yes.
1: Yeah. Yeah, the faith who rejoices and renews your youth,
2: as the old
1: mass says at the beginning, right? Yeah, great to hear.
2: Yes, of course.
1: Yeah. So
2: even
1: you,
2: to
1: so
2: Tumayim.
1: Yeah, but you were ordained not so long ago. Is that true?
2: Yes, I was ordained on the 30th of August last year.
1: Last year,
2: here
1: wow.
2: in Dublin.
1: Okay. Dus ik vraag.
2: I am nine yeah. months a priest.
1: 9 months a priest, okay. Dus ik vraag aan de priester van, waar komt u zelf vandaan? Hè? Duidelijk een Iers accent. Nou, hij komt uit West-Ierland. We hadden net even zitten gissen naar zijn leeftijd, maar hij blijkt 38 te zijn. Maar wel pas vorig jaar priester gewijd. Dat zouden we in Nederland toch een redelijk late roeping noemen. Ik was ietsje jonger, maar ook rond die leeftijd. Father, how did it come that with 37 years of age you became a priest?
2: Well, in my late 20s, I was working as a teacher. I became more and more involved in education on the parish level. And I began to see that the greatest joy comes from sharing Christ with others. In my role, it was as a teacher, but I felt a deeper calling. I had a great love of Franciscan saints, especially Saint Francis of Assisi, Saint Clare, and Saint Joseph of Cupertino. And these saints, I feel, played a great role in my life. I eventually discovered the conventual Franciscan order when I was living in England. By a sheer coincidence, it turned out to be the order of St. Joseph of Cupertino, my favorite saint. I was oblivious to this fact. I joined the friars at the age of 29, and I have seen much of the world. I have studied in England, I have lived in Italy and in California. And at long last, I am back in my beautiful native land.
1: Okay, the place where you are, where you like to be most of all places.
2: I like to be where God wills me to be.
1: Okay.
2: That is to be a Franciscan.
1: Okay. Dus ik vraag aan de priester van, hoe zat dat? Hè? Dus een redelijk late roeping. Nou, hij was eerst werkzaam als leraar en als leraar merkte hij dat hij, wanneer hij les gaf aan de kinderen, dat hij toch vooral heel enthousiast werd en heel blij werd, vreugdevol werd als hij kon spreken over Christus, als hij het geloof kon delen met de kinderen. En daar heeft hij uiteindelijk dan een diepere roeping in ontdekt. Nou, hij had drie favoriete heiligen, de heilige Franciscus van Assisi, de heilige Clara en de heilige Jozef van Cupertino. En hij klopte op een gegeven moment aan bij het klooster van de conventionele orde van Franciscus. Dus dat is een tak van de Franciscanen. En die bleek toen ook gesticht te zijn door de heilige Jozef van Cupertino. Dat wist hij eigenlijk niet. Dus dat was wel een hele mooie samenkomst. Nou, inmiddels heeft hij al op veel plaatsen gezeten. Hij heeft op verschillende plekken gestudeerd. En nu is hij dan toch weer terug in Ierland. Father, could you say in two phrases why the listeners should support the mission of Radio Maria Ireland?
2: The Irish have had such wonderful support from the Dutch in the past. The only Irish saint of the 19th century who is canonized is not from Ireland at all. He is a man called Blessed Charles of Mount Argus, a great and holy priest from Holland who lived and died in the Passionist Monastery in Dublin. So the people of Ireland are aware of the great love and charity and saintliness of the Dutch people. They are being held to a high standard.
1: But it's beautiful to hear. What's the name of the saint again? Blessed Charles?
2: Blessed Charles of Mount Argus.
1: Well, I never heard that, but we will definitely search more about this. Ja, dus ik vraag van die verbinding die Nederland heeft met Ierland. Hij zegt van dat in Ierland ze ook veel te danken hebben aan de Nederlandse kerk. En dat de enige heilige die in heel de 19e eeuw in Ierland is gevormd, is ontstaan, was een Nederlandse man. Namelijk de zalige Karel van de berg Argus, maar ik moet hem gaan opzoeken, want het zegt mij niet meteen iets. Maar in Ierland is hij bekend. En in Ierland wordt hij dus ook echt wel op een hele bijzondere manier geëerd als een heilige uit Nederland, die dus het geloof in Ierland levend heeft gehouden. Father, is there a particular song you would like to hear?
2: I would love, as we approach the month of June, are there any beautiful hymns to the Sacred Heart which you have on your playlist?
1: I believe we have. Well, one Dutch song I know is Aan U, O Koning der Eeuwen. Well, that's to the King, Christ the King, to you, O King of the centuries. But it's also a song to the Sacred Heart of Jesus. We always sing it in the month of June.
2: I would love to hear it.
1: Okay, we will listen to Aan U, O Koning der Eeuwen.

0: Ja, na het prachtige aan U, O Koning der Eeuwen, zijn we weer terug in de uitzending. Ik ben aan het spreken met Father Peter. En Father Peter die heeft ons al verteld over, over de toestand van de kerk in Ierland, heel kort, dat er toch wel weer wat hoopvolle tekenen zijn. En hij heeft ons net wat verteld over een Nederlandse heilige, of een zalige beter gezegd, Charles of Mount Argus. Ja, en tot onze grote schaamte, we hebben het net opgezocht op Wikipedia, is er niet eens een Nederlandse pagina over hem. Het is nog wel een Nederlander. Blijkbaar bekend in Ierland. Hij wordt zelfs genoemd in het bekende boek Ulysses van James Joyce. Wat toch wel echt een wereldwijd bekend boek. Misschien dat Father Peter er wat meer over kan vertellen. Over de heilige die we eigenlijk hadden moeten kennen. Father Peter, enlighten us a bit about this great saint, Charles of Mount Argus.
1: Yes, he was born in Limburg, Johannes Andreas Huben, and he took the religious name Charles of St. Andrew, Carol van St. Andreas.
0: Yeah, of course. Carol Hubers, He
1: came to Ireland to help found the Passionist Monastery in Mount Argus, and his English was not up to standard. However, he touched the people by his preaching. He was also renowned as a great healer, and both Catholics and Protestants in Dublin would come and avail of his great healing powers. But he was above all known for his gentleness and his humility and his fidelity to the Passionist charism. He wore that wonderful habit of the Passionist constantly, with the black cape and the badge in the shape of the heart of Jesus. And he recently became a saint around 20 years ago, perhaps.
0: Yeah. We were quite mistaken, Father, because the heilige Karel Hube is very known in Holland, but we didn't know. It was the first time we heard about of the Mount Argus. This was new. And we always call him heilige Karel Hube. So with his name before entering the convent, the monastery. Dus Father Peter die vertelt dat het gaat om de heilige Karel Hube. Nou, die is inderdaad stukken bekender natuurlijk. Ik had niet de link gelegd tussen deze heilige Karel van de Berg Argus en Karel Hube. Maar dat was blijkbaar zijn kloosternaam als passionist. Hij leefde in Ierland en hij was al bij leven bekend dat hij vele zieken kon genezen. Dus hij had het speciale charisma van genezing. Zeer nederige heilige man die ook overal naartoe ging in zijn passionisten gewaad, dus het zwarte gewaad met daarop het heilig hart van Jezus. So, Father, did he also play a role in your own vocation?
1: Yes, in a roundabout way. When I was worried that I would have the celiac condition and I wouldn't be able to become a priest and consume the host, I prayed to Charles of Mount Argus and I asked him that I would get the all clear from the doctor's test, and I did. So in Thanksgiving, Brother Joseph and I went on a pilgrimage to Mount Argus to his tomb.
0: Okay. And where is Mount Argus?
1: It is in the south side of the city of Dublin.
0: Okay.
1: Not far from Radio Maria Ireland, actually.
0: Okay. Dus ik vroeg aan de priester of hij ook zelf in zijn roeping bijzondere steun heeft ondervonden van de heilige Pater Karel Hube. En hij zegt ja, in zekere zin wel, want hij had gebeden tot hem, omdat hij namelijk aan een vorm van celiachie leidt. Ja, en als je dat heel ernstig hebt, dan kun je niet de heilige hostie ontvangen. Hè? Want daar moet er iets van gluten in zitten. En als je helemaal allergisch bent voor gluten, is dat een probleem. Maar uiteindelijk heeft hij toch de dokterstest goed doorstaan. En hij kan dus toch gewoon de Heer ontvangen in de communie. Want dat was anders een wijdingsbeletsel kunnen worden. En hij is toen ook pater Karel Hoebe gaan bedanken bij zijn graf. En dat is in Zuid-Dublin. Father, we will conclude our little interview. To conclude, could you tell the listeners a bit why you are collecting money? What's the particular reason?
1: Well, our particular reason is that we want to evangelize more, not just over the airwaves. We want to visit parishes. We want to visit schools and jails and places where the gospel needs to be heard. We don't just want to be presence on the airwaves. However, we have had our broadcasting license renewed recently. We have 10 more years. We have to pay fees for that and for other kinds of broadcasting licenses as well. So everything that we get would be appreciated.
0: Okay. Dus ik vroeg van waarom, wat is nou de reden dat ze wat extra hulp kunnen gebruiken? Nou, ze willen niet alleen over de radio of via de radio het evangelie verkondigen, maar ook echt meer fysiek aanwezig zijn in het land. Dus ze willen ook meer naar parochies gaan toetrekken, dus echt op die manier ook evangeliseren. En ze hebben net hun licentie moeten verlengen met 10 jaar om te mogen uitzenden. Nou, wij weten hier bij Radio Maria Nederland dat dat een ontzettend kostbare aangelegenheid is. Dus daar kunnen ze ook zeker wat hulp bij gebruiken. Father, thank you so much for this brief interview. One final thing, one of my favorite Irish saints, or I believe he's not saint, but he's venerable Father Patrick Peyton. He was the one that in the late 40s, the years 40 of last century, who started all these big rosary rallies, also in the United States, but also in other parts of the world. He brought millions of people together, even very famous people like Marilyn Monroe was at one of his rosary rallies. Is he known also in Ireland?
1: He certainly is known in Ireland. There is an interpretive centre in his hometown, which is near Ballyhadreen. I have a personal story about Patrick Peyton. He came to visit my mother's hometown for a rosary rally in the 1950s. But my grandmother was not able to attend because she was giving birth to my aunt. And in honor of the rosary rally, my aunt was named Marion.
0: Okay, wow, beautiful. Ja, dus ik vraag of Pieter ook Patrick Peyton kent. Dat is degene die eind jaren 40, begin jaren 50 overal rosary rallies organiseerde. En hij zegt, jazeker, sterker nog, Vader Patrick Peyton organiseerde ooit in de jaren 50, begin jaren 50, een rosary rally in het geboortedorp van zijn moeder. Van de moeder van de priester Vader Peter. En tijdens de rosary rally is zijn tante geboren. Ik zeg het goed, geloof ik, hè? En om die reden is de tante Maria genoemd. Dus dat is toch wel heel mooi, omdat het tijdens de rosary rally was. Father, you will organize a rosary rally in Ireland soon also?
1: There is going to be a rosary rally in Knock, the Marian Shrine, on Saturday the 6th of June, and Radio Maria will be leading a cooperating rosary rally in a church in Belfast on the same day.
0: Okay, wow. Dus ze organiseren binnenkort inderdaad ook een rosary rally in Ierland, waarbij Radio Maria Ierland zal helpen bij een rosary rally in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Knock. En tegelijkertijd zullen ze in Belfast zelf een rosary rally organiseren, die dus parallel loopt aan de rosary rally in het heiligdom van Knock. So, Father, thank you so much. And we definitely keep in touch. And we will pray with all the listeners of Radio Maria Holland for your beautiful mission.
1: And we will pray for you and your kind listeners and your mission. God bless you, Father Peter.
0: God bless you.
2: Ja, we zijn natuurlijk bezig geweest met de Mariathon. 2 dagen voor Radio Maria Ierland. Nou, een van de allerbelangrijkste plekken voor de Ieren in Ierland is het nationale bedevaartplaats, heiligdom van Ons Lief Vrouw van Knock. En ik heb hier Karin zitten, een goede vriendin ook. En die is daar geweest in Knock in Ierland. En ik vind het toch leuk om daar nog even kort bij stil te staan. Want ja, ik ben toch wel benieuwd. Kun jij daar iets over vertellen wat het is? Hè? Wat voor bedevaartplek het is? En hoe het op jou is overgekomen, Karin?
3: Ja, het is Maria is verschenen in de stromende regen tegen de achterkant van de kerk van Knock. En er waren eigenlijk maar gewoon 2 meisjes die langskwamen, toevallig. En er zijn toen, ik geloof, uiteindelijk 15 mensen bij die plek gekomen. En die hebben daar in de stromende regen 2 uur naar Maria gekeken. Waarbij ook dus een altaar verscheen op een gegeven moment en een lam daarop. En het kruis. En dat lam op het altaar werd dan aanbeden door engelen die daar omheen hingen. En ja, de plek toen ik daar kwam heeft enorme indruk op mij gemaakt.
2: Ja.
3: Ik was er op een doordeweekse dag, dat scheelt misschien wel. Maar de rust die daar hing was voor mij echt zo overweldigend. Het was echt prachtig. En ja, ik heb gewoon een hele tijd in de kapel, die inmiddels eigenlijk tegen die muur aan is gebouwd. Want tegen de achterkant van die kerk hebben ze dus het tafereel met witte beelden opgebouwd. En daar een beschermende kap overheen en dan nog een stukje eraan waar banken staan waar je dus kan gaan zitten.
2: Ja.
3: En ik heb daar gewoon heerlijk gezeten, de rozenkrans gebeden. En het heeft gewoon echt diepe indruk op mij gemaakt.
2: Ja. Ik begreep dat Knock dus in die tijd een heel klein, onbeduidend zeg maar plaatsje was. Hè? Is daar iets over bekend van waarom Knock of in de loop van de tijd dat daar iets over gezegd is?
3: Nee, dat weet ik zo niet. Maar wat wel, er is ook een plek waar heel mooi wordt uitgelegd hoe het er toen uitzag. Een hele maquette gemaakt met de huisjes, ook waar de priester woonde van de parochie. En het verhaal wordt daar zo duidelijk verteld dat je die man bij wijze van ziet hollen naar die kerk omdat daar iets aan de hand is.
2: Ja, ja.
3: En veel weilanden en oude krakkemikkige huisjes. Dus ze is ook echt verschenen aan boerenmensen. Ja, zoals je vaker eigenlijk meemaakt. Gewoon aan de geringste onder ons.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. En dat is ook denk ik in een tijd geweest dat Ierland het niet makkelijk had. Dus ze hebben toch veel te verduren gehad.
3: Ja, ja, wat ik heb begrepen is dat er ook grote hongersnood is geweest.
2: Ja, want
3: er was veel armoede.
2: Ja. Nou ja, we hebben het even opgezocht om het goed te zeggen. Natuurlijk 21 augustus 1879, toen was de verschijning. De Ieren hebben natuurlijk in die 19e eeuw echt diverse hongersnoden meegemaakt. Er zijn ook veel mensen weggetrokken uit Ierland.
3: Ja. Ik mocht daar logeren bij een bevriende priester. En die vertelde dat dus eigenlijk de meeste Ieren eigenlijk wereldwijd wonen en maar een kleine groep Ieren in Ierland.
2: Ach, die verschijning, is daar nog iets, een bepaalde boodschap gegeven? Of wat is er verder gebeurd? Of is het tafereel nog uitgebreider?
3: Nee, volgens mij heeft Maria niet gesproken tijdens die verschijning. En heeft ze eigenlijk alleen maar de harten van de mensen geraakt die daar dus bij waren. En hun leven is veranderd.
2: Ja.
3: En dat wordt dus ook helemaal uitgelegd bij die maquette. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk er waren kinderen bij, maar ook uiteindelijk oudere mensen. En er zijn ook mensen die nog lang geleefd hebben, die dus nog lang hebben getuigd van wat ze gezien hebben.
2: Van wat ze gezien hebben, ja. Ja. En het bijzondere is denk ik ook wel wat je zegt inderdaad, Maria. Nou, het lam gods op het altaar. Hè, dus Christus uiteindelijk die centraal wordt gesteld. Maar naast Maria waren er ook nog 2 figuren.
3: Ja, klopt. Aan de ene kant van Maria staat Jozef. En die staat dus ook met zijn handen gevouwen naar haar toe. En aan de andere kant staat Johannes met een boek, dus Johannes de Evangelist.
2: Ja, ja, met ja. het evangelie ja. waarschijnlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Echt wel heel bijzonder, want je hoort ja. natuurlijk van de grotere, laat ik het maar zo zeggen, verschijningen, dat er altijd boodschappen worden gegeven. Mm-hmm. Maar eigenlijk was dit gewoon het tafereel zelf,
3: ja.
2: wat indruk heeft gemaakt. Maar ja. daarna, want het heeft iets van 2 uur geduurd, geloof ja. ik. Er is dus niet echt iets gezegd.
3: Nee.
2: Maar de pastoor is daar wel mee ja, naar buiten getreden. Weet je daar iets van?
3: Ja, ze zijn toen die plek gaan vereren. En ze zijn toen daar beelden neer gaan zetten. En ik geloof dat die inmiddels wel vergaan zijn. En dat daar dus nieuwe beelden voor teruggeplaatst
2: ja.
3: zijn.
2: Ja. Ja. Maar er zijn meteen daarna allerlei wonderen gebeurd.
3: Ja, ja, ja, ja, want er kwamen dus allerlei zieken naar die plek toe. En ze zijn daar dus blijven bidden achter, ja, tegen de achtermuur van de kerk eigenlijk. Ja,
2: ja.
3: Ja, ja, daar trokken de mensen naartoe.
2: Oh.
3: Ja, uitgelegd. Ja. Ja. En je kan ook daar rondlopen eigenlijk in hoe kamertjes van oude huizen toen eruit zagen. En volgens mij is ook de inrichting van sommige getuigen daar ook tentoongesteld in kamertjes.
2: Ja, ja.
3: Je krijgt echt wel het gevoel met hoe de mensen toen leefden.
2: Ja, ja, ja, bijna zo, wat je zei, alsof je erbij ja. Bent. Ja, ja,
3: ja. Ja, dat wordt dus heel mooi gedaan.
2: Ja, nou weet ik dat Paus Johannes Paulus II is ook in Ierland geweest.
3: Ja.
2: Toen het 100 jaar geleden was dat de verschijning ja. dus er was. Dus in ja. 1979 is hij daar geweest. Heeft toen de kerk die daar staat tot basiliek verheven.
3: Mm-hmm.
2: En dat is een hele grote kerk, begreep ik.
3: Ja, ja, het is, als je die kerk inloopt, is echt enorm. Het lijkt net, hoe moet ik het zeggen? Ja, het zijn gewoon, ik zal maar zeggen, 6, denk ik, middenschippen van een kerk. Echt met enorm veel banken. En als je daar dus in zit, heb je helemaal niet het gevoel dat je in zo'n enorme grote kerk zit.
2: Okay.
3: En ze hebben dus in de scheidingswanden tussen compartimenten.
2: Ja.
3: Hebben ze dus ook oude gotische en andere stijle ramen ingeplaatst. Zodat je echt wel het gevoel hebt dat je in een kerk zit.
2: Oh ja.
3: En ik geloof dat er 10.000 mensen in kunnen. Maar als je daar zit, heb je dat gevoel helemaal niet dat het zo gigantisch is.
2: Nee, nee, inderdaad. Ja.
3: Een heel mooi altaar. En achter dat altaar een hele grote mozaïek van het hele tafereel. En dat is ook echt prachtig om te zien.
2: Ja, ja.
3: En daar zijn ook alle mensen afgebeeld die dus erbij waren.
2: Ah,
3: dus,
2: ja, ja.
3: Ja, dat is echt een hele mooie mozaïek. Ja. Is door iemand geschonken die
2: die waarschijnlijk genezen is. Ja. Tenminste, die kans is groot.
3: In ieder geval genoeg geld had.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is echt een plek van genade.
3: Ja, ja, ja. Als je dat terrein, of ja, als je eigenlijk gewoon dat plein oploopt, dan voel je de rust komen en voel je gewoon inderdaad de genade.
2: Ja. Is er nog één bepaalde ding wat jou echt is bijgebleven van dat, nou ja, dat je er was?
3: Ja, ik heb echt gevoeld dat ik heb wat meegemaakt nogal in mijn leven. En ik heb toen echt de rust in mijn hart gevoeld.
2: Ja, ja, dat onze Lieve Heer daar ook echt door Maria, dat is natuurlijk het mooie, hè? Door Maria wil laten zien dat het belangrijk is dat we hem centraal stellen.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ja.
3: Ja, dat is ook wat uit die verschijning heel erg naar voren komt, dat het lam centraal staat.
2: Ja. Hartstikke bedankt, Karien. We hebben nog een mooi lied, Lady of Knock. Dat gaan we zo draaien.
3: Oké. Okay.
2: Ja. Ja. Dankjewel dat je er eventjes was.
3: Graag gedaan. Mm-hmm.

0: Ja, en we hebben aan de lijn een van de paters uit Ierland die verbonden zijn aan het Monastery Our Lady of the Cenacolo of Cenacle. En dat is het Silverstream Priory. Dus het klooster waar dus deze Benedictijnen van altijddurende aanbidding aan verbonden zijn. En ik ga het gesprekje voeren met Don David. Don David, welcome in our program, in our Mariathon here in the Netherlands.
1: Thank you. Thank you very much for having me.
0: Yeah, and we have reached out to you because we just like to hear about Ireland, about what is important work you do, the prayer, of course. Can you tell us a little bit about it?
1: Of course. Well, yeah, first of all, thank you so much. Radio Maria is it's such an important apostolate, I would say, and in Ireland that we've had several interactions with the folks at Radio Maria in Ireland, and they're a wonderful group, so certainly supporting, absolutely. So our monastery here in Ireland, we're a little bit north of Dublin, so on the east coast of Ireland, removed from the city so that we have a little bit of a peace and quiet for our monastery. And our monastery is dedicated to perpetual adoration. Well, first of all, we're Benedictines, and so as Benedictines, we pray the Divine Office or the Liturgy of the Hours every day. We sing it, of course, in our monastery, we sing it in Latin. We have prayer together 8 times in the day. And then between those times of prayer, we have, of course, we do work around the monastery. And also some time of adoration before the Most Blessed Sacrament. Mm-hmm. And so our work is to keep walk before our Lord in adoration, and we do that in what's called a spirit of reparation, and praying for our own sins, praying for the sins around the world, and praying in a particular way for priests. Hmm. And so our mission here in Ireland, in many ways, is for to be a real fireplace, I suppose, of prayer.
0: Yeah.
1: And to bring that light and keep that warmth in the faith here in Ireland.
0: Ja, u hoorde inderdaad Dom David. Zo was ook van tevoren afgesproken. Zo wordt hij genoemd. Een van de monniken dus in het klooster in Ierland. Wat ten noorden van Dublin ligt. Het klooster is gewijd aan altijddurende aanbidding eigenlijk. En deze Benedictijnen die zingen het getijdengebed in het Latijn. Vieren ook de mis in de oude stijl. En hij begon eigenlijk ook met te zeggen dat ze Radio Maria Ierland zeker goed kennen. Sprak ook zijn grote waardering uit voor het team van Radio Maria Ierland die zo belangrijk werk doen. En hij heeft kort verteld over wat eigenlijk belangrijk is voor het klooster waar hij dus monnik is, namelijk om eerherstel te brengen en dus het te bidden bij het Allerheiligste, naast natuurlijk hun

0: gewone getijdengebed en het werk wat ze tussendoor doen, is er die altijd durende aanbidding. Waar ze, zoals hij zei, bidden voor eerherstel, voor nou ja, hun eigen zonde, de zonde van de wereld. Maar ook heel in het bijzonder is hun charisma om te bidden voor priesters. En hij noemt het eigenlijk zijn missie of hun missie om een echte vuurplaats te zijn. Een bron eigenlijk van gebed waar de licht en de warmte van het geloof van uitstraalt. Om dat ook in Ierland te behouden en te voeden. Is this special spirituality for your monastery, or is it elsewhere as well?
1: Yeah, so our monastery follows reform actually from the 1600s, mm-hmm. From a nun named Mother Mechtild de Bar, and she reformed the Benedictines in that century. But it was always nuns that had this special work and this charism. For 400 years, it was only ever nuns, and then our monastery came along about 10 to 15 years ago or so, and we were the first monks of perpetual adoration. There were various times in history where a monk tried to start the monks of perpetual adoration. Several decades later, our founder came to learn of it and then started the monastery. But there are still plenty of monasteries of nuns of perpetual adoration. Mm-hmm. There's one actually in the Netherlands.
0: Yeah.
1: But we're the only male monastery.
0: Yeah. That's special, I think. Ja, ik vroeg Dom David of het deze spiritualiteit van altijddurende aanbidding, of dat iets bijzonders is of eigenlijk ook elders gebeurt. En hij legt uit dat het zeker voor de Benedictinessen wel iets is wat al honderden jaren geleden door zuster Catharina Mechtilde de Bar, zij is dan in Frankrijk geboren in 1614, dat het inderdaad als een vernieuwende spiritualiteit bij de Benedictinessen is heeft uitgewerkt. Er zijn ook in Nederland bijvoorbeeld, maar er zijn allerlei kloosters over de wereld van Benedictinessen die altijddurende aanbidding als hun centrale spiritualiteit, charisma hebben. Maar dit klooster dus in Ierland is het enige klooster waar de mannelijke Benedictijnen dus ook deze spiritualiteit volgen. En zij zijn een jaar of 10 tot 15 geleden daarmee begonnen. Hebben eerst trouwens in de stad gezeten, maar zijn naar buiten getrokken om daar wat meer rust ook te hebben. En hij vertelt ook dat het heel fijn, dat stukje komt volgens mij nog, maar dat ze het ook fijn vinden als mensen in het klooster komen om de getijden mee te bidden of te zingen, want dat doen zij, naar de mis te komen. En ook eigenlijk te worden betrokken of te worden getrokken naar de warmte van de aanwezigheid van onze Lieve Heer in de aanbidding. Waarbij ze nogmaals ook speciaal de priesters natuurlijk een plek willen geven. En ook voor priesters om daar in het klooster een korte retraite bijvoorbeeld te houden. En om tot rust te komen.
1: So,
0: And can people join in the adoration, or is it really for the monks?
1: No, we love it when the faithful come and join and come to Mass or come to the Divine Office or come to adoration. Absolutely. We look forward to being able to provide that for people.
0: Okay.
1: To be that, like I said, that fireplace. And, we want people to draw close to the warmth and the light of our Lord in adoration. Yeah.
0: Yeah.
1: We have a little retreat house that people come and visit for retreat, and they'll stay for a couple of days or stay for a week or something. In particular, like I said, since much of our work is for priests, we mm-hmm. often have priests come in and stay with us, and because it's very important for them to go on and have some time of rest and retreat.
0: Oh, that's what you say, of course, is very important for priests.
1: Yeah.
0: Yeah. May I ask you yourself, how old are you and how did you come to this monastery, your calling to become a monk?
1: Yeah, absolutely. Yeah, so I'm 29 years old. I've been in the monastery for about 6.5 years. I entered right out of university when I was 22. In fact, I was a convert to Catholicism when I was at university. And after my conversion, I started thinking about religious life not too long after I converted, actually. And the Benedictine way of life attracted me in a special way because the rhythm and the prayer and work, there's something, all of life was really filled with a spirit of prayer, and it just, yeah, I found it beautiful.
0: Hmm.
1: And it was very simple, and the simpleness of the life I found very beautiful.
0: Yeah.
1: And then when I was looking into Benedictine monasteries, whenever this monastery, which also had charism and adoration, adoration was such a major part of my conversion to Catholicism. So just the two came together, and I thought, well, this is the place.
0: Yeah. Ja, u hoorde het stukje inderdaad dat mensen ook welkom zijn in het klooster. En mocht u daar meer over willen weten, dan kan u altijd zelf op de website. Want dat hebben ze dat opzoeken, zullen dat een keertje nog opnoemen. Maar ik heb hem ook gevraagd naar zijn eigen roeping, hoe dat zit. En nou, hij vertelt, ik ben 29. Ik ben eigenlijk meteen vanuit de universiteit, zo'n 6,5 jaar geleden, het klooster ingegaan. Maar hij was dus niet katholiek, hij is een bekeerling. En die bekering heeft plaatsgevonden tijdens zijn universitaire studie. En daarbij heeft de aanbidding een grote rol gespeeld. Dus hij voelde zich al wel getrokken tot het Benedictijnse manier van leven, vanwege de rust en de regelmaat en het ritme van gebed en werk en gebed en werk. Maar toen hij dus juist specifiek dit Benedictijner klooster beter leerde kennen, vond hij daar de eenvoud, die natuurlijk bij alle Benedictijnen belangrijk is, dat trok hem sowieso. Maar juist ook dat charisma voor de aanbidding. En toen had hij zoiets, ja, dit is het gewoon. Hier moet ik zijn. En daarom is hij ook hier bij deze monniken. Ze zijn boven, trouwens met iets van 13 monniken in het klooster. Is hij daar dus ingetreden. What would you say is the most important reality of being a monk in the being a Benedict monk of perpetual adoration?
1: Yeah. Well, that's a difficult question to answer because it's so much of our life in the contemplative life, so much is hidden from our view. We know that the sacrifices that we offer and the prayers that we offer, God makes them fruitful somehow. But because we live within the monastery, we don't actually get to see a lot of that fruit.
0: Mm.
1: But nonetheless, we know that it exists. The monastery exists for the building up of the church. It exists for the salvation of souls, for the conversion of peoples, and just offering to God that ceaseless praise and reparation and adoration, which the world all too often forgets, is extremely important. And we know that it bears fruit, but it can often be difficult to see. But
0: yeah.
1: We know, of course, we hear special stories from time to time about, I submitted this prayer intention to the monastery and the Lord really answered it. And that's really wonderful to hear. But we also know that that so much of it is hidden from our eyes, but at the same time we live by faith.
0: Yeah.
1: We know that God answers prayers, and we know that without prayer nothing would be accomplished.
0: No. Ja, wat Dom David ook vertelt op een vraag die ik dus aan hem stel van wat is nou de belangrijkste realiteit in het leven van de monniken? Ja. Hij zegt, ja, dat is eigenlijk best een moeilijke vraag, want we bidden natuurlijk heel veel, we offeren, hè, dat wat wij aan in onze tijd, in ons leven eigenlijk offeren aan ons lieve Heer, daarvan zien wij zelf vaak de vruchten niet. Maar we weten wel dat we dit doen om de kerk op te bouwen en voor de redding van de zielen, voor de bekering van de mensen. En dus om lof en eer hersteld te brengen aan God. Dat wordt zo vaak vergeten, maar dat is zo belangrijk. En hij geeft natuurlijk heel duidelijk aan, ja, zij leven in die gemeenschap. Dus ze weten ook niet wat er verder allemaal gebeurt. Af en toe horen ze wel ook dat bepaalde intenties echt verhoord zijn. Maar ze zien er natuurlijk verder niet veel van, wat de vruchten zijn van wat zij doen. Maar hij zegt, ja, we leven toch in groot geloof en vertrouwen. En we weten ook dat je kunt ook niks bereiken zonder dat gebed.
1: En we need to do that. And so we trust that God takes what we give and makes it fruitful in ways that we can't possibly imagine.
0: Beautiful how you say this. And actually, you answered my second question in the same time, because the other question was, what is the most difficult?
1: It is. It's bearing fruit is difficult, but at the same time, it's like the cross itself. It's it's this point of great agony for, of course, our Lord, but also for all of his disciples and the world. But it's what brings forth the salvation of souls. And so it's interesting how those two, the two just pretty much always go together. That the trials and the fruit go together.
0: Ja, hij geeft inderdaad nog eens een keertje aan dat wat zij offeren aan God, wat zij geven aan God, daarvan zie je dan niet de vruchten, maar die soms veel groter en heel anders zijn dan dat je misschien zelf wel bedenkt van tevoren als je dat al doet. Maar God weet natuurlijk wat nodig is. De tweede vraag die ik had, daar gaf je eigenlijk al meteen een beetje een antwoord op, namelijk wat is dan het moeilijkst? En hij zegt, ja, dat is eigenlijk dat het vrucht dragen hetzelfde is als het kruis dragen. Want het kan moeilijk zijn, zwaar, dat was het voor ons lieve Heer, voor zijn leerlingen. Dat is het voor ons soms ook, maar we weten dat dat de redding van de zielen voortbrengt. En die twee gaan dus altijd samen. Zowel de strijd, het dragen van het kruis, maar ook de vruchten van dat lijden en van het opofferen. Zo, dan David. I'm very curious because we are collecting money for Radio Maria Ireland. Do you know it? What do you know about it?
1: We have some good friends at Radio Maria here in Ireland. A couple of times in the past, we've had the privilege of going to them and having a few interviews as well. Particularly last year, when Ireland was being consecrated to the Sacred Heart, Radio Maria invited us for that because we had a certain degree of involvement in the consecration of Ireland to the Sacred Heart. And so we had the privilege of going to them and having a few interviews about the Sacred Heart, and of course trying to spread that devotion throughout Ireland.
0: Dom David vertelt dus dat de connectie met Radio Maria Ierland die zij hebben vanuit het klooster is onder andere afgelopen jaar geweest dat ze diverse keren zijn geïnterviewd, omdat Ierland is toegewijd aan het Heilig Hart vorig jaar. Dat is een devotie die een rijke traditie heeft in Ierland, maar ook een beetje weggezakt is. Radio Maria Ierland, maar ook de monniken die daar veel aan hebben bijgedragen, hebben dus die devotie opnieuw weer leven ingeblazen en Ierland toegewijd aan het Heilig Hart. And do you know if many people know it, listen to it?
1: That's a good question. To tell you the truth, partly because I'm a monk and I don't have too many interactions with people, I don't know. I would hope so. I would hope so.
0: No. Ja, ik vraag hem eigenlijk of hij weet of er veel mensen naar Radio Maria luisteren. En terecht zegt hij, nou ja, ik hoop het van harte, hè, want ze doen geweldig goed werk. Maar ja, als monnik heb ik daar geen kijk op, ik weet het niet. Dus zij luisteren zelf niet naar Radio Maria. Dat valt niet binnen hun, binnen hun missie, binnen hun spiritualiteit. Dus daar kan hij geen antwoord op geven. we try to contribute to that, to so that they can maybe expand or maybe get more listeners to listen to them. My colleague Tom had already been in contact with you, and maybe it's nice for you to tell how this came about.
1: Right. Well, sometime last year, Tom contacted us because we have a little shop at our monastery, and we specialize in particular in making rosaries. And Tom contacted us, asked if he could buy some of our rosaries, and not only that, but also if we could make a special model for Radio Maria Netherlands. And of course, we were happy to do that, and happy to make the rosary for all of you and for your listeners and for your customers. And since then, we've been able to keep in touch and keep providing rosaries, been able to pray for you all as well.
0: Ja, wat ik vraag aan Dom David is dat er dus contact is tussen Tom, onze promotiemedewerker hier bij Radio Maria Nederland, en het klooster waar dus hij ook monnik is. En hij legt uit dat het komt doordat er contact is gezocht vanwege de rozenkransen die zij maken. Ze hebben een kleine winkel waar ze diverse religieuze items ook maken, onder andere de rozenkrans. En hij gaat nu direct uitleggen waarom die rozenkrans zo bijzonder is. Er zijn zeker luisteraars onder u, die hebben hem al. Het is een hele stevige, met een groot Benedictijns kruis eraan. En het is voor de monniken dus ook heel belangrijk werk om dit te doen. En hij zegt, we zijn heel blij dat we dat kunnen doen voor jullie luisteraars. En daarbij ook inderdaad bidden voor jullie en voor jullie luisteraars. En de beautiful rosaries, what is special about them?
1: Right, so... Well, there's actually lots of things that are special about them. I would say one notable thing is they're made from paracord, so from the cord that often military people use with their parachutes. So they're quite strong. But then the other thing is there are metal beads on it, but there are two knots in particular. And the two knots are at the beginning of the rosary. And the knot on there, whatever direction you turn it, the threads are always crossing each other to make a cross.
0: Mm-hmm.
1: And there's a beautiful story behind how this knot was created. Basically, a monk was trying to tie a knot, and the devil kept on coming and untying it.
0: Mm-hmm.
1: And so he asked Our Lady, "What do I do?" So she teaches him how to make this knot, which has a cross. And whichever way you look at it, it creates a cross.
0: Ugh.
1: And so the devil couldn't touch it because it had the cross everywhere.
0: Yeah.
1: And then not only that, as you create the knot, you actually tell the different ways that the thread goes in and out of itself.
0: Mm-hmm.
1: You actually tell the story of salvation.
0: Uh-huh.
1: And you basically trace the map of the spiritual life just with this single knot. And so that's really what makes it special, is those knots at the beginning.
0: So what you say is that every time that a monk is making this rosary, it's done in prayer, actually.
1: Yeah, absolutely.
0: Yeah. Wat Dom David inderdaad vertelt over de rozenkrans is dat hij dus heel stevig is, omdat hij is gemaakt van het koord, van dus parachutekoord, wat ook militairen gebruiken. Er zitten metalen kralen aan. Maar wat het heel bijzonder maakt, is dat de eerste twee grote knopen, dus na het kruis en na de eerste drie weesgroetjes, dat die knopen heel bijzonder zijn. De monnik die dat in eerste instantie mee bezig was en probeerde om een wel wat dikkere knoop te maken, dat lukte maar niet. En iedere keer kwam eigenlijk zeg maar de duivel ertussen en die haalde die knoop uit elkaar en het wilde maar niet lukken. Dus op een gegeven moment is het verhaal. Vroeg deze monnik, o moeder Maria, wat moet ik toch doen? Kunt u mij niet helpen? En moeder Maria heeft hem geleerd hoe hij die knoop zodanig moet maken dat de draad als het ware steeds op zo'n manier loopt dat het elkaar dus kruist. op welke kant je er ook naar kijkt, naar die knoop, dat je constant een kruis ziet. En dus de duivel, die kon daar gewoon niets meer aan doen, want het is een kruis. En ja, dat maakt dus deze rozenkrans echt heel bijzonder. En hij vertelt er ook bij dat bij het maken van zo'n rozenkrans herdenkt eigenlijk ook degene die dat maakt en die knoop dus steeds maakt. Het verlossingswerk van Christus. Dus het maken van de rozenkrans is ook echt in gebed.
2: I think the listeners are also very happy with this rosary, because I think the first batch was gone before we knew it.
1: No, we're happy to do it. That's great.
0: Yeah. Dan David, is there something maybe you would like to say to the listeners, something that is on your heart?
1: Yeah, well, stay close to our Lord in the Blessed Sacrament. He won't fail you, and there's a lot that you can learn in adoration. When our Lord says in the Gospel of Matthew, when he says, "Learn of me, for I am meek and humble of heart," the place that you'll learn that is adoration. So stay close to him. Stay close to him.
0: Yeah. Nou, wat als laatste zegt, ik vraag hem, heeft u nog een bijzondere boodschap voor de luisteraars? En hij zegt heel mooi, heel liefdevol, blijf dicht bij de Heer. Blijf bij hem. Hij zal je nooit teleurstellen of laten vallen. En je kunt zoveel leren in de aanbidding. En dan verwijst hij naar Matteüs 11, waarin de Heer ook zegt, leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En hij zegt, ja, in de aanbidding, daar leer je dat. Dus hij heeft een prachtig mooie laatste boodschap. En toen hebben we het gesprekje ook afgesloten met elkaar te danken.
2: Well, Don David, I would like to thank you for your time.
1: Great. Well, thank you so much for having me. I really appreciate it.
3: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 3. Het heilig uur van priester Poppe. 1. Hoe keek Poppe aan tegen de eucharistie? Het minste wat we kunnen zeggen is dat Poppe er anders tegenaan keek dan dat wij nu doen. Daarmee willen we niets afkeuren en ook niet misprijzend doen tegenover een hedendaagse benadering van de eucharistie. De eucharistie is, zoals kardinaal Daniels dat zo treffend gezegd heeft, een mooie diamant. Een diamant schittert langs alle kanten. Hij blinkt en schittert in vele kleuren en tinten. Dat is de eucharistie. Een diamant met vele schitterende facetten. De dag van vandaag, vooral na het Tweede Vaticaans Concilie, wordt vooral één facet belicht. Het maaltijdkarakter van de eucharistie en dat een beetje overgeaccentueerd. Het maaltijdkarakter van de eucharistie wil zeggen dat een nadruk wordt gelegd op Jezus die met zijn leerlingen het laatste avondmaal heeft gehouden. De eucharistie zet dit verder tot nu toe. Dat is niet onjuist. Jezus' woorden, doet dit tot mijn gedachtenis, slaan op veel meer dan op het laatste avondmaal alleen. De algemene perceptie van de meeste mensen is dat de heilige mis een soort naspelen is van wat Jezus gedaan heeft in de bovenzaal in Jeruzalem. Dat is echter slechts één facet. Een weliswaar mooi schittering, maar er zijn er echter veel meer. Hier noemen we er twee. De reële aanwezigheid van Christus in de eucharistie, dat wil zeggen dat Christus waarlijk, werkelijk en wezenlijk aanwezig is in het heilig brood. Daarnaast is er een facet in de eucharistie dat we nu bijna niet meer kennen, maar dat zeer dominant was in de tijd van Poppe. De voortzetting van de offerdaad die Christus op het kruis gebracht heeft. Drie teksten van Poppe illustreren dit. 1. Het priesterschap van Christus heeft als bijzonder hoofddoel de offerdaad van de kruisdood. Dit is de eigenlijke priesterlijke daad van Christus, waardoor hij ons moet heiligen. Aldus heeft Jezus de zielen volledig verlost en geheiligd door het priesterlijk werk van hem, sterven op het kruis. 2. Dezelfde centrale offerdaad zet hij verder in de kerk door de eucharistie. De offerdaad vernieuwt hij in de heilige mis op honderden, ja duizenden altaren over heel de wereld, alle dagen waar mensen te heiligen zijn. 3. Daaruit volgt, zegt Poppe, dat de heilige mis, het vernieuwde kruisoffer, het centrum moet zijn van heel het geestelijk leven. Als dit niet zit in het liturgisch leven, dan is het geen juiste liturgie. Liturgie is heel het geestelijke en apostolische leven afhankelijk maken van het vernieuwde kruisoffer. 2. Dieper ingaan op de offerdaad van Christus. Het stukje van de diamant dat het heeft over de offerdaad van Christus op het kruis schittert vandaag niet meer, alhoewel het fundamenteel is om de eucharistie te begrijpen. Als we bij de benadering van de Eucharistie de richting ingaan van het naspelen van het laatste avondmaal, kunnen we het nooit halen. Er zijn vele mooiere, interessantere opvoeringen op tv en elders te zien. Daarmee kunnen we nooit concurreren. We mogen nog zo ons best doen het eucharistisch gebeuren op te vrolijken, het te actualiseren, het te animeren of er schuring in te brengen. De kinderen en volwassenen zullen onze opvoering heel vlug moe zijn. We hebben dat al gezien, zullen ze zeggen. Als het gaat over de verlossing van de zielen, dat kunnen ze nergens anders meemaken. Als het gaat over de vernieuwing van de centrale offerdaad van Christus, dat kunnen ze nergens anders beleven. Dit is natuurlijk een heel ander taalgebruik en dit zijn heel andere woorden die de kinderen niet zullen begrijpen, tenzij je deze goed aanbrengt. Kinderen begrijpen wel wat een offer voor een ziek kind, een zieke oma of nog iemand anders betekent. Dat facet van de Eucharistie zit onder het stof. Het moet opnieuw schitteren, want het is van essentieel belang dat we dit facet samen zien met de andere accenten. 3. De Eucharistie en het algemeen priesterschap van de gelovigen. Christus, de Heer en Hoge Priester, uit de mensen genomen, Hebreeën 5, vers 1 tot 5, heeft het nieuwe volk gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God zijn Vader. Apocalyps 1, vers 5. De gedoopten immers zijn door de wedergeboorte en de zalving van de Heilige Geest tot een geestelijke woonstede en een heilig priesterschap gewijd, om door alle werken van de christenmens geestelijke offers op te dragen en de wonderdaden te verkondigen van Hem die hen uit de duisternis naar zijn wonderbaar licht heeft geroepen. 1 Petrus 2, vers 4 tot 10. Daarom dienen alle leerlingen van Christus volhardend in het gebed en samen God lof toezingend, Handelingen 2, vers 42 tot 47, zichzelf als een levende, heilige en aan God welgevallige offergave aan te bieden. Romeinen 12, vers 1. Overal ter wereld moeten zij getuigenis afleggen en tot verantwoording bereid zijn tegenover diegenen die hun rekenschap vragen van hun hoop op eeuwig leven. 1 Petrus 3, vers 15. Als christen oefent u dus ook een priesterlijke taak uit. Geen ambtelijk priesterschap, maar wel een priesterschap. Het algemeen priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk of hiërarchisch priesterschap zijn weliswaar uiteraard en niet alleen naar rangorde van elkaar verschillend. Doch ze zijn op elkaar aangewezen, en het ene, zowel als het andere, heeft op zijn bijzondere wijze aan Christus' priesterschap deel. De ambtelijke priester vormt en bestuurt, door de gewijde macht waarover hij beschikt, het priesterlijk volk. In de persoon van Christus voltrekt hij het eucharistisch offer en in naam van geheel het volk draagt hij het op aan God. De gelovigen van hun kant doen door hun koninklijke priesterschap actief mee in de aanbidding van de eucharistische offergave. Zij oefenen het verder uit in het ontvangen van de sacramenten, in het gebed en de dankzegging. in de getuigenis van een heilig leven en in de onthechting en de daadwerkelijke liefde. Dogmatische Constitutie, Lumen Gentium, Tweede Vaticaans Concilie, nummer 10. Wat zou priester Poppe blij zijn geweest met een dergelijke tekst? Dit is helemaal niet ver van wat Poppe leert. Het is zelfs de kern van zijn denken over de Eucharistie. Hij gebruikt een mooi beeld om deze gedachte te verduidelijken. Wanneer ik de peteen, de schaal met de hosties, neem, met daarop de mooie witte hostie, wanneer ik ze dan in een offergebaar lichtjes omhoog hef en ze de Vader aanbied, dan leg ik daar de offerzielen bij die zich hebben aangeboden om te offeren voor het Rijk, zieken met hun pijn en alle mogelijke intenties. Dat beeld, offers bij de grote hostie op de pateen, dat kunt u doen in een geestelijk gebaar als u de Eucharistie meeviert. Dan kunt u zeggen: Vader, hier is het brood dat straks uw lichaam wordt, en met deze gedachte kunt u uw kleine dingen van elke dag, uw verstervingen, de offers, klein pateen van de priester leggen, die dat alles aan de Vader opdraagt. Zo kunt u uw priesterlijke taak uitvoeren als lid van het volk van God, en treedt u binnen in die tekst van Poppe. De heilige mis is het vernieuwde kruisoffer, het centrum van het christelijke leven.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Dat grote offer, gebracht voor ons, had een vervolg. Want een soldaat doorstak zijn zijde en er stroomde bloed en water uit. Zijn hart werd voor ons geopend. Zijn binnenste, de bron van zijn liefde, schonk ons, ten overvloede, alles wat nodig is om zalig te worden. Alle genaden kwamen op dat ogenblik tot beschikking van hen die in zijn grote liefde geloven en er zich aan willen overgeven.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Hij die gerechtvaardigd is door het geloof, leeft. Broeders en zusters, toen Kefas in Antiochië aangekomen was, heb ik hem in zijn gezicht weerstaan, want hij stond onder het oordeel. Immers, voordat sommige mensen van Jacobus gekomen waren, at hij gewoon met de heidenen mee. Maar toen zij gekomen waren, begon hij zich terug te trekken en afzijdig te houden, uit vrees voor de mannen van de besnijdenis. En de overige Joden veinsden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun veinzerij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat hun gedrag niet strookte met de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Kefas waar allen bij waren. Als jij, een geboren Jood, leeft als een heiden en niet als een Jood, hoe kun je dan de heidenen dwingen om te leven als Joden? Wij zelf zijn van geboorte Joden, geen zondaars uit de heidenen. Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet. Want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. Als wij nu, door onze gerechtigheid te zoeken bij Christus, ook zelf zondaars bleken te zijn, betekent dit dan dat Christus handlanger is van de zonde? Dat nooit. Maar als ik weer opbouw wat ik heb afgebroken, maak ik mezelf tot overtreder. Want door de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. Ik doe de genade van God niet teniet. Als de wet ons kon rechtvaardigen, dan was Christus voor niets gestorven. O domme Galaten, wie heeft jullie behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk verkondigd als gekruisigd? Dat wil ik alleen maar van u horen. Hebt ge de geest ontvangen door de wet te volbrengen of door gelovig te luisteren? Hoe kunt ge zo dom zijn? Gij zijt begonnen met de geest. Wilt ge nu eindigen met het vlees? Hebt ge zoveel meegemaakt voor niets? Dat kan ik niet aannemen. Nogmaals, hij die u de geest verleent en onder uw wonderen verricht, doet hij dat omdat ge de wet onderhoudt of omdat ge luistert en gelooft? Zoals er geschreven staat, Abraham heeft God geloofd en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. Ge ziet het, de mensen van geloof, dat zijn de kinderen van Abraham. En daar de schrift voorzag dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken worden gezegend. De mensen van geloof worden dus gezegend, samen met Abraham, de gelovige. Maar de mensen die steunen op de onderhouding van de wet, liggen onder een vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die zich metterdaad houdt aan alle voorschriften in het boek der wet. Trouwens, dat niemand door een wet bij God gerechtvaardigd wordt, is evident. Want hij die door het geloof gerechtvaardigd is, zal leven. Welnu, de wet heeft niet met geloven te maken, maar hij die deze dingen doet, zal daardoor tot het leven komen. Christus heeft ons bevrijd van de vloek der wet, door zelf voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt al wie hangt aan het hout, opdat in Jezus Christus de zegen van Abraham zou komen over de heidevolken, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door middel van het geloof. Tweede lezing. Uit een preek van de priester Origenes over het boek Genesis. Het offer van Abraham. Abraham nam het hout voor het brandoffer en gaf het zijn zoon Isaac te dragen. Zelf nam hij het vuur in zijn handen en het offermes. En zij gingen samen op weg. Dat Isaac zelf het hout voor het brandoffer draagt, is een voorafbeelding van Christus die zelf zijn kruis draagt. En toch is het dragen van het hout voor het brandoffer de taak van de priester. Zo wordt Isaac slachtoffer en priester tegelijk. Maar ook wat erop volgt. En zij gingen samen op weg, heeft hierop betrekking. Want terwijl Abraham als voor een offer het vuur draagt en het offermes, loopt Isaac niet achter hem, maar naast hem. En daaruit blijkt dat hij samen met hem als priester optreedt. Wat gebeurt er daarna? Toen zei Isaac tot zijn vader: Vader. En wat de zoon op dat ogenblik zei, was de stem van de bekoring. Want denkt u eens in hoe de zoon die geofferd moest worden, met deze woorden het innerlijk van zijn vader getroffen heeft. Hoewel Abraham toch sterk was in het geloof, lag er ook genegenheid in zijn antwoord. Wat is er, jongen? Isaac zei: We hebben wel vuur en hout, maar waar is het schaap voor het brandoffer? Abraham antwoordde: Een schaap voor het brandoffer. Daar zal God zelf voor zorgen, mijn kind. Dat toch wel nauwkeurige en voorzichtige antwoord van Abraham treft mij. Ik weet niet wat hij in de geest zag, want niet over het heden, maar over de toekomst, zegt hij. God zal zelf wel voor een schaap zorgen. Terwijl zijn zoon vraagt over het heden, antwoordt hij over de toekomst. Want de Heer zelf zal voor het offerlam zorgen in de persoon van Christus. Toen Abraham zijn hand uitstak naar het mes om zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem uit de hemel toe: Abraham, Abraham! En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Sla uw hand niet aan die jongen en doe hem niets. Nu weet ik dat gij ontzag hebt voor onze God. Vergelijken wij dit met de woorden van de apostel waar hij zegt over God: Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. Zie hoe God met de mensen wedijvert in schitterende vrijgevigheid. Abraham biedt God zijn sterfelijke zoon aan, die niet hoeft te sterven. God levert zijn onsterfelijke zoon voor de mensen over aan de dood. En Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram dat met zijn horens in het struikgewas vastzat. Ik heb hierboven gezegd, denk ik, dat Isaac een beeld was van Christus. Maar niettemin schijnt hier ook de ram een voorafbeelding van Christus te zijn. Hoe beiden tegelijk met Christus overeenkomen. Isaac die niet werd gedood en de ram die wel gedood werd, is dan de moeite waard te weten. Christus is het woord van God, maar het woord is vlees geworden. Het ene heeft Christus dus van boven, het andere uit zijn menselijke natuur en de schoot van de maagd. Christus leed dus, maar in het vlees, en hij onderging de dood, maar in het vlees, waarvan deze ram het beeld is, zoals ook Johannes heeft gezegd: Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Daarentegen is het woord gebleven in onvergankelijkheid, en dat is Christus naar de geest. En van hem is Isaac het beeld. Daarom is Christus tegelijk offer en hoge priester. Naar de geest brengt hij het offer aan zijn vader. Naar het vlees wordt hij zelf op het altaar van het kruis geofferd.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die de barmhartigheid en meeste nodig hebben.
0: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die de barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doorn gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Ja, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw volmachtigheid ten minste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 9e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de viering van de heilige geheimen met een tekst uit het boek van de wijsheid. Heer, uw hand heeft de overwinning behaald. Daarom wordt gij door allen geprezen. Want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd stuurden de hoge priesters, de schriftgeleerden en oudsten, enkele fariseeën en herodianen op Jezus af om hem vast te zetten. Deze kwamen bij hem met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en u aan niemand stoort. Want gij ziet de mensen niet naar de ogen, maar leert de weg van God in oprechtheid. Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Zullen we betalen of niet betalen? Maar Jezus, die een huichelarij doorzag, antwoordde: Waarom probeert gij mij te vangen? Geef mij eens een denari, dan zal ik zien. Zij deden het. Jezus vroeg hen nu: Van wie is deze beeldenaar en het randschrift? Zij antwoordden: Ja, van de keizer. Daarom sprak Jezus tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt. En ze stonden verwonderd over hem. Zo spreekt de Heer. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Niet eerst rusten en dan aandacht hebben voor hem, maar rust vinden in het contact met hem. Want wanneer wordt een mens echt eenvoudig? Wanneer hij leeft voor Gods aanschijn, in een onmiddellijke verhouding, zonder iets ertussen, zonder gedachten om zich te rechtvaardigen, zonder gevoelens die hem drijven. Zo je geest laat rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed breng ik me zijn tegenwoordigheid voor de geest. Ik zie hoe hij mij ziet en hoe hij doorziet waar ik niet echt ben. Maar hij ziet ook de beeldenaar in mijn hart, geschapen als ik ben, naar Gods beeld en gelijkenis. Een gebaar van eerbied kan mij helpen nog beter de houding te vinden die past tegenover mijn Schepper en Heer. In deze geestesgesteltenis het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. De houding die mij het meeste helpt het besef van zijn heilige tegenwoordigheid levendig te houden. Het gebed heeft het meeste baat bij een godsdienstige levenshouding. Daaraan kan God zien dat het verlangen om te bidden echt is. Daarom is het goed de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit, zodat er geen onderscheid is tussen gebed en leven, tussen binnen bedoelingen en buiten daden en werkzaamheden, en ik zo aan God geef wat God toekomt, namelijk alles. Ik breng me de geschiedenis te binnen, hoe Jezus in Jeruzalem is aangekomen en daar bij de leiders van het volk een weloverwogen verzet aantreft tegen zijn zending. In een aantal gesprekken proberen zij Jezus tot uitspraken te verleiden die hem impopulair zullen maken bij het volk of verdacht bij de overheid. Eerst stellen leerlingen van de Farizeeën en de Herodianen een vraag over het betalen van belasting aan de Romeinse keizer. En daarna stellen de Sadduceeën een vraag over de opstanding. En dat komt morgen aan de beurt. En vervolgens een vraag wat het grootste gebod is, gesteld door een schriftgeleerde. Ten slotte stelt Jezus een vraag over zichzelf, over zijn tweevoudige verhouding tot David als zoon en als heer.
De plaats van dit twistgesprek is Jeruzalem, de plaats van Jezus' diepste vernedering en hoogste verheffing. In het twistgesprek wordt Jezus uitgedaagd af te zien van die vernedering, de mensen naar de ogen te zien en zo zichzelf te redden. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik een innerlijke kennis mag krijgen van Jezus Christus, onze Heer, die hemel en aarde in zich verenigt. De overweging. In de eerste lezing horen we de geschiedenis van Tobit. En als we dat zo aanhoren, dan scharen wij ons spontaan aan zijn kant. Aan de kant van Tobit, die zo onvervaard uitkwam voor God, zo trouw was aan zijn geloof. Want dat is nu eenmaal de richting waarin het verhaal geschreven is. Tobit is de held en zijn Anna de antiheld. Anna is het duister waartegen het licht van Tobit des te scherper afsteekt. En in de latere geschiedschrijving wordt dat nog een beetje aangedikt. En in het evangelie is het al precies zo. Natuurlijk staan we aan de kant van Jezus en natuurlijk staan de fariseeën en de Herodianen aan de verkeerde kant. Wat die denken, wat die doen, dat lijkt nergens naar. En toch doen we het woord van God meer recht wanneer we ons losmaken van de situatie waarin wij deze lezingen horen. Wij zijn in de kerk, we kijken dus maar één kant uit, de kant van God, de kant van Jezus. Maar laten we nu eens proberen ons te verplaatsen in de situatie waarin dit is gebeurd. Misschien kunnen we dan wat meer sympathie opbrengen voor de antihelden in deze beide geschiedenissen. Anna. Je zult zoals Anna zo'n man als Tobit thuis hebben. De vroomheid van een man wordt maar slecht betaald, vindt ze. De goede werken komen hem tenslotte op blindheid te staan. En in plaats van het een beetje kalmer aan te doen en niet zo provocerend met zijn vroomheid voor de dag te komen, blijft hij maar doorgaan met naar zijn geweten te luisteren. Lastig hoor. Een blinde man, een beetje morsig, overal over struikelend, die niet ziet en toch altijd maar bezig is iets te zien waar andere mensen geen notie van hebben. Hij leeft uit een andere wereld. Tobit heeft iets van de partij van waartegen de fariseeën en de Herodianen zich afzetten, de partij van de zeloten, de ijveraars. En dat mensen, dat tref je niet alleen toen aan, maar die tref je ook aan in onze wereld. Meestal hebben ze het op deze wereld niet zo getroffen en zetten ze zich met heel hun leven in voor de zaak van God. Of dat nu in de islam is, de kant van de ISIS-staat, of de Sjiïten en de Taliban. Bij de christenen heb je dan de zogenaamde fundamentalisten en in het klooster de regelfanaten, die de regel toepassen zonder onderscheiding. En in de parochie de vromen. De supervromen, die bij anderen geen zwakheid dulden. Iedereen is een beetje bang voor ze. En als die mensen de macht in handen hebben, is het voor de gewone mensen geen leven meer. Ze zijn voor God en tegen de mensen. Maar onze lezingen vandaag doen ons de vraag stellen, is God werkelijk zo? Als je voor hem kiest, kies je dan tegen de mensen? Als je voor de mensen kiest, kies je dan tegen God? Moet je als je God aanhangt geen belasting betalen? Moet je je dan vervolging op de hals halen? Moet je jezelf het leven onmogelijk maken in deze wereld, waarin de macht nu eenmaal bij de keizer ligt? En als je voor de mensen kiest, kies je dan automatisch tegen God? Als je een compromis zoekt, ben je dan tegen God? Zoals die breeddenkende Herodianen in Jezus' tijd niet met de bezettende macht op een akkoordje gooiden. Zo'n beetje in de lijn van de verwanten en vrienden van Tobit, die hem om zijn levenswandel bespotten. Waar blijft nu je hoop waarvoor je aalmoezen hebt gegeven en begrafenissen hebt verzorgd? Het antwoord van Jezus is, als je voor God kiest,
kies je ook voor de mens, maar dan van God uit. Aarde en hemel zijn niet tegengesteld. Dat is slechts een voorstelling van zaken die past bij de mens die zich op aarde een eigen koninkrijk heeft gesticht. God heeft de aarde immers geschapen. Van God uit is er geen tegenstelling tussen hemel en aarde. En dat niet alleen, zelfs een verbond. Schepping als een verbond. Als je voor hem kiest, kan alles er nog bij. Dan hoef je niet bang te zijn dat je je van de medemensen zult vervreemden. In de taal van de parabel wordt dat op een andere wijze gezegd, wat Jezus elders ook al eens eerder heeft gezegd: zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Zoek eerst God, en dan zal je alles van de mensen erbij gegeven krijgen. Als je voor God kiest, zul je merken dat God voor jou kiest. Dat is de strekking van dit verhaal van Tobit. Zoals we dat in de volgende dagen nog zullen horen, we zullen merken dat Tobit, die zozeer voor God kiest, door God gekozen wordt. En dat zul je ook in de eucharistie merken als je echt meedoet. Brood en wijn, de gave van de schepping, verrijkt nog met het werk van mensenhanden, begeven ze door de priester uit handen om ze te maken tot tekenen dat wij ons leven aan God uit handen geven. Wij willen eerst God en dan vragen wij te mogen worden tot tekenen van zijn leven, van zijn liefde, van zijn lichaam. En inderdaad, als wij ons leven uit handen gegeven hebben en hij er zijn leven voor in de plaats heeft gegeven, krijgen wij bij de heilige communie al het andere weer terug. Maar dan versterkt met zijn goddelijke vitaliteit, met zijn goddelijke nieuwheid. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus als vrienden onder elkaar. Jezus is iemand die tegenstellingen verzoent, om uiteindelijk alles en iedereen te verzoenen met zijn Vader in de hemel. En daarom eindigen met een gesprek met de Vader en sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, u kunt De Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken. Beste luisteraar, ik begroet u bij De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar de tweede aflevering over de componist Arvo Pärt. In de eerste aflevering hebben we de jeugd van de componist in het communistische Estland geschilderd. En hebben we tevens aandacht gegeven aan de geschiedenis van het moderne Estland en de muzikale tradities van het land. U hebt toen bijvoorbeeld kennis gemaakt met de muziek van Heino Eljar, de man die als componist centraal stond in het 20e eeuwse Estland. Hij was de belangrijkste compositiedocent van Pärt op het conservatorium van Tallinn. We hebben gezien hoe de begaafde student in 1958 een ideologische uitbrander kreeg tijdens een vergadering van de Componistenbond van de Sovjet-Unie. Maar een paar jaar later ook een prijs mocht ontvangen voor de kinderkantate Mijn Tuin. In deze aflevering, getiteld Op zoek naar nieuwe klanken, zullen we zien en vooral horen hoe Arvo Pärt zich eerst ontwikkelde als een door de westerse muziek beïnvloede avant-garde componist. En na 1968 een geheel nieuwe weg inslaat, die 6 jaar later leidde tot de composities die wij tegenwoordig herkennen aan de unieke stijl waarmee hij bekend is geworden. In zijn zoektocht naar nieuwe klanken kunnen we dus duidelijk 2 fasen onderscheiden. Eerst een westers-modernistische fase en vervolgens de fase waarin hij de spirituele stijl ontwikkelde die we nu van hem kennen. In 1961 is Pärt lid geworden van de officiële Componistenbond. U moet zich zo'n Componistenbond voorstellen als een soort communistische cultuurkamer voor componisten. In geheel de Sovjet-Unie kende die bond duizenden leden. In Estland waren er ongeveer 60 componisten lid van. Via dergelijke organisaties konden de autoriteiten het kunstleven controleren en disciplineren. Aan de ene kant had een componist zonder het lidmaatschap geen enkele reële kans om zijn werk in het openbaar uitgevoerd te krijgen. Aan de andere kant leverde het lidmaatschap tal van materiële voordelen op, zoals reis- en studiebeurzen, betaalde vakanties, maar ook bijvoorbeeld het verkrijgen van een woning. In 1963 kreeg Pärt een appartement in het brandnieuwe componistenhuis in Tallinn. Boven hem woonde de jonge componist Veljo